ter hand gesteld heeft, door met een valse eed te ontkennen dat hij een verloren voorwerp gevonden heeft, of door andere soortgelijke vergrijpen, dan moet hij, omdat hij gezondigd heeft en schuld op zich geladen heeft, het geroofde, het door uitbuiting verkregene, het in bewaring gegevene of het gevonden voorwerp, of datgene waarover hij een valse eed heeft afgelegd, geheel vergoeden, vermeerderd met een vijfde van de waarde, en dat op de dag van zijn schuldoffer aan de eigenaar geven. Hij moet de Heer ter genoegdoening uit zijn kudde een ram zonder gebrek van een bepaalde waarde als schuldoffer aanbieden. Hij brengt het dier naar de priester en voor de Heer voltrekt deze voor hem de verzoeningsrite voor de overtreding waaraan hij zich schuldig heeft gemaakt.

Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: geef Aaron en zijn zonen deze voorschriften. Dit is de wet op het brandoffer. Het brandoffer moet de hele nacht tot aan de ochtend op het vuur blijven liggen, dat op het altaar brandend wordt gehouden. De priester, gekleed in een linnen gewaad en met een lendendoek om het lichaam, verzamelt de as van het brandoffer dat op het altaar verteerd is en legt die ernaast. Dan kleedt hij zich om en brengt hij de as buiten het kamp naar een reine plaats. Het vuur op het altaar moet brandend worden gehouden. Het mag niet uitgaan. Iedere ochtend moet de priester hout doen op het vuur waarop hij het brandoffer legt en waarop hij het vet van de slachtoffers in rook laat opgaan. Het vuur op het altaar moet zonder onderbreking blijven branden. Het mag nooit uitgaan. Dit is de wet op het meeloffer. De zonen van Aaron offeren het voor de Heer bij het altaar. Een priester neemt van het meeloffer een handvol bloem en wat olie en laat dat met de bijbehorende wierook als teken van het geheel op het altaar in rook opgaan, als een geur die de Heer behaagt. Het overige mogen Aaron en zijn zonen gebruiken, maar het moet ongezuurd worden gegeten op een heilige plaats binnen de voorhof van de tent van samenkomst. Het mag niet met zuurdeeg worden gebakken. Het is het aandeel dat ik hun van mijn offergave schenk. Het is hoogheilig, zoals het zondeoffer en het schuldoffer. Alle mannelijke nakomelingen van Aaron mogen ervan eten. Dit aandeel in de offergaven van de Heer is een blijvend recht, door al uw generaties heen. Alles wat ermee in aanraking komt, is gewijd. De Heer sprak tot Mozes: dit is het offer dat Aaron en zijn zonen moeten brengen op de dag van Aarons salving. Een tinde eva bloem als dagelijks meeloffer, de ene helft 's ochtends, de andere helft 's avonds. Het moet met olie gekneed op de bakplaat worden klaargemaakt. U moet het in stukken breken en opdragen als meeloffer, waarvan de geur de Heer behaagt. De zoon die hem als gezalfde priester opvolgt, moet hetzelfde doen. Een eeuwige wet van de Heer is: het moet geheel in rook opgaan. Dat geldt voor elk meeloffer van een priester. Er mag niet van worden gegeten. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen Aaron en zijn zonen: dit is de wet op het zondeoffer. Het zondeoffer moet worden geslacht voor de Heer op dezelfde plaats als het brandoffer. Het is hoogheilig. De priester die het zondeoffer opdraagt, zal het ook eten op een heilige plaats in de voorhof van de tent van samenkomst. Ieder die het vlees ervan aanraakt, is gewijd. Spat er bloed op iemands kleed, dan moet dat uitgewassen worden op een heilige plaats. Het aarden vaatwerk waarin het gekookt is, moet stuk geslagen worden. Als het in een bronzen vat gekookt is, dan moet dit geschuurd en uitgespoeld worden. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen het eten. Het is hoogheilig. Het zondeoffer echter, waarvan het bloed naar de tent van samenkomst gebracht is, om er in het heiligdom de verzoeningsrieten mee te voltrekken, mag niet worden gegeten. Het moet verbrand worden.

Leviticus, hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 38. Dit is de wet op het schuldoffer. Het is hoogheilig. Het schuldoffer moet men slachten op dezelfde plaats als het brandoffer. Het bloed moet men over het altaar sprenkelen. Men offert al het vet, de staart, het vet aan de ingewanden, het vet aan de nieren en bij de lendenen en de leverkwap die met de nieren verwijderd wordt. De priester laat het op het altaar in rook opgaan als een offergave aan de Heer. Zo is het een schuldoffer. Alleen mannelijke leden van het priestergeslacht mogen ervan eten op een heilige plaats. Het is hoogheilig. Wat voor het zondeoffer geldt, geldt ook voor het schuldoffer. Beide zijn voor de priester die er de verzoeningsrite mee voltrekt. Als een priester voor iemand een brandoffer opdraagt, krijgt hij de huid van het offerdier. Alle meeloffers die in de oven zijn gebakken of bereid zijn in een vorm of op een plaat, komen toe aan de priester die ze opdraagt. Maar van de andere meeloffers, met olie aangemaakt of niet, krijgen alle zonen van Aaron evenveel. Dit is de wet op het slachtoffer dat iemand de Heer aanbiedt. Biedt hij het als dankoffer aan, dan voegt hij bij het offerdier ongezuurde koeken die zijn aangemaakt met olie, ongezuurde platte koeken die met olie zijn bestreken en bloem met olie gekneed in de vorm van koeken. Bij dit slachtoffer is naast deze koeken ook gezuurd brood als gave toegestaan. Van alles wat hij aanbiedt, geeft hij één deel als bijdrage voor de Heer aan de priester die het bloed van het slachtoffer heeft gesprenkeld. Het vlees van dit offer moet op de dag zelf gegeten worden. Men mag er niets van overlaten tot de volgende ochtend. Als het een gelofteoffer of een vrije gave is, wordt het eveneens op de dag zelf gegeten. Maar wat er overblijft, mag ook de volgende dag nog worden gegeten. Zou er de derde dag nog iets van het offervlees over zijn, dan moet dat verbrand worden. Wordt op de derde dag toch nog van dat vlees gegeten, dan komt dat de offeraar niet ten goede. Het baat hem niets, want het is besmet en degene die ervan eet, zal ervoor boeten. Vlees dat met iets onreins in aanraking is geweest, mag niet gegeten worden. Het moet worden verbrand. Van het overige vlees mag iedereen die rein is eten. Maar wie in staat van onreinheid vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer is opgedragen, wordt uit zijn volk verwijderd. Wie iets onreins van een mens, van een onrein dier of van een kruipend beest heeft aangeraakt en toch vlees eet van een slachtoffer dat aan de Heer is opgedragen, wordt uit zijn volk verwijderd. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, u mag geen vet van rund, schaap of geit eten. Het vet van een gestorven of verscheurd dier mag overal voor gebruikt worden, maar u mag het niet eten. Wie vet eet van een dier dat men de Heer als offer aanbiedt, wordt uit zijn volk verwijderd. U mag ook geen bloed nuttigen, waar u ook woont, nog van vogels, nog van landdieren. Iedereen die bloed nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, degene die de Heer een slachtoffer aanbiedt, moet een deel daarvan naar de Heer brengen. Eigenhandig moet hij het vet en het borststuk als offergave aan de Heer aanbieden. De priester laat het vet op het altaar in rook opgaan. Het borststuk is voor Aaron en zijn zonen. De rechterschenkel van de slachtoffers moet u als bijdrage afstaan aan degene van de zonen van Aaron die het bloed en het vet van het slachtoffer aanbiedt. Die priester heeft recht op de rechterschenkel als zijn deel. Want het borststuk dat als gewijd deel wordt afgezonderd en de schenkel die u als bijdrage afstaat, heb ik van de slachtoffers van de Israëlieten afgenomen om ze aan de priester Aaron en zijn zonen te geven. Tegenover de Israëlieten mogen zij dit recht altijd laten gelden. Dit is het deel van de offergave aan de Heer dat Aaron en zijn zonen toekomt, vanaf de dag dat zij als priesters van de Heer zijn aangesteld. De Heer heeft de Israëlieten bevolen om dat deel aan de priesters te geven vanaf de dag van hun zalving. Het is een blijvend recht door al uw generaties heen. Dit is de wet op de brandoffers, de meeloffers, de zonde- en de schuldoffers, de wijdingsoffers en de slachtoffers. Dit alles schreef de Heer aan Mozes voor op de berg Sinaï, toen hij in de woestijn van Sinaï aan de Israëlieten beval om de Heer hun offers te brengen.

Leviticus, hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 36. De Heer sprak tot Mozes: haal Aaron en zijn zonen, de gewaden en de zalfolie, een stier voor het zondeoffer, twee rammen en een korf met ongezuurd brood. Roep dan de hele gemeenschap samen bij de ingang van de tent van samenkomst. Mozes gaf gehoor aan het bevel van de Heer en heel de gemeenschap kwam bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Daar sprak Mozes tot hen: wat wij nu gaan doen, gebeurt op het bevel van de Heer. Daarop liet hij Aaron en zijn zonen naar voren komen en reinigde hen met water. Hij bekleedde Aaron met de tuniek, deed hem de gordel om en hing hem de mantel om. Hij legde hem de efod op en bond deze met de sjerp vast. Hij deed hem de orakeltas voor en legde daarin de urim en de tumim. Hij zette hem de tulband met de gouden plaat aan de voorkant op het hoofd, het teken van zijn wijding. Zo had de Heer het bevolen. Daarna nam Mozes de zalfolie en zalfde de verblijfplaats met alles wat daarin was, om haar te wijden. Hij besprenkelde het altaar en zalfde het altaar met toebehoren en het wasbekken met het onderstel om ze te wijden. Ook op het hoofd van Aaron goot hij een beetje zalfolie en zalfde hem om hem te wijden. Toen liet Mozes de zonen van Aaron naar voren komen. Hij bekleedde hen met de tuniek, deed hun de gordel om en bond hun de hoofddoeken om. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Vervolgens liet hij de stier voor het zondeoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en streek met zijn vinger bloed op de horens van het altaar om het van de zondesmet te reinigen. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Zo wijdde hij het door het voltrekken van de verzoeningsrieten. Mozes nam het vet van de ingewanden, de leverkwap en de nieren met het vet eraan en liet dat op het altaar in rook opgaan. De huid van de stier, het vlees en de darmen verbrandde hij buiten het kamp. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Toen liet hij een ram voor het brandoffer brengen. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het, sprenkelde het bloed over het altaar, sneed het in stukken en liet de kop, de stukken vlees en het vet in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij en hij liet heel de ram op het altaar in rook opgaan. Zo was het een brandoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Hij liet de tweede ram brengen voor het wijdingsoffer. Aaron en zijn zonen legden hun handen op de kop van het dier. Mozes slachtte het en deed wat bloed op de rechter oorlel van Aaron, op zijn rechter duim en op de grote teen van zijn rechter voet. Mozes liet de zonen van Aaron naar voren komen en deed ook bij hen bloed op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van hun rechter voet. Hij sprenkelde ook bloed over het altaar. Daarna nam hij het vet van de staart, het vet aan de ingewanden, de leverkwap, de nieren en het vet eraan en de rechter schenkel. Uit een mand met ongezuurd brood die voor de Heer stond, nam hij een ongezuurde koek, een oliekoek en een platte koek en legde die bij de stukken vet en de rechterschenkel. Dit alles gaf hij aan Aaron en zijn zonen om het voor de Heer als hun gewijd aandeel apart te nemen. Daarna nam Mozes het weer uit hun handen en liet het met het brandoffer op het altaar in rook opgaan. Zo was het een wijdingsoffer, een geurige gave die de Heer behaagt. Staande voor de Heer nam Mozes het borststuk als gewijd aandeel voor zichzelf apart, want dat was zijn aandeel van de ram van het wijdingsoffer. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Met zalfolie en met bloed van het altaar besprenkelde Mozes Aaron en zijn gewaden en vervolgens zijn zonen en hun gewaden. Zo wijdde hij Aaron en zijn zonen met hun gewaden. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen: kook het vlees bij de ingang van de tent van samenkomst en eet het daarop met het brood voor de wijdingsplechtigheid, dat nog in de mand zit. Aaron en zijn zonen moeten het eten, volgens het bevel dat mij is gegeven. Het vlees en het brood dat overblijft moet u verbranden. U mag de tent van samenkomst niet verlaten totdat de 7 dagen van uw wijding voorbij zijn, want 7 dagen duurt een wijding. Zoals men vandaag heeft gedaan, zo moet men, volgens het bevel van de Heer, ook de andere dagen doen, om de verzoening voor u te voltrekken. Daarom moet u 7 dagen, dag en nacht, bij de ingang van de tent van samenkomst blijven. Dan doet u wat de Heer voorschrijft en zult u niet sterven.
Zo is mij bevolen. Aaron en zijn zonen deden wat de Heer door Mozes bevolen had.

Leviticus, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 24. Op de achtste dag ontbood Mozes Aaron met zijn zonen en de oudsten van Israël. Hij zei tegen Aaron: haal een kalf voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer, beide zonder gebrek, en breng ze voor de Heer. En zeg tegen de Israëlieten: haal een bok voor een zondeoffer en een kalf en een schaap, beide eenjarigen zonder gebrek, voor een brandoffer. Een rund en een ram voor een slachtoffer en een meeloffer dat met olie aangemaakt is. Want vandaag zal de Heer voor u verschijnen. De Israëlieten brachten dat alles bij de tent van samenkomst, zoals Mozes bevolen had. Heel de gemeenschap kwam bijeen en stelde zich op voor de Heer. Toen zei Mozes: omdat de heerlijkheid van de Heer aan u gaat verschijnen, moet u naar zijn bevel het volgende doen. Tegen Aaron zei hij: ga naar het altaar, draag uw zondeoffer en uw brandoffer op en voltrek de verzoening voor u en uw volk. Draag ook de offergave van het volk op en voltrek de verzoeningsrieten voor hen. Zo heeft de Heer bevolen. Aaron ging naar het altaar en slachtte het kalf van het zondeoffer voor zichzelf. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe. Hij doopte er zijn vinger in en streek het op de horens van het altaar. De rest van het bloed goot hij uit aan de voet van het altaar. Het vet, de nieren en de leverkwap van het offerdier liet hij op het altaar in rook opgaan. Zo had de Heer het Mozes bevolen. Het vlees en de huid verbrandde hij buiten het kamp. Daarop slachtte hij het brandoffer. De zonen van Aaron brachten het bloed naar hem toe en hij sprenkelde het over het altaar. Ze gaven hem ook de stukken vlees en de kop van het offerdier aan en hij liet ze op het altaar in rook opgaan. De ingewanden en de poten waste hij liet ze eveneens op het altaar in rook opgaan. Vervolgens liet hij de offergave van het volk brengen. Hij nam de bok voor het zondeoffer van het volk, slachtte die en droeg hem als zondeoffer op, evenals het eerste dier. Ook het brandoffer voltrok hij op de voorgeschreven wijze. Hierna droeg hij het meeloffer op en liet daarvan een handvol op het altaar in rook opgaan, naast het brandoffer dat in de ochtend plaatsvindt. Ook slachtte hij de stier en de ram als slachtoffer voor het volk. De zonen van Aaron gaven hem het bloed aan en hij sprenkelde het over het altaar. De stukken vet van de stier en de ram, het vet aan de staart, het nekvet, de nieren en de leverkwap legde men bij de borststukken en hij liet ze op het altaar in rook opgaan. Staande voor de Heer nam Aaron de borststukken en de rechterschenkel als gewijd aandeel van de priesters apart, zoals Mozes bevolen had. Na zo de zondeoffers, brandoffers en slachtoffers te hebben opgedragen, hief Aaron zijn handen op naar het volk en zegende het. Hij kwam van het altaar af en ging met Mozes de tent van de samenkomst binnen. En toen ze weer buiten kwamen, zegenden zij het volk. Toen verscheen de heerlijkheid van de Heer aan heel het volk. Van de Heer ging een vuur uit dat het brandoffer en de stukken vet op het altaar verteerde. Toen het volk dat zag, begon het te juichen en boog diep neer op de grond.

Leviticus, hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 20. Nadab en Abihu, zonen van Aaron, namen hun wierookschaal, deden er vuur in en legden er wierook op. Zij brachten een vuur voor de Heer dat niet beantwoordde aan zijn voorschriften. Toen ging er van de Heer een vuur uit dat hen verteerde. Zo vonden zij voor de Heer de dood. En Mozes zei tegen Aaron, dit bedoelde de Heer toen hij zei, degenen die tot mij naderen ervaren mijn verhevenheid en van mijn heerlijkheid is heel het volk getuige. Aaron werd er stil van. Toen riep Mozes Misael en Elsafan, de zonen van Uziel, een oom van Aaron, en zei, kom hier, draag uw broeders het heiligdom uit, buiten het kamp. Ze kwamen en droegen hen, in hun tunieken gewikkeld, buiten het kamp, zoals Mozes had opgedragen. Mozes sprak tot Aaron en zijn zonen Eleazar en Itamar, laat uw hoofdhaar niet loshangen en scheur uw kleren niet, anders sterft u en barst Gods toorn los tegen heel de gemeenschap. Laat uw broeders, het hele huis van Israël, treuren over het vuur dat de Heer heeft ontstoken. Verlaat de ingang van de tent van samenkomst niet, dat zou uw dood zijn, want op u rust nog de zalfolie van de Heer. Ze deden wat Mozes gezegd had. De Heer sprak tot Aaron. Wanneer u of uw zonen naar de tent van samenkomst gaan, mag u geen wijn of sterke drank drinken, anders sterft u. Dat is een blijvend voorschrift door al uw generaties heen. Want het is uw taak om onderscheid te maken tussen heilig en profaan, tussen onrein en rein, en de Israëlieten te onderrichten in alle wetten die de Heer hun door Mozes verkondigd heeft. Mozes zei tegen Aaron en tegen Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren, wat er na het opdragen van de overgave aan de Heer van het meeloffer over is, mag u zonder zuurdeeg bij het altaar opeten. Het is hoogheilig. U moet het op een heilige plaats eten. U en uw zonen hebben recht op dit deel van de offergave voor de Heer. Zo is het mij bevolen. Maar het borststuk dat u als gewijd deel apart hebt genomen en de schenkel die is afgestaan, mag u, uw zonen zowel als uw dochters, eten op elke reine plaats, want dit deel van de slachtoffers van de Israëlieten komt u en uw familie rechtens toe. De schenkel die wordt afgestaan en het borststuk dat als gewijd deel apart wordt genomen, moet u tegelijk met het vet dat geofferd wordt aanbrengen, om ze voor de Heer als gewijd deel af te zonderen. Dan komen ze krachtens een blijvend recht aan u en uw zonen toe. Zo heeft de Heer het bevolen. Toen Mozes naar de bok van het zondeoffer vroeg, ontdekte hij dat die al verbrand was. Woedend vroeg hij aan Eleazar en Itamar, de zonen van Aaron die nog in leven waren, waarom hebt u het zondeoffer niet op een heilige plaats gegeten? Het was toch hoogheilig en de Heer had het aan u gegeven om de schuld van de gemeenschap weg te nemen door, staande voor de Heer, voor haar de verzoeningsrieten te voltrekken. Het bloed van het offerdier is niet binnen het heiligdom gebracht. U had het daar moeten eten, zoals ik bevolen heb. Aaron zei tegen Mozes, mijn zonen hebben vandaag al een zondeoffer en een brandoffer opgedragen, en u weet wat mij is overkomen. Had ik dan vandaag dat zondeoffer moeten eten? Zou de Heer dat hebben goedgekeurd? Toen Mozes dat gehoord had, vond hij het goed.

Leviticus, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 47. De Heer sprak tot Mozes en Aaron, zeg tegen de Israëlieten, van alle landdieren op aarde mag u de volgende eten. Alle herkauwende dieren met gespleten hoeven mag u eten, maar van de herkauwers of de dieren met gespleten hoeven mag u de volgende niet eten. De kameel, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De kliptas, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. De haas, want hij herkauwt, maar heeft geen gespleten hoeven. Hij geldt als onrein. Het varken, want het heeft wel gespleten hoeven, maar het herkauwt niet. Het geldt als onrein. Het vlees van deze dieren mag u niet eten en hun kadavers niet aanraken. Zij gelden als onrein. Dit zijn de waterdieren die u mag eten. Alle waterdieren die vinnen en schubben hebben, mag u eten, zowel de zeevissen als de riviervissen. Maar van alle zeevissen en riviervissen die geen vinnen en schubben hebben, de kleine zowel als de grote, behoort u een afschuw te hebben. Verafschuw ze en eet nooit van dergelijke dode vis. Alle waterdieren zonder vinnen of schubben moet u verafschuwen. De volgende vogels zijn onrein, u mag ze daarom niet eten. De arend, de lammergier, de baardgier, de wouw, de verschillende soorten valken, de verschillende soorten raven, de oehoe, de kortooruil, de langooruil, alle soorten sperwers, de steenuil, de aalscholver, de ibis, de witte uil, de pelikaan, de visarend, de ooievaar, de verschillende soorten reigers, de hop en de vleermuis. Van alle gevleugelde viervoetige insecten behoort u een afschuw te hebben, behalve van de volgende die u mag eten, de dieren die springpoten hebben. U mag dus de verschillende soorten sprinkhanen eten, sabelsprinkhanen, veldsprinkhanen en treksprinkhanen. Alle andere gevleugelde viervoetige insecten behoort u te verafschuwen. De volgende dieren verontreinigen u. Iedereen die het kadaver ervan aanraakt is tot de avond onrein. Iedereen die het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle dieren die geen gespleten hoeven hebben en niet herkauwen, gelden als onrein. Iedereen die ze aanraakt, wordt onrein. Alle viervoetige dieren die zoolgangers zijn, gelden als onrein. Iedereen die een kadaver ervan aanraakt, is tot de avond onrein. Wie het vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Ze gelden als onrein. Van de kruipende dieren gelden de volgende als onrein. De mol, de muis, de verschillende soorten padden, de egel, de varaan, de hagedis, de slak en de kameleon. Al deze kruipende dieren gelden als onrein. Wie zo'n kadaver aanraakt, is tot de avond onrein. Valt het ergens op een houten voorwerp, een kleed, een stuk leer, een zak of op enig ander gebruiksvoorwerp, dan moet het in het water gelegd worden. Het is dan tot de avond onrein. Daarna is het weer rein. Valt zo'n dood dier in een aarden kruik, dan is de hele inhoud onrein. De kruik moet u stuk slaan. Komt het water uit die kruik in aanraking met voedsel, dan wordt ook dat onrein. Alles waarop zo'n dood dier valt, wordt onrein. Oven en haard moeten worden stukgeslagen. Ze gelden als onrein en ze blijven dat. Een bron daarentegen en een put waarin water verzameld wordt, blijven rein. Ligt er een dood dier in en raakt iemand dat aan, dan wordt hij onrein. Valt zo'n dood dier op zaaigoed, dan blijft dat rein. Maar valt het op zaad dat in water staat, dan geldt dat als onrein. Wanneer een stuk slachtvee dood is gegaan, is degene die het dier aanraakt tot de avond onrein. Wie het vlees daarvan eet, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Wie het kadaver vervoert, moet zijn kleren wassen en is tot de avond onrein. Alle kruipende dieren zijn onrein. Zij mogen niet worden gegeten. Of ze nu op de buik kruipen of vier of meer poten hebben, u moet ze verafschuwen. Verontreinig uzelf niet aan kruipend gedierte. Verontreinig u daar niet aan. Ik ben de Heer, uw God. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Verontreinig uzelf niet door enig kruipend gedierte. Ik ben de Heer die u uit Egypte leidde om uw God te zijn. Wees heilig, omdat ik heilig ben. Dit is de wet op de landdieren, de vogels, de waterdieren en de kruipende dieren.
zodat u weet welke dieren onrein zijn en welke rein, welke dieren u mag eten en welke niet.

Leviticus, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 8. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten, wanneer een vrouw een kind krijgt en het is een jongen, dan is ze 7 dagen onrein, net als tijdens de menstruatie. Op de 8e dag moet men de voorhuid van het kind besnijden. 33 dagen duurt het voor ze rein is van het bloed van de geboorte. Zij mag niets aanraken wat heilig is en niet naar het heiligdom gaan, tot de dag van haar reiniging is aangebroken. Heeft zij een meisje ter wereld gebracht, dan is zij 2 weken onrein, net als tijdens de menstruatie. 66 dagen duurt het voor ze rein is van het bloed van de geboorte. Wanneer na de geboorte van een zoon of dochter de dag van haar reiniging is aangebroken, moet ze de priester bij de ingang van de tent van samenkomst een lam van nog geen jaar als brandoffer aanbieden en een duif en een tortel als zondeoffer. De priester offert het, staande voor de Heer, en voltrekt voor haar de verzoeningsrite. Dan is de bron waaruit haar bloed gevloeid is weer rein. Dit is de wet op de vrouw die een kind heeft gekregen, een jongen of een meisje. Kan ze geen schaap betalen, dan mag zij ook 2 tortels of duiven meebrengen, 1 voor het brandoffer en 1 voor het zondeoffer. Daarmee voltrekt de priester voor haar de verzoeningsrite, zodat ze weer rein wordt.

Welkom, het uur van de barmhartigheid. Wij weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben.

geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden

van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant tot de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben in plaats van om mezelf te kwellen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

We gaan verder vandaag met Johannes de 23e, zijn dagboek. Zondag 20 maart tijdens de afzondering. Reeds een maand is voorbij gegaan sedert ik de heilige oefeningen heb beëindigd. Hoe ver ben ik op de weg der deugd? Ach, ik arme stakker. Een algemeen onderzoek omtrent mijn handelingen van deze afgelopen dagen heeft mij heel wat redenen doen vinden waarom ik mij moet schamen en vernederen. Ik heb ontdekt dat aan de volmaaktheid van al mijn handelingen altijd iets ontbreekt. Ik heb ontdekt dat ik de meditatie niet al te best heb gedaan. Dat ik de heilige mis niet goed heb gevolgd, omdat ik me heb laten afleiden dadelijk na het opstaan tijdens het aankleden. Ik heb bemerkt dat ik niet met alle gloed die ik eerst voelde het heilig sacrament heb bezocht. Ik heb gemerkt dat ik met weinig of geen vrucht het algemeen onderzoek heb gehouden. Dat ik me speciaal heb laten afleiden tijdens het reciteren van de vespers. Ik heb ook gemerkt dat de lusteloosheid die de warmte met zich meebrengt mij bevangen heeft. Om kort te gaan, ik heb bemerkt dat ik nog maar aan het begin sta van de reis die ik heb ondernomen. Hoe beschamend. Ik had gemeend op dit moment een heilige te zijn. Daarentegen ben ik nog even armzalig als eerst. Vandaar dat ik mij zeer diep moet vernederen en bedenken welke nietsnut ik ben. Nederigheid, nederigheid, nederigheid. Te midden van al deze ellende kan ik echter de Heer danken dat Hij mij niet verlaten heeft zoals ik verdiende. God zij dank heb ik de wil om alles goed te doen, bewaard. En hiermee moet ik voortgaan. Maar wat spreek ik toch over voortgaan? Ik moet opnieuw beginnen? Wel nu, ik zal opnieuw beginnen. Wat is daartoe nodig? In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onder bescherming van de Maagd Maria en van de Heilige Jozef, laten we voorwaarts gaan. De punten waar ik om moet denken zijn het tegendeel van de gebreken waarover ik tot nu toe steeds heb gesproken. Genoeg. Tijdens de volgende afzondering zullen we zien hoe ver we zijn. Mogen God mij intussen zegenen. Maandag 28 maart. Wat doe ik uiteindelijk met al die beloften? O wee, ik had ze al vergeten. Maar als we zo voortgaan, zou het wel eens slecht kunnen aflopen. Ik bevind mij nog steeds in dezelfde toestand. En als ik de oorzaak ervan zoek, vind ik deze in het feit dat ik niet altijd even aandachtig ben geweest. Vandaar dat mijn godsdienstige oefeningen altijd iets te wensen overlaten. Om kort te gaan, altijd ontbreekt er iets aan de meditatie, aan het bezoek, de vespers, die prachtige vespers, het onderzoek, aan alles wat ik doe. Het mooiste is dat ik altijd druk bezig ben om anderen de ingetogenheid aan te bevelen. Wat een schande voor mij. Ik, die het voorbeeld zou moeten zijn, mag mij niet laten voorbijstreven door de anderen in de juiste uitvoering van de plichten. In de eerste plaats moet ik zelf bij alles aandachtig zijn. Vanochtend heb ik gemediteerd over de middelen die de Heer mij heeft gegeven om mij te redden. En ik heb veel dingen gevonden waarover ik mij erg, heel erg moet schamen. Laten we eens en vooral hiermee ophouden. Tot nu toe heb ik altijd met God gespeeld, maar met God speelt men niet. Voortaan zal ik werkelijk mijn best doen. Ik zal er bijzonder op letten de gehele dag de ingetogenheid te bewaren. Ik zal mij niet laten afleiden door de gedachte aan de halfjaarlijkse examens. Ik zal er mij vooral voor hoeden
de algemene regels te overtreden. In het bijzonder die van het silentium. Ik zal verenigd zijn met Jezus in het sacrament, mijn vriend en toeverlaat. En alles zal terechtkomen, mijn Jezus, erbarm u over mij. Maandag 4 april. Het lijkt me toe dat het deze week iets beter is.

Vrijdag 22 april. De goede week is voorbij. Ook de vakantie is voorbij. En in plaats van vooruit te gaan, ben ik steeds meer achteruit gegaan. Hoe is het mogelijk na zoveel beloften? Het is een feit dat ik mij nog in precies dezelfde toestand bevind. Het mooiste is dat ik niets meer heb opgeschreven, zoals ik steeds iedere week na de laatste retraite gedaan heb. En dit heeft wel 18 dagen geduurd. Mijn Jezus, ontferm u over mij. Ik kan het niet verklaren. Het lijkt me dat ik toch wel liefde voor Jezus gevoel. Ik wil de godsdienstoefeningen graag goed doen. En toch doe ik deze heel slecht en ben ik er nooit met mijn hoofd bij. En slechts zelden bid ik een schietgebedje. Wie weet of de Heer over deze vakantie tevreden is. Ikzelf ben er niet bepaald ontevreden over. Maar ik had eigenlijk grotere stiptheid in het nakomen van de godsdienstoefeningen en grotere nauwkeurigheid in alles verwacht. In één ding heb ik het meest gezondigd, omdat dit in de lijn ligt van mijn karakter. Ik wil steeds doorgaan voor een wijs mens en steeds maar te pas en te onpas mijn oordeel en mijn opinie ten beste geven. Helaas, hoogmoed. Het is die oude eigenliefde van mij die zich weer heeft doen gelden. Dit zal voldoende zijn om gedurende de volgende vakantie op mijzelf te letten. In ieder geval is alles voorbij. Ik geloof niet dat ik in deze vakantie aan vuur heb ingevoed. En daarom zij Jezus Christus geprezen. Morgen begin ik een nieuw semester. Wat heerlijk! Nog eens staat de Heer op het punt mij veel genade te schenken, daar de maanden mei en juni naderen. De zorgen van mijn familie kwellen mij. Maar kom, laat u moed vatten. Alles in Christus en door Christus. En dan mogen komen wat wil.

Zondag 1 mei. Wat een mooie dag. Wat een hemelse dag na een week van niet te grote ijver. Integendeel, van afdwaling. Haast van onverschilligheid. De goede Jezus heeft mij toegestaan ook dit jaar de meimaand te mogen vieren. Hij heeft mij opnieuw een kostbare gelegenheid gegeven om hem nog meer lief te kunnen hebben, door ervoor te zorgen dat ik onze lieve vrouw kan vereren. Ik heb in deze maand al mijn hoop gevestigd op mijn moeder Maria. Als zij mij helpt, ben ik er zeker van een heel eind in de goede richting te komen. Gedurende deze maand zal ik de Heilige Maagd voornamelijk om 2 deugden voor mij verzoeken. Ten eerste, grote nederigheid. Dit wil zeggen zelfkennis en wantrouwen ten opzichte van mezelf. Ten tweede, een grote liefde voor Jezus in het sacrament. En dit laatste is de genade die ik ook altijd voor mijn kameraden zal vragen. Ik zal vervolgens Jezus smeken dat ik altijd een grote verering mag hebben voor Maria, zijn moeder en de mijne. Zodoende richten de opwellingen van mijn hart, mijn geloften en mijn gebeden zich tot Jezus door bemiddeling van Maria. En tot Maria door bemiddeling van Jezus. De heilige Johannes Bergmans, die Maria zo vereerde, zal mij deze maand helpen en voor mij bidden. Daar ben ik zeker van. Ik zal er mij vooral op toeleggen de grootste inkeer in acht te nemen, om zodoende over mijzelf te kunnen waken en langzamerhand mijn hartstochten, vooral mijn eigen liefde, te versterven. Ik zal zeer stipt zijn in het nakomen van de regels, terwijl ik mijn eigen wil terzijde stel. Speciaal zal ik stilte op school betrachten en ik zal mij nooit 1 woord laten ontvallen. De schietgebeden zullen zonder tal zijn en ik zal trachten deze waarheid aan anderen in te prenten. Dat het vinden van de directe weg tot Jezus door bemiddeling van Maria moet geschieden. Kortom, ik zal ervoor zorgen Maria geheel en al toe te behoren, ten einde Jezus geheel en al toe te behoren. Ik zal mij in alles houden aan de oefeningen van de maand mei, die ik op schrift heb staan. In deze maand zal ik me werkelijk gedragen, zoals ik mij tijdens de laatste retraite heb voorgenomen. Mijn beschermengel zal mij aansporen als ik in gebreken blijf. Mogen Jezus en Maria mij intussen zegenen en helpen. Mogen zij mij geven wat ik nodig heb, ook de goede wil. En ik zal een heilig mens worden.

Zondag 15 mei 1898, tijdens de afzondering. Ondanks mijn gebrekkige zelfkennis heb ik deze maand toch kunnen constateren dat ik erg van mezelf vervuld ben. En mijn leidsman heeft mij dit nog duidelijker doen inzien tijdens een onderhoud dat ik met hem mocht hebben. Wie weet hoe alles zal aflopen. De goede Jezus ziet dat ik geen ander verlangen koester dan hem te dienen. En ik tracht de aandrang van mijn eigen liefde te onderdrukken. En toch struikel ik nog zo dikwijls. Misschien eiste Maria nog iets meer van mij, want tot nu toe is mijn devotie tot Maria niet levendig genoeg geweest en ben ik hierin veel te kort geschoten en ben ik dikwijls verstrooid geweest tijdens de gebeden. O, mocht ik er eens in slagen om echt tot een keer te komen. Ik moet het maar hopen. Ik heb nog 2 weken over en ik hoop hierin tenminste iets te bereiken. Intussen zal ik voortdurend tot Jezus en Maria bidden om mij nederig te maken. En mijn mooiste schietgebed zal zijn: O nederige Maria, maak mij aan u gelijk. Ik zal Jezus in het sacrament om nederigheid verzoeken. Bovenal zal ik nederigheid betrachten in tegenspoed. Nederigheid ten opzichte van anderen. Nederigheid in mijn denken. Hierin zondig ik speciaal. En hierin hebben ook de engelen gezondigd. Jezus en Maria, gij weet dat ik u bemin. Mijn Jezus, barmhartigheid. Donderdag 26 mei. Tot mijn grote schande moet ik bekennen dat ik deze noveen van Pinksteren niet goed gehouden heb. Als ik zo voortga, doe ik ook de weinige dingen die ik, naar mijn idee, aanvankelijk goed gedaan heb, teniet. Ik kan niets anders doen dan nederig zijn en vertrouwen hebben. Nu zijn we nog 3 dagen van het plechtige Pinksterfeest verwijderd. Welnu, ik zal een triduum houden om het goed te maken. En ik zal mij er in het bijzonder op toeleggen om op volmaakte wijze de godsdienstoefeningen te verrichten, terwijl steeds mijn volle aandacht gericht is op God en op Maria, met veelvuldige schietgebeden. Ik zal in het bijzonder bidden voor hen die de wijding zullen ontvangen en voor de bekering van de zondaars en de hereniging van de afgescheiden kerken. Dit zal ook de mooiste manier zijn om de meimaand af te sluiten. En het zal de dageraad zijn van die andere maand die mij ook zeer dierbaar is, de maand van het Heilig Hart van Jezus. Ter bevestiging van dit alles zal ik de grootst mogelijke oplettendheid in acht nemen en op school het stilzwijgen bewaren. O Maria, in wie ik het volste vertrouwen heb, neem mijn gelofte aan en zend mij de Heilige Geest die mij mijn armzaligheid doet kennen en die maakt dat ik Jezus bemin. 3 juni 1898, drievuldigheidszondag. Tot meerdere eer van God. Jezus Christus, zij geloofd. In de maand mei en tijdens de noveen van de Heilige Geest heb ik aan Jezus en Maria om de deugd van nederigheid gevraagd. En ik meen dat ik goede gelegenheid gehad heb om deze te beoefenen. Er werden aan mijn superieuren naar mijn mening overdreven dingen over mij verteld, met betrekking tot mijn hoogmoedig gedrag gedurende de vakantie. En ik heb het daarvoor verdiende verwijt ontvangen. Ik heb mij moeten vernederen, zonder het te willen. En misschien bestond er, op de keper beschouwd, toch wel enige aanleiding toe. Welnu,
Wanneer ik misschien niet zo vriendelijk word aangekeken door mijn superieuren, wat moet ik daar dan aan doen? Ik zal de zaak op zijn beloop laten. Men zal er heus wel achter komen wat wel en wat niet waar is van datgene waarvan men mij beschuldigd heeft. In ieder geval is het een hele slag geweest die mij te denken gaf en waarover ik gehuild heb. En misschien ben ik in mijn gedachten een beetje te ver gegaan. En dat alles omdat die hoogmoed nog altijd bestaat, hoewel ik, godzijdank, niet tot die uiterste vervallen ben die mij verweten werden. En deze hoogmoed gaf aanleiding tot deze aanklacht. Nu begin ik eindelijk mijn ogen te openen en iets te leren. Genoeg, mijn lesje heb ik gehad. Laten wij nu maar aannemen dat alles waar is. En laten we het begraven en niet denken aan degene die het overgebracht heeft. Maar laten wij bidden voor hem die misschien het werktuig in Gods hand was om mij op de goede weg te helpen. Nederig zijn dus, en nog eens nederig zijn. En vooral het oog gericht houden op die punten waarvan men zegt, en ik moet daar wel enigszins mee instemmen, dat ik daarin ben tekortgeschoten. Ik zal daarom dikwijls mijn voornemens die speciaal hierop betrekking hebben, overlezen. Een grotere verbondenheid met Christus zal mij hierbij van nut zijn. Want eerlijk gezegd heb ik mij in deze laatste dagen dom gedragen. Tevens moet ik een grotere nauwgezetheid bij het gewetensonderzoek en bij het bezoek aan het Heilig Sacrament in acht nemen. Het is de maand van het Heilig Hart. Het is mijn maand en daarom moet ik vorderingen zien te maken in de nederigheid en tevens in de liefde. En zo zal ik mij beter voorbereiden op die afschuwelijke vakantie. En ik zal geen aanleiding meer geven tot het rondstrooien van nieuwe praatjes over mij. Allereerst dank ik de Heer Jezus dat Hij mij tenminste de gelegenheid geeft mezelf te vernederen. Trouwens, Jezus ziet mijn hart en Hij weet hoezeer ik verlang Hem lief te hebben. Om te beginnen dus vurige ijver. Want wij zijn in de maand van de liefde.

Zondag 12 juni. Het lijkt me toe dat deze week niet al te slecht verlopen is. Ik moet mezelf echter nog wel verwijten dat ik op school tijdens bepaalde lessen, en wel de lessen gewijd aan de literatuur, niet goed heb opgelet. En dat ik grappig heb willen zijn door mij enige nutteloze of dwaze woorden te laten ontvallen. Soms was ik onder het rozenkransgebed een beetje afgeleid. Erg afgeleid bij het gewetensonderzoek. En ook een klein beetje bij de meditatie. Wee mij. Goed beschouwd is alles nog als eerst. Dus heb ik opnieuw behoefte aan volharding, aan aandacht, aan nederigheid. Een van mijn zonden is dat ik nooit ordelijk ben, ook niet in geestelijke aangelegenheden. Maar ik beveel deze ordelijkheid wel steeds bij anderen aan. Ik moet eigenlijk zo doen, niet tegen anderen dingen zeggen die ik zelf niet in praktijk breng, aangezien ik tot nu toe het tegengestelde gedaan heb. Zij, tot wie ik bijvoorbeeld spreek over de liefde tot Jezus in het sacrament, zullen zich misschien van mij een mooie voorstelling maken in dit opzicht. Want het schijnt mij toe dat ik hierover met veel vuur weet te spreken. Ik moet echter bekennen dat ik daar nog mijlenver vanaf sta. Zeker verder dan al mijn studiegenoten. Ik moet dus stelselmatig op mezelf letten. En daarom zal ik bij mijn gewetensonderzoek steeds een bijzondere tekortkoming nauwkeurig onderzoeken. En ik zal hieraan inderdaad alle aandacht besteden. Ik zal deze week mijn best doen op school tijdens de taalles. En ik zal speciale aandacht besteden aan de meditatie, het rozenkransgebed en het algemeen gewetensonderzoek. En voor het overige zal ik steeds in alles nederig zijn, vooral tegenover anderen, door nooit over mezelf te spreken op onze bijeenkomsten en er niet op uit zijn om de fouten van anderen openlijk te bespreken of daartoe aanleiding te geven, toch daar maar liever over te zwijgen. 19 juni, maandelijkse afzondering. Hoewel ik mij in de afgelopen week een beetje meer met Jezus verbonden heb gevoeld door zijn genade, goede ingevingen en goede gevoelens gehad heb, en ik me in de nabijheid van het hart van Jezus mocht verheugen, vooral tijdens de communie bij de plechtigheid van vrijdag, kan ik evenwel niet zeggen dat ik aan het hart van Jezus welgevallig ben geweest, want ik ben weer bijna in alle tekortkomingen vervallen waarover ik mij de vorige keer een verwijt heb gemaakt. Zo heb ik bijvoorbeeld enige overbodige woorden gezegd tijdens de schooluren en had ik weinig aandacht, zoals het eigenlijk mijn plicht is, bij het bidden van de rozenkrans. Ik bracht weinig tot stand bij de meditatie en helemaal niets bij het algemeen gewetensonderzoek. Ach, hoeveel doornen zijn dit niet voor het hart van Jezus? Wat betekent dit? Het betekent dat ik hem niet lief heb, zoals ik zeg. Ik bemin hem slechts in woord en niet in daad. Bovenal heb ik mij onstandvastigheid te verwijten in de dingen die ik mij voortdurend voorneem. In het bijzonder waar het mijn voornemen betreft nooit over mijzelf te spreken, ook niet in slechte zin, en niet over anderen te spreken dan slechts om hen te prijzen, enzovoort.

21 juni, feest van de heilige Aloysius. Omdat de bel ging ter beëindiging van de afzondering, heb ik zondag mijn aantekeningen afgebroken om er vandaag opnieuw mee te beginnen, op deze heerlijke dag die gewijd is aan de heilige Aloysius Gonzaga. Ik heb dus de vorige keer gezegd hoe ik dikwijls ten opzichte van de nederigheid gefaald heb. Ik moet op dit punt werkelijk goed op mezelf letten, want ik ben zo door en door hoogmoedig dat ik hierin zelfs onbewust tekort schiet, juist als ik denk dat ik het goede doe en de naastenliefde beoefen. Gelukkig maar dat de momenten van vernedering niet ontbreken. Juist vandaag bijvoorbeeld heb ik voor de eerste maal het wierookvat gedragen bij de Vespers. En ik heb een figuur geslagen zoals ik verdiende. Ik die altijd een ander bekritiseren wil. Ze hebben mij allemaal uitgelachen en dat heb ik verdiend. Zodoende zal ik een volgende maal nederiger zijn en mij beter gedragen. En daarom des te meer omdat ik als kamersurveillant de anderen in opspraak gebracht heb. Overigens mogen ook deze vernedering dienen tot meerdere eer en roem van de heilige Aloysius. Dit zal echter niet meer gebeuren, want ik neem mij voor in deze vakantie de liturgische regels te bestuderen. Overigens moet ik, behalve een grote zorgvuldigheid in mijn spreken, ook een grotere ingetogenheid in acht nemen bij alles, vooral bij het gebed en heel wat meer schietgebeden bidden. De heilige Aloysius is getuige van mijn belofte dat ik al deze dingen zal onderhouden. Hij zal mij helpen mijn belofte te houden. Zondag 10 juli. Na lange tijd afgeleid te zijn geweest, kom ik eindelijk weer tot inkeer. Wat heb ik ellendige dagen achter de rug? Hoe weinig heb ik mijn liefde jegens de Heer getoond? Ik heb een nieuwe genade ontvangen, dit wil zeggen de twee lagere wijdingen, het ostiaraat en het lectoraat. En nog steeds ben ik dezelfde. Precies midden in het schooljaar heb ik de laatste examens gedaan. Bij de godsdienstoefeningen en het meest bij het bezoek aan het Allerheiligste Sacrament en bij het gewetensonderzoek heb ik mij door grote vermoeidheid laten overmeesteren. Nu heb ik niet zoveel beslommeringen meer aan mijn hoofd en ik wil mij opnieuw aan mijn plichten wijden, des te meer daar de vakantie op handen is. Genoeg, ik heb de goede Jezus al te veel beledigd. Hij moge mij te hulp komen. Ik ben voor altijd met hem.

Dinsdag 19 juli. Heer, red ons, wij vergaan. 3 dagen heb ik nu vakantie en ik heb er al genoeg van. Bij de aanblik van zo'n grote armoede, te midden van zoveel argwaan, ter neergeslagen door zoveel vrees, zucht ik dikwijls. En soms huil ik. Wat een vernederingen. Ik probeer zo mijn best te doen en ook hen oprecht lief te hebben die niet zo erg op mij gesteld blijken te zijn. En misschien wordt er van mij wel gedacht dat ik mij boven hen verheven voel. Soms schijnt het mij toe dat ook zij die eerste belangstelling voor mij koesterde en aan wie ik alles toevertrouwde, mij nu met wantrouwen bezien. Dat zij sommige onderwerpen niet aanroeren en niet ingaan op bepaalde gesprekken. Ach, wat een verdriet. Misschien is het een bepaalde angst van mij. Ik hoop het. Ik zou er wel zeker van willen zijn. Maar intussen leid ik er maar onder. Ik leid terwijl ik gehoopt had prettige dagen te hebben. O, wat laten de mensen mij in de steek. Juist op het ogenblik dat ik probeer goed voor hen te zijn. Niemand ziet mijn lijden. Alleen Jezus kent het. Aan hem alleen is het bekend, want aan hem alleen heb ik het verteld. Hem alleen heb ik ermee belast erover na te denken. Niet zozeer omdat het voor mij zal ophouden, maar omdat al die geschiedenissen die hieraan voorafgaan en waarmee men niets goeds kan bereiken, een einde mogen nemen. Mogen tenminste de goede Jezus mij de troost geven hem lief te hebben, zoveel ik wil. Mij te kunnen vernederen al naar gelang ik dit nodig heb en mij in mijn vernederingen slechts te verheugen. Ik kan niet anders dan roemen op het kruis van onze Heer Jezus Christus. Nederigheid en liefde, dit zijn de 2 deugden die ik zal proberen in deze vakantie te verwerven. Nederigheid vooral in gedachten, want het is zeker dat indien er van mijn kant een grotere nederigheid bestaan had, of laat ik liever zeggen minder hoogmoed, er misschien niet dat gebeurd zou zijn wat nu heeft plaatsgevonden. Des te verder ik kom, des te meer raak ik ervan overtuigd dat nederigheid geboden is. Het zal de nederigheid zijn die mijn lijden zal verlichten. Dat, ofschoon het groot is, niet zo groot is als dat van Jezus Christus, van Maria en van zeer veel heiligen. Mogen deze liefde zich openbaren en ontvlammen, speciaal als ik in de kerk ben en mijn godsdienstplichten vervul. Tijdens de vakantie zijn er geen lessen in wiskunde of taalkunde. Maar in het Eucharistisch gebed opent zich voor mij een hemelse school, waar de allerbeste meester die men kan denken, Jezus Christus zelf, lesgeeft. De 2 voornaamste wetenschappen die daar onderwezen worden zijn nederigheid en liefde. Ik zal dus bij Jezus op school gaan. Daar zal ik leren mij steeds te vernederen, steeds de liefde te beoefenen. God en de Heilige Maagd mogen mij helpen en mij waardig maken de goddelijke lessen met vruchten aanhoren. De leerlingen van weleer zijn de heiligen die mij tot voorbeeld strekken. Mijn medeleerlingen zijn die rechtvaardige zielen die alleen maar leven om God eer te brengen en om de grenzen van het Rijk van Jezus Christus uit te breiden. Maar aangezien ik nog meer behoefte heb aan nederigheid dan aan liefde, daar de nederigheid de zekerste weg is van de liefde, zal ik mij er bijzonder op toeleggen om deze te verwerven. Zoals ik mij heb voorgenomen bij de laatste retraite, zal ik iedere dag al mijn tekortkomingen op schrift stellen, maar in het bijzonder die op deze deugd betrekking hebben, om ze dan de volgende dag te kunnen herstellen. Genoeg. Ootmoed en liefde. En dan mogen alles gaan zoals het God goed dunkt. Als Jezus wil dat mijn lijden voortgaat, dan mogen zijn wil geschieden. En wat mij betreft, mogen hij mij de grote gunst waardig achten dat ik met hem en voor hem mag lijden.
Overigens moet ik sterk zijn bij beproevingen. Want deze zijn slechts een klein voorspel van datgene wat ik te lijden zal hebben wanneer ik priester ben. Wanneer ik een priester zal zijn die Jezus Christus geheden is toegedaan. De Heilige Maagd mogen me bijstaan. Mijn schutsengel mogen mij aanmoedigen. De Heilige Johannes Bergmans mogen mij begeleiden en mij die vrede doen behouden, die kalmte, die stiptheid in alles waarvan hij een zo uniek voorbeeld was. Mogen dit altijd het loon zijn dat ik van Jezus Christus door mijn werken tracht te verkrijgen. Mogen dit het loon zijn dat de heilige Camillus van Lellis nastreefde. Lijden en veracht worden voor u. Amen.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Deze aflevering bevat natuurlijk muziek voor Sacramentsdag. Naast andere religieuze liederen, ter ere van bijvoorbeeld, ja, onder andere de Eucharistie, ter ere van Maria, maar ook een operettelied dat de liefde beschrijft. Een vierdelige symfonie en een wals voor bandoneon sluit Klassiekuur af. Solo en koorzang, pianoklanken, symfonische klankenpalet en de klank van de bandoneon zorgen voor een klankkleurrijke uitzending. Met dank aan de componisten Poulenc, Palestrina, Lehár, Schubert en Constantini, naast oude onbekende meesters. Klassiekuur vangt aan met muziek voor Sacramentsdag, namelijk de litanie van het meest kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus in een schitterende, biddende, meditatieve opname van de zanggroep Floriani. Sacramentsdag, het hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament, is een hoogfeest in de Rooms-Katholieke Kerk. Men viert dat Jezus Christus onder de gedaante van brood en wijn aan de gelovigen tot voedsel wil zijn en wil blijven door zijn ware tegenwoordigheid in de geconsacreerde offergaven. Eerbied voor de geconsacreerde hostie wordt op dit feest uitgedrukt op de tweede donderdag na Pinksteren. Een sacramentsprocessie kan onderdeel zijn van dit feest. De Luikse Juliana van Cornillon, die overleden is in het jaar 1258, had meermaals visioenen van een stralende maan waaraan een klein segmentje ontbrak. Christus onthulde haar dat aan het liturgische jaar nog een feest ontbrak, ter ere van zijn lichaam en bloed. En zo danken we aan Juliana Sacramentsdag. Een mooie beurszang nu, tussen solo en koorzang, brengt Floriani in mannenzang boven een vocale bourdon. A cappella voor dit feest van Sacramentsdag.

Tout-Puissant, très saint, is een uit de quatre petites prières van de Franse 20e-eeuwse toondichter Francis Poulenc, die naast een expressionistisch hedendaags luchtig instrumentaal oeuvre met sonates voor piano, fluit, hobo en klarinet en zo meer sinds zijn godservaring in Rocamadour, waar hij gegrepen werd van God en religie, en gewijde koormuziek schreef in een modern tintje, met een heel eigen harmonische stijl, met mooie wendingen en heel stemmig. U hoort Tout-Puissant, très saint, met als inhoud Almachtige, Allerheiligste, Allerhoogste en Soevereine God. Soevereine goedheid, universele goedheid, totale goedheid, u die alleen goed bent. Mogen wij u alle lof, alle glorie, alle dankbaarheid, alle eer, alle zegeningen brengen. Mogen wij alle goederen altijd aan u toeschrijven. Amen. Een kort mooi koorwerk van Poulenc, gebracht door het Nederlandse Kamerkoor onder leiding van Erik Eriksson.

Over nu naar polyfone Latijnse renaissancezang van Palestrina, de Italiaanse meester uit de renaissance. In het prachtige contrapuntische polyfone Ego sum panis vivus, ik ben het levende brood, ter ere van de heilige Eucharistie. De uitvoerders zijn Amici Cantores onder leiding van Giovanni Barzaghi in een zeer geslaagde vierstemmige gemengde koorzang. Van dit pareltje uit Palestrina's repertoire op tekst van het Johannes-evangelie. Elke stem leeft hier nu zijn eigen leven en wordt één zang op de tekst van Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt. Wie daarvan eet, zal niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit brood eet, zal eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld. Hoe mooi is het om het evangelie muzikaal tot u te laten komen.

Velen kennen het Anima Christi van Marco Frisena. Nu krijgt u een versie van Floriani, Anima Christi 4. Boven een bourdon klinkt een solozang, wat mooie harmonieën oplevert bij deze toch wel Oosterse klaagzang. Het gebed heeft als inhoud: ziel van Christus, heilig mij. Lichaam van Christus, red mij. Bloed van Christus, bedwelm mij. Water uit de zijde van Christus, was mij. Passie van Christus, sterk mij. O goede Jezus, verhoor mij. Verberg mij in uw wonden. Laat mij nooit van u gescheiden zijn. Verdedig mij tegen de kwaadaardige vijand. Roep mij op het uur van mijn dood. Roep mij om tot u te komen, opdat ik u mag geloven in het gezelschap van uw heiligen voor alle eeuwigheid. Amen. Het lied staat in La Aeolis, in de oude vorm, zonder leidnoot, in feite dus een oude kerktonaard.

Buitengewoon prachtig. Maar nu, Thou Who Art More Sacred wordt nu door hemelse Bulgaarse stemmen gebracht. Namelijk door het Bulgaarse koor Filippopolis. Het klinkt sacraal in een orthodoxe gewijde sfeer, met liggende harmonieën op de tekstdelen en heel eenvoudig vierstemmig geharmoniseerd. Het lied is in beurtzang gezongen, strofisch a cappella. Het is geen hymne, maar roept een gevoel van eerbied en erkenning op voor iets hogers of heiligers. Deze uitdrukking, u die heiliger bent, tot God gericht, komt voor in teksten van specifieke hymnen, gebeden of religieuze teksten. Maar luistert nu naar Thou Who Art More Sacred, u die heiliger bent.

Salut, dame sainte. Gegroet, heilige dame, componeerde Francis Poulenc en het behoort ook tot zijn quatre pièces, quatre petites prières. Dit lied, dit gebed, is een koorzang met prachtige toonovergangen ter ere van Maria in een 20e eeuwse eigen harmonische stijl die soms verrast, maar ingetogen eindigt. Het lied is een gebed voor vierstemmig gemengd koor in Franse expressieve stijl met een mooi melodisch verloop en veel dynamiek. Het koor zingt: Gegroet heilige vrouwen, allerheiligste koningin, moeder van God, O Maria, die eeuwig maagd bent, uitverkoren door de Allerheiligste Vader in de hemel, gewijd door hem met zijn Allerheiligste geliefde Zoon, en de Heilige Geest, u in wie was en blijft, alle volheid van genade en al het goede. Gegroet paleis, gegroet tabernakel, gegroet huis, gegroet kleed, gegroet dienstmaagd, gegroet moeder van God en gegroet jullie allemaal heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen zijn gegoten en ons ongelovigen trouw maken aan God.

Beste luisteraars van de Radio Maria, uit het operette-repertoire, meer bepaald uit Das Land des Lächelns van Frans Lehár, hoort u nu het lied Dein is mein ganzes Herz. Deze romantische muziek wordt u gebracht door het BRT Philharmonisch Orkest onder leiding van Emmerich Schmola, die de tenor Sachos Terzakis begeleiden. In zijn liefdeslied uit het tweede bedrijf van de operette. In 1929 klonk dit lied voor de eerste maal en gaat natuurlijk over liefde en verlangen. Het lied is geïnspireerd door librettist Ludwig Herzer. Het wordt gezongen door de hoofdpersoon van de operette, de tenor die zijn liefde verklaart aan een Chinese vrouw. De operette speelt zich af in 1912 in Wenen en Peking, wanneer een jonge man verliefd wordt op een Chinese vrouw. Dein is mijn ganzes Herz, u behoort heel mijn hart toe. En zo klinkt zijn liefdesverklaring.

Peter Nagy neemt plaats aan het klavier om in een bewerking van Franz Liszt het romantische lied van zijn tijdgenoot Franz Schubert te vertolken. Het lied is een serenade of ständchen, gebaseerd op een gedicht van Ludwig Reilstaab. Maar we laten de woorden weg van Leise Flehen, meine Lieder, en behouden de bekoorlijke Schubert-melodie, geslaagd getranscribeerd voor solo piano door Liszt in een interessante bewerking met kanon en echo's in reeklijn. Romantische pianoklanken op een romantisch en bekend lied van liedercomponist Franz Schubert, die er zo'n 500 schreef.

Beste luisteraars van Radio Maria, wij blijven nog even bij Franz Schubert om zijn vierdelige symfonie nummer 5 in C-mol groot werk 485 te beluisteren. Met dank aan Das Neue Orchester met dirigent Christoph Spering. Deze symfonie werd in 1816 geschreven voor één fluit, twee hobo's, twee fagotten, twee horens en strijkers in een kleinere orkestbezetting zonder klarinetten, trompetten of pauken. Mozartiaanse invloed is hier merkbaar. Schubert was op het moment dat hij het schreef erg onder de indruk van de componist en schreef op 13 juni van het jaar van compositie in zijn dagboek: O Mozart, onsterfelijke Mozart, wat een ontelbare indrukken van een mooier, beter leven heb je op onze zielen gedrukt. Wij beluisteren nu het eerste deel, het Allegro, in sonatenvorm. Een lichte orchestratie komt steeds tot uiting. Dezelfde bezetting als Mozarts 40ste symfonie zonder klarinetten. Uw aandacht voor deel 1, het Allegro, uit Schubert's 5e symfonie in C-mol groot, werk 485.

De openingsthema's van Schuberts tweede deel uit zijn vijfde symfonie vertonen een sterke gelijkenis met het laatste deel van Mozarts vioolsonate in Fa groot, Kachelverzeichnis 377. Dit tweede deel Andante con moto, gaande met beweging, is een prachtige orchestreerde liedvorm, zwevend tussen majeur en mineur, met motorische arbeid in een hoofse sierlijkheid, met versieringen bij het weerkeren van bepaalde thema's en soms dramatische akkoordvorming en verrassende toonmodulaties naar een andere toonaard dus. Geniet van Schuberts harmonische, melodische en orchestrale kracht in dit tweede deel met weerkerende thema's.

Als derde deel brengt Franz Schubert in zijn vijfde symfonie in si bemol groot het vertrouwde menuet hier, menuetto allegro molto trio menuetto allegro genaamd. Het lijkt wel een Beethoven-scherzo door het snelle tempo. De vaste structuur A, B, A blijft wel behouden. Melodische inspiratie houdt dit dansdeel wel heel boeiend. En weer speelt de verhouding donker-mineur tegenover licht-majeur in grote terts een grote rol, evenals het plukken van bepaalde motieven en de spielerij ermee. Schubert speelt echt een spelletje met zijn thema's in dit qua tempo lichte deel.

Als laatste en vierde deel uit de symfonie nummer 5 in C-mol groot, werk 485, hoort u nu de finale Allegro vivace. In een nog hoger tempo. Het mag gezegd worden een sublieme uitvoering van Das Neue Orchester onder leiding van Christoph Spering. En weer komt de speelse Schubert naar voren met Mozartiaanse dartelheid. Ernst en luim liggen weer dicht bij elkaar in dit Allegro vivace. Een en al muzikaal leven op zich, kan je zeggen. Ook de dynamische contrasten maken een wereld van verschil in het symfonisch orkest, met soloflarden van elke houtblazer en strijker, naast bruisende fortepassages in de tutti's. Virtuoos is het zeker. En zo is deze mooie symfonie rond in eerder klassieke stijl, met

Beste luisteraars van Radio Maria, op mooie klanken van de bandoneon nemen wij op een zomerse manier vandaag afscheid van u. Dankbaar en blij dat wij u, uw luisterend oor, kunnen plezieren. Claudio Constantini mag als componist en bandoneonspeler klassiekuur afsluiten met La Valse Perdue, de verloren wals, maar hier in klassiekuur zeker niet verloren. Constantini werd geboren in Peru, maar woont in Spanje. Volgend kort, maar mooi walsje, dat een Franse vakantiesfeer oproept, schreef Constantini zelf. Het vermelden waard is wel dat Constantini wel reeds samenwerkte met onder andere het Concertgebouw Amsterdam, de Berliner Philharmoniker, het Musikverein,

in Wenen en de opera van Los Angeles, waar hij overal zijn muziek ten beste gaf. Beste luisteraars van Radio Maria, graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraar van Radio Maria, laten wij samen de lezingendienst bidden. We zijn vandaag woensdag in de 10e week door het jaar. De psalm bij de uitnodiging kan u zoals altijd vinden op pagina 662. En dan vindt u de hymne op pagina 708. En de psalmen vanaf pagina 930. Heer, open mijn lippen. En mijn mond zal uw lof verkondigen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door zijn handen gevormd. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. 40 jaar stond het volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer. O Schepper van het gans bestaan, getrouwe Leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van u staan wij op wacht, in de getijden van de nacht. Tot u zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd, des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart, wij openen voor u ons hart. Wij bidden van berouw vervuld, vergeef, vergeef de zware schuld. Uw Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik sprak, mijn wandel zal ik goed bewaken, en met mijn tong geen zonde doen. Ik zal een teugel leggen aan mijn mond. Zolang ik onder zondaars moet verkeren, zo zweeg ik stil, al was ik ongelukkig. Maar aldoor feller werd mijn smart. Mijn hart begon te gloeien in mijn borst. De vlam sloeg uit toen ik erover nadacht. Ik kon mijn tong niet meer bedwingen. Laat mij mijn einde kennen, Heer, het aantal van mijn dagen. Laat mij begrijpen hoe vergankelijk ik ben. Gij laat mijn dagen slechts een korte stonde duren. En heel mijn leven is voor u als niets, zo vluchtig als zijn adem is de mens. En als een schaduwbeeld schuift hij voorbij. Het heeft geen zin dat hij zich inspant. Hij stapelt op, maar weet niet wie het erft. Wat zal ik nog verwachten, Heer? Op u stel ik mijn hoop. Bevrijd mij van mijn ongerechtigheden. En lever mij niet over aan de spot van dwazen. Ik ben verstomd en doe mijn mond niet open. Want gij hebt het beschikt. Neem uw beproeving van mij weg. De zwaarte van uw hand doet mij bezwijken. Tot straf der zonde tuchtigt gij de mens. Als door de mot wordt zijn bezit verteerd. En ieder mens is slechts een ademtocht. Hoor mijn gebed en luister naar mijn roepen. Houd u niet doof voor mijn geschrei. Ik ben een reiziger die in uw land vertoeft. Een gast zoals mijn vaderen het waren. Wend af uw ogen, laat mij weer op adem komen. Voordat ik heen ga en niet meer besta, eer aan de Vader en de Zoon. Aan de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wij zuchten over ons eigen lot, zolang wij nog wachten op de verlossing van ons lichaam. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Wat gaat gij te groot op uw slechte daden? Beruchte geweldenaar, steeds broedt gij op onheil, geslepen bedrieger. Uw tong is zo scherp als een mes, het kwaad bemint ge meer dan het goede. De leugen meer dan de waarheid, graag spreekt gij venijnige woorden. Gij met uw listige tong, maar daarom zal God u bestraffen. Hij ruimt u voorgoed uit de weg, hij sleept u weg van onder uw tent. Ontwortelt u uit het land van het leven, de vromen zullen het zien met ontzag. Zij zullen de spot met u drijven, dat is nu de man die hoovaardig. Bij God geen bescherming zocht, hij rekende slechts op zijn rijkdom. En zocht zijn kracht in het kwaad. Ik sta in Gods huis als een groene olijfboom. Vertrouw op zijn goedheid voor immer. U Heer zal ik altijd danken. Want gij hebt dit alles gedaan. Uw naam zal ik loven voor al uw getrouwen. Omdat gij goedgunstig zijt. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik vertrouw op Gods goedheid voor immer. Op het woord van de Heer vertrouw ik. Op Hem stel ik mijn hoop. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi. Maak werk van uw heil. Dierbare vrienden, gij hebt altijd naar mij geluisterd. Maakt dus nu, in mijn afwezigheid, met niet minder ernst werk van uw heil dan toen ik bij u was. God is het immers die zowel het willen als het doen bij u tot stand brengt, om zijn heilsplan te verwezenlijken. Doet al wat ge te doen hebt, zonder te morren of tegen te spreken. Zorgt dat ge onberispelijk en ongerept zijt, als onbesproken kinderen van God onder een slinks en ontaard geslacht, waarin gij schittert als sterren in het heelal. Houd vast het woord des levens. Dan kan ik, als de dag van Christus komt, er trots op zijn dat mijn werk en mijn inspanning niet vergeef zijn geweest. Maar ook al wordt mijn bloed geplengd bij de offerdienst van uw geloof. Dan nog wens ik mijzelf en u allen geluk. En gij moet even goed blij zijn en delen in mijn vreugde. In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Het zal mij goed doen nieuws van u te horen. Ik ken niemand die u zo welgezind is en zo trouw uw belangen zal behartigen als hij. Allen zoeken hun eigen belang, niet dat van Jezus Christus. Maar hij is, zoals gij weet, van beproefde trouw. want samen met mij heeft hij, als een kind aan de zijde van zijn vader, de zaak van het evangelie gediend. Ik hoop hem dus te zenden, zodra ik kan overzien hoe mijn zaken ervoor staan. Maar ik vertrouw in de Heer dat ik spoedig zelf zal komen. Ik vind het wel nodig onze broeder Epafroditus, mijn medewerker en strijdmakker, uw afgezant en uw helper in mijn nood, naar u toe te zenden. Hij heeft heimwee naar u allen en hij lijdt eronder dat gij van zijn ziekte gehoord hebt. Hij is inderdaad doodziek geweest. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet het ene verdriet na het andere zou hebben. Daarom haast ik mij hem terug te zenden. Gij zult hem met vreugde weerzien. En ik heb een zorg minder. Heet hem dus van harte in uw midden welkom. Mannen zoals hij moet gij in ere houden. Om het werk van Christus is hij de dood nabij geweest. Hij heeft zijn leven op het spel gezet om mij te helpen, waar gij in gebreken moest blijven.

doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden. Dan wordt u toegang verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Leef als kinderen van het licht en neem geen deel aan duistere en onvruchtbare praktijken. Dan wordt u toegang verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Uit de brief van de heilige martelaar Polycarpus, bisschop van Smyrna, gestorven circa 156, aan de christenen van Filippi. Onze levensloop moet gekenmerkt worden door geloof en gerechtigheid. Ik verzoek u allen dringend te gehoorzamen aan het woord van de gerechtigheid en te volharden in het geduld dat u met eigen ogen hebt aanschouwd, niet alleen bij de gelukzalige Ignatius, Zosimus en Rufus, maar ook bij anderen uit uw midden en bij Paulus zelf en de overige apostelen. Wees ervan overtuigd dat hun loopbaan niet vergeefs is geweest, maar gekenmerkt werd door hun geloof en gerechtigheid. Neemt het van mij aan. Nu zijn zij op de plaats die hun toekomt bij de Heer, met wie zij geleden hebben. Zij hebben deze wereld niet lief gehad. Maar zij hebben hem bemind die voor ons gestorven is en die voor ons is opgewekt door God. Houdt u dus hieraan en volgt het voorbeeld van de Heer. Staat vast en onwankelbaar in het geloof. Heb elkaar lief als broeders en zusters. Blijft één in de waarheid. Wees voorkomend en verdraagzaam zoals de Heer en minacht niemand. Wanneer u goed kunt doen, stelt het dan niet uit, want de aalmoes redt van de dood. Wees allen aan elkaar onderdanig en leid onder de heidenen een voorbeeldig leven, opdat uw goede werken u tot eer strekken en de Heer niet om u bespot wordt. Wee degene door wie de naam van de Heer bespot wordt. Leert aan allen uw levenskunst, want gij zijt nuchter en waakzaam. Het gedrag van Valens vervult mij met droefheid. Hij is enige tijd als presbyter of oudste in uw midden geweest, maar nu miskent hij grotelijks de taak die hem was toevertrouwd. Ik waarschuw u dan ook. Houd u verre van geldzucht, wees rein en oprecht. Onthoud u van alle kwaad. Hoe zou iemand die zichzelf op dit punt niet meester kan zijn, dit aan een ander kunnen voorhouden? Als iemand zich niet verre houdt van geldzucht, wordt hij bezoedeld door afgoderij en zal hij geoordeeld worden met de heidenen die het oordeel van de Heer niet kennen. Of weten wij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen, zoals Paulus leert? Iets dergelijks heb ik echter bij u niet waargenomen. Zoiets heb ik niet gehoord van u, onder wie de heilige Paulus heeft gewerkt. U wordt met ere vermeld in het begin van zijn brief. Over u spreekt hij met lof in alle gemeenten die destijds als enige onze Heer en God kenden. Wij kenden hem toen nog niet. Ik ben dus, geliefden, erg bedroefd over Valens en zijn vrouw. Mogen God hen tot oprechte inkeer brengen. En wat u betreft, neem in deze zaak een gematigd standpunt in. Behandelt zulke mensen niet als vijanden, maar roept hen als lijdende en afgedwaalde leden terug, omdat heel uw lichaam behouden blijft. Want als u dit doet, bouwt u uzelf op.

Maakt ernstig werk van uw heil, want God brengt het willen en het doen bij u tot stand. De Heer zegt, los van mij kunt gij niets, want God brengt het willen en het doen bij u tot stand. Laat ons bidden, barmhartige God, uw Zoon is op de wereld gekomen, niet voor hen die zich rechtvaardig achten, maar voor de zwakken en de zondaars die zich tot u bekeren. Toon ons uw barmhartigheid, geef ons de moed en de kracht om uit de zonde op te staan en u te volgen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: Doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn

0: eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
5: nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven al onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, op deze 10e juni, vieren we het feest van iemand toch wel belangrijk, zeker in ons land. We vieren vandaag het feest van de zalige priester Poppe. Zo dadelijk gaan we luisteren naar een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met priester Edward Janssens. Hij is de rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe. Wij staan stil bij wie priester Poppe was. Daarna lezen we nog een brief die het levensverloop, het levensverhaal van priester Poppe overloopt. En we starten met een lied. Door zoveel lieve kleine. Deze tekst wordt toegeschreven aan de zalige priester Edward Poppe. Een traditioneel lied, beste luisteraars. Als u het kent, zing gerust mee.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, op 10 juni vieren we het feest van de zalige priester Poppe. En daar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending van Elke Dag Telt. En daarom heb ik de rector van het heiligdom van priester Poppe aan de lijn. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Marianne.
0: Ja, ik kan u misschien eventjes nog eens voorstellen aan de luisteraars die u misschien nog niet kennen.
1: Wel, mijn naam is Edward Janssens, priester van het bisdom Gent. En sinds 11 jaar ben ik rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe te Moerzeke. Daarvoor heb ik verschillende andere functies in het bisdom Gent bekleed. Meestal in parochies en in de opleiding. En de bisschop heeft mij dus gevraagd om de plaats bij priester Poppe in te nemen. Wat ik met groot plezier doe, waar ik graag ben op ingegaan. En waar ik denk ik dat ik toch nog een beetje goed werk kan verrichten.
0: En kende u priester Poppe voordat u daar benoemd werd? Kende u hem al goed?
1: Ik kende priester Poppe uiteraard behoorlijk, omdat ik afkomstig ben van Temse. En priester Poppe geboren is in Temse. In de mijn geboortestreek leeft de figuur van Poppe toch wel goed. En via de scholen en via ook het seminarie dat we daar kregen, zijn we toch wel een beetje op de hoogte gebracht van het leven van priester Poppe. Wij kenden ook nog in mijn jeugd kleine zaken zoals Eucharistische kruistocht en de regelmatige bedevaart naar Moerzeke. Dat waren vaste ingrediënten op het programma van schooluitstappen.
0: Mm-hmm. Zijn er zaken waarvan u zegt van oh, dat wist ik niet van priester Poppe, dat heb ik ontdekt tijdens mijn periode daar, alleen nog steeds als rector?
1: Wat ik het meest heb ontdekt in die periode is dat priester Poppe een volksheilige is. Er komen de meest diverse personen naar die grafkapel. We hebben een intentieboek en daarin komen mensen van alle slag, van alle soorten, hun noden inschrijven. Het is echt een figuur van het gewone volk van Vlaanderen. Mensen komen dus van alle hoeken van Vlaanderen om zijn voorspraak in te roepen, om een nood uit te spreken, om gewoon zijn kapel te bezoeken, die ze mooi vinden, de gelegenheid van een fietstocht, of weet ik veel. Die man is een heilige van het volk. Dat is geen groot figuur in de kerkgeschiedenis van de wereldkerk, als ik het zo mag uitdrukken. Maar hier in Vlaanderen is dat een volksfiguur. Die is geliefd door de gewone man, de gewone vrouw, die naar zijn kapel komen om hun zorgen en hun noden uit te spreken bij het graf van deze zalige priester.
0: En denkt u dat zijn leven nog steeds vandaag een voorbeeld, een inspiratiebron kan zijn voor ons?
1: Ja, dat denk ik uiteraard wel. Hij is natuurlijk lang geleden geboren. Hè. Voor vele mensen onder ons is dat de voorhistorie. Geboren in 1890 en gestorven in 1924. Dat is ook al meer dan 100 jaar geleden. Priester gewijd in 1916, in een totaal andere tijd. Ook in een tijd waarin er grote uitdagingen waren. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, die hier heel ons land overhoop heeft gehaald. Die gezorgd heeft voor een tweespalt tussen de Flaminganten en de Patrioten, die in het gevolg van die oorlog een beetje met elkaar overhoop lagen. Een tijd waarin er grote spanningen waren op sociaal gebied. De sociale kwestie, de arbeiderskwestie, aangekaart door Paus Leo XIII in zijn encycliek Rerum Novarum. Dat leefde toen heel sterk in de politiek en ook bij de gewone mensen. Wat moeten we doen met die gewone arbeiders? Hoe kunnen we meer rechtvaardigheid geven? Een beter loon, een betere bescherming, een beter pensioen en al die zaken. Een leven zinvol maken, hun arbeid opwaarderen. Priester Poppe heeft daar een kleine bijdrage toe geleverd. Hij was een man van het gewone volk, een zoon van een bakker, uit Temse dus, en hij heeft zich altijd geïdentificeerd met het gewone volk. Ik ben een kind van een werkman, zei hij graag. Mijn vader is bakker, een werkman, en ik ben een kind van een werkman. En die sociale inslag, een aspect dat vaak vergeten is in de agiografie rond Priester Poppe, maar die sociale inslag en die identificatie met het gewone volk, dat heeft hem ook geliefd gemaakt. In Temse en in de omgeving en in Vlaanderen. Hij was een geleerde man. Hij had een universitair diploma, een doctoraat in de filosofie, behaald met grootste onderscheiding. Dus het was absoluut geen dommerik, maar die affiniteit met het gewone volk, de affiniteit met de gewone man, dat was een stuk van zijn leven. En dat is iets wat hij de dag van vandaag ook nog kan leren. De kerk moet bij het volk staan. De kerk moet bij de gewone mensen staan. De kerk moet staan aan de plaats waar, op de plaats waar degenen die uitgesloten zijn, wiens leven niet in orde is, en al die zaken. Dat was de wereld van Priester Poppe. En dat is een boodschap die hij ook uitdraagt na dag van vandaag voor de kerk, die bij de gewone kleine mens van vandaag moet staan.
0: Ja, en ik heb gelezen in de preek van de heilige paus Johannes Paulus II op zondag 3 oktober 1999, toen Eduard Poppe werd zalig verklaard, dat hij zei dat hij eigenlijk ook een voorbeeld is voor de priesters in ons land. En hij zei ook, ik nodig priesters uit om altijd de Eucharistie centraal te stellen in hun leven en hun ambt, zoals de zalige priester Poppe deed. Herkent u priester Poppe daarin?
1: Uiteraard. Je kunt priester Poppe en de Eucharistie niet van elkaar scheiden. Dat was de grootste bron van vreugde in zijn leven. Hij heeft meermaals gezegd, een dag zonder Eucharistie is een dag zonder zon. Dat bedoelt hij mee, die Eucharistie was voor hem een dagelijkse bron van vreugde, van sterkte, van de genade. En hij wist wat hij zei, want toen hij ziek was, kon hij soms weken of maanden de Eucharistie niet vieren, omdat hij te zwak was, te ziek was. En hij verlangde sterk naar die Eucharistie. Hoezeer heb ik verlangd om deze maaltijd met u te gebruiken, zei Jezus op het laatste avondmaal. En dat verlangen naar de Eucharistie, dat heeft priester Poppe echt beleefd. Hij verlangde de Heer te ontmoeten in die Eucharistie. Desiderio desideravi. Hoezeer heb ik verlangd om die maaltijd met u te vieren, zei Jezus. Poppe maakte er ook daarvan. Hoezeer heb ik verlangd om met u te zijn en dat gij komt in mij. Voor Poppe was dat alles. Dat was de bron van zijn leven, de kracht en de genade van elke dag. Priesters uiteraard, die wiens grote specificiteit het is de Eucharistie te vieren, zouden aan het voorbeeld van priester Poppe veel kunnen hebben om op een goede en een diepe manier dagelijks de Eucharistie te vieren. Het draagt bij tot de heiliging van de priesters. En priester Poppe zei graag, een priester die niet heilig is, dient tot niets en is bovendien nefast voor de wereld. Je kunt geen boodschap, geen actuelere boodschap hebben naar de priesters toe van vandaag en naar de wereld van vandaag. Met alles wat er gebeurd is, een priester die niet heilig is, is nefast voor de wereld. Dus Poppe is een groot voorbeeld van een eucharistische vroomheid voor de priester en ook voor het streven naar heiligheid voor de priester. Dat moet een drijfveer zijn in het leven van elke priester. Zonder dat is zijn leven niet op het goede spoor. Streven naar de heiligheid wil uiteraard niet zeggen dat je elke dag perfect moet zijn, maar dat je elke dag opnieuw de stola op je schouders legt, het schaap op je schouders legt en vooruit verder gaat, opnieuw met nieuwe moed, en dat je zelf overwint, dat je inspant om naar je kudde te gaan, om je geestelijk leven op peil te houden, om de bronnen van de genade aan te spreken. Dat is heiligheid. Elke dag opnieuw vooruit gaan. En dat heeft priester Poppe ook beleefd, vooral in de periode dat hij ziek was. Een zieke mens durft zich al iets laten gaan, maar hij vond juist in die ziekte de kracht om te zeggen, ik ga verder, ik doe verder, ik laat mij niet gaan. Dat daartoe was, is priester Poppe voor vele mensen, en bijzonder voor de priesters, een groot voorbeeld.
0: Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
1: Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was onze lieve vrouw een tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen, en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u, Maria, want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe. Dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostvakken Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan. En daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk, maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed, dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkel meditatie, hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de bemiddelares van genaden. Hij zei van alle genaden. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen, Maria is de middelares van genade. Poppe leefde daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending waar we het hebben over een bijzonder iemand, de zalige priester Poppe. We hebben zojuist kunnen luisteren naar een gesprek met priester Edward Janssens, rector van het heiligdom van priester Poppe, een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met hem. Maar we gaan nog verder ingaan over het leven van de zalige priester Poppe. Dat doen we dankzij een brief, een spirituele brief, geschreven, beste luisteraars, door de abdij Saint-Joseph de Clerval, die geestelijke brieven met levens van zaligen en heiligen uitschrijven en rondsturen overal ter wereld. Deze brief gaat dus over de zalige priester Poppe, wiens feest we vandaag vieren.
1: Heeft u nooit gezien in welk een lichtkrans heilige priesters zijn gehuld en hoe die alles om hen heen verlicht? En de ommekeer die in zoveel harten wordt teweeggebracht door de stille prediking van hun heilig leven. Hoeveel navolgers trekken ze mee in hun gevolg in de begeestering van hun priesterideaal? Mogen Jezus ons de genade verlenen in contact te treden met zo'n priester? De schrijver van deze regels, de eerwaarde Edward Poppe, die leefde van 1890 tot 1924, die paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999 heeft zalig verklaard, had er geen vermoeden van dat deze woorden ooit op zijn eigen verhaal betrekking zouden hebben. Edward Poppe werd geboren op 18 december 1890 in een door en door katholiek Vlaams gezin. Zijn vader Désiré en zijn moeder Josefa wonen in een bescheiden huis in de kleine stad Temse, dichtbij Gent, België. Désiré is bakker van beroep en werkt hard om in het levensonderhoud van de zijnen te voorzien. In periode van beproeving is hij gewoon te zeggen: we moeten altijd blij zijn met Gods wil. Josefa zorgt voor haar huisgezin met liefde en tegelijkertijd met ijzeren discipline. Ze woont elke dag de mis bij, voor zover het haar mogelijk is, want het gezin breidt zich rap uit. 11 kinderen komen vreugde brengen in de huiselijke haard. 3 sterven er op jonge leeftijd. De 2 jongens worden priester. 5 meisjes worden religieuzen en 1 blijft thuis bij haar moeder. Een schalks en koppig kind. Reeds in zijn vroege jaren legt Eduard een even blijmoedig als roerig naturel aan de dag. Maar hij is geen gemakkelijk kind. Hij zet alles op zijn kop, op gevaar af veel te breken en zichzelf te bezeren. Schalks en koppig als hij is, kan hij zijn zusters nooit meer rust laten. Ze nemen weer wraak wanneer ze hem betrappen als hij zich voor de spiegel staat te kammen, door met genoegen zijn kapsel weer in de war te brengen. Eduard gaat graag naar school, maar blijft niettemin het liefste thuis, waar hij zich vrijer kan uitleven. Zoals zoveel kinderen is Eduard een lekkerbek en doet hij regelmatig een aanval op de heerlijkheden van de bakkerij, waarin hij groot komt. Hij is bij dit alles echter recht door zee en blij van gemoed. Op 12-jarige leeftijd doet hij zijn eerste communie en ontvangt er vervolgens het vormsel. Dan wordt Eduard onder de weldoende invloed van de sacramenten ernstiger. De grappen en plagerijen worden zeldzamer. In de lente van 1904 spreekt vader Poppe met Eduard over de uitbreidingsplannen van zijn zaak. Hij zou hem graag in de leer zien gaan bij een banketbakker. Eduard zwijgt aanvankelijk in alle talen, maar hij heeft besloten priester te worden. Hij antwoordt tenslotte zijn vader dat hij geen bakker wil worden. En enige tijd later spreekt een priester tegenover meneer en mevrouw Poppe een gunstig oordeel uit over de roeping van Eduard. Meneer Poppe zegt tegen zijn echtgenote: ik verkies wat God wil. Laten we trouwens niet zelfzuchtig zijn. God heeft ons onze kinderen niet gegeven voor onszelf. En zodoende gaat de jongen in de herfst naar het kleine seminarie van Sint-Niklaas Waas. Op 10 januari 1907 sterft meneer Poppe van uitputting. Edward is 16 en overweegt voor een tijd af te zien van zijn studies en de bakkerij voor zijn rekening te nemen. Maar zijn moeder zegt: papa heeft me voor hij stierf laten beloven dat ik jou je studie zou laten afmaken. Ik wil mij aan mijn belofte houden. In september 1910 wordt Edward opgeroepen voor de militaire dienst in de compagnie van de universiteit waar hij aan zijn studie filosofie kan beginnen. In de kazerne verneemt men weldra dat hij priester wenst te worden, wat een menige spottende en tartende opmerkingen oplevert. De botheid en liederlijkheid van zijn metgezellen kan hij niet verdragen. Een hel, zal hij later zeggen. Bovendien kan hij door de week de mis niet bijwonen en niet de communie gaan. Dat is voor hem een zware ontbering. Het aan de lijve ervaren van wat het is als militair door het leven te gaan verschaft hem daarentegen meer inzicht in de ellende van de mens. Dat zal hem nuttig zijn wanneer hij in 1922 de zorg voor de seminaristen en de dienstplichtige religieuzen wordt toevertrouwd. Na een paar maanden vindt hij zijn innerlijke rust terug en put uit de Eucharistie, die hij weer mag ontvangen. De kracht om van de beproevingen een gelegenheid te maken, zich een apostel van Christus te tonen. Hij begrijpt nu het leven en de moeilijkheden van de soldaten beter en stelt zich ten dienste van de hele gemeenschap. Hij constateert hoezeer de harde koppen behoefte aan vriendschap hebben. Dankzij zijn vriendelijkheid, zijn hulpvaardigheid en zijn goede humeur slaagt hij erin de harten te openen en de zielen naar het geestelijk leven te geleiden. Op een dag ontdekt hij het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Dat boek, zal hij later schrijven, heeft me meer genoegen en profijt verschaft dan welk ander filosofisch werk dan ook. Ik heb er dingen van geleerd die ik in jaren van studie niet ontdekt zou hebben. Wat hij zo aardig vindt bij de jonge Carmelites is haar manier van contemplatie, die zo mooi overeenstemt met zijn voorliefde. Een zeer eenvoudig, vertrouwd en praktisch gebed, waarin alle gebeurtenissen en bezigheden in het leven harmonieus hun plaats krijgen en zelf het leven worden dat alles heiligt. Aldus verdwijnt het conflict tussen gebed en werk. Dankzij de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort ontdekt hij Maria's moederlijke glimlach. Maar het schijnt dat de lievelingsheilige van de eerwaarde poppen, heilige Franciscus van Assisi, is, vanwege zijn liefde voor het kruis van Jezus. Een goed geleide seminarist. Eenmaal uit de militaire dienst trekt Eduard op 13 mei 1912 met een intense vreugde weer de soutane aan in het seminarie van Leuven. Hij waardeert de instructies van de overste. Volgens het goddelijke heilsplan moeten onze daden gevoed worden door het gebed. Het innerlijk leven is de bron van het apostolaat. Geloof niet in de slogan: de priester heiligt zichzelf door de anderen te heiligen. Dat is niet waar. De juiste formulering is: zichzelf heiligen om de anderen te heiligen. Maar zijn heiligingsideaal deelt hij niet met al zijn confraters. Op een dag hoort hij iemand zeggen: uw geestdrift is iets van jonge seminaristen. Ze beginnen allemaal alsof de vurigheid eeuwig duurt. Na 10 jaar priesterschap dooft de realiteit deze illusie volledig. Door dit soort van overwegingen wordt Eduard diep getroubleerd. Aan zijn zuster Eugénie, die religieuze is geworden, schrijft hij: is het waar dat de vurigheid slechts in het begin van een priesterleven of kloosterleven bestaat, wanneer men nog ongewis is van de moeilijkheden? Is het waar dat ik op een dag een priester word als elke andere, die iedere bovennatuurlijke kracht verloren heeft? Ik kan en vooral wil het niet geloven. Ik sterf nog liever dan dat ik God maar half dien. Maar de ontmoedigende overwegingen die hem ten gehore zijn gekomen, hebben Eduard onzeker gemaakt en aan het twijfelen gebracht. Is het ideaal van heiligheid een hersenschim? Bidden valt hem zwaar. Hij wordt overmand door dorheid. Zelfs wanneer hij de heilige maagd inroept. In zijn leven ontwaart hij nog slechts zelfzucht, lafheid, ijdele sentimentaliteit, tot in het gebed toe. Hoe kan ik geloven dat God zo'n laaghartig wezen lief heeft? En hij had nog wel beweerd dat hij een heilige zou worden. Door een juiste ingeving spreekt hij over deze gedachten met zijn geestelijke leidsman, die hem antwoordt, zegt vaak, Heer, ik geloof, maar helpt u mij alstublieft. Raakt u vooral niet ontmoedigd, aanschouwt het kruisbeeld, u zult daarin de blijde vrede vinden van het offer. Edward volgt deze waardevolle raadgevingen op en langzaam maar zeker, onder de barmhartige invloed van Maria, trekt de dichte mist die hem omringde op. In de contemplatie van het kruisbeeld ervaart hij intens de behoefte in het lijden van Christus te delen en krijgt een vermoeden van de mysterieuze relatie tussen lijden en liefhebben. In september 1913 begint hij zijn studie theologie aan het seminarie van Gent. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en op 1 augustus 1914 wordt Edward Poppe gemobiliseerd als verpleegkundige. De vierde is hij in Namen waar de strijd volop woedt. De 25e trekt het Belgisch leger zich terug naar het zuiden. En uitgeput van vermoeidheid wordt Edward half dood in een ziekenwagen gedeponeerd. In het dorp Bourlers ontfermt pastoor Castellin zich tot december over hem. Deze priester heeft een grenzeloos vertrouwen in de heilige Jozef. Edward zal meemaken wat het is. Op een dag voeren de Duitsers een dozijn jonge mannen weg uit het dorp. En Edward vraagt de heilige Jozef hen diezelfde dag nog te bevrijden. Een paar uur later keren ze weer naar huis, met uitzondering van een Fransman. Edward hernieuwt zijn bede aan de heilige Jozef en ook deze keer wordt hij verhoord. Vanaf die dag zijn Maria en Jozef onscheiden.

0: En we staan in deze uitzending van Elke Dag Telt, beste luisteraars, stil bij het leven van de zalige priester Poppe. Laten we verder luisteren naar zijn levensverhaal.
1: Eduard wordt priester gewijd op 1 mei 1916. Intens doorvoeld en in diep gebed verzonken, biedt hij zich aan het eucharistisch hart van Jezus aan als slachtoffer met hem voor de zondaars. We lezen verder uit de geestelijke brief over de zalige Eduard Poppe. Op zoek naar verloren lammeren. Op 16 juni wordt hij benoemd tot kapelaan in de heilige Colette van Gent-parochie. In een arbeiderswijk. Het is een nog jonge en niet erg bloeiende parochie. De goede christenen zijn er schaars en de godsdienstige praktijk is zeer verwaarloosd. De pastoor heeft aan zijn loopbaan in het leger een zekere starheid overgehouden. Onder zijn ruwe bolster verbergt hij echter een edelmoedig hart en een grote goedheid. Eduard zal hem altijd als een vader lief hebben. Het mooie zomerweer stelt Eduard in staat zijn apostolaat op straat te beginnen. Hij is vriendelijk, hij geeft prentjes aan de kinderen, begroet 's avonds de arbeiders aan de uitgang van de fabrieken. Ze zullen me goed leren kennen. Ze moeten ook voelen.

dat ik een lief heb, denkt hij. En langzaam, maar zeker, komen de gesprekken op gang, komt hij de huizen binnen, in het bijzonder in de armoedigste. Zijn hart breekt bij de aanblik van de ellende van die arme lieden. De oorlog heeft tragische situaties geschapen. Hij opent zijn beurs en geeft al wat hij kan missen. Voor zover en voor zoveel bewijs van welwillendheid verdwijnt de anticlericale vooringenomenheid van de armen. Hij kan over Christus vertellen en de oude christelijke wortels nieuw leven inblazen. Hij is gelukkig, vol hoop en ook vol van vurigheid. Maar het kruis van de verlossing zal priester Poppe vaak bezoeken. Op een dag zegt de pastoor tegen hem: ik zie niet graag dat u met die mensen omgaat. U bent te jong om uzelf zo bloot te stellen en daarbij is het zinloos. U bedriegt uzelf en verliest uw tijd. Bewaar uw krachten voor de zorg voor de trouwe zielen. Eduard zal echter de zieken en de stervenden mogen bezoeken. Daar zal hij wonderen verrichten. De beslissing van zijn pastoor, waaraan hij zich onderwerpt, vindt hij wel verschrikkelijk. Menselijk gesproken, schrijft hij, is het ontmoedigend voor een priesterhart. O mijn God, helpt u mij toch, schrijft priester Poppe. De Eucharistie, de zon van zijn leven. Om de kracht te vinden die hij nodig heeft, brengt Eduard veel tijd door voor het tabernakel. Soms verzucht hij: o Jezus, de mensen houden zo weinig van u. Laten wij twee tenminste van elkaar houden. Aan de vooravond van Allerheiligen, na een zware dag van biecht horen, treft een vriend hem aan bij het Allerheiligste. Eduard, wat doet je daar? O, ik doe niets. Ik houd onze lieve Heer gewoon gezelschap. Ik ben te moe om met hem te praten, maar ik rust uit bij hem. Sinds hij in de parochie is, heeft de jonge priester de zorg voor het jongenspatronaat toebedeeld gekregen. Zijn doel is de kinderen in de vakanties bezig te houden. Aan het einde van het schooljaar gaat hij naar de school van de Broeders van Liefde en richt zich tot de leerlingen. Het is weer vakantie, jullie zullen je zeker vermaken en dat is ook goed. Maar vergeet onze lieve Heer niet. Hij is zo goed en houdt van jullie in de vakantie net als in de schooltijd. Laat hem zien dat jullie een hart bezitten. Iedere ochtend in de mis van 7 uur en 's avonds in het lof. Ik zal eens zien wie van jullie zo dapper is en voor hen zal er een tombola worden gehouden. Zelfde toespraak die volgt op de school van de zusters. De volgende dag beantwoorden 30 kinderen de oproep. Sorry. Vervolgens, in de dagen daarna, 50, 100, 200. De eerwaarde geeft een kleine instructie, verlucht met verhalen en vermakelijke invallen. En daarna geeft hij hun een korte aanroeping die ze overdag vaak moeten herhalen. Om tumult te voorkomen, roept hij de drukste kinderen bij elkaar en stelt ze aan als de verantwoordelijken voor de handhaving van de orde. Met de bedoeling de kinderen te heiligen door de Eucharistie vat hij het plan op van een Eucharistische kruistocht die een stichting moet worden van kinderen die Jezus lief hebben en zich willen heiligen door elkaar onderling steun te betonen en overal het goede voorbeeld te geven. Op de bijeenkomsten van de erwaarde Eucharistische kruistocht die hij opricht met toestemming van zijn pastoor geeft Eduard uit van het principe gaat Eduard uit, beter gezegd, van het principe dat men aan kinderen geen half-evangelie moet prediken. Zoals sommigen doen uit vrees hen te ontmoedigen, maar het evangelie in zijn geheel, de christelijke volheid en volmaaktheid. Daarvoor kan ieder rekenen op de genade die wij, vooral in de Eucharistie, ontvangen. In juni 1917 verenigt de Eucharistische kruistocht voor de kindercommunie reeds 90 leden. Afgekort is dat EK.
De vroomheid leeft weer op in de parochie. Eduard is dol van vreugde. Op het feest van het Heilig Hart doen 21 kinderen van 5 en 6 jaar hun eerste communie. Zij zijn afkomstig uit arme gezinnen en de moeders huilen van vreugde. Aan het einde van de maand juli is Eduard, uitgeput van het onvermoeibaar doorwerken, aan het eind van zijn krachten. Een maand lang wordt hem volledige rust voorgeschreven. En die neemt hij bij de zusters van liefde van Melle. Als hij weer terug is, hervat hij zijn gebruikelijke bezigheden. Maar zijn pastoor, die bezorgd is om zijn gezondheid, ontlast hem van de bijeenkomsten van de Eucharistische kruistocht voor de kindercommunie, van het patronaatswerk en van de catechismusles. Eduard gehoorzaamt, diep bedroefd. Zonder hem brokkelen zijn werken geleidelijk meer en meer af. Later schrijft hij: lijden en gehoorzamen. Staat de dienaar boven zijn meester? We zijn intelligent, we weten plannen te smeden, onze werken te organiseren, zijn vooruitziend en weten initiatieven te nemen en we branden zelfs van ijver. Maar Jezus was intelligenter en ijveriger, vooruitziender en verstandiger dan wij. Zijn ijver was een verslindend vuur. Hij wist veel beter dan wij zijn leven te regelen. En toch gehoorzaamde Jezus aan Jozef en Maria. Hij laat het laatste woord over aan het gezag. 30 jaar lang erkent en onderwijst hij de waarde van het gezag. De prijs van de gehoorzaamheid gaat iedere schatting te boven wanneer we bedenken dat Jezus, die zich daaraan onderwerpt, God is. Zijn hele leven, zijn kinder- en jongelingsjaren, zijn zending en zijn dood, en dood aan het kruis, was een grote daad van gehoorzaamheid. In een laatste hoofdstuk van deze brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval, aangaande de zalige Eduard Poppe, komt nu een laatste hoofdstuk, de apostel van Maria. Op 1 januari 24 doet zich een nieuwe hartaanval voor, die na een rustige periode op 3 februari wordt gevolgd door een ernstige terugval. In een brief aan zijn priestervrienden onthulde hij zijn hartsgeheim. Maria zal u overdekken met haar schaduw en u blijft kalm en vol vertrouwen. Ze gaat met u op weg en leidt u via geheime kortere wegen. Het lijden zal u niet bespaard worden, maar zij zal maken dat u er naar hongert, als naar een onontbeerlijke spijze. O Maria, o Maria. Haar naam zal op uw lippen liggen als honing en balsem. Maria, Maria, Ave Maria. Wie kan dit weerstaan? Zeg mij, wie zal er nou verloren gaan met het Ave Maria? Geleidelijk aan begrijpt Eduard dat zijn opdracht op aarde ten einde is gekomen. Dat Jezus hem wil terughalen uit deze wereld en dat hij moet sterven. Zijn leven moet offeren voor zijn lammeren, zoals de graankorrel die ter aarde wordt geworpen en veel vrucht zal dragen. Van dat moment af bereidt hij zich in alle rust voor op het verheven getuigenis van de volmaakte aanvaarde dood en vraagt aan de religieuze die hem verzorgt vaak voor hem deze woorden te herhalen. Ik weet niet of de goede God tevreden is over mij. Ik geef me aan hem over. O, hoe zoet is het op het allerlaatste ogenblik aan niets te denken, nog aan zijn zonden, nog aan zijn deugden, maar slechts aan de barmhartigheid. Dat is echt de dood van de kleine slachtoffers van de liefde. Zo zijn zijn laatste dagen de illustratie van de geschreven spreuken uit de beginperiode van zijn apostolaat. Broeders, wij hebben slechts een leven dat voorbij gaat. Wij zijn reizigers en het is dwaasheid op deze aarde zijn onderkomen en zijn rust te willen zoeken. In de lente komen nog talloze mensen hem opzoeken, ondanks zijn zwakke gezondheid. Hij moet vaak heel lang zijn beurt afwachten, maar in zijn opbeurend onthaal wordt men nooit teleurgesteld.
Op 10 juni wordt hij in de ochtenduren gevuld door een laatste beroerte. Hij ontvangt het heilige oliesel en daarna werpen zijn half geloken ogen een laatste blik op het beeld van het heilig hart. Zijn handen openen zich als voor een laatste offerande en hij geeft zijn geest aan God op de leeftijd van 33 jaar. Mogen wij dit gebed onthouden dat is ontsproten aan zijn priesterhart. Gedenk uw lijden, Jezus. Gedenk uw liefde en de onschuld van de kleinen. Zend ons uw priesters.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François van het bisdom Gent. En daar gedenken ze vandaag de zalige Eduard Poppe. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vanaf pagina 933.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd. Ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemeldank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen, geen God is zo machtig als onze God.
2: Tot God stijgt mijn roep als een noodkreet op. Tot God stijgt mijn roep om verhoring.
1: Ik ga tot de Heer op gevaarvolle dagen. Des nachts houd ik aldoor de handen gestrekt. Mijn geest zoekt geen andere troost.
2: Wanneer ik aan God denk, kan ik slecht zuchten. Wanneer ik ga peinzen, ontzinkt mij de moed.
1: Mijn ogen kunnen de slaap niet vatten. Ik kan van verwarring niet spreken.
2: Aan vroegere dagen denk ik terug. Herinner mij al de vervlogen jaren.
1: Des nachts overweeg ik het stil in mijn hart. Mijn geest blijft er altijd mee bezig.
2: Zou God dan voorgoed verstoten? Zou hij niet genadig meer zijn?
1: Is dit nu het eind van zijn gunsten? En geldt zijn belofte niet meer?
2: Zou God dan vergeten zich te ontfermen? Of sluit hij in gramschap zijn hart?
1: Voorzeker, dit is nu mijn grootste verdriet. Dat God zijn hand van mij aftrok.
2: Toch kan ik uw werken, Heer, niet vergeten. De wonderen die gij voorheen hebt verricht.
1: Uw daden komen mij steeds in gedachten. Ik denk over al uw bemoeiingen na.
2: Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God.
1: Want gij zijt de God die wonderen doet, die onder de volken uw macht hebt getoond.
2: Uw arm heeft uw volk de vrijheid gegeven, de kinderen van Jacob en Jozef.
1: De stromen zagen u naderen, God. Zij zagen u komen en beefden.
2: De bergbeken joegen hun water omlaag. En regen sloeg neer uit de nevel.
1: De wolken weergalmden van dreunend geraas. Uw pijlen vlogen naar alle kanten.
2: De donder rolde de hemel rond. De bliksem verlichtte de aarde.
1: De rotsen beefden waar gij u vertoonde. Uw weg ging over de golven der zee.
2: Het water vormde een pad voor uw schreden en wiste uw voetspoor weer uit.
1: Zo hebt gij uw volk geleid als een kudde, door Mozes en Aarons hand.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn God, ontzagwekkend zijn al uw wegen. Geen God is zo machtig als onze God. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt hij en eer.
2: Verrukt is mijn hart in de Heer. Mijn God heeft mij kracht gegeven.
1: Ik sta mijn bestrijders vrijmoedig te woord, omdat ik uw bijstand geniet.
2: Geen heilige is er zoals de Heer, want naast u bestaat er geen ander. Geen macht evenaart onze God.
1: Volhard dan niet in uw grootspraak en pocht niet op wat ge verricht.
2: Hou eigenwaan ver van uw mond. De Heer immers is een alwetende God. Hij weegt op zijn schaal onze daden.
1: De bogen van dapperen zijn gebroken en zwakken werden met kracht omgord.
2: Verzadigden gaan zich voor brood verhuren. Die hongerleden krijgen genoeg.
1: De kinderloze baart menigmaal. Verdord is de schoot van de vruchtbare moeder.
2: De Heer beschikt over sterven en leven. Hij leidt naar de dood en roept weer terug.
1: De Heer geeft armoe en rijkdom. Vernedering brengt hij en eer.
2: Hij richt de behoeftige op uit het stof. Verheft uit het vuil de geringe.
1: Zij nemen bij de aanzienlijken plaats en krijgen een eervolle zetel.
2: De zuilen der aarde zijn van de Heer. Hij heeft de wereld daarop gegrondvest.
1: Hij let op de schreden van zijn getrouwen, maar duisternis brengt de zondaars tot zwijgen. Want niemand is sterk door eigen kracht.
2: De Heer zal breken die hem weerstreven. Dan uit de hemel gromt hij hen toe.
1: De Heer doet recht tot de grenzen der aarde. Hij geeft aan zijn koning de macht. En hij verheft zijn gezalfde.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verrukt is mijn hart in de Heer. Vernedering brengt hij en eer. De Heer is koning. De aarde mag juichen.
2: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Blij zijn de landen rondom de zee.
1: Donkere wolken vormen zijn lijfwacht. Recht en gerechtigheid dragen zijn troon.
2: Laaiende vlammen draven vooruit. Verslinden rondom zijn bestrijders.
1: Bliksemschichten verlichten zijn pad. De aarde ziet toe met ontzetting.
2: Bergen smelten als was voor de Heer. de heerser van heel de wereld.
1: De hemel verkondigt zijn heiligheid en alle volken aanschouwen zijn glorie.
2: Die beelden aanbidden worden beschaamd. Zij die op hun afgoden groot gaan.
1: Voor hem werpen alle goden zich neer. Sion verneemt het met vreugde.
2: De steden van Juda jubelen luid om al wat gij, Heer, hebt verordend.
1: Want heel de aarde staat onder uw macht. Gij zijt de hoogste der goden.
2: De Heer heeft hen lief die het kwade haten. Hij houdt over zijn getrouwen de wacht en redt hen uit vrede handen.
1: Er straalt weer licht voor de vromen en blijdschap vervult de oprechten van hart.
2: Wees blij in de Heer, gij vromen. Verheerlijk zijn heilige naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer is koning, de aarde mag juichen. Uit de brief aan de Romeinen. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard. Over dit alles zegevieren wij glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad.
2: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag.
2: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen iedere dag. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij de Heer dienen in vroomheid en gerechtigheid.
2: Gezegend zij God onze Verlosser. Hij heeft beloofd alle dagen met zijn kerk te zijn, tot aan de voleinding der wereld. Laten we hem daarom danken en bidden. Blijf bij ons, Heer.
1: Blijf bij ons, Heer, heel deze dag. Schenk ons uw licht bij al wat wij doen.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Als een offergave dragen wij u deze dag op. En wij beloven geen kwaad te doen of te willen doen.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Maak, Heer, dat wij heel deze dag wandelen in uw licht, zodat wij het zout der aarde en het licht der wereld zijn.
2: Blijf bij ons, Heer.
1: Laat uw geest niet van ons wijken. Maak dat wij uw gerechtigheid doen en altijd uw lof verkondigen.
2: Blijf bij ons, Heer. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: God, licht en herder van de gelovigen, Gij hebt de zalige priester Edward Poppe in uw kerk geroepen om door zijn woord en voorbeeld een goede herder te zijn en leraar voor uw volk. Help ons op zijn voorspraak het geloof te bewaren, de viering van de heilige Eucharistie hoog te houden en innig verbonden te blijven met de moeder Gods, Maria, opdat alles wat hij heeft verkondigd ons helpen mag de weg te volgen waarop Hij ons is voorgegaan. We vragen u dit door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
2: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, allen van harte welkom in deze Eucharistie. Ook welkom aan alle luisteraars van de Radio Maria die nu met ons verbonden zijn voor deze Heilige Eucharistie. Vandaag gedenkt de kerk in België de zalige Eduard Priester Poppe. Eduard Poppe werd de Themse geboren op 18 december 1890. Hij was na zijn priesterwijding onderpastoor in de Sint-Coleta-parochie van Gent, maar verhuisde later om gezondheidsredenen naar Moerzeke, waar hij rector werd van het klooster. In 1922 wordt hij geestelijke begeleider van de seminaristen in legerdienst te Leopoldsburg. Hij is gestorven in 1924 te Moerzeke. Poppe liet zich opmerken door zijn grote liefde voor de armen, voor de arbeiders en zijn zorg voor de geloofsopvoeding van de kinderen. Hij staat aan de wieg van de Eucharistische kruistocht. Poppe had ook een grote liefde en devotie tot de Heilige Maagd Maria in de geest van Grignion de Montfort. En de ontdekking van de geschriften van de heilige Theresia van Lisieux legde in hem het verlangen om ook de kleine weg naar de heiligheid te gaan en dit aan anderen voor te houden. Laten we vandaag bidden op voorspraak van deze zalige, deze belangrijke priester van ons land. Een beetje zoals de heilige pastoor van Ars in Frankrijk hebben wij ook een zalige van wie wij hopen dat hij ook ooit of weldra heilig mag verklaard worden. Misschien ook een gelegenheid om in deze Eucharistie daarvoor te bidden. Is belangrijk voor ons land en voor onze kerk. Vragen wij aan het begin van deze Eucharistie om Gods barmhartigheid over ieder van ons, ook over ons als priesters, daar waar wij tekort zijn geschoten tegenover de Heer en tegenover de mensen die aan ons zijn toevertrouwd, vragen wij om vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachten, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de almachtige en barmhartige God zich over ieder van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: En laat ons bidden. Heer onze God, uw zalige priester Eduard Poppe heeft zich geheel aan u gegeven. Met al zijn krachten heeft hij ernaar gestreefd, ook in de kleinste denken, te beantwoorden aan uw goddelijke wil, die hem zo lief en heilig was. Wij bidden u, ontsteek in ons dat vuur van uw liefde. Geef dat ook wij in deze tijd met geestdrift en vertrouwen op Maria's hulp het evangelie verkondigen en de geloofsopvoeding van uw volk ter harte nemen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Eerste lezing uit het eerste boek der Koningen. In die dagen zond koning Achab een boodschap aan alle

Heren, laat de profeten van Baal een van beide stieren uitkiezen, hem aan stukken houwen en op het hout leggen. Ze mogen het hout echter niet aansteken. Dan zal ik de andere stier klaarmaken en op het hout leggen, maar ook het hout niet aansteken. Roep dan de naam van uw God aan. Ik zal de naam van de Heer aanroepen. De God die door vuur antwoordt, is de ware God. En heel het volk riep, dat is goed. Toen zei Elia tot de profeten van Baal, begint gij maar met het uitkiezen van de stier en met hem klaar te maken, want gij zijt met velen. Roep dan de naam van uw God aan, maar gij moogt geen vuur aansteken. Zij namen dus de stier die hun gegeven werd, maakten hem klaar en riepen van de ochtend tot de middag de naam van Baal aan. Baal, geef ons antwoord. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Hoe zij ook sprongen rond het altaar dat zij gebouwd hadden. Toen het middag geworden was, riep Elia ze spottend toe. Roep toch wat harder, hij is immers een god. Hij is zeker in gedachten verzonken, of hij heeft zich afgezonderd, of is op reis. Misschien slaapt hij wel en moet hij gewekt worden. Toen riepen ze nog harder en kerden zich naar gewoonte met zwaarden en speren tot het bloed langs hun lijf droop. Het middaguur verstreek, maar zij gingen uitzinniger mee door tot de tijd van het avondoffer. Maar er klonk geen geluid en er kwam geen antwoord. Zij vonden geen gehoor. Nu zei Elia tot het volk, komt dichterbij. En allen kwamen dichter bij hem staan. Toen richtte hij het altaar van de Heer dat omvergehaald was weer op. Hij nam 12 stenen, overeenkomstig het aantal stammen van de zonen van Jacob, tot wie de Heer gezegd heeft, Israël zult gij heten. Van die stenen bouwde hij een altaar voor de Heer, maakte rondom het altaar een geul met een inhoud van 2 maten zaaikoren, stapelde de houtblokken op elkaar, hakte de stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet die uit over het brandoffer en het hout. Daarna zei hij, doe het nogmaals. En toen ze het nogmaals gedaan hadden, zei hij, en nu voor de derde keer. Toen ze het voor de derde keer gedaan hadden, stroomde het water langs alle kanten van het altaar af. Ook de geul liet hij met water vullen. Toen het uur van het avondoffer gekomen was, trad de profeet Elia naar voren en zei, Heer, God van Abraham, Isaac en Israël, toon heden dat gij God zijt in Israël en dat ik, uw dienaar, dit alles op uw bevel heb gedaan. Geef antwoord, Heer, geef antwoord, omdat dit volk erkent dat gij, Heer, de ware God zijt en keer zo hun hart weer tot u. Toen sloeg het vuur van de Heer neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Het lekte zelfs het water in de geul op. Toen de mensen dit zagen, wierpen ze zich voorover op de grond en riepen, De Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Woord van de Heer. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt mij niet over mijn lippen. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. De Heer is mijn erfdeel,

dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij U, bestendig geluk aan Uw zijde. Behoed mij, God, tot U neem ik mijn toevlucht.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Wij lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus.
1: Lof zij u, Christus.
0: In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: denk niet dat ik gekomen ben om wet en profeten op te heffen. Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om de vervulling te brengen. Want voorwaar ik zeg u, eerder nog zullen hemel en aarde vergaan, dan dat één jota afhaaltje vergaat uit de wet, voordat alles geschied is. Wie dus één van die voorschriften, zelfs de geringste, opgeeft en het zo de mensen leert, zal de geringste worden geacht in het rijk der hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot worden geacht in het rijk der hemelen. Het is het woord van de Heer.
1: Wij danken God.

Elia verschijnt voor heel het volk en zei: hoe lang blijft gij nog op twee gedachten hinken? Als de Heer uw God is, volg hem dan. Is het Baal, volg dan Baal. We krijgen hier een sterk verhaal waar Elia optreedt als enige profeet van de Heer tegenover de vele valse profeten die met zo'n 400 waren. Maar hoe deze ook Baal aanriepen en zich helemaal van de morgen tot de avond uitputten, er kwam geen antwoord. Elia spotte met hen. Misschien slaapt hij, of misschien is hij op reis. Maar wat ze ook deden, Baal gaf geen antwoord. En wanneer Elia vraagt om een antwoord van de Heer, dan is het, opdat het volk zou erkennen dat de Heer de ware God is en dat ze hun hart weer tot hem zouden keren. En indrukwekkend is het antwoord van de Heer, zozeer dat ze zich voorover op de grond wierpen en riepen: de Heer is de ware God, de Heer is de ware God. Hoe lang blijft gij nog op twee gedachten hinken? Een vraag die de Heer ook vandaag zou kunnen stellen aan zijn volk. Hoeveel afgoden zijn er niet in de wereld waar mensen zich voor neerbuigen of in de ban ervan zijn? God komt niet meer op de eerste plaats. Een beetje verder in hetzelfde evangelie van Matthäus zal Jezus zeggen: gij kunt niet God dienen en de mammon. De zalige priesterpoppe Edward, die we vandaag gedenken, zei: ik sterf liever dan God half te dienen. Dat kunnen we ook lezen op zijn graftombe in de kapel te Moerzeker, waar hij vereerd wordt. Priesterpoppe zou liever gestorven zijn dan op twee gedachten te hinken, dan God half te dienen. Toen de profeet Elia de Heer smeekte om een antwoord, dan sloeg er vuur uit de hemel neer, die het brandoffer verteerde. Priester Poppe geeft in een van zijn brieven aan de priesters het ook over vuur. Daar waar Jezus zegt: vuur ben ik komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds oplaait. Priester Poppe geeft het dan over het goddelijke vuur van de Heilige Geest. De Heilige Geest die ons reinigt en bevrijdt van afgoden. De Heilige Geest die ons omvormt en wegneemt wat niet thuis hoort en ons heiligt. De Heilige Geest die ons doet verlangen naar de sacramenten, omdat diezelfde Heilige Geest op een bijzondere wijze werkzaam is in de sacramenten. Wanneer priester Poppe spreekt over dit vuur dat oplaait, richt hij zich in het bijzonder tot de priesters, opdat ze heilige priesters zouden worden die het volk van God voorgaan. Priester Poppe hechtte dan vooral een groot belang aan het offer van Christus in de heilige Eucharistie en de blijvende aanwezigheid van Jezus in het heilige sacrament in het tabernakel. Priester Poppe sprak nooit over de Eucharistie als over een maaltijd. Hij legde vooral de nadruk op het kruisoffer van Jezus, dat de Jezus in elke Eucharistie herhaalt, zij het dan op onbloedige wijze. Vandaar dat hij dan ook zei: een dag zonder de heilige mis is een dag zonder de zon. De wereld kan een dag zonder de zon, maar niet één dag zonder het offer van Jezus in de Eucharistie. Het offer van Jezus in de Eucharistie is het kruisoffer dat gehaald wordt voor de redding van de zielen, voor de mensheid van vandaag
en voor onze overleden zusters en broeders, die misschien nog een loutering moeten ondergaan in het vagevuur. Priester Poppe was iemand die leefde naar Gods wil, volgens Gods geboden en de geboden en de leren van de kerk. En de kinderen, arbeiders en de mensen die hem werden toevertrouwd, deze weg ook leerden en toonden. Zoals Jezus zegt vandaag, wie een van die voorschriften, zelfs de geringste, opheft en zo aan de mensen leert, zo zal de geringste geacht worden in het Rijk der Hemelen. Maar wie ze onderhoudt en leert, zal groot geacht worden in het Rijk der Hemelen. Priester Poppe is een van de onzen die groot geacht wordt in het Rijk der Hemelen. Ik eindig nog met een van zijn teksten over het kruisoffer in de Eucharistie. Het kruisoffer is de grootste gebeurtenis van heel de geschiedenis. Het misoffer met de heilige communie is de bijzonderste gebeurtenis van uw dag. Dat krachtige kruisoffer vernieuwt Jezus in alle kerken, op het altaar in het misoffer dat de priester opdraagt. Door het misoffer wil Jezus de genade van het kruisoffer aan onze zielen meedelen. Amen.

God hemelse Vader, wij richten u ons dan ook opnieuw tot u, in Jezus' naam. Vandaag ook op voorspraak van de zalige priesterpoppen. Voor de zoveel mensen die om ons gebed hebben gevraagd. De zoveel intenties die mensen hebben neergeschreven en tot bij het altaar hebben gebracht, tot bij het heilig hart van Jezus die hier vooraan staat bij het altaar. Ook bidden wij voor alle intenties van de luisteraars van Radio Maria. Mochten zij allen, Heer Jezus, uw barmhartigheid en uw genade ondervinden. We bidden dan ook in het bijzonder op voorspraak van de zalige priesterpoppen voor ieder van hen. Bidden wij vandaag ook voor de heiliging van de priesters en voor priesterroepingen op voorspraak van priesterpoppen. En ook dat er werk mag gemaakt worden voor de heilige verklaring van priesterpoppen, tot welzijn van ons land en van onze kerk in België. We vragen ook om Gods zegen over paus Leo bij zijn bezoek aan Spanje. Mocht het daar vele goede vruchten voorbrengen en vernieuwing in de kerk door de kracht van uw Heilige Geest, Heer Jezus. Werd ook gevraagd te bidden om genezing en bescherming in het bijzonder van een gezin die in nood is. We brengen u, Heer, opnieuw al onze veelgeliefde overledenen. Voor de Heer Sylvère Soete, echtgenote van Giselle. We brengen u verschillende mensen op hun sterfdag vandaag. Voor de Heer Thierry Copieters Twaland, overleden vader. Voor een overleden moeder, Mariette van Dijk. En ook voor genezing van haar zoon die zwaar ziek is, voor Bart. Ook voor een overleden moeder op haar sterfdag, Annemarie Fransen. Heer Jezus, en wij brengen u dan ook al onze veelgeliefde overledenen, in het bijzonder ook de zielen in het vagevuur, dat zij door uw offer bevrijd mogen worden en worden opgenomen bij al uw zaligen en heiligen. Amen.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij dit brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij deze beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijnhaard het werk van onze handen. Maak het voor ons, Heer, tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij, Heer, dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt en wij genade mogen vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van elke ongerechtigheid. Bid, zusters en broeders, dat mijn en ook uw offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Almachtige en barmhartige God, ootmoedig vragen wij u, mogen de gaven die wij u brengen, ter ere van de heiligen, en waarmee wij getuigen van uw heerlijkheid en van uw macht, ons ook de vrucht schenken van uw verlossing. Door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid. Amen.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Gij hunt uw kerk de vreugde het feest te vieren van de zalige priesterpoppen. En gij bevestigt ons door zijn levenswandel en zijn toewijding. Gij zijt het die verkondigt als wij zijn woord beluisteren en zijn getuigenis in ere houden. En gij bevoedt ons door zijn voorspraak die u welgevallig is. En daarom dan, samen met die menigte van engelen en van heiligen die niemand tellen kan, heffen wij voor u dit loflied aan en zingen u toe vol vreugde.

God, hemelse Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen en ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossend woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. Daarom vragen wij u, God onze Vader, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat deze gaven voor ons worden tot het lichaam en het bloed van uw veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijnen in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen, zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader, de zegen uitgesproken, het brood gebroken en het aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij ook toen zij gegeten hadden de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en een dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en voor velen wordt vergoten, tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levend brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, o Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen, verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij.
1: Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over heel de wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Leo, aan onze bisschop Lode en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook al degenen die een bijzondere plaats innemen in ons hart. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn heen gegaan. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen, met de heilige Goddelieve, de zalige priesterpoppen die wij vandaag gedenken. Samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank, door Jezus, uw Zoon, onze Heer.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. En richten wij ons dan in vertrouwen tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van al het kwaad. Verlos ons, Heer, van al het kwaad. Geef vrede in onze dagen dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
2: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons allen één, gij die leeft in eeuwigheid.
2: Amen.
0: En de vrede van onze Heer Jezus zij dan ook altijd met u.
2: En met uw geest.
0: Vrede zij met u. Vrede zij met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
2: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer Jezus Christus, laten delen in uw lichaam en bloed voor ons geen vlees, geen gerecht, maar een kracht die ons sterkt naar lichaam en geest en ons geneest van alle zwakheden. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus beware mij tot eeuwig leven. Amen.
3: Terwijl de priesters en de gelovigen hier aanwezig Jezus ontvangen in de heilige communie, bidden wij voor alle luisteraars die met ons verbonden zijn en deze eucharistieviering meevolgen, het gebed om geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat Gij in het allerheiligste sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik U, kom tenminste op geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels U, alsof Gij reeds gekomen waart, en verenig mij geheel en al met U. Laat mij toch nooit van Uw liefde gescheiden worden. Amen.

0: En laat ons tot slot bidden. Almachtige en eeuwige God, Gij hebt ons gevoed in deze heilige maaltijd. Wij vragen U dat wij het leven van de zalige priester Poppe mogen navolgen, U met toewijding eren en onvermoeibaar alle mensen blijven liefhebben, door Christus onze Heer. Amen. De Heer zij met U.
1: En met uw geest.
0: Zusters en broeders, beste luisteraars van Radio Maria, priester Poppe heeft in zijn leven ook veel gebeden geschreven voor priesters, religieuzen en bijzonder ook voor kinderen. Ik zou hier een gebed willen brengen, het gebed tot de engelbewaarder. Onze engelbewaarder wordt vaak vergeten. En priester Poppe leerde zo de kinderen tot het bewustzijn komen dat ze iemand hebben die dag en nacht voor hen ten beste spreekt. Engel mij door God gegeven, tot een gids naar het eeuwig leven. Gij die ziet Gods aangezicht, help mij bidden in uw licht. Kniel mijn engel en bid mede, offer God mijn kinderbeden. Fluister mij een heilzaam woord, als de duivel mij bekoort. Waak en houd mij zachtjes tegen, als ik insla kwade wegen. Leid mij langs de rechte baan, help mij naar de hemel gaan. Samen met Jezus en met zijn moeder, en met u, mijn hemelbroeder. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En moge de Heer u dan allen zegenen met de zegen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gaat heen in vrede. Wij danken God.
2: Broeders en zusters, beste luisteraars, deze eucharistieviering werd opgedragen in de Abdijkerk te Gistel bij de gemeenschap Moeder van Vrede. Deze middag, 11:15, kunt u samen met ons de rozenkrans meebidden en komende zaterdag opnieuw de eucharistieviering met ons meevolgen. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe. Dit is Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan Live. Ja, normaal gezien zijn we helemaal live verbonden met de Heilige Vader, met het Sint-Pietersplein of met de Paulus de Zesde Hal, al naar gelang de weeromstandigheden en de tijd van het jaar, om de generale audiëntie bij te wonen. U heeft echter ongetwijfeld al vernomen dat de Heilige Vader zich niet in Rome bevindt, maar wel in Spanje. En dat voor een apostolische reis van 6 dagen. Hij is die reis begonnen in Madrid en we hebben reeds in een vorige aflevering van Radio Vaticaan bij de eerste dag van de apostolische reis kunnen stilstaan. Maar er is ondertussen al heel wat gebeurd en we zien echt een triomftocht, mogen we zeggen, van paus Leo XIV daar in Spanje. De wijze waarop de Spanjaarden hem hebben onthaald en ontvangen, dat is toch echt indrukwekkend te noemen. De getallen liegen er ook niet om. We hadden het al gehad over die avondwaken die op de eerste avond van de apostolische reis heeft plaatsgevonden in Madrid, waar maar liefst 600.000 jongeren naartoe zijn gekomen. Ze hebben daar ook aanbidding gehouden samen met de Heilige Vader. Ja, u moet het u voorstellen, 600.000 jonge mensen die stil zijn voor de Heer. Het was een fantastisch beeld, echt ongelooflijke zaken die we daar hebben mogen zien. En de dag erna, ja, dat werd enkel nog beter. Want het is zo dat de Heilige Vader op zondag 7 juni het hoogfeest van Corpus Domini heeft gevierd in Madrid. Heeft te maken dus met het feit dat wij in de Belgische bisschoppenconferentie de beslissing hebben genomen om dit hoogfeest te vieren op een donderdag. Maar het kan dus ook op zondag gebeuren. En dat is zo voor de Spaanse kerkprovincie. Wij gaan voor de komende tijd gebruik kunnen maken, zeg maar, van deze tijd om te luisteren naar de Heilige Vader. Heel wat toespraken, homilieën en dergelijke meer worden er gegeven. Er valt dus heel wat te berichten. En daarom willen we ook deze tijd van Radio Vaticaan Live dan gebruiken om een speciale uitzending te doen over de apostolische reis. Morgen, tijdens Radio Vaticaan om 17:30, gaan we daar zeker mee verder. Zoals gezegd heeft de Heilige Vader dus op zondag 7 juni dan de Heilige Mis gecelebreerd op het Plaza de Cibeles. En dat is gekend om zijn grote ronde fontein met marmeren beelden. Het is een van de favoriete zichten van menig Madrileense postkaartjes. Ook de plaats waar het gemeentehuis van Madrid gevestigd is in het zogeheten Palacio de Cibeles. Het is ook de plaats waar de vieringen onder meer worden gehouden van de overwinningen van de voetbalploeg Real Madrid. Deze keer het decor van een totaal ander gebeuren. Men spreekt van minstens 1,2 miljoen mensen. U hoort het goed. Ik heb ook al cijfers gelezen en gehoord van tegen het 2 miljoen. Men houdt het op 1,2 miljoen officieel. Die de straten van Madrid overstroomden om de paus te zien, te horen, met hem de Heilige Mis te celebreren en natuurlijk ook om de Heer te vereren in het Allerheiligste Sacrament tijdens de sacramentsprocessie die traditioneel gehouden wordt op dit hoogfeest van Corpus Domini. Om 8:15 in de ochtend verliet de Heilige Vader de Apostolische Nunciatuur, dat is de residentie van de Apostolische Nuncius, de ambassadeur van het Vaticaan, zeg maar dus de ambassade van het Vaticaan, waar de Heilige Vader tijdens deze apostolische reizen vaak verblijft. Wel, per auto begaf hij zich naar de pausmobiel aan de Plaza de Cibeles voor de viering van de Heilige Mis. Hij kwam toe op het Palacio de Cibeles, waar hij door de koninklijke familie werd opgewacht en begroet door de burgemeester van Madrid, José Luis Martínez Almeida Navásquez, die hem de gouden sleutel van de stad overhandigde. En daarna tekende de Heilige Vader het gastenboek. Hij schreef erin: mogen Madrid een gastvrije en inclusieve stad blijven, waar het sociale leven wordt gekenmerkt door oprechte menselijke waarden. Aldus paus Leo XIV. Vervolgens celebreerde hij de plechtige Eucharistie.

0: Eminencias, excelencias, reverendísimas, queridos presbíteros, religiosos, religiosas, majestades, hermanos y hermanas, con el corazón colmado de alegría.
1: Met een hart vervuld van vreugde leid ik aan het begin van deze reis naar Spanje deze viering op de plechtige feestdag van Corpus Christi. We zijn bijeen rond de Eucharistie, het geschenk van de levende aanwezigheid van Christus onder ons. Hij die ons zijn leven wilde schenken om ons te laten binnentreden in de gemeenschap met de Vader en ons tot zijn kinderen te maken, is hier. Als levend brood dat uit de hemel is neergedaald, dat ons voedt met het leven van God zelf, met een liefde die sterker is dan de dood. Deze herdenking van de Heer aanwezig in het Eucharistisch brood vormt de kern van jullie geloof en van de geschiedenis van jullie volk. Hier in Madrid, maar ook op zoveel andere plaatsen in Spanje, is Corpus Christi niet zomaar een feestdag op de liturgische kalender, maar een terugkeer naar de wortels van het geloof, om de liefde en trouw aan God te vernieuwen. De plechtige processies van deze dag hebben eeuwenlang de vroomheid, de kunst, de muziek, de architectuur en het leven van het Spaanse volk gevormd en drukken ook vandaag nog het spirituele sentiment van dit land uit. Onder meer door de schoonheid en de elegantie van de bloementapijten, de altaren in de straten, de zorg voor de monstransen en de expositie-elementen, de gezangen en de versieringen. Het gaat hier niet om een uiterlijke vertoning, een folkloristisch overblijfsel of een louter esthetische versiering. Het gaat hier om het geloof in de aanwezigheid van de verrezen Heer, die leeft en nog steeds onder ons rondgaat, die zich tot brood maakt voor onze honger naar leven en de hoeken van ons hart en onze geschiedenis bezoekt, ook de donkerste. Zoals Christus zich tijdens de Eucharistie als voedsel schenkt, zo laat de processie zien dat hij niet opgesloten blijft in de kerk, maar ons tegemoet komt. Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven. Hij is de nabije God die met zijn volk meegaat, de Heer van de geschiedenis, troost voor de zwakken, licht voor de gezinnen, hoop voor de zieken, vrede voor wie lijdt. De Christus die in de monstrans door de straten trekt, is dezelfde die zich identificeert met de armen, de droevigen, de eenzamen en de hulpelozen. En het is geen toeval dat de kerk hier in Spanje al jarenlang het hoogfeest van Corpus Christi koppelt aan de dag van de naastenliefde. Het gaat er niet alleen om de monstrans tevoorschijn te halen, maar om onszelf te laten bevrijden van egoïsme, van onverschilligheid, van een comfortabel en privégeloof, om te beantwoorden aan zijn uitnodiging tot bekering, om onze blik te veranderen, om zijn aanwezigheid te verwelkomen, die ons transformeert en ons tot bouwers van een nieuwe wereld maakt. Daarom laat de historische herinnering aan de Corpus Christi-processie zich niet opsluiten in een nostalgisch verleden. Ze wordt juist een uitnodiging voor het heden, voor ons persoonlijk leven, voor onze relaties, voor de samenleving en voor het bouwen aan de toekomst. In dit perspectief moet de uitnodiging om te herinneren worden begrepen die

0: in de eerste lezing hebben gehoord. Herinner je de hele weg die de Heer, jouw God, je de afgelopen 40 jaar door de woestijn heeft laten afleggen. Herinner je hoe Hij je, toen je honger had met manna, heeft gevoed. Het gaat erom te herinneren, juist om niet te vergeten wie de Heer is, om niet in de verleiding te komen om op andere afgoden te vertrouwen en ons te voeden met brood dat niet verzadigt. En daarom is hier een opdracht voor het Spanje van vandaag en morgen. Dat de religiositeit van dit land, dat dit land al eeuwenlang bezielt, geen museum uit het verleden is dat men bezoekt, maar een school van het geloof, waaruit men ook vandaag nog kan putten. Een school die ons leert om voor God en voor de naaste te knielen. Want niemand kan voor de Heer knielen en de broeder verachten. Een school die ons de dankbaarheid leert van de liefde die zich tot gave maakt. Opdat zij onder ons rondgaat en de ketenen van alle egoïsme verbreekt. Een school waaruit wij leren dat God werkelijk aanwezig is en dat ook wij geroepen zijn om aanwezig te zijn in de situaties en uitdagingen van de samenleving, om niet weg te lopen, om ons persoonlijk in te zetten voor de opbouw van het algemeen welzijn. Broeders en zusters, ik wil hier de heilige Manuel González gedenken, de bisschop van de verlaten tabernakels. Zijn leven herinnert ons eraan dat de Eucharistie niet enkel tijdens grote vieringen of bij gelegenheid geëerd mag worden, maar ook in de stille trouw van wie de Heer vergezelt met een nederige en discrete vriendschap die dag na dag wordt gevoed. Ik wil ook de poëtische verzen van de heilige Johannes van het Kruis in herinnering brengen. Hoe goed ken ik de bron die stroomt en vloeit, ook al is het nacht. In de kloostergevangenis van Toledo, waar hij rond het Corpus Christi van 1578 onder zeer zware omstandigheden gevangen zat, erkent hij vanuit de nacht van die gevangenis de verborgen aanwezigheid van de Heer, waaruit een licht voortkomt dat geen ondergang kent en een leven stroomt dat niet opraakt. Jezus in de Eucharistie is die eeuwige bron die verborgen is. Een bron die stroomt, die de dorst lest, maar zonder te verblinden, zonder zich op te dringen met uiterlijke macht, zonder zich op spectaculaire wijze te presenteren. Laten wij met oprechte liefde tot Hem terugkeren. Laten wij ons openstellen voor de ontmoeting met Hem. Laten wij Hem de dorheid van ons hart laten bevloeien, om vervolgens de wegen van het leven en de geschiedenis op te gaan. En deze stroom van fris water, deze stroom van liefde, vrede, gerechtigheid en vreugde, onder de mensen te brengen. Laten wij opnieuw drinken uit deze eucharistische bron, die ons niet opsluit in een persoonlijke devotie, maar ons erop uitzendt om onze broeders en zusters, de gezinnen, de armen, degenen die lijden, degenen die de hoop hebben verloren, te bevloeien. De eucharistische genade verandert ons, maar maakt ons ook tot hoofdrolspelers in de transformatie van de geschiedenis en tot een teken van hoop voor degenen die wij ontmoeten. Mogen de Heer Jezus, aanwezig in de Eucharistie, jullie tot gebroken, overgegeven en aangeboden brood maken, zodat er een vol leven kan ontspringen voor jullie gezinnen en voor jullie land. De woorden van Paus Leo de 14e tijdens de Eucharistie voor het hoogfeest van Corpus Domini, of Corpus Christi, genoemd natuurlijk. Daarna werd het Allerheiligste Sacrament uitgesteld op het altaar in de monstrans. Deze werd vervolgens door de diaken naar beneden gedragen en overhandigd aan de paus, die zelf, onder een processiehemel, gedragen door 4 dragers, door de straten van Madrid ging met de Heer. Onder een stralende hemel, vergezeld door zang, door tal van deelnemers aan de processie, waaronder heel wat kinderen die dit jaar hun eerste communie hadden gedaan, wandelde de paus op een waar bloementapijt langs de mensen, om hen zo de mogelijkheid te geven op dat mooie hoogfeest de Heer te aanbidden. Na de processie werd het Allerheiligste op het altaar geplaatst, bewierookt en werden de aanwezigen daarna gezegend met de hostie door de Heilige Vader, waarna de acclamatie weer klonk, gezongen door het koor. En trouwens, u heeft dat ook een stukje kunnen meemaken op die zondag, omwille van het feit dat het op het tijdstip was waar we normaal gezien met de Heilige Vader het Angelus zouden gebeden hebben. Maar op deze wijze konden we er een klein beetje helemaal live bij zijn, samen met die 1,2 miljoen mensen die naar Madrid waren gekomen om dit mee te maken. Diezelfde dag om 16:30 heeft de Heilige Vader zowat 220 paters Augustijnen ontmoet uit verschillende gemeenschappen en ook diverse leden van de Augustijner familie. En dat in de apostolische nunciatuur. Na de begroeting door de provinciale overste richtte de paus enkele woorden van dankbaarheid tot de aanwezigen voor de mogelijkheid van de ontmoeting, waarbij hij benadrukte hoe de gemeenschap en de eenheid van hart onder de Augustijnen in dit historische moment een boodschap voor de wereld kunnen zijn. Een boodschap die moet worden overgebracht aan jongeren, zei hij, zoals de 600.000 jongeren die gisteravond op de Plaza de Lima bijeen waren en die getuigden van hun vragen en hun spirituele zoektocht. En, verwijzend naar de aanwezigheid van de zusters van het contemplatieve leven, benadrukte de paus de waarde van hun roeping, ook om zin te geven aan het sociale handelen in een tijd waarin de stilte en het vermogen van de mens om in zijn hart te gaan verloren gaan. Ten slotte, voordat hij hen individueel begroette, nodigde de paus nog de aanwezigen uit om samen het Onze Vader te bidden en gaf hij natuurlijk zijn zegen. Mooie ontmoeting. U weet, de paus die behoorde eigenlijk tot de orde der Augustijnen en dus heeft hij de gewoonte, als hij een apostolische reis maakt en er is een gemeenschap in het land dat hij bezoekt, om natuurlijk ook hen een bezoekje te brengen. Een traditie trouwens die paus Franciscus ook al had toen hij steeds op bezoek ging bij de Jezuïten. Omstreeks 17:30 verliet de Heilige Vader dan opnieuw de apostolische nunciatuur en begaf zich in de pausmobiel naar de Movistar Arena in Madrid voor een bijeenkomst met de titel Netwerken bouwen met de wereld van cultuur, kunst, economie en sport. Bij deze ontmoeting waren zowat 15.000 mensen aanwezig. Bij zijn aankomst, omstreeks 18:00, werd de paus verwelkomd opnieuw door de metropoliet aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobocano. En voordat hij het podium betrad, maakte hij te voet een korte rondgang door het publiek van de arena om de gelovigen te begroeten. Na het nodige gezang richtte de kardinaal aartsbisschop van Madrid enkele welkomstwoorden tot de paus. En daarna volgden toespraken en getuigenissen. Eentje die zeker niet ongemerkt voorbijgegaan is, is die van de grote filmster Antonio Banderas, die daarbij zijn eigen liefde voor God en voor Jezus Christus uitsprak, en dat in zijn toespraak gericht tot de Heilige Vader en aanwezigen. Ook de rector van de Complutense Universiteit van Madrid, José María Coelho de Portugal, Antonio Garamendi, de voorzitter van de Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en Unai Sordo, de secretaris-generaal van de Comisiones Obreras, en ook Angela López de Miguel, de voorzitter van de Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Vertegenwoordigers van de economische en arbeidswereld. Ten slotte kwamen ook twee atletes aan het woord, waarvan één atlete in een rolstoel zit, Carolina Marín en Teresa Perales. De getuigenissen werden afgewisseld met een artistieke uitvoering, dans, door Sara Barras. En zij is eigenlijk een wereldberoemde flamenco-danseres. We gaan luisteren naar de woorden van de Heilige Vader gericht tot de wereld van de cultuur. En zo merken we dus trouwens ook dat de paus steeds in een andere rol onthaald wordt. Bijvoorbeeld als hij als priester en bisschop de Heilige Mis gaat celebreren, is dat anders dan bijvoorbeeld deze ontmoeting met de cultuur. Gaat hij in een officiële instelling van de staat, dan is hij niet alleen de herder, zeg maar, van de kerk, maar dan is hij ook het staatshoofd van Vaticaanstad. En zo zien we dat de Heilige Vader iedere keer dient te wisselen in die rol. En dat doet hij eigenlijk zeer gemakkelijk en met glans, moeten we zeggen. De beelden die we hebben gezien vanuit Spanje zijn altijd een glimlachende, vrolijke paus die veel tijd maakt voor de mensen, die echt het gevoel geeft aan de mensen als je met hem spreekt, en dat horen we ook in de getuigenissen, dat hij echt zijn aandacht geeft en het is echt deugddoend eigenlijk om te zien. We gaan luisteren naar de woorden tot de wereld van de cultuur.
1: Eminencia, queridos amigos, amigas.
0: Het is mij een genoegen om u hier te mogen ontmoeten. Op een plek die niet alleen onderdak biedt aan sportieve, artistieke en culturele activiteiten, maar ook aan de diepe emoties van de mens. Vreugde, bewondering, enthousiasme en hoop. Maar ook verdriet en frustratie. In dit prachtige land is het onmogelijk om niet onder de indruk te zijn van de creativiteit die de geschiedenis doordringt en de identiteit van het land vormgeeft. Een schoonheid die zichtbaar is in de steden, in de straten, de monumenten, op de pleinen en in de tuinen, in de universiteiten en kerken, in de muziek, de schilderkunst, de dans en in de gastronomie. Hier is ook de ziel voelbaar. Opnieuw een applaus, zoals u kan horen. En dat zijn er wel meerdere geweest. Hier is ook de ziel voelbaar van de generaties die het landschap hebben getransformeerd en het een eigen gezicht hebben gegeven. En dat onthult ons in elke penseelstreek de intelligentie en de wilskracht die in de menselijke ziel schuilen. Na deze door vorige generaties geschapen wonderen aandachtig te hebben aanschouwd, rijst onvermijdelijk een vraag die ons allen aanspreekt. Welke erfenis laten wij na aan de toekomst? En bij gevolg, wat voor soort gemeenschap bouwen wij op? Ik heb met grote belangstelling naar alle bijdragen van de panelleden geluisterd. En ik ben het met jullie eens. Onze samenleving beschikt inderdaad over een buitengewoon vermogen om te produceren, te innoveren, te communiceren. Maar het lijkt erop dat we nog moeten leren de ziel te bewaren en wat zij voortbrengt. Anders lopen wij het risico dat we weliswaar expert zijn in de media en efficiënt in het produceren, maar onzeker over het waarom, het doel, met wie en voor wie er wordt geproduceerd. In deze context wil de kerk zich bewust van zowel haar successen als haar fouten door de geschiedenis heen in dialoog blijven met de hedendaagse wereld. In het DNA van de mensheid is het verlangen naar het goede, naar schoonheid en naar waarheid geworteld. En vanuit dat diep menselijke streven en onze eeuwenoude ervaring stelt de kerk wegen voor naar een waardig leven en het algemeen welzijn. In dit verband verklaarde de heilige paus Paulus VI voor de Verenigde Naties dat, ongeacht de mening die men heeft over de paus van Rome, zijn missie wel bekend is. Als deskundige in menselijkheid negeert de kerk niets wat werkelijk menselijk is. Om deze reden is de dialooghouding een integraal onderdeel van haar roeping. Vandaag stellen wij vast dat de beslissende vraag nog steeds dezelfde is. Wat betekent het om werkelijk mens te zijn? De kerk deelt in alle nederigheid, maar ook met vastberadenheid, wat zij in de geloofservaring heeft ontdekt, dat Jezus Christus een antwoord biedt op de grote vragen over het menselijk leven en de vervulling daarvan, nu al in deze wereld en tot aan het hoogtepunt ervan in de eeuwigheid. Daarom blijft de mens altijd de eerste en fundamentele weg van de kerk en het hart van elke authentieke weg van integrale menselijke ontwikkeling. En daarom kan zij zich niet onverschillig opstellen ten opzichte van de cultuur, want door haar is de mens als mens meer. En juist omdat cultuur doet denken aan cultiveren, zoals de etymologische wortel die beide termen delen suggereert, zijn we geroepen ons af te vragen wat wij vandaag zaaien. Wat bloeit en wat stilzwijgend verwelkt in onze samenleving. Welke waarden wij in stand houden en welke wij laten sterven. Het zijn diepgaande, noodzakelijke vragen die niet genegeerd mogen worden. Om deze vragen te beantwoorden is een sociale dialoog nodig die we kunnen vergelijken met de kunst van het weven van netwerken. Wat ontmoeting, luisteren, dialoog en respect inhoudt.
1: Que implica encuentro, escucha, diálogo y respeto.
0: In de verschillende sectoren van het menselijk handelen moeten wij zorgvuldig omgaan met de taal die wij gebruiken. Geschreven, gesproken en in de digitale omgeving ook beeldtaal, want communicatie is nooit neutraal. Elke uiting spreekt, brengt iets over, ze kan kwetsen of helen, verwachtingen de grond inboren of nieuwe perspectieven openen, verdeeldheid zaaien of hoop wekken op de mogelijkheid om samen iets oprecht menselijks op te bouwen. Netwerken opbouwen is dus een dialoog tussen instellingen die gericht is op de menselijke waardigheid. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de universiteit niet met de rug naar de arbeidswereld staat en de waarheid niet uit het oog verliest. Dat het bedrijfsleven de werknemer niet ziet als slechts één factor in de afweging van zijn belangen. En dat kunst niet enkel gericht is op de elites. dat sport niet wordt gereduceerd tot spektakel of louter tot een zakelijke aangelegenheid. Dat technologische vooruitgang rekening houdt met ouderen, armen en mensen zonder stem.
1: Ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.

0: Onze bijdrage aan de dialoog vanuit een christelijke levensvisie is gebaseerd op het besef dat de Schepper de mens heeft geweven met draden van liefde. Want de mens is geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. God die liefde is. Hierin ligt het fundament van de onvervreemdbare menselijke waardigheid waarvan het absolute respect de basis vormt voor de dialoog. Ten tweede betekent het smeden van netwerken samen creëren. Het geloof, zo verklaarde paus Benedictus XVI, is liefde en daarom schept het poëzie en muziek. Geloof is vreugde en daarom schept het schoonheid. We hebben allemaal wel eens iets moois meegemaakt. Zo mooi dat het ons innerlijk heeft veranderd. Een lied, een gedicht, een stille kerk, een stem, een blik of zelfs een basketbalwedstrijd die we samen met vrienden hebben beleefd. Het is dan ook niet vreemd dat de verkondiging van de blijde boodschap en het besef dat wij broeders en zusters zijn tot uiting komt in de vorm van een saeta tijdens de Goede Week, in mystieke poëzie, in literair meesterschap bij auteurs als Lope de Vega, de heilige Teresa de Jesus of de heilige Johannes van het Kruis, Calderón de la Barca of in de serene proza van de heilige Thomas van Aquino.
1: Calderón de la Barca.
0: Van wie we de prachtige hymnen van Corpus Christi hebben geërfd, dat wij vandaag vieren. Dit alles toont de band tussen het materiële en het spirituele die ons bestaan vormt.
1: Il vincolo entre lo materiale e lo spirituale che constituye nostra esistenza.
0: Netwerken opbouwen betekent ten derde onbaatzuchtig dienen. Een objectieve blik laat zien dat door het geloof gedreven mannen en vrouwen ziekenhuizen en scholen hebben gebouwd, solidariteitsinitiatieven hebben opgezet en een taal hebben gesproken die mensen waardigheid schenkt. En daarom is het de moeite waard ons eerlijk af te vragen of de wereld, en met name Europa, haar identiteit wel zou hebben gevormd zonder die spirituele stempel die haar geschiedenis heeft getekend. En dit is geen provocatie, maar een uitnodiging om na te denken of de eeuwigheid die door de incarnatie van Jezus Christus in tijd en ruimte is binnengedrongen zich opnieuw kan verzoenen met het dagelijks leven.
1: Pueda volver a reconciliarse con lo quotidiano.
0: Is het echt mogelijk te geloven dat Europa, waar we zo van houden, zichzelf zou zijn zonder de stempel van het geloof? Waarom zouden wij vrezen dat de eeuwigheid het dagelijks leven doordringt? De roep van mijn voorgangers klinkt nog steeds. Wees niet bang. Open de deuren wijd. Open voor Christus. Jezus Christus neemt ons niets af en geeft ons alles.
1: Jesucristo no nos quita nada y nos da todo.
0: Ik wil hardop vragen: wie worden er uitgesloten ondanks hun deugden en capaciteiten? Wij kunnen niet negeren dat de toestand van de armen een schreeuw is die in de geschiedenis van de mensheid voortdurend ons leven, onze samenlevingen, de politieke en economische systemen en de kerk aanspreekt.
1: Los sistemas políticos y económicos y a la iglesia.
0: Christus geeft het algemeen welzijn inderdaad weer de plaats die het toekomt. Als wijs scheidsrechter die de hebzucht van sommigen tempert en de hoop van anderen voedt, terwijl hij ernaar verlangt hen allen te redden. Deze kerk, deskundig in menselijkheid, hoewel zij soms tegen de stroom ingaat, benadrukt dat economische en institutionele structuren slechts rechtvaardig zijn voor zover zij de integrale ontwikkeling van de persoon dienen en de verantwoordelijke participatie van allen bevorderen. Staat u mij toe om tot slot uw aandacht te vestigen op een wereld die mij, zoals u weet, niet vreemd is. Die van de sport. Laten we eens nadenken over hoeveel van ons respect voor de tegenstander ons heeft geleerd op een speelveld, in plaats van door naar een toespraak te luisteren, daarin te groeien. Hoeveel sporters leren ons te verliezen zonder te haten, te winnen zonder te vernederen, of weer op te staan na een val. Hierover verklaarde de heilige paus Johannes Paulus II als sporter en herder. In deze tijden waarin helaas verschillende vormen van geweld en dus van haat de sociale samenhang op rampzalige wijze dreigen te verscheuren, dragen jullie, de sporters van jullie kant, bij aan een stralend getuigenis van samenhang, vrede, eenheid, kortom van samen kunnen zijn. Deze woorden zijn actueler en toepasselijker dan toen ze voor het eerst hebben weerklonken.
1: Estas palabras son más actuales y oportunas que cuando resonaron por primera vez.
0: Dierbare vrienden, ik nodig jullie dan ook uit om nieuwe draden te zijn, om nieuwe netwerken te weven die alle aspecten van het leven in harmonie brengen, om een vernieuwde samenleving te smeden waarin de tijd doordrongen is van eeuwigheid, de cultuur de herinnering bewaart en de dialoog bevordert, het onderwijs, het zoeken naar de waarheid met een kritische geest stimuleert, de kunst verwondering opwekt en nobele emoties teweegbrengt, het bedrijfsleven de waardigheid van de persoon erkent en het werk de motor van hoop blijft. Laten wij nieuwe draden zijn en de raad van de heilige Paulus ter harte nemen. Verheug u met hen die zich verheugen, huil met hen die huilen. Wees eerbiedig en vriendelijk tegenover elkaar, zonder hoogmoed, maar plaats uzelf op het niveau van de nederigen. Beschouw uzelf niet als wijzen. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Streef naar het goede tegenover alle mensen. Voor zover het mogelijk is en voor zover het van jullie afhangt, leef in vrede met iedereen. Want hierin staat op het spel dat onze prachtige menselijkheid ook in de toekomst blijft schitteren. Hartelijke dank.
1: Muchas gracias.
0: Richt uw ogen op, en dat is natuurlijk de slogan ook van deze apostolische reis. Ja, het ene applaus na het andere ook in deze ontmoeting met de vertegenwoordigers van de culturele wereld. En de kunst en de sport. Opnieuw een publiek dat zeer open stond voor de boodschap van Paus Leo en dat ook zeer duidelijk liet blijken. Om 19:30 die dag nog op die zondag genoot de Heilige Vader het diner in de residentie van de kardinaal aartsbisschop van Madrid, kardinaal José Cobo Cano. Maandag 8 juni dan is er een korte ontmoeting geweest met de eerste minister op de apostolische nunciatuur. Dat is Pedro Sánchez Pérez Castejón. En dat is ook via de persdienst bekendgemaakt. Een privéontmoeting van zowat 20 minuten. En om 9:45 heeft de Heilige Vader opnieuw de apostolische nunciatuur verlaten en is hij per wagen naar het Palacio de las Cortes gereden voor de ontmoeting met de leden van het Spaanse parlement. Daar werd hij verwelkomd door de voorzitter van het Congres van Afgevaardigden, Francina Armengol, en de voorzitter van de Senaat, Pedro Roland Ojeda, en 6 andere hoogwaardigheidsbekleders. Na het afspelen van de volksliederen van Spanje en Vaticaanstad begeleiden beiden de Heilige Vader naar het Salón de Pasos Perdidos. Na de nodige officiële foto's tekende de paus het ereboek en vond de overhandiging plaats van een reproductie van een heel oud getijdenboek. En vervolgens heeft paus Leo XIV na de welkomstwoorden van de voorzitter van het congres zijn toespraak gehouden van 30 minuten. Wij gaan luisteren naar deze toespraak. Opnieuw een toch wel opmerkelijk moment, mogen we zeggen, in de apostolische reis van paus Leo in Spanje. Ten eerste werd hij al met een heel groot applaus verwelkomd. Maar op het einde van deze grote toespraak, u hoort het ook aan de lengte ervan, heeft hij een staande ovatie van 7 minuten gekregen. Tot hij uiteindelijk de beslissing diende te nemen om toch het halfrond te verlaten. We gaan luisteren naar de toespraak van paus Leo XIV tot de Spaanse parlementsleden.
2: Presidente del Gobierno, Presidente del Congreso de los Diputados, Presidente del Senado, Presidente del Tribunal Constitucional, Presidente del Tribunal Supremo.
0: U hoort het, begroeting van heel wat voorzitters, natuurlijk ook de eerste minister, ook van het Grondwettelijk Hof, de Senaat, Congres van Afgevaardigden, Hooggerechtshof.
2: Agradezco a la señora Presidenta sus amables palabras.
0: Ik dank de voorzitter voor haar vriendelijke woorden, evenals voor de uitnodiging die de apostolische stoel heeft ontvangen ter gelegenheid van mijn reis naar dit land en voor de eer om te mogen worden ontvangen in het historische paleis van de Kamer van Afgevaardigden. Een vooraanstaand centrum van het institutionele, juridische en democratische leven van het Koninkrijk Spanje. Ik sta hier voor u allen als bisschop van Rome, herder van de katholieke kerk, in het besef dat de missie die aan de opvolger van de apostel Petrus is toevertrouwd, als beginsel en fundament van de eenheid van de bisschoppen en de gelovigen, de heilige stoel, op een bijzondere wijze in dialoog brengt met de volkeren en de staten. Mijn aanwezigheid hier onder u wil een gebaar van verbondenheid met Spanje zijn in het kader van onze wederzijdse samenwerking en een boodschap die voortkomt uit de dienstbaarheid aan de mens. De kerk gaat mee met de mensheid, deelt haar hoop en haar wonden, luistert naar de vragen van elke tijd en laat zich aanspreken door alles wat het bestaan van de mannen en vrouwen van vandaag aangaat. Daarom, wanneer zij zich tot het openbare leven richt, doet zij dat met respect voor de eigen missie van de instellingen en de legitieme verantwoordelijkheid van hen die het mandaat hebben gekregen om wetten te maken. Zij erkent de autonomie van de aardse realiteiten en het onderscheid tussen kerkgemeenschap en politieke gemeenschap. En juist vanuit dat bewustzijn draagt zij een reflectie bij die voortkomt uit de wens om het algemeen welzijn te dienen en te herinneren aan wat het samenleven werkelijk menselijk maakt. In deze vergaderzaal krijgt het samenleven een juridische vorm. Hier worden de verschillen gehoord, geordend en waar mogelijk omgezet in een gezamenlijk besluit. En daarom komt elke wetgevende taak, afgezien van de legitieme diversiteit aan standpunten, uiteindelijk uit bij een beslissende vraag. Welke opvatting van de menselijke persoon inspireert de wetten? En wat voor soort samenleving bouwen die wetten op? Wat dit betreft beschikt Spanje over een bijzonder rijk verleden. Zijn geografische en politieke identiteit is verweven met een geschiedenis waarin geloof en rede, kunst en recht, traditie en gedachtegoed elkaar op vruchtbare wijze hebben weten te vinden. In zijn kathedralen en universiteiten, in zijn onsterfelijke literatuur, in zijn juridische instellingen en in de geest van zijn volk zelf, blijft een erfgoed levend dat vorm heeft gegeven aan een manier om vrijheid te beleven, rechtvaardigheid te beoefenen en het gemeenschappelijke leven te ordenen. Van de universele bladzijden van Don Quixote, waar Cervantes verkondigde dat de vrijheid een van de kostbaarste gaven is die de hemel de mensen heeft geschonken, tot de spirituele diepgang van de heilige Teresa de Avila en van de grote Spaanse juridische traditie, tot de metafysische onrust van Unamuno, die eraan herinnerde dat de mens zich er niet helemaal bij neerlegt om te sterven, heeft Spanje de mens weten te zien als meer dan een onderdeel van de sociale, economische of politieke orde. Het heeft hem erkend als een wezen dat openstaat voor de waarheid, begiftigd met vrijheid en gedreven door een dorst naar eeuwigheid die geen enkele tijdelijke realiteit kan lessen. Kortom, als iemand wiens waardigheid voorrang heeft op elk nut en aan wiens dienst de wetgevende macht onderworpen is. Daarom leidt deze terugblik, wanneer we het vandaag over de mens hebben, vanzelf naar Salamanca en naar het gedachtegoed dat daar tot wasdom kwam. De symbolische aanwezigheid van koningin Isabella en koning Ferdinand in deze zaal verwijst naar het moment waarop Spanje voor historische verantwoordelijkheden van universele rijkwijde kwam te staan. Enkele jaren later zou Salamanca met een opmerkelijke helderheid de morele en juridische reflectie op zich nemen die deze situatie vereiste. Op die universiteit, 500 jaar geleden, toen er nieuwe werelden en onmetelijke mogelijkheden in de relaties tussen volkeren werden geopend, begrepen sommige leraren dat de rede niet kon worden ingeroepen om alles wat macht of eigenbelang als wenselijk voorstelden van legitimiteit te voorzien. Zo introduceerden zij in het historisch inzicht de vraag naar de onherleidbare waarde van ieder mens en de morele grenzen van de macht. We moeten erkennen dat de samenleving en de kerk zelf niet altijd opgewassen waren tegen de intuïties die weerklank vonden in hun eigen christelijke traditie. Die vraag opende echter een intellectueel en moreel perspectief dat zijn eigen historische tijdperk overstijgt. Het inzicht in de totus orbis, een menselijke gemeenschap die groter is dan welke afzonderlijke macht dan ook, maakte het mogelijk het bestaan van juridische en morele banden tussen volkeren te bevestigen. Vanuit Spanje droeg het denken van de school van Salamanca en in het bijzonder van broeder Francisco de Vitoria samen met andere Dominicanen en Jezuïten bij aan de vorming van een juridisch en moreel bewustzijn dat in staat was te herinneren dat autoriteit altijd een verantwoordelijkheid met zich meebrengt en dat ieder mens erkend moet worden als subject van rechten en plichten. Dat verlangen spreekt ook vandaag de dag nog steeds. De waardigheid, rechtvaardigheid en het algemeen welzijn de maatstaf zijn voor sociale relaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau. En dit is een van de grote erfenissen van Spanje. Het hebben verenigd van historisch handelen met de helderheid van de morele rede. Die bijdrage, ontstaan aan de oevers van de Tormes, reikte verder dan de collegezalen en bibliotheken en werd onderdeel van een breder bewustzijn, gedeeld door de internationale gemeenschap die zich nog steeds afvraagt hoe vrede kan worden opgebouwd op basis van de erkenning van de persoon en niet op basis van het opleggen van geweld. Die erfenis leeft ook in deze Cortes. Telkens wanneer de wetgever zich afvraagt hoe het mogelijk rechtvaardig kan worden gemaakt, hoe het wettelijk, werkelijk menselijk kan zijn en hoe de wil van de meerderheid de goederen die aan iedereen toebehoren kan beschermen en datgene kan respecteren wat geen enkele meerderheid legitiem mag schenden. De vraag uit Salamanca blijft de taak begeleiden van degenen die het openbare leven dienen. Vandaag de dag worden de nieuwe werelden die zich voor ons openen niet meer op kaarten getekend. Ze ontvouwen zich in de techniek, de economie, de biogeneeskunde en het digitale universum, waar de menselijke macht steeds delicater wordende gebieden van het persoonlijke en sociale leven bereikt. De vooruitgang biedt bewonderenswaardige mogelijkheden en dat zien we vandaag de dag op bijzondere wijze in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en nieuwe technologieën. Zoals ik in mijn recente encycliek heb benadrukt, is technologie op zichzelf niet neutraal, omdat zij het gezicht aanneemt van degene die haar bedenkt, financiert, reguleert en gebruikt. En daarom moet ons onderscheidingsvermogen, in het licht van de veranderingen van onze tijd, zich richten op de plaats die de menselijke persoon inneemt in onze beslissingen en op de manier waarop de waardigheid van het werk, de solidariteit, het sociaal beleid en het algemeen welzijn vandaag de dag op een nieuwe manier worden benaderd. Dit onderscheidingsvermogen begint met een eerste stelling. Elke werkelijk rechtvaardige samenleving is gegrondvest op de erkenning van de onschendbare waardigheid van de menselijke persoon. Die waardigheid gaat vooraf aan elke concessie van de staat en mag niet ondergeschikt worden gemaakt aan veranderlijke maatschappelijke consensus of aan de grillen van de meerderheid van het moment. Zij komt toe aan ieder mens, louter door het feit dat hij bestaat. En daarom moet zij de leidraad zijn voor elke positieve rechtsorde. Het christelijk geloof verkondigt dit op basis van de openbaring. De menselijke reden kan het erkennen als een vereiste dat verankerd is in de waarheid van de mens. Wanneer deze overtuiging levend blijft, wordt het recht een bescherming voor iedereen en een garantie tegen het opleggen van particuliere belangen en agendas. Op basis hiervan is het mijn taak om vandaag een rustig en vastberaden woord te richten tot degenen die de zware verantwoordelijkheid dragen om het maatschappelijk samenleven juridisch te ordenen. Dit samenleven kan worden bedreigd door de wegwerpcultuur, zoals Paus Franciscus zo vaak heeft gewaarschuwd. In die zin, als het leven niet langer als een fundamentele waarde wordt erkend, welke toekomst kunnen onze samenlevingen dan nog hebben? Kan een gemeenschap die het ongeboren kind, de bejaarde, de zieke, degene die in stilte lijdt, of degene die volledig afhankelijk is van de zorg van anderen, in de schaduw laat staan, volledig rechtvaardig worden genoemd? De verdediging van het menselijk leven is geen partijdige kwestie of een confessionele aangelegenheid. Het is een doel van de beschaving. Elk menselijk leven moet worden erkend en beschermd vanaf de conceptie tot aan het natuurlijke levenseinde, in elke omstandigheid van zijn bestaan. Wanneer deze zekerheid vervaagt, dan zijn de meest kwetsbaren de eerste slachtoffers en verliest de wet haar diepste betekenis: elke persoon dienen en beschermen. Daarom komt de morele grootheid van een natie vooral tot uiting in haar vermogen om die levens te begeleiden, te beschermen, te beminnen, die de grootste kwetsbaarheid doormaken. Het algemeen welzijn is in zekere zin de sociale vorm van de menselijke waardigheid. Het bestaat niet louter uit de som van particuliere belangen, maar uit het geheel van omstandigheden in het maatschappelijk leven die het voor de gemeenschappen en voor elk van hun leden mogelijk maken hun eigen volmaaktheid zo volledig en gemakkelijk mogelijk te bereiken. Wanneer het algemeen welzijn niet langer een gedeelde horizon is, dreigt het openbaar handelen te versnipperen in deelbelangen die niet in staat zijn te waken over wat aan iedereen toebehoort. In deze context is het gezin van bijzonder belang als eerste menselijke realiteit en natuurlijk fundament van de gemeenschap. In het gezin zijn de generaties met elkaar verweven en wordt een levend geheugen doorgegeven dat de samenleving innerlijke continuïteit geeft. Waar het gezin wordt ondersteund, wordt ook de spirituele en sociale stabiliteit van de naties versterkt. Het gezin zal altijd de eerste school van menselijkheid zijn, waar men eerder dan waar ook de elementaire grammatica van het samenleven leert. Het leven ontvangen, voor de ander zorgen, vergeven, dienen en erbij horen. Ook onderwijsinstellingen spelen een cruciale rol bij deze taak. Daar kunnen de nieuwe generaties leren de waarheid te zoeken en te koesteren en zich vragen te stellen over de zin van het leven en de waardigheid van ieder mens. Daarom stellen veel ouders, die graag willen dat hun kinderen leren omgaan met anderen, kritisch te denken en solide waarden te verwerven, grote verwachtingen in deze instellingen als waardevolle bondgenoten bij de opvoeding van hun kinderen. Deze samenwerking moet altijd het primaire en onvervreembare recht van de ouders respecteren om het soort onderwijs en opvoeding te kiezen dat hun kinderen ontvangen in overeenstemming met hun eigen morele, culturele en religieuze overtuigingen. De bevestiging van de menselijke waardigheid mag niet abstract blijven wanneer zoveel mensen gedwongen worden alles achter te laten op zoek naar vrede, veiligheid en een toekomst. Ook het tragische migratiedrama spreekt vandaag het geweten van de naties en de ethische grondslag van de internationale orde aan. Talrijke mannen, vrouwen en kinderen worden door vaak dramatische omstandigheden gedwongen hun gemeenschappen te verlaten en dierbaren, verhalen en banden achter te laten. Deze realiteit gaat verder dan een louter demografische of economische benadering. Het is een bij uitstek morele en juridische kwestie. Wanneer iemand wordt gediscrimineerd op grond van zijn nationale, etnische, religieuze of taalkundige afkomst, of vanwege zijn economische of sociale status, wordt het universele beginsel van de gelijke waardigheid van alle mensen ernstig geschonden. De situatie van migranten en vluchtelingen vraagt om een aanpak die de mens centraal stelt, de oorzaken aanpakt die hen dwingen te vertrekken en verder gaat dan louter het begeer van migratiestromen. Hieruit vloeit een dubbele eis van sociale rechtvaardigheid voort. Het bieden van veilige en legale routes, een respectvolle opvang en reële integratiemogelijkheden en tegelijkertijd het bevorderen van het recht om in het eigen land te blijven. Door ernaar te streven dat niemand zijn huis hoeft te verlaten vanwege een gebrek aan vrede, veiligheid of menswaardige levensomstandigheden, vanwege economische ongelijkheden en de gevolgen van de klimaatcrisis. De afgelopen jaren hebben de steeds gevaarlijker wordende routes de torenhoge prijs van deze realiteit aan het licht gebracht, die zo vaak verborgen blijft of genegeerd wordt. Veel mensen blijven ten prooi vallen aan mensenhandelaars en smokkelaars die misbruik maken van hun wanhoop. Het is noodzakelijk om preventie, reddingsacties en hulp aan slachtoffers te versterken, met name in het kader van regionale en multilaterale samenwerking. Geen enkel land kan een uitdaging van deze omvang alleen het hoofd bieden. En daarom is een gecoördineerde, solidaire en doeltreffende aanpak onontbeerlijk, die bescherming, opvang en reële integratiemogelijkheden kan garanderen voor degenen die emigreren. Wanneer de institutionele aanpak menselijk, rechtvaardig en gecoördineerd is, zijn grenzen niet langer plaatsen van verlating, maar kunnen ze ruimtes worden waar de menselijke waardigheid op verantwoorde wijze wordt beschermd. Dierbare afgevaardigden, de wereld maakt een diepe spirituele en culturele crisis door, die zich uit in vele vormen van geweld, polarisatie en wederzijds wantrouwen. In deze context is vrede een politiek streven en meer nog een ware morele noodzaak. Het vraagt om een publieke toon die respect toont voor wie er anders over nadenkt, instellingen die zich inzetten voor ontmoeting, een historisch besef dat streeft naar waarheid en verzoening, en een sociaal leven dat in staat is om burgerlijke vriendschap en wederzijds respect te handhaven te midden van meningsverschillen. Op internationaal vlak vereist vrede diplomatieke moed, ethische verantwoordelijkheid en een toekomstvisie die is gebaseerd op respect voor de identiteit van elk volk en op de plicht van staten om hun geschillen op te lossen via de vreedzame wegen die het internationaal recht biedt. Elke oorlog betekent uiteindelijk een pijnlijke nederlaag voor het vermogen om te onderhandelen en ook voor dat gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid dat de banden van rechtvaardigheid tussen de naties erkent. Wapens kunnen tijdelijk stilte afdwingen, maar zullen nooit echte en duurzame vrede kunnen opbouwen. En daarom is het zorgwekkend dat op verschillende plaatsen in de wereld en ook in Europa herbewapening opnieuw wordt voorgesteld als een bijna onvermijdelijk antwoord op de kwetsbaarheid van het internationaal toneel. Echte veiligheid komt daarentegen voort uit rechtvaardigheid, geduldige dialoog, eerbied voor het internationaal recht en een beleid dat in staat is het leven van volkeren boven de belangen te stellen die van oorlog profiteren. Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie op militair gebied vereist een strikte ethische waakzaamheid, zodat beslissingen over leven en dood nooit worden overgelaten aan automatismen of onttrokken aan de morele verantwoordelijkheid van de mens. De internationale gemeenschap wordt opgeroepen om de onmisbare waarde van de dialoog te herontdekken als een geduldige weg naar rechtvaardige en duurzame overeenkomsten, gebaseerd op eerbiediging van verdragen, transparantie in het diplomatieke optreden en de oprechte bereidheid om vrede boven het gebruik van geweld te stellen. Daaruit vloeien vertrouwen en hoop voort. Zoals het motto van de Europese Unie in Varietate Concordia ons herinnert, leidt ware eenheid niet tot uniformiteit, maar tot samenhang in diversiteit, waarbij culturen, gevoeligheden en tradities een kans op wederzijdse verrijking vormen. Ook binnen de samenlevingen zelf is het dringend noodzakelijk een cultuur van wederkerigheid op te bouwen. Politieke pluraliteit mag niet ontaarden in een voortdurende disqualificatie van de tegenstander. In een volwassen samenleving kan zelfs conflict een weg naar vrede worden, wanneer verschillen worden verzacht door te luisteren en worden gerangschikt naar de erkenning van de behoeften, verlangens en capaciteiten van iedereen. Maar vrede is niet enkel een politieke of institutionele realiteit. Ze ontstaat ook in het geweten, daar waar wrok, onverschilligheid en haat plaatsmaken voor verzoening. Daarom wordt ze ook via de taal tot stand gebracht en beschermd. Woorden kunnen wegen openen of afsluiten. Ze kunnen de werkelijkheid verhelderen of vervormen, totdat ontmoeting onmogelijk wordt. Degenen die een publieke verantwoordelijkheid uitoefenen, hebben daarom een bijzondere plicht om het woord te bewaken.

De vrijheid waarop de hedendaagse staat is gegrondvest, erkent, indien zij authentiek is, de religieuze dimensie van de mens, respecteert deze en beschermt deze juridisch en voorkomt dat iemand vanwege zijn geloof moet afzien van een bijdrage aan de samenleving waarin hij leeft. Zonder het juridische vlak te verwarren met het morele, is het goed om er ook aan te herinneren dat vrijheid een volledig begrip van zichzelf vereist. Vrij zijn betekent niet alleen vrij zijn van dwang of beschikken over veel keuzemogelijkheden. Het betekent het goede kunnen herkennen en zich daar op verantwoorde wijze aan kunnen houden. Daarom vereist elke werkelijke vrije samenleving ook een juiste afbakening van de openbare macht, zodat de vrijheid van personen, gemeenschappen en verenigingen niet onnodig wordt beperkt, en vanuit dit perspectief mag de legitieme autonomie van de tijdelijke orde nooit worden geïnterpreteerd als vijandigheid jegens het religieuze fenomeen. Het geloof wil zich niet opdringen door middel van privileges of dwang. Het mag echter ook niet tot zwijgen worden gebracht, alsof het irrelevant is voor het openbare leven. In deze context is het sacramentele biechtgeheim van bijzonder belang voor de katholieke kerk. Het past in het bredere kader van de godsdienstvrijheid die gelovige gemeenschappen een eigen ruimte garandeert voor hun leven, organisatie en interne discipline. Dit juridisch beschermen, zoals op vergelijkbare wijze gebeurt in sommige beroepen, betekent het behouden van een heilige ruimte van innerlijke vrijheid, waar de gelovige zijn ziel voor God kan openen zonder vrees voor externe druk, zoals ook in internationale normen wordt erkend. Dames en heren, staat u mij toe even stil te staan bij enkele afbeeldingen die deze zaal sieren. In deze vergaderzaal valt het natuurlijke licht binnen via het dakraam dat de zaal bekroont. Dat licht dat van boven komt, kan ons eraan herinneren dat ook de politiek een maatstaf moet erkennen die haar voorafgaat en overstijgt. Ook de schilderijen bovenaan de hoofdmuur, die de ontvangst van het evangelie en de 10 geboden uitbeelden, herinneren ons aan iets wezenlijks. Zonder de politieke orde te verwarren met de religieuze, nodigen deze symbolen ons uit te erkennen dat de moderne vrijheid ook is voorbereid door een langdurige vorming van het geweten, die diep getekend is door de christelijke traditie. In die innerlijke school hebben de volkeren geleerd dat het recht het goede moet dienen, dat gerechtigheid grenzen stelt aan geweld, dat macht legitimiteit behoeft, dat de armen ten volle tot de gemeenschap behoren, dat de vreemdeling moet worden opgenomen in overeenstemming met zijn waardigheid en dat het menselijk leven nooit als handelswaar mag worden behandeld. Een wet bereikt haar ware grootheid niet louter door het feit dat zij formeel is aangenomen. Zij bereikt die wanneer zij, naast het feit dat zij in haar vorm geldig is, zich voor de waardigheid van de persoon kan verantwoorden en uit die toetsing zonder schaamte kan komen. Ik nodig u dan ook uit om uw blik te verheffen, niet om u van de werkelijkheid te verwijderen, maar om te bedenken dat elke beslissing van de overheid mensen van vlees en bloed raakt, vooral diegenen die minder kracht hebben om zich te laten horen. Want een hooggerichte blik staat juist toe dieper te kijken naar wat er bij elke publieke beslissing op het spel staat. Daarom is er naast technische oplossingen en wettelijke hervormingen ook een morele vernieuwing nodig. Spanje heeft op dit gebied veel te bieden. Het beschikt over een taal die continenten met elkaar verbindt. Een culturele, juridische en spirituele traditie die geloof en reden, recht en geweten, eenheid en pluraliteit met elkaar in dialoog heeft weten te brengen. Deze historische ervaring herinnert ons ook aan de waarde van eendracht en van het geduldige streven naar een vreedzaam en rechtvaardig samenleven. Mogen deze nobele natie nooit de herinnering aan haar wortels verliezen, nog de moed om naar de toekomst te kijken. Mogen

Spanje een land van ontmoeting, cultuur, solidariteit en hoop blijven. En mogen het openbare leven erin slagen de standvastigheid van overtuigingen altijd te verenigen met de edelmoedigheid van de dialoog en de grootheid van de dienstbaarheid. Mogen God vrede schenken aan alle naties op aarde, eendracht aan de gezinnen en sereniteit aan de gewetens. En mogen er over het Koninkrijk Spanje, getekend door de apostolische voetafdruk van Santiago en door de moederlijke aanwezigheid van de maagd van Pilar, dagen van welvaart, gerechtigheid en duurzame vrede neerdalen. Ik dank. En het applaus dat u kan horen duurde maar liefst 7 minuten lang. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze bijzondere uitzending van Radio Vaticaan Live. Waar we dus konden stilstaan bij de tweede dag van Paus Leo XIV op Spaanse bodem. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30. Dan gaan we daarmee verder. En zullen we nog spreken over de ontmoeting met de Spaanse bisschoppen in hun hoofdkwartier van de Spaanse Bisschoppenconferentie. En ook het gebed en devotie tot Onze Lieve Vrouw van Almudena in de kathedraal van Onze Lieve Vrouw van Almudena. Tot slot zullen we het ook nog hebben over een ontmoeting met de diocesane gemeenschap diezelfde dag in Santiago Bernabéu Stadium. En dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het luisteren, dierbare luisteraars. En graag tot een volgende keer.

In de lente van 1945 was er hongersnood in het verslagen Duitsland. De oorlog was ten einde en de onmiddellijke uitroeiing was afgewend. Maar een nog gruwelijker dood bedreigt nu de bevolking. De nood is groot. Ieder gezin is bevreesd voor een van de zijnen. Duizenden soldaten zijn krijgsgevangen genomen. Ze kunnen onmogelijk in contact komen met hun familie. En elke dag komt er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang vanuit het oosten. In deze dagen zijn mijn ouders zeer ongerust. Zij zijn zonder enig nieuws over drie van hun zonen die soldaat waren. En moeder wordt hierdoor zo gekweld dat ze er elke dag op achteruit gaat. Niet meer in staat haar te troosten, zegt mijn vader haar op een zekere morgen. Ik heb vandaag een belofte gedaan aan de heilige Jozef. Zolang als het weer het toelaat, ga ik elke zondag naar de kapel van Sint-Jozef, daarboven in de Eifel. Ik zal met overgave tot hem bidden. Hij heeft ons reeds herhaalde malen geholpen en je zult zien, onze jongens zullen veilig en wel terugkeren. Bij deze woorden kreeg mijn moeder weer een blos op haar wangen. Haar ogen stralen terwijl ze zegt, ja vader, Sint-Jozef zal ons helpen en ik ga telkens met u mee. De volgende zondag gaan mijn ouders naar de vroegmis en daarna gaan ze op weg. Het weer is mooi, maar de weg is lang en de hellingen zijn steil. Bij tijd en wijle rusten ze om op adem te komen. In de verte roept een klokje op tot het bidden van het Angelus. En bij het bidden van het Rozenhoedje hervatten zij hun tocht. Plots blijven de bedevaartgangers als aan de grond genageld staan. Moeder slaakt een angstkreet uit. Uit het bos springt een zwarte reus tevoorschijn en komt de helling af naar mijn ouders. Het is een Amerikaanse soldaat. De angst gaat vlug over door zijn geruststellende en brede glimlach. Er ontstaat een gesprek. Mijn vader met het beetje Engels van op school, de soldaat met enkele woorden Duits en zij trachten elkaar te verstaan. De zwarte soldaat is verdwaald op weg naar de stad. Als hij de rozenkrans in hun handen ziet, glimlacht hij en zegt, jullie zijn katholiek? Ik ook. Hij opent de boord van zijn hemd en toont de medaille van de onbevlekte. En dan vraagt hij, waarom zijn jullie op pelgrimstocht? Omdat wij geen enkel nieuws hebben van onze drie zonen bij het Duitse leger. Wij gaan tot de heilige Jozef bidden om hen veilig en gezond terug te brengen. En moeder laat haar tranen vloeien. De zwarte soldaat ziet dat en zegt, oh, I'm sorry for you. Ik heb toch zo'n medelijden met u. Hij dacht ongetwijfeld aan zijn eigen moeder, die op dat ogenblik eveneens bezorgd zou zijn over haar zoon, nu zo ver van huis. Ik ga met u mee, zegt hij, en ik zal bidden tot Sint-Jozef om uw zonen terug thuis te brengen. De soldaat neemt zijn rozenkrans uit zijn zak. Dit versterkt het vertrouwen van hun ouders en samen trekken ze verder. Vader begint met het bidden van de droeve geheimen. Moeder en de soldaat beantwoorden het weesgegroet Maria. De soldaat eerst in het Engels en daarna geleidelijk in het Duits. Bij hun aankomst bij de kapel, omringd door rijzige dennen, steekt moeder de meegebrachte kaarsen aan. Ze tooit daarna het altaar van de heilige Jozef met de bloemen die ze onderweg in het bos geplukt heeft. Samen smeken zij de grote heilige om bescherming van hun zonen. De godsvrucht en het indringende gebed van de zwarte soldaat en ook zijn grote verering voor de heilige Jozef strekken hen tot voorbeeld. Vol goede moed en met een opgeruimd hart vangen de pelgrims de terugtocht aan. Vader heeft het Salve Regina aan. De zwarte soldaat valt in met een zware basstem. Bij de splitsing van hun wegen neemt de soldaat afscheid van beide pelgrims. Toch belooft hij hen de volgende zondag terug te komen met enkele makkers. Het verhaal van deze toevallige ontmoeting aan enkele vrienden doet vlug de ronde in de kleine stad. Meerdere families tonen zich bereid om deel te nemen aan de volgende bedetocht. Allen hebben ze wel enige zorgen en kommer om aan de heilige Jozef toe te vertrouwen. Aan hetzelfde kruispunt wachten de volgende zondag een zwarte sergeant en vier van zijn mannen de bedevaartgangers op. Ze groeten elkaar en schudden de hand als oude bekenden.
In hun gemeenschappelijk geloof voelen blank en zwart zich echt broeders. De zwarte soldaten hadden kaarsen meegebracht, iets zeer schaars in Duitsland op dat ogenblik. Het beeld van de heilige Jozef schittert vandaag met een ongewone glans. Gezangen en gebeden weer klinken in het anders zo stille woud. Nog 3 zondagen lang nemen de soldaten deel aan de bedevaart. Nadien wordt het Amerikaans leger afgelost door Franse troepen. De deelname van die Amerikaanse militairen aan onze bedevaart is voor ons het mooiste voorbeeld dat ik tot op heden heb mogen beleven. Volgende herfst kregen mijn ouders nieuws van onze 3 krijgsgevangenen. Op de vooravond van Kerstmis is de jongste thuisgekomen. En kort daarna kwamen ook de beide anderen veilig en wel thuis.

0: in de buurt.
1: Even terug in de tijd, 1917. Enkele maanden voordat in Rusland de communistische revolutie begon, verscheen aan de andere kant van Europa de moeder gods aan drie herderskinderen, op elke 13e van de maand, vanaf mei tot en met oktober. Op 13 oktober maakte Maria zich bekend als Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans. Ik ben gekomen om de gelovigen aan te sporen hun leven te veranderen en Onze Lieve Heer niet meer door de zonde te bedroeven. Ik vraag dat men de Rozenkrans bidt en ik verlang hier op deze plaats een kapel. Maria spreidde haar handen weer open en terwijl ze hemelwaarts steeg, kreeg Lucia de indruk dat ze naar de zon wees. Daarom, riep het meisje, kijk naar de zon. De tienduizenden stonden in de modder, doorweekt van de hele morgen in de motregen te staan. Inderdaad brak de zon door de wolken. Ze leek op een zilveren schijf. Ze werd als een rat van vuur en begon rond haar eigen as te draaien, met duizelingwekkende snelheid. Ze veranderde voortdurend van kleur en wekte soms de indruk dat ze op de aarde zou neerstorten. Tot driemaal toe hernam ze haar fantastische dans in de ruimte, terwijl tienduizenden ademloos toekeken. Velen vielen op hun knieën om het credo te bidden. Ik geloof in God de Almachtige Vader. Om ons te tonen dat zij haar bruidegom Sint-Jozef niet vergeet nu zij in de hemel is, wenste Onze Lieve Vrouw dat hij bij de laatste verschijning zichtbaar aan haar zijde was, en ook onze Heer Jezus Christus. De heilige familie op aarde bestaat ook in het paradijs. Na het verdwijnen van Onze Lieve Vrouw verhaalt Lucia: we zagen naast de zon de heilige Jozef met het kind Jezus in de armen en Maria in het wit gekleed met een blauwe mantel. De verschijning vertoonde zich niet ter hoogte van de groene eik, maar in de lucht naast de zon en gedurende de gehele tijdsduur van het zonnewonder. Ik zag Sint-Jozef en het kind Jezus naast Onze Lieve Vrouw. Het kindje Jezus lag in de armen van Sint-Jozef en was nog zeer klein, ongeveer een jaar oud. En beide waren gekleed in een lichtrood kleed. De heilige Jozef en het kind leken met een handgebaar in de vorm van een kruis de wereld te zegenen. Kort daarna, toen deze verschijning weg was, zag ik Onze Lieve Heer, zoals voordien Sint-Jozef, met hetzelfde handgebaar de wereld zegenen. Ook deze verschijning verdween en opnieuw kreeg ik Maria te zien. Ditmaal dacht ik dat ze geleek op de Onze Lieve Vrouw van de berg Karmel.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Men kent het beroemde schilderij op het altaar van Sint-Jozef in de kerk van Maria Middelares in de Valdocco-wijk te Turijn. De inzegening gebeurde de 26e april 1874 op het feest van Sint-Jozef, de beschermheilige. Dit schilderij werd bedacht door Don Bosco zelf en werd geschilderd door de kunstenaar Thomas Lorenzoni, de auteur van de Maria Middelares, Hulp der Christenen. Zoals altijd zorgde Don Bosco er met grote zorg voor dat zijn werk kon begrepen worden door de eenvoudigen. De aanblik alleen van deze compositie moet hen wel de macht en de waardigheid van Sint-Jozef duidelijk maken. Deze houdt in zijn armen het kind Jezus, dat op zijn knieën een korf vol witte en rode rozen draagt. Hij neemt één voor één de bloemen uit de korf en biedt ze zijn voedster vader aan, die ze uitstrooit over de zielen. In de witte rozen zien we het beeld van de genaden die wij wensen te ontvangen. De rode, de kostbaarste, symboliseren de genaden en de blijken van liefde die God wenst te geven. De moedermaagd is eveneens uitgebeeld op het schilderij. Ze staat rechtop bij het kind Jezus. Haar gelaat drukt een intens geluk uit, omwille van het machtig vermogen tot voorspraak die de redder liefdevol toekende aan Sint-Jozef.

Ik hou zeer veel van Sint-Jozef. En daarom verheugt het mij u een gebeurtenis die bij ons plaatsvond mede te delen. Misschien zal het u tamelijk onbeduidend schijnen en toch meen ik het te moeten vertellen. Mijn zoontje was nauwelijks 5 jaar oud, draagt de mooie naam van Jozef en vertrouwt zijn beschermheilige ten zeerste. Onlangs zag ik mijn lief kind een prachtig boeket voor het beeld van Sint-Jozef plaatsen en gelijktijdig knielen en zijn geldbeugel wijd open voor hem houden. Ik vermoedde wel dat dit een verzoek voor geld moest zijn en nam mij voor zijn zuiver geloof te belonen. Maar ja, door iets anders afgeleid was ik mijn kleine Jozef en zijn beurs helemaal vergeten. 'S avonds, tijdens mijn gebed, precies op het ogenblik dat ik de engelachtige echtgenoot van Maria aanriep, vielen mijn ogen op de open geldbeugel van mijn zoontje, die voor het beeld van Sint-Jozef lag. Onmiddellijk stond ik op en stak er wat geld in. O, merkwaardige bezorgdheid van de voorzienigheid. O, ontroerende minzaamheid van Sint-Jozef. Zonder te weten had ik juist het gevraagde bedrag in de beurs van het kind gestoken. Ik kon mij van deze werkelijkheid overtuigen, want de volgende dag kocht hij de 2 speelballen die hij al zo lang had willen hebben. Ik denk dat Sint-Jozef gaarne de naaste liefde van het kind heeft willen belonen, want meermaals had hij deze som bijeengebracht, doch altijd liever aan de armen gegeven, daar hij hulpverlenen verkoos boven zijn eigen vermaak, ondanks dat hij er zoveel zin in had.

Ik heb een groot gezin te verzorgen en de moeilijkheden met de opgroeiende kinderen zijn ook bij ons te voelen. Altijd, als het bijzonder erg is, bid ik een novene tot de heilige Jozef. En ik moet zeggen, hij heeft me iedere keer geholpen, altijd heel snel. Ik heb beloofd dit mede te delen. Ik zal ook verder tot hem bidden in een blind vertrouwen.

In januari 1947 vertelde mij een oude dame van 71 jaar... Ik had 6 broers en zussen in Beieren. Mijn priesterbroer was stervende in het ziekenhuis te A. Ik besloot Tsjechoslowakije te verlaten om hem bij te staan. Op weg erheen met de trein stopte deze in het laatste stationnetje voor Hoof. Alle reizigers moesten uitstappen voor de grenscontrole. Ik toonde de grenswacht het spoedbericht om me naar mijn zieke broer te begeven. Het bericht werd prompt geweigerd en ik moest onverwijld terugkeren naar vanwaar ik kwam. Daar stond ik dan, de rugzak op mijn rug en totaal ontredderd. Met tranen in de ogen begon ik te bidden tot Sint-Jozef. Toen vatte ik moed en besliste om te voet verder te gaan. Ik had reeds een heel eind weegs afgelegd. Toen ontmoette ik een redelijk bejaard man met een mooie witte baard. Hij raadde me sterk af het nabijgelegen gehucht aan te doen. Het zat daar vol Russen. Hij wees me een woning aan die wat verderop was gelegen. Die mensen, zei hij, zullen u wel genoegzaam inlichten hoe u uw weg veilig kunt vervolgen. En waarachtig, bij de woning aangekomen, stelde de huisvrouw me de vraag: u gaat zeker naar Beieren? Beieren, ja, antwoordde ik opgetogen. Toen ging zij haar man halen. Beste mevrouw, zei hij, ik kan u wel de weg wijzen, maar ik kan u onmogelijk vergezellen. Ze hebben me reeds een keer tegengehouden. Vervolgens raadde hij me aan mijn rugzak aan hem af te geven om minder op te vallen. Hij zou er wel zorg voor dragen en hem teruggeven bij mijn terugkeer een paar maanden later. Ik ben weer besluitloos. Moet ik mijn weg vervolgen of rechtsomkeer maken? En dan begin ik Sint-Jozef aan te roepen. Ik smeek hem bij mij te begeleiden en te beschermen. Vol vertrouwen ga ik op stap richting Beieren. En uitgeput van het marcheren kom ik weer een man tegen met witte baard. Hij vraagt me of ik naar Beieren ga. Op mijn bevestigend antwoord zegt hij: volg mijn voetsporen. Ik kom juist van ginder. Het had pas gesneeuwd en daardoor waren zijn voetsporen duidelijk zichtbaar. Een beetje verder keek ik om, maar de minzame reiziger was uit het gezicht verdwenen. Ik was ontroerd. Sint-Jozef zelf had mij bijgestaan. Te voet vervolgde ik mijn weg. Een deel van de weg kon ik meerijden met een vrachtwagen tot aan Hoof. Ik was juist op tijd voor de trein naar A. Sedert dit voorval ben ik er zeker van dat Sint-Jozef onze leidsman is op onze levensweg. En zeker ook op de weg die leidt naar de hemel. Dank u, Sint-Jozef, voor uw wonderbare bijstand.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, zo is het 12 uur geworden. Laten wij samen het Angelus bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en zij heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel, de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. Wij zijn vandaag woensdag in de 10e week door het jaar. En vandaag is er in het bisdom Gent de gedachtenis van de zalige Eduard Poppe. De hymne kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 938. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Plus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat Gij

vergeet ik toch nooit. Des nachts sta ik op om u te vereren. Om wat gij rechtvaardig bepaalt. Ik ben de vriend van hen die u vrezen. Die opvolgen wat gij beveelt. De aarde is vol van uw gunsten, Heer. Laat mij uw beschikkingen zien, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Nauwkeurig let ik op al mijn wegen en richt mijn schreden naar wat gij verordent. Ik sta te beven van vrees. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. God, aanhoor mijn gebed, houd u niet doof voor mijn smeken. Schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Ik ben ontdaan en verward door het bozaardig geschreeuw. Door het getreiter van zondaars, ze hebben mij onder onrecht bedolven. Hun gramschap was mij een drukkende last. Mijn hart krimpt ineen in mijn borst. En doodsangst heeft mij bevangen. Ik sta te beven van vrees. Ik voel mij verlamd van ontzetting. Ik zei, had ik vleugels zoals een duif. Dan vloog ik weg en ging rusten. Dan zou ik de vlucht nemen ver van hier. En in de woestijn blijven wonen. Ik zie naar bescherming uit. Een schuilplaats voor storm en noodweer. Verstrooi hen, Heer, en maak hen oneens. Want vol is de stad van geweld en tweedracht. Bij dag en bij nacht gaan zij rond op de muren. Daarbinnen is onrecht, getop en verraad. Bedrog en list in de straten. Ach, was het een vijand die mij beschimpt. Dan zou ik het wel verdragen, of werd ik gehoond door een die mij haat. Dan zou ik hem wel ontlopen, maar gij, een man van mijn eigen volk. Mijn vriend en mijn lotgenoot, met wie ik altijd aangenaam omging. En tussen het volk in de tempelhof liep, ik zal tot God blijven roepen. De Heer zal mijn redder zijn, mijn kracht in de avond, de morgen, de middag. Mijn stem zal hij zeker horen, hij zal mij verlossen van mijn bestrijders. Al vallen zij mij met velen aan, God luistert en zal hen beschamen. Hij die voor de eeuwen bestond, zij komen toch nooit tot inkeer. Godvrezendheid kennen zij niet, zij heffen de hand op tegen hun naaste. En vriendschap bezoedelen zij, hun mond is zo zacht als boter. Maar stekelig is hun hart, als olie zo glad zijn hun woorden. Maar zelf zijn ze scherp als een zwaard. Werp dan uw zorg op de Heer, hij zal u het nodige geven. Nooit laat hij een vriend in de steek, maar gij God, gij stort deze mensen. De kuil van de ondergang in, die mannen van bloed en bedrog, zij zullen de helft van hun dagen niet halen. Maar ik, Heer, stel mijn vertrouwen op U, eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Ik sta te beven van vrees, schenk mij uw aandacht, verhoor mij. Uit de profeet Jesaja. Uw gedachten zijn niet mijn gedachten, en mijn wegen niet uw wegen, luidt de Godspraak van de Heer. Zover als de hemel boven de aarde staat,

Hoe ver staan mijn wegen boven uw wegen en mijn gedachten boven de uwe? Heer, God der legerscharen, wie komt u nabij? Gij zijt de machtige, met trouw omkleed. Laat ons bidden, almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn, en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn, door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Een goede middag, beste luisteraars, broeders en zusters. U bent nu verbonden met de broeders en zusters van de gemeenschap Moeder van Vrede in de Abdijkerk te Gistel. En wij zullen samen met u de rozenkrans bidden, de droevige mysteries overwegen. En wij zullen dit vandaag doen op de gedachtenis van de zalige priester Poppe aan de hand van enkele van zijn gedachten. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, Maria, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder van ons, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie, de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven, vrucht het berouw over onze zonden. Wat is heilig zijn? Het is niets anders dan in alles wat ons overkomt, het zij in voorspoed of in tegenspoed, in vreugde of in lijden, de wil van onze Heer erkennen en zijn heilige naam zegenen. En ook al onze werken, hoe klein ze ook zijn, te doen uit liefde tot God, tot Jezus, onze zaligmaker. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,
3: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
4: vergeef ons onze zonden. Doe ons voor het licht van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
5: Tweede droevige mysterie, de geesteling van Jezus, vrucht de liefde tot de boetvaardigheid. Zolang ge niet van ganser harte vergeeft, zult u geen rust hebben. En hoe zou u met Jezus kunnen spreken in uw gebed? Hoe uw hart openen voor hem in de heilige communie, als uw hart dichtgevrongen is van bitterheid en wrok? Overwin die gedachten en gevoelens en weet, wij worden heilig naarmate wij het lijden beminnen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
6: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
5: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden.
6: Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
7: Het derde droevige mysterie. De doornenkroning van Jezus. Vrucht het versterven van onze eigen liefde. Gebed en communie geven je hout en kolen, maar je moet proberen er vuur mee te maken. Zo niet zou je sterven van kou, met hout en kolen in huis. Ook al lijken we dor, leeg zullen we nooit zijn, als wij maar verlangen. Verlangen is de munt van de minnaar, zelfs van de zwakke. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aard als in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: O mijn Jezus,
6: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
5: Het vierde droevige mysterie, de kruisdraging van Jezus, vrucht het geduldig dragen van onze eigen kruisen. Bent u zwak? Bid. Vertrooid, verneder u. Bent u gevallen, sta op. Begin altijd opnieuw met goede wil. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondags, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
8: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
8: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
9: Het vijfde droevige mysterie, de kruisiging en de kruisdood van Jezus, de vrucht, de liefde tot Jezus en Maria. Ik sterf liever dan God maar half te dienen. Vraag dikwijls de grote godsvrucht tot Maria. Het is het begin van een allergrootste godsvrucht tot het heilig sacrament. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
10: nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
10: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
9: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
10: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
9: O mijn goede Jezus,
10: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
11: Maria, koningin van de vrede,
12: bid voor ons.
11: Heilige Goddelieve,
12: bid voor ons.
11: Zalige priesterpoppen,
12: bid voor ons.
11: Alle engelen en heiligen,
12: bid voor ons.
11: Geloofd zij Jezus Christus. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
2: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze uitzending van het programma Anno Domini. Een programma waar wij stilstaan bij enkele gebeurtenissen uit de geschiedenis van de kerk. En vandaag mogen wij het hebben over het jaar 470. Zoals wij kunnen lezen in het online magazine Historiek, belandde Odoacer rond 470 als soldaat in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het Romeins leger en diende in de lijfwacht van Ricimer, de legerleider Magister Militum, die de werkelijke macht in het West-Romeinse Rijk in handen had van 456 tot 472. Het Rijk had nog wel keizers, maar dat waren louter marionetten die wel eens werden geëxecuteerd als dat de militaire leiders beter uitkwam. Het is Odoacer die aan deze praktijk een einde bracht door de laatste West-Romeinse keizer af te zetten en zelf koning te worden. Maar wie was deze Odoacer? Hij werd omstreeks 433 geboren als zoon van Edeco of Idico, een leider van de Skieren. En dat was een Oost-Germaanse stam die voor het eerst in de late derde eeuw wordt vermeld. Al moeten we zeggen dat hij ook soms aangeduid wordt als een Herul, ook zo'n Oost-Germaans volk. Het kan zijn dat Odoacer van gemengde Skyrische en Hunse afkomst was, want Edeco, zijn vader, stond in hoog aanzien aan het hof van de Hunnenleider Attila en streed in de slag op de Catalonische velden aan de zijde van de Hunnen. Een slag gewonnen door de Romeinen en de Goten op de Aziatische Hunnen. Odoacer groeide waarschijnlijk op aan Attila's hof in Pannonië, in het huidige Hongarije. Veel Skyrische en Herulse krijgers sloten zich in de 5e eeuw aan bij het Romeinse leger. En dat deed ook Odoacer, dat weten we zeker. En zo arriveerde hij rond 470 in Italië. Hij steeg snel in de rangen van het leger en voerde het bevel over Germaanse soldaten. Op 23 augustus 475, nadat een andere generaal, een opvolger van de Magister Militum Ricimer, zijn belofte om Odoacer en zijn Skyriërs land te geven niet nakwam, riepen zijn troepen hem, dus Odoacer, tot koning uit. Ze executeerden deze Romeinse generaal die de touwtjes in handen had, dus de persoon die deze belofte niet was nagekomen. Tot daaraan toe geen ongewone gebeurtenis voor deze tijd, maar op 4 september 476 zette Odoacer ook de jonge keizer Romulus Augustulus, wat een verkleinwoord is voor Augustus, dus Augustusje, af en hij werd zelf koning. En zo hield het West-Romeinse Rijk op te bestaan. In de geschiedschrijving is het een harde datum, een belangrijke overgang, maar zij die toen leefden hebben er waarschijnlijk weinig van gemerkt. Er was reeds zeer veel invloed van de barbaren, zoals ze genoemd worden. Ricimer, de machtige legerleider waar we het al over hadden, hij was Germaan, de zoon van een vorst van de Sueven en een Visigotische prinses. En Odoacer liet de Romeinse bestuurlijke instellingen en praktijken intact. Dus in de geschiedschrijving wordt die datum echt geprikt als het einde van het West-Romeinse Rijk. Maar dat is ook wel deels omdat je een datum moet kiezen. Odoaker respecteerde ook de gevestigde positie van de kerk, al zou hij zelf waarschijnlijk Ariaan geweest zijn. En dus een aanhanger van de ketterij, het Arianisme. In tegenstelling tot Ricimer zette Odoaker geen stroomman als keizer op de troon. Hij was wel zo sluw om als Rex de opperheerschappij van de nieuwe Oost-Romeinse keizer Zeno te erkennen en stuurde de keizerlijke insignia van het Westen naar Byzantium met de boodschap dat één monarch volstaat om de wereld te regeren. Zeno schonk op zijn beurt de titels Patricius en Dux, leider, aan Odoaker. Maar Odoaker regeerde wel degelijk volledig zelfstandig als koning van Italië. En hij breidde zijn grondgebied gestaag uit. Hij deed dit echter naar Zeno's zin iets te succesvol. En onderhield daarbovenop nog contacten met een opstandige Oost-Romeinse generaal. En daarom besloot keizer Zeno, dus de Oost-Romeinse keizer, de keizer van Byzantium, om generaal Theodoric, een Ostrogoot, die hij liever ver van zijn eigen hof wou, twee vliegen in één klap, naar Italië. Hij stuurde Theodoric naar Italië aan het hoofd van een leger. Zij gingen de strijd aan met Odoaker, maar deze oorlog bleef maar aanslepen en uiteindelijk kwam het tot een compromis. Theodoric en Odoaker zouden samen Italië besturen. Om de nieuwe samenwerking te vieren nodigde Theodoric Odoaker uit voor een banket op 15 maart 493. Nauwelijks aan de dis gezeten, liet Theodoric zijn voormalige tegenstander vastgrijpen, stapte op hem af en kliefde hem van sleutelbeen tot dij doormidden. Waar is God? Zou Odoaker nog hebben uitgebracht. Waarop Theodoric antwoordde: dit heb jij ook mijn mensen aangedaan. Althans, zo verhaalt Johannes van Antiochië, een Byzantijnse geschiedschrijver uit de 7e eeuw. In 470 werd de heilige Finian geboren. Hij was abt.

Volgens het Salamanca-manuscript 30 jaar keerde hij terug naar zijn vaderland. Hij trok van plaats tot plaats, predikend, onderwijzend en kerken stichtend. Totdat een engel hem uiteindelijk naar een plaats leidde vrij centraal in Ierland, ten westen van Dublin. Daar werd hem meegedeeld dat dit de plaats van zijn verrijzenis zou zijn. Hij bouwde er een kleine cel en een kerk van leem en vlechtwerk. Na verloop van tijd werd deze vervangen door een degelijk stenen gebouw. Vervolgens leidde hij er een leven van studie, versterving en gebed. De roem van zijn geleerdheid en heiligheid verspreidde zich snel, en leerlingen van alle leeftijden stroomden van heinde en verre toe naar zijn kloosterlijk toevluchtsoord. Jonge leken en geestelijken, abten en zelfs bisschoppen, evenals de beroemde heiligen die later bekend zouden worden als de 12 apostelen van Ierland. In het officie van Sint Finian wordt vermeld dat er op een bepaald moment niet minder dan 3000 leerlingen onderwijs ontvingen aan de school van Clonard. In de groene velden onder de open hemel. De meester blonk vooral uit in de uitleg van de Heilige Schrift. Aan deze gave is grotendeels de buitengewone populariteit van zijn lessen toe te schrijven. De exacte datum van zijn overlijden is onzeker, maar hij stierf waarschijnlijk in 552. Hij werd begraven in zijn eigen kerk, de Clonard. Eeuwenlang na zijn dood bleef de school beroemd als centrum van Bijbelstudie. Zij had echter veel te lijden onder de invallen van de Denen, vooral in de 11e eeuw. Toen de Normandische bisschop Simon de Rochefort in 1206 de zetel van het bisdom Meath van Clonard naar Trim verplaatste, verdween de glorie van de school Clonard voorgoed. De groep Ensemble Organum heeft een album uitgebracht met liturgische gezangen uit de 6e eeuw. Het heet Chant de l'Église de Rome. En wij gaan luisteren naar de proloog van het Johannesevangelie op muziek.

0: Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. We luisterden zojuist naar de proloog van het Johannesevangelie, uitgevoerd door de groep Ensemble Organum, een lied van hun album met liturgische gezang uit de 6e eeuw, genaamd Chant de l'Église de Rome. En dan gaan wij verder met het jaar 470. De heilige Caesarius van Arles werd geboren rond het jaar 470 in Bourgondië. Hij trad op jonge leeftijd toe tot het klooster van Lérins, maar vanwege zijn zwakke gezondheid stuurde de abt hem naar Arles om te herstellen. Daar won hij de genegenheid en respect van bisschop Eonus, die hem tot diaken en priester wijdde. Na de dood van de bisschop, in 402 of 403, werd Caesarius unaniem gekozen als diens opvolger. 40 jaar lang bestuurde hij het bisdom Arles met apostolische moed en wijsheid. En hij geldt als de belangrijkste bisschop van Gallië in deze moeilijke periode. Zijn bisschopstad, nabij de monding van de Rhône en dichtbij Marseille, was op alle vlakken, zowel op het sociale, commerciële en industriële vlak, een belangrijke stad in Gallië en de bredere mediterrane wereld. Politiek gezien werd zij echter blootgesteld aan alle wisselvalligheden die Europa in de vroege 6e eeuw troffen. Verschillende volkeren, de Visigoten, Ostrogoten, Bourgondiërs en Franken, streden om de macht. Uiteindelijk kregen de Franken onder koning Gildebert uit het Merovingische huis rond 538 de volledige macht over Gallië. Tijdens deze lange conflicten werd Caesarius meermaals het doelwit van wantrouwen van deze volkeren. Onder Alaric II, een Visigotische koning die regeerde over het huidige Spanje en een groot deel van Zuid-Frankrijk, totdat dit gebied veroverd werd door de Franken weliswaar, werd hij beschuldigd van verraad, omdat hij de stad zogenaamd aan de Bourgondiërs wilde uitleveren, met wie hij een grens deelde. Zonder onderzoek of proces werd hij verbannen naar Bordeaux. Kort daarna kreeg de Visigotische koning echter spijt en hij liet Caesarius vrij, zodat deze het concilie van Achten in 506 kon bijeenroepen. In 508, na het beleg van Arles, verdachten de zegevierende Ostrogoten Caesarius ervan de stad aan de belegerende Franken en Bourgondiërs te hebben willen uitleveren, waarop zij hem tijdelijk deporteerden. Uiteindelijk moest hij zich in 513 verantwoorden in Ravenna voor koning Theodoric, waar we het daarnet over hadden. Deze raakte echter diep onder de indruk van Caesarius, sprak hem vrij en behandelde hem met grote eerbied. Caesarius maakte van die gelegenheid gebruik om paus Symmachus in Rome te bezoeken. De paus verleende hem het pallium, volgens de overlevering de eerste keer dat dit aan een westerse bisschop werd toegekend. Hij stond ook toe dat de klerus van Arles de dalmatiek droeg, een kledingstuk dat eerder kenmerkend was voor de Romeinse klerus, toch in die tijd. Daarnaast bevestigde hij Caesarius als metropoliet en vernieuwde hij op 11 juli 514 voor hem persoonlijk de waardigheid van vicaris van de apostolische stoel in Gallië, een functie die eerdere bisschoppen van Arles eveneens hadden bekleed. Daardoor kreeg de apostolische stoel in Zuid-Gallië, waar taal, recht en maatschappelijke organisatie nog sterk Romeins waren, een intelligente en toegewijde medewerker, die veel deed om het pauselijk gezag te versterken, niet alleen in zijn eigen provincie, maar in heel Gallië. Als vicaris gebruikte Caesarius zijn positie om een reeks belangrijke concilies bijeen te roepen die voorgoed met zijn naam verbonden zouden blijven. Hij zat deze vergaderingen voor en schreef een deel van de besluiten zelf. Sommigen van deze concilies zijn van groot belang geweest voor het religieuze en kerkelijke leven van de nieuwe, niet-Romeinse koninkrijken in het Westen. Tal van bepalingen werden later opgenomen in de traditionele of geschreven wetgeving van de Westerse kerk. Bijvoorbeeld over de bescherming van kerkelijk bezit, de financiële zekerheid van parochiepriesters, de opleiding van geestelijken en het belang van eenvoudige, frequente prediking, vooral op het platteland. De heilige Caesarius was een groot Gallo-Romeins wetgever en hervormer. Zijn kerkelijke hervormingen streefden naar twee doelen. Een strenge, maar menselijke discipline voor geestelijkheid en gelovigen en stabiliteit en waardigheid in het kerkelijke en kloosterlijke leven. Caesarius was echter in zijn eigen tijd vooral bekend en wordt vandaag nog steeds het meest herinnerd als volksredenaar en prediker. Hij was de eerste grote prediker van het christelijke volk, van wie een groot aantal preken, meer dan 100, doorheen de eeuwen bewaard is gebleven. Een aanzienlijk aantal van deze toespraken, ongeveer 40, behandelt onderwerpen uit het Oude Testament en volgt de toen populaire typologische interpretatiemethode van de heilige Augustinus. Overal zoekt Caesarius naar diepere symbolische betekenissen, maar hij vermijdt overdreven retoriek en ingewikkelde spitsvondigheden. Zijn morele toespraken, de zogenaamde admonitiones, vermaningen, zijn meestal kort. Zijn gebruikelijke limiet was ongeveer 15 minuten en kenmerken zich door duidelijke, eenvoudige taal. Ze zitten vol beelden en verwijzingen uit het dagelijks leven van gewone mensen. De zee, de markt, wijngaarden, schaapskooien, landbouw en het plattelandsleven. Ze weerspiegelen op talloze manieren het nog steeds levendige Romeinse leven van Zuid-Gallië, waar in Arles nog Grieks werd gesproken en waar kooplieden uit het oosten zich nog steeds ophielden in de Rhône-delta. Zijn preken beginnen meestal met een eenvoudige en vertrouwde inleiding, gevolgd door enkele duidelijke waarheden die praktisch en begrijpelijk worden uitgelegd, en eindigen met een samenvatting van de kernpunten. De meeste preken behandelen christelijke moraal en goddelijke straf of beloning, hel en vage vuur, verschillende soorten zondaars en de voornaamste ondeugden van zijn tijd. Hij sprak over openbare immoraliteit, overspel en concubinaat, dronkenschap, het verwaarlozen van de mis, gehechtheid aan rijkdom en de hardnekkige resten van heidense gebruiken die nog niet volledig verdwenen waren. In deze preken wordt het dagelijkse leven van de bewoners van de provincia vaak bijna fotografisch nauwkeurig weergegeven, soms zelfs met een opvallende eenvoud en goedhartigheid. Daarom vormen ze een waardevolle bron voor historici die zich bezighouden met kerkelijk recht, dogmageschiedenis, kerkelijke discipline en liturgie, maar ook voor historici die zich meer bezighouden met het dagelijks leven van de mensen in die tijd. Hij schreef ook een kloosterregel voor mannen en één voor vrouwen. Die voor mannen was een eerder kort leven beschoren, want deze werd al snel verdrongen door de regel van Benedictus, zijn tijdsgenoot, die iets later geboren is. De regel voor vrouwen echter heeft veel invloed gehad. Het was de eerste uitgebreide regel voor vrouwen die volledig in gemeenschap leefden en werd later een model voor vele andere kloosterregels voor vrouwen. Het voorzag een vrijwel volledige onafhankelijkheid van de abdis en haar gemeenschap, van alle bisschoppelijke controle. Deze onafhankelijkheid werd bevestigd door paus Hormisdas, die openlijk zijn bewondering uitsprak voor het klooster. Caesarius was in wezen een monnik op de bisschopszetel. Zijn tijdgenoten bewonderden hem om zijn nederigheid, liefde, gehoorzaamheid en ascetische levensstijl. Hij leefde als een vredelievende herder in een tijd van oorlog en barbarij. Gul en liefdadig, maar tegelijk een bekwaam bestuurder van zijn kerk. Hij bekommerde zich om armen en kwetsbaren, wist zorgvuldig om te gaan met machtige en rijke personen en gold in zijn hele leven als voorbeeld van christelijke levenswandel. Ook wordt van hem verteld dat hij als eerste in zijn kathedraal de gebedsuren van terts, sext en noon invoerde en de dagelijkse psalmgezangen verrijkte met hymnen. Hij stierf te Arles op 27 augustus in 542 of anders 543. Beste luisteraars, het is nog eens tijd voor muziek. Wij gaan luisteren naar de oudste hymne, waarvan wij zowel de tekst als de melodie hebben. Het fragment dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd.
1: Se pater cosmon, pater aionon, melpomen hom, pasaite zeu, logi moidulai, osa cosmos, ege pros epuranion agios elaon,

Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Anno Domini. U kon zo net de oudste hymne horen waarvan wij zowel de melodie als de tekst hebben. Het fragment met deze melodie en de tekst op dateert uit de 3e eeuw. Het wordt de Oxyrhynchus hymne genoemd. Dan gaan wij verder met het bespreken van het jaar 470. De heilige Euphrosyne overleed rond 470. Haar verhaal behoort tot die groep legendes die vertellen hoe christelijke maagden, om des te beter een leven van celibaat en ascese te kunnen leiden, waaraan ze zich hadden toegewijd, mannenkleren aantrokken en zich als mannen voordeden. Volgens het verhaal van haar leven in de Vitae Patrum was Euphrosyne de enige dochter van Papnutius, een rijke man uit Alexandrië, die haar wilde uithuwelijken aan een welgestelde jongeman. Maar omdat zij haar leven aan God had gewijd en blijkbaar geen andere manier zag om die gelofte te bewaren, kleedde zij zich als man en kreeg zij onder de naam Smaragdus toegang tot een mannenklooster nabij Alexandrië, waar zij vervolgens 38 jaar leefde. Zij trok al snel de aandacht van de abt door de snelle vooruitgang die zij boekte in haar ascetische levenswijze. Toen Papnutius zich in zijn verdriet tot de abt wendde voor troost, vertrouwde de abt hem toe aan de zorg van de vermeende jonge monnik Smaragdus. Zo ontving de vader van zijn eigen dochter, die hij niet herkende, raadgevingen en troostende woorden. Pas toen zij stervende was, maakte zij aan hem bekend dat zij zijn verloren dochter Euphrosyne was. Na haar dood trad ook Papnutius toe tot het klooster. Haar feestdag wordt in de Griekse kerk gevierd op 25 september en in de Rooms-Katholieke kerk op 16 januari. In 470 keerde Sidonius Apollinaris terug naar Gallië. Hij was een christelijk schrijver en bisschop van Clermont, geboren te Lyon op 5 november, omstreeks 430. Hij was van adellijke afkomst. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren christenen en bekleedden het Romeinse ambt van prefect. Rond 452 trouwde hij met Papianilla, dochter van Avitus, die eind 455 tot keizer werd uitgeroepen en op het forum van Trajanus een standbeeld van zijn schoonzoon liet oprichten. Sidonius schreef een lofrede ter ere van zijn schoonvader. Nog geen jaar later werd Avitus echter ten val gebracht door Ricimer, over wie we het al hebben gehad. Aanvankelijk verzette Sidonius zich tegen de nieuwe wachthebbers. Maar uiteindelijk legde hij zich erbij neer en werd hij prefect in Rome. Rond 470 keerde hij terug naar Gallië, waar hij tegen zijn eigen wens in tot bisschop werd gekozen. Men zag in hem de enige persoon die in staat was de Romeinse macht te verdedigen tegen de aanvallen van de Visigotische koning Euric. Samen met de generaal Ecticius bood hij weerstand aan deze legers, totdat Clermont in 474 viel. Rome had deze stad aan haar lot overgelaten. Hij werd enige tijd gevangen gehouden door Euric, maar uiteindelijk keerde hij terug naar Clermont, waar hij stierf rond augustus 480. Er zijn van zijn geschriften, gedichten en brieven overgeleverd. Zijn brieven bieden een levendig, kleurrijk en uniek beeld van zijn tijd. Sidonius probeerde de dienst aan Christus te verenigen met de dienst aan het Romeinse Rijk.
Hij was de laatste grote vertegenwoordiger van de klassieke cultuur in Gallië. Zowel door zijn geschriften als door zijn openbare loopbaan probeerde hij deze cultuur onder de bescherming van Rome te behouden. Uiteindelijk moest hij zich er echter mee tevreden stellen de laatste resten ervan te redden, onder het bewind van een niet-Romeinse vorst. Rond het jaar 470 voerde de heilige Mamertus, bisschop van Vienne in Frankrijk, de kruisdagen in, waarbij op de maandag, dinsdag en woensdag voor Onze Lieve Heer Hemelvaart en op 25 april processies werden gehouden door de velden, waarbij men een litanie bad om de genade van God af te smeken en de voorspraak van de heiligen, en dit voor het bekomen van een goede oogst. Over het leven van Mamertus voor zijn verheffing tot de bisschopszetel van Vienne is niets met zekerheid bekend. Maar het feit dat zijn broer, Claudanius Mamertus, in zijn jeugd een grondige opleiding in de retorica ontving en persoonlijk bekend was met bisschop Eugerius van Lyon, doet vermoeden dat de broers afkomstig waren uit een welgestelde Gallische familie uit de omgeving van Lyon. Net als zijn broer onderscheidde Sint Mamertus zich zowel door zijn kennis van wereldlijke onderwerpen als van theologie. Voor zijn verheffing tot bisschop lijkt hij gehuwd te zijn geweest. Zijn verkiezing en bisschopswijding vonden kort voor 462 plaats. Als bisschop maakte hij gebruik van de diensten van zijn broer, die zich inmiddels in een klooster had teruggetrokken, en wijdde hem tot priester van Vienne. De activiteiten van beide broers worden beschreven in een brief van Sidonius Apollinaris, waar we het zo net over hadden. Een andere brief van deze auteur is rechtstreeks aan bisschop Mamertus gericht. De bisschop stierf kort na 475. Rond het jaar 470 werd Dionysius Exiguus, of Dionysius de Nederige, geboren in Scythia Minor, een Romeinse provincie gelegen in wat nu Roemenië en Bulgarije is, en destijds deel uitmaakte van het Oost-Romeinse Rijk. Volgens zijn vriend en medestudent Cassiodorus was hij, hoewel van geboorte een Skiet, in karakter een ware Romein en een oprechte katholiek, zeer geleerd in zowel het Grieks als het Latijn en een uitstekende kenner van de Heilige Schrift. Een groot deel van zijn leven bracht hij door in Rome, waar hij als abt leiding gaf aan een klooster. Zijn werkkracht was uitzonderlijk groot en hij bewees belangrijke diensten door standaardwerken uit het Grieks in het Latijn te vertalen, zowel theologische als kerkrechtelijke. Op het gebied van de chronologie heeft Dionysius een blijvende invloed uitgeoefend. Hij was degene die het gebruik van de christelijke jaartelling invoerde, waarbij jaren worden gerekend vanaf de menswording van Christus. Hij plaatste deze incarnatie op 25 maart in het jaar 754 vanaf de stichting van Rome, ab urbe condita. En misschien dat sommigen onder jullie wel weten, beste luisteraars, dat het jaar 754 voor Christus nog altijd aanzien wordt als de stichting van Rome. Met deze berekening wilde hij de eerder gebruikte era van Diocletianus vervangen, omdat hij, zoals hij zelf schreef, niet wilde dat de naam van een goddeloze vervolger in herinnering zou blijven voortleven. Deze telling, vaak de Dionysische jaartelling genoemd, werd al snel veel gebruikt in Italië en iets later ook in Spanje.
Tijdens de 8e en 9e eeuw werd zij in Engeland overgenomen. Van Karel de Grote wordt gezegd dat hij de eerste christelijke heerser was die haar officieel gebruikte. Pas in de 10e eeuw werd zij standaard gebruikt in de pauselijke kanselarij. Dionysius hield zich ook intensief bezig met de berekening van Pasen, een vraagstuk dat de vroege kerk sterk bezig hield. En die ook in onze tijd in ecumenische dialoog niet onbelangrijk is. Juist in dit werk over de paasberekening gebruikte hij voor het eerst systematisch de jaartelling vanaf de incarnatie. In de Oosters-Orthodoxe kerk wordt hij vereerd als heilige. En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het laatste deel gekomen van deze uitzending. Het is nog tijd voor enkele korte weetjes over het jaar 470.

op 3 januari stierf de heilige Tudrich. Er is veel onzekerheid over het precieze jaar van zijn dood, maar 470 wordt genoemd als mogelijkheid. Hij was koning van Morganwg, oftewel Zuid-Wales. Hij was een vrijgevige weldoener van de kerk. Hij droeg het bestuur van zijn koninkrijk over aan zijn zoon Meurig en wijdde zich vervolgens aan religie en contemplatie als kluizenaar. Toen echter de Saksen onder leiding van Ceolwulf de rivier de Severn overstaken en zware druk uitoefenden op Meurig, verliet Tudrich zijn afzondering. Aan het hoofd van zijn voormalige troepen behaalde hij een schitterende overwinning, maar sneuvelde tijdens het gevecht. Boven het graf van de koninklijke martelaar werd een kerk gebouwd. Deze kreeg de naam Matir Tudrich en staat tegenwoordig bekend als Mattern, gelegen bij de samenvloeiing van de rivieren de Wye en de Severn.

De heilige Colman trok rond het jaar 470 naar de grote school van Emly in het zuiden van Ierland om zijn kennis van de heilige schrift te verdiepen. Hiervoor had hij gestudeerd onder de heilige Mochai of Kelon, die op zijn beurt een van de eerste leerlingen van St. Patrick was. Colman is de stichter van het bisdom Dromore in Noord-Ierland en is de patroonheilige ervan.

Peter Fulo werd in 470 als usurpator patriarch van Antiochië. Hij was monnik, maar werd uit zijn klooster verdreven vanwege zijn losbandige levenswijze en zijn ketterse leerstellingen. Vervolgens ging hij naar Constantinopel, waar de latere keizer Zeno voor hem de functie van priester wist te verkrijgen in de kerk van Sint Bassa in Chalcedon. Nadat hij daar door de bevolking was verdreven, vergezelde hij Zeno naar Antiochië. Daar zette hij het volk op tegen hun patriarch Martirius en eigende zich, nadat deze laatste was afgetreden, in 470 de bisschopszetel toe. Hij hing de monofysitische ketterij aan, dat de Vader en de Heilige Geest samen met de Zoon gekruisigd zouden zijn. In 471 werd hij door de keizer afgezet. Maar in 476 eigende hij zich opnieuw de bisschopszetel toe. Hij werd een tweede keer afgezet en in 478 verbannen. De illegitieme keizer Basiliscus herstelde hem echter in 485 opnieuw in zijn ambt, dat hij behield tot aan zijn dood.

In 470 werd de heilige Possessor verkozen tot bisschop van Verdun in Frankrijk. Hij was aanvankelijk stadsbestuurder, maar trad later toe tot de geestelijke stand en werd uiteindelijk in 470 tot bisschop gekozen. Hij wijdde zich aan de ondersteuning van zijn geestelijkheid en gelovigen tijdens de donkere jaren van Germaanse invallen en overheersing na de val van het West-Romeinse Rijk in 476.

Paulinus van Périgueux schreef van 465 tot 470 een gedicht over het leven van Sint Maarten. Voor ons is een gedicht meestal een kortere tekst, maar in de klassieke traditie is dit niet het geval. Paulinus Vita Martini is verdeeld in 6 boeken en telt 3622 versen in hexameter. De eerste 5 boeken zijn grotendeels geïnspireerd op de levensbeschrijving gegeven door Sulpicius Severus. En het laatste boek bevat 12 postume mirakels, bewerkstelligd door de heilige Martinus.

De heilige Auspicius was bisschop van Toul in Frankrijk. Hij werd door zijn tijdsgenoot Sidonius Apollinaris, de bisschop van Clermont, waar we het al over hebben gehad, geloofd omwille van zijn deugden en wijsheid. Hij stierf waarschijnlijk in het jaar 490.

De Santo Stefano Rotondo werd gewijd in Rome. Deze ronde kerk heeft de eerste martelaar Stefanus als patroonheilige, wiens lichaam enkele decennia voordien ontdekt was in het Heilig Land en overgebracht naar Rome. Later kreeg deze kerk een tweede patroon, Stefanus de Eerste de Heilige, de eerste koning van Hongarije, en werd het de kerk voor Hongaren in Rome.

We hebben het er al zijdelings over gehad, maar van 468 tot 471 vond de opstand van Eurik plaats, waarbij de Visigoot Eurik probeerde, met succes, een onafhankelijk rijk te vestigen in Spanje en Zuid-Frankrijk, los van het gezag van de West-Romeinse keizer. In 470 slaagden de Romeinen erin Tours te heroveren, maar deze overwinning was van korte duur. En Eurik slaagde erin een heel deel van het West-Romeinse Rijk, dat overigens nog slechts een kort leven beschoren was, af te scheuren en tot een Visigotisch koninkrijk te maken.

Buddha Palita werd geboren, waarschijnlijk in Zuid-Indië. Hij was een commentator op enkele filosofische werken binnen een van de hoofdstromingen van het boeddhisme, Mahayana genaamd. Hij zou in zijn kritiek vooral gebruik gemaakt hebben van het reductio ad absurdum. Een argument waarbij de noodzakelijke, maar ongewilde gevolgen van een stelling worden uiteengezet, zonder echter zelf een eigen tegenstelling te poneren.

Rond 470 werd Edelienta of Endelien geboren. Zij was een Cornische heilige uit de 5e en 6e eeuw. Zij wordt beschouwd als een dochter van de Welsche koning Brychan en was afkomstig uit Zuid-Wales. Van daaruit reisde ze naar Noord-Cornwall om zich bij haar broers en zussen aan te sluiten in hun missie om de plaatselijke bevolking tot het christendom te bekeren. Volgens de legende was zij een petekind van koning Arthur en overleefde zij als kluizenares louter op de melk van haar koe.

In 470 zou Kinich Popol Hol, ook wel gekend als Kinich de Tweede, gestorven zijn. Hij was een Mayaanse koning van de stad Copan, gelegen in het huidige Honduras, niet ver van de grens met Guatemala. Hij was de tweede koning van deze stad en volgde zijn vader op. Deze dynastie zou 400 jaar lang over de stad regeren.

In 470 werd Romanus geëxecuteerd door de Romeinse keizer Anthemius. Romanus was een Romeinse senator en patricier en een handlanger van Ricimer, de magister militum, de opperbevelhebber van het leger die de eigenlijke macht in handen had. In 470 werd de keizer Anthemius ernstig ziek en het gerucht deed de ronde dat tovenarij was gebruikt om de keizer te treffen. Ricimer zag hierin een kans om een nieuwe marionettenkeizer op de troon te plaatsen en begon voorbereidingen te treffen voor de verheffing van Romanus tot keizer. Anthemius herstelde echter uiteindelijk en beschuldigde verschillende aanhangers van Ricimen ervan magie te hebben gebruikt om zijn dood te veroorzaken. Onder hen bevond zich Romanus, die hij bovendien beschuldigde van het willen usurperen van de troon. Anthemius liet de senator onthoofden, in de hoop daarmee zijn positie veilig te stellen. In werkelijkheid bereikte hij het tegenovergestelde. Ricimer werd woedend over de dood van Romanus en gebruikte dit incident als aanleiding om tegen Anthemius op te treden. En hij zette de keizer af in 472. Overigens het laatste jaar van zijn leven, want daarna werd hij door een tegenstander gedood.

En zo, beste luisteraars, zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Anno Domini. Zou je deze graag herbeluisteren, dan kan dat op onze website www.radiomaria.be. Daar kan u onder programma's Anno Domini terugvinden. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Talita Koen. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jean.
1: Beste vrienden en luisteraars. Wanneer we het hele zesde hoofdstuk lezen van Johannes zijn evangelie, dan is dat een heel sterke bezinning over de heilige Eucharistie. Maar de mensen, zelfs de apostelen, denk ik, kunnen dat dan toch nog niet zo begrijpen of snappen. Jezus is daar wel begonnen in een soort catechese vanuit het gewone leven. En wat ze ook al weten en kennen uit het Oude Testament bijvoorbeeld, hun gewijde boeken. Daarom ga ik ook een stukje voorlezen uit het Oude Testament, uit het vijfde boek van Deuteronomium. Dat is dus eigenlijk zo dat de Joden door God uit Egypte bevrijd geweest zijn, maar ze hebben ook heel lang in de woestijn moeten leven. Ze waren daar niet aan gewoon en moesten dus eten vinden. Ja, maar hoe? Er was ook veel misnoegdheid zo. Hoe gek, zelfs dat ze zelfs wilden terugkeren naar de slavernij van Egypte, in plaats van in de woestijn te sterven van de honger en de dorst, zeiden ze. Ze waren opstandig tegen God. Maar in Deuteronomium is er een mooi dankgebed dat eigenlijk zegt hoe God voor hen gezorgd heeft. Dat ga ik nu lezen. Van het achtste hoofdstuk is het 14e tot 16e vers. Dank aan de Heer, uw God, die u uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid. De Heer die u door die grote verschrikkelijke woestijn heeft gebracht, vol giftige slangen en schorpioenen. Door dat dorstige land zonder water, die uit de keiharde rots water voor u liet ontspringen. Die in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden gezien. Laten we eerst bidden. Kom, Heilige Geest, help ons de situatie te begrijpen en die ook in ons leven te leren zien. Wij willen ons openstellen om Gods plan voor ons te leren begrijpen en ook hoeveel Hij voor ons mogelijk maakt als we geloven in zijn oneindige goedheid en barmhartigheid. Een klein voorbeeldje. Hoe dikwijls gaan we wandelen? Met het hele gezin, maar we lopen verkeerd. En de kinderen worden hangerig. Ze willen gedragen worden. Ah, ze hebben honger. Ze willen snoepjes, drank, maar het veldflesje is al leeg. Ja, en het begint toch lang te duren, want dat was niet de bedoeling. Ze gingen ergens eten en drinken. Maar ja, nu waren ze de weg kwijt. Dat is zo één van die voorvalletjes die jullie misschien herkennen. Maar een ander, dat ook echt gebeurd is. Zo liep een van ons lange afstandslopers op training verloren in de bossen in Spa. Het was winter, koud en er lag sneeuw. Het werd altijd maar donkerder en ze moesten met helikopters en grote lichtstralen op zoek naar hem. Het was 23 uur toen ze hem vonden. Hij was onderkoeld, uitgedroogd, zwak. Niet alleen zomaar van de honger, maar ook van het rondlopen. Gelukkig hebben ze hem op tijd gevonden. Ik heb dat meegemaakt. Ik was toen 14 jaar. We waren op training in Spa. In de woestijn heeft God gezorgd voor het nodige eten, manna. En dat was letterlijk uit de hemel gevallen. Maar dat trok op niks eigenlijk. Ze wisten niet wat dat was. Maar ze konden daar dus toch iets mee doen. Maar ze mochten dat dus maar enkel op de dag zelf gaan zoeken en dus iets mee doen. Anders werd dat slecht. Behalve op de vrijdag mochten ze voor 2 dagen verzamelen, omdat ze de Sabbat moesten eerbiedigen, dat was de zaterdag. En dan mochten ze dus een dubbel rantsoen zoeken. We zijn geneigd eigenlijk ook soms schuldig te zijn. En nadien klagen we dat we te veel gegeten hebben of dat er veel te veel overschot is enzovoort. God wil onze honger niet altijd volledig stoppen en onze dorst. want we zouden hem kunnen vergeten. En we zouden ook niet weten dat we dankbaar mogen zijn. Hoe zwak en zelfs verslaafd wij kunnen zijn als we de goede raad van het evenwicht dat van hem komt, vergeten te respecteren. Zo was het ook dat Jezus op een bepaalde dag heel lang gepreekt had. En de mensen waren van overal toegekomen om naar hem te luisteren. En zich eventueel te laten genezen, vermoed ik. Je zou kunnen zeggen dat ze echt honger hadden naar de woorden van Jezus. Het is misschien wel te vergelijken met brood ook. Trouwens, Jezus zelf zegt, het is mijn spijs, het voedsel, dus de wil te doen van de Vader. Als Jezus dat zegt, dan spreekt hij eigenlijk toch ook over de wil van de Vader, het woord van de Vader. Hij wil het verlangen van de Vader kunnen onderscheiden, ernaar handelen en ook doen wat dat hij verlangt en wat dat hem plezier kan doen en waarmee hij in één klank kan zijn met God, de Vader. En ook voor ons is dat zo. Willen wij ons voeden aan het woord van Jezus en aan dat van de Vader en de Heilige Geest? Het woord beluisteren, het leren onderscheiden als voedsel voor ons leven. Wat Jezus ons is komen vertellen, hoe hij het heeft beleefd, dat is ook voor ons geldig. Ook door de Heilige Eucharistie. Maar waarom? Omdat Jezus daar zelf brood is geworden voor ons. Wij hebben niet alleen maar honger en dorst naar hem, maar we hebben dus ook honger en dorst, ik zou zeggen ook dorst naar eeuwig leven, naar het levend water, zoals men zegt. Jezus is ook het levend water. De bron die nooit zal opdrogen, die ons blijft te drinken geven en waarin we het eeuwige leven zullen ontvangen. Ik ga nu het stukje lezen uit het Johannesevangelie. Het begint bij het 51ste vers en dan 53 tot 58. Ik ben het levend brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. Het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Daarop zei Jezus, werkelijk, ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag laten opstaan. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Ik herhaal die zin, blijft in mij en ik blijf in hem. Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk is om dat allemaal goed te begrijpen. Vooral niet als je iets wilt doen met de kinderen. Daarom, ik heb met de kinderen een soort afbeelding gemaakt, een collage. En jullie kunnen dat dus ook maken. Hè? Dat is niet zo moeilijk om dat te doen. Het helpt echt om het sacrament van de Heilige Eucharistie te leren begrijpen. Je neemt je passer of een groot rond bord bijvoorbeeld. En je tekent daar met een potlood. Je gaat daar rond, zodat je een grote cirkel hebt. En dan in het midden een kleinere cirkel waar de afbeelding kan komen van het gelaat van Jezus. En dan, dus ook in cirkelvorm liefst, hè. En dan kan je dan beginnen met gezichtjes daar rond te kleven. Ik zou aanraden die van uw eigen familie, van uzelf, van uw beste vrienden enzovoort, rond het gezichtje van Jezus. En dan ga je verder, dan ga je op zoek naar een bredere groep, liefst zo verschillend mogelijk, meerdere soorten leeftijden, rijk, arm, klein, groot. Mensen die je eigenlijk niet kent, die je kan uitknippen uit tijdschriften of zo. Maar iedereen is in feite uitgenodigd om in de Eucharistie Jezus te ontvangen. Als die gelooft in Jezus, dan wil die ook naar de Eucharistie gaan. En daar vormen we dan samen zijn lichaam. En Jezus kan zich dan kan zich dan in ons manifesteren, maar omgedraaid, wij worden ook opgenomen in hem. Eigenlijk is iedereen die houdt van Jezus en gedoopt is, opgenomen in het lichaam van Jezus als hij de communie gaat. Hij is het grote brood waar hij iedereen in laat delen en opneemt. En wij kunnen dus één zijn met hem. Hij met ons en wij in hem. En ook één met elkaar. En daar staan we misschien niet altijd zo sterk bij stil zo. Het is dus een knutseloefening. En het maakt zichtbaar wat Jezus probeert uit te leggen. Als Jezus dan ook op een bepaald moment het heeft over het bloed, dan weten we dat de priester een kelk heeft en dat daar wijn in is. En hij doet daar ook een beetje water in. Want Jezus is en God en mens. Hij is eigenlijk op het kruis gestorven en hij heeft heel veel bloed verloren. Ook al door alles wat hij meegemaakt had op voorhand. Zelfs zijn hart is leeggelopen. En waarom? Om ons te zuiveren van alle zonden. Om ons de kans te geven op het eeuwig leven. Bevrijding van al onze zonden en vrede en eeuwig geluk voor altijd. En ik moest dan denken, als voorbeeld, mensen die een zwaar ongeluk hebben gehad. Die hebben veel bloed verloren en hebben er dus ook nodig om er terug bovenop te komen of na een operatie bijvoorbeeld. En daarom zijn we ook zo dankbaar dat er mensen vrijwillig bloed afstaan en dat redt inderdaad levens. Maar bij Jezus gaat het over het eeuwig leven. Dat is nog een verschil, hè? Over het leven in de liefde van de Vader via hem en de Heilige Geest. En dat is een vergevende liefde, een vergevingsgezinde liefde. Bijvoorbeeld, soms zijn er inderdaad mensen die het bloed uit je gezicht doen wegtrekken, omdat ze zo agressief zijn, je bang mag maken of ontzet zijn omdat je zoveel te horen krijgt als verwijten en zo. Dat verwacht je niet altijd. En dan ben je helemaal van de plank. Of waarom doen ze dat dan eigenlijk? Ze doen dat soms uit jaloersheid. En dat is heel moeilijk om die mensen dat duidelijk te maken. Maar dan ben je niet meer één met elkaar natuurlijk. Hè? Dan begin je die te ontlopen. En dat is natuurlijk niet wat Jezus verlangt, hè? Dat we die blijven ontlopen. Jezus vraagt dat we elke keer ons proberen te voeden aan hem om die weg van de vergeving en de verzoening toch te blijven gaan. En ons hart niet te sluiten voor die persoon die het ons moeilijk maakt. Want Jezus zelf heeft dat toch op het kruis ook als voorbeeld gegeven. Hè? Hij heeft zijn boosdoener, de mensen rondom zich die aan het schreeuwen waren en zo, heeft hij vergeving geschonken door te zeggen, Vader, vergeef het hen, want ze weten echt niet wat dat ze doen. Hè? Hij wil dat we de kans krijgen allemaal eeuwig te leven. En dat kan via hem. Daarom heeft Jezus ook op het laatste avondmaal gesproken. Dit is mijn lichaam en dit is mijn bloed. En blijf dit doen om mij te gedenken. Dat is belangrijk om dat te begrijpen, dat er in de Eucharistieviering die woorden, elke keer als die uitgesproken worden door de priester, dat Jezus dan echt aanwezig is. Die priester doet niet alsof. Dat is geen rollenspel, dat is geen theater. Hij spreekt die woorden uit, maar het gebeurt. Waarom? Omdat die priester heeft die zending gekregen en de wijding ook, om in de Heilige Geest Jezus aanwezig te brengen in brood en wijn. Dan wordt dat dus inderdaad Jezus' lichaam en zijn bloed. Toch zien we geen verschil. Het blijft wijn en het blijft dat wit, die witte hostie. We zien geen gezichtje of zo. In ieder geval, het is zo een geloof dat je eigenlijk in jezelf moet ontwikkelen. Geloof je dat of niet? Dat is een groot verschil. En als je het gelooft, dan vraagt dat eerbied. Maar ik ben soms een beetje geschokt. Ik denk dat ik dat toch ga zeggen. Waarom? Ik ben geschokt als mensen bijvoorbeeld met een kauwgom naar de communie gaan. Dan is dat kauwen zo. En dan denk ik, die beseffen dat niet. Die Heer vergeef het, dan denk ik soms. Want ze weten dus niet wat ze doen. Beseffen ze dat ze Jezus ontvangen? Het vraagt ook een grote rust en eerbied om de hostie bijvoorbeeld in te dopen in het bloed van Jezus. Dus als ze ook de kelk aanbieden met de wijn. En sommige mensen die gaan dan zo diep in de wijn dat hun vingers druipend naar boven komen. En dan gaan er natuurlijk druppels overal naartoe. Waar naartoe, dat weet ik niet. En dat is natuurlijk wel het bloed van Jezus. Ik heb het al gezegd, het is wijn. Maar wij geloven dat het bloed van Jezus geworden is. Snappen jullie? We kunnen niet meer eerbied tonen. Er moet eigenlijk een grote ingetogenheid zijn daarvoor. En ons geloof zou moeten wakker zijn. Het mag geen automatisme zijn. Het is een moment ervoor om u voor te bereiden en een moment erna ook om dicht bij Jezus te kunnen zijn. Dan worden we, door één te worden met Jezus, een sterkere christen om ook achteraf te getuigen van meer liefde en vergevingsgezindheid. Nu gaan we even onderbreken om het lied te beluisteren. Neem dit brood en deze wijn. Het is gezongen door Rolof Mulder van een bepaalde cd, Wereld van Verschil. Het zou de tweede zijn, Wereld van Verschil. Ik heb het op YouTube beluisterd en ik vond het mooi.

Wanneer we te communie willen gaan, is het belangrijk dat we inwendig klaar zijn. Dat we een verlangen hebben naar hem. Dat we zelfs misschien hebben gebiecht bij een priester als er iets ergs gebeurd is. Bijvoorbeeld, we hebben ruzie gemaakt. Je hebt iemand uitgescholden. En je draagt toch steeds die gevoelens in jou. Zo van, ik ga toch nog eens goed zeggen of laten aanvoelen en zo. En dat kan niet meer. Dan is dat totaal niet de juiste manier om naar de communie te gaan, geef toe. Waarom? Wel, omdat je al op voorhand eigenlijk weigert één te worden met die andere persoon. En dat je zo kwaad bent. Hoe kan je één zijn met Jezus die iedereen wil omhelzen en in zich ook wil opnemen? Zou je naast die persoon willen zitten, op dezelfde kamer willen delen en zo? Het is belangrijk dat je een verlangen hebt van bekering. Dat je het goed wil maken, dat je geen negatieve gevoelens en gedachten blijft bewaren. Want die gaan etteren in je hart en in je gevoelens. Ik kan me voorstellen dat je niet bij de priester geraakt om te biechten, maar je kan wel iets doen voor die andere persoon. Je kan om vergeving al vragen in je hart, of aan die persoon proberen eens iets uit te praten. Er kan een voornemen zijn om een nieuwe blik voor die persoon te proberen te ontwikkelen, namelijk de blik van Jezus. In jezelf zo probeer, Jezus, jij houdt van die persoon. En je zegt dat tegen jezelf. Ik wil je ook van die persoon leren houden. Hè? Dan blijft de liefde en de vergeving de aangeboden aan die andere persoon. En dan kan je wel te communie gaan ook om nog meer sterkte te ontvangen. Om dat dus ook uit te voeren. We zijn allemaal ergens schuldig, hè, aan een moeilijke relatie. Het is blijven zoeken. Eerlijk zijn ook voor onszelf, om dat toe te geven dat moeilijk blijft. Het kan zo zijn dat de ander je blijft pesten, ook al doe je je best. En dan nog is het belangrijk om te kijken, te blijven kijken naar Jezus, want hij kon het toch, die relatie proberen te verbeteren. En hij vraagt dat we ook die andere persoon zegenen. Dan is het niet meer, wij gaan het allemaal in orde krijgen. We geven het aan God. Hij zegent. Hij kan er wel iets aan doen. En ik kan bidden voor die persoon. Ik kan die leren verontschuldigen en zeggen, Vader, vergeef het hem. Of haar, ze weet niet, of hij weet niet wat hij mij aandoet. Het kan een verborgen goed maken worden. In heel kleine handelingen, zonder dat het overdreven is. Maar Jezus ziet het. Hij gaat jou omarmen en de kracht van de Heilige Geest zal over jou komen om die positieve houding vol te houden. Ook al kan het alle dagen moeilijk blijven. Hij neemt je op in zijn lichaam en hij voedt je. Hij geeft je zijn vergevende liefde te drinken. Dus ontmoedigd mocht je niet zijn. Niet ontmoedigd geraken. Blijven proberen. En daarom, ik heb ook nog dat tweede deel van het knutselmoment niet verteld. Dat is de kelk. Die heb ik ook gemaakt. Ik heb die ook getekend op een blad. En daar heb ik dan afbeeldingen voor gezocht. En ik dacht eerst zo van, wat moet daar nu in komen? In de kelk voor mij stond er zo het gegeven leven van Jezus. Het gegeven leven van Jezus. En ook de mensen die achteraf willen doen zoals Jezus. Gelijk bijvoorbeeld Maria en de andere vrouwen en Johannes, die stonden toch onder het kruis van Jezus. Ja, dat is toch een grote troost voor Jezus geweest, hè, die lijdt. En wat heeft Jezus gezegd? Dat elke andere broer of zus, dat we die moeten leren erkennen in de armen, de gevangenen, de zieken, de persoon die honger heeft, of letterlijk of geestelijk, en misschien ook de moeilijke karakters. Dat staat er niet in, maar ik denk daar soms aan. Misschien kan je afbeeldingen zoeken van mensen die zich inzetten. Bijvoorbeeld voor de armen, zoals Poverello, of die in stations rondlopen om met mensen te praten en te zoeken wat ze nodig hebben om bijvoorbeeld, als ze buiten slapen, het toch warm te hebben.
Zoek naar prentjes en knip die uit van concrete mensen die iets doen voor iemand anders. Jezus heeft zijn bloed gegeven om ons te redden. Waar doen mensen dat nog? Waar kan jij mee helpen? Bijvoorbeeld auto's wassen voor het goede doel, wapens bakken en die dan gaan uitdelen. Het is opvallend hoeveel mooie diensten er verleend worden omdat we ons hart laten spreken. Voor onze broers en zussen in nood. Maar niet enkel voor ons eigen clubje. Want God is de vader van elke mens op aarde. Toch is het belangrijk in je eigen omgeving eens rond te kijken. Hè? Ik denk aan uw buurvrouw. Die kan al meerdere dagen dood liggen naast uw woning. Hè? In haar eigen woning. En ik vind dat dus niet uit. Hè? Ik weet van een geval. Die mevrouw die was al 13 jaar overleden. Dat is pas uitgekomen na 13 jaar. Ze lag eigenlijk niet ver van haar voordeur. Met haar schort nog aan en zo. In de gang. En ja, de dakpannen waren van haar huis wel weggevlogen bij de storm. En in de tuin van het huis daarnaast terechtgekomen. En de mensen vonden dat nogal straf. Zo van dat huis is hier niet goed onderhouden. En die pannen die liggen hier in onze tuin. En als wij dat op onze kop krijgen. Enzovoort enzovoort. Dus ze hadden de politie daarover ingelicht. En die zijn in dat huis gaan kijken. Die zijn binnengegaan. Hè, en hebben die mevrouw daar gevonden in de gang. En wat zagen ze dan? Dat de brievenbus, ja, dat die volstak met allemaal rekeningen. Van de elektriciteit, van de gas, van het water, tot 3 maal toe. En als je niet betaalt, dan gaan we afsluiten. Eerste verwittiging, tweede verwittiging, derde verwittiging. Enzovoort. Een datum en alles stond erbij natuurlijk. Was niet moeilijk, hè? 13 jaar. En ze had blijkbaar een zoon, maar ze had daar geen contact meer mee. Die woonde zelfs in Frankrijk. Dus dat is verschrikkelijk eigenlijk. Als je daar bij stilstaat, kan daar... Allee, ik vind dat ook heel erg zoiets. Maar begrijpelijk, hè, want het kan zijn dat die buren daar pas wonen. Dat die dat nooit gezien hebben, dat daar een mevrouw gewoond heeft. De communie gaan, dat is dus een zending ontvangen. Van Jezus. Tot eenheid met andere mensen. De mensen, onze broers en zussen. Wereldwijd eigenlijk. Hij wil ons wereldwijd verzamelen, hoe verschillend we ook zijn en welke culturen en karakters we ook hebben. En we gaan mee in die zending als we naar de communie gaan. Maar dat stopt niet na dat moment van de communie. Dat is een opgave voor elke dag, elk moment van de dag zelfs, om eenheid te zoeken en proberen mee te leven met de ander. Te weten wie zijn mijn buren bijvoorbeeld. Geduldig proberen te luisteren. Steeds nieuwe kansen geven. Het beste te wensen voor anderen. Het mogelijk maken als het kan. Kunnen we even nadenken over Maria? Zij heeft Jezus in haar lichaam gedragen. En was een levende monstrans. Wat is een monstrans? Dat is zo'n heel grote som in zilver of goud, en in het midden heb je dan een heel grote hostie en die staat dan boven op het altaar om te kunnen de aanbidding doen van Jezus in de Eucharistie. Maria is eigenlijk zo'n stralende monstrans, hè? Want ze draagt Jezus in haar als ze zwanger is, herinnert je? Ze schittert Jezus licht. En de Heilige Geest gaat in haar zingen het Magnificat om God te loven en te danken. En dan, als ze zo bezig is, dan ziet ze de wereld zoals God die droomt en hoe haar Jezus daaraan gaat kunnen meewerken om daar verandering in te brengen. Voortdurend mediteert ze ook over de woorden van Jezus. Als hij al volwassen is en begint te preken, en als ze niet alles begrijpt, dan houdt ze dat in haar hart. Het probeert daar dan over na te denken, totdat ze licht ontvangt om het toch beter te begrijpen. Niemand kan ons eigenlijk beter helpen in de ingetogenheid samen met de Heilige Geest als Maria.
om zelf wij ook een levend tabernakel of monstrans te worden in deze wereld. Om Jezus diep in ons hart te weten en dat uit te stralen dat Hij leeft in ons. We kunnen natuurlijk ook naar de aanbidding gaan, hè, in de kerk, als dat aangeboden wordt. En die geven toch, op veel plaatsen wordt dat toch al een keer gedaan, hè. En Jezus is in feite ook altijd bij ons, omdat wij Hem in ons dragen. Geven wij dus een beetje tijd aan Hem. Misschien vind je dat moeilijk om daar bijvoorbeeld een uur te gaan zitten. En misschien moet dat ook niet een heel uur zijn. Een zuster, toen ik 12 jaar was, een zuster die mij zei vroeg of ik wel al een beetje gebed had en zo. Ze zei hoe ik moest eraan beginnen. Bijvoorbeeld zei ze, als je 10 minuten wil bidden, dan blijf je bij die 10 minuten. Maar vind je het te kort en je hebt meer aan Jezus te vragen of aan Jezus te zeggen of zo, of te mediteren over een evangelie, dan mag je het verlengen, maar dan probeer je er toch niet te veel ineens te verlengen. En dan blijf je daar ook trouw aan. Bijvoorbeeld een kwartier, of dan ga je naar een half uur. Maar dus dat was geleidelijk aan, naar gelang dat je aanvoelt, ik kan het aan zo van zo lang stil te zitten en mij ook bij Jezus aanwezig te blijven, zo aandachtig te zijn. Ik vond dat eigenlijk een hele goede raad. Je moet jezelf dus niet overschatten. Het is een ontmoeting en je hart op Jezus en dat van Jezus afstemmen. Dat vraagt wat tijd natuurlijk, hè? En oefening ook misschien. Daarom is het wel goed, soms denk ik voor sommige mensen, om een gebed mee te nemen in de aanbidding van een heilige, waarvan dat je zegt, kijk, dat spreekt mij aan. Dat zou ik zelf hebben kunnen geschreven hebben. Bijvoorbeeld, dan kan je zinnetjes herhalen, of bijvoorbeeld een psalm, neem nu, of een refreintje in jezelf in stilte zingen. Iets dat je, of de naam van Jezus herhalen. Ik zeg het maar, hè. Je moet het een beetje zelf zoeken, hoe dat je aandachtig kan blijven bij de heilige hostie. Ik zie altijd met vreugde een kleine jongen in onze parochie. Dat is dat jongetje, dat dient de mis. Maar goh, die is maar 6 jaar en hij is daar al mee bezig van zijn 5 jaar. Met een verlangen, hè, ongelooflijk, ijverig en ingetogen. Hij weet perfect wat hij allemaal moet doen. En hij doet dat met zoveel aandacht en ernst. Hij heeft een groot verlangen om Jezus al te mogen ontvangen. Maar hij moet wachten, want ja, hij heeft zijn catechese nog niet gekregen samen met andere kinderen. Al denk ik dat hij ver gevorderd is in verhouding met anderen. Maar ik vind dat zo'n mooi getuigenis voor ons allemaal. Als wij daar zitten en we zien dat manneke zo bezig. Hè? Dat is echt ongelooflijk. We mogen kinderen niet onderschatten. Die voelen meer aan dan dat ze kunnen uitleggen eigenlijk. Hè? En Jezus die weet hun hart dicht bij het zijne te houden. Daar mogen ze zeker van zijn. Laten we ook ons kinderhart proberen te bewaren. En ons kinderen ook de kans geven om iets mee te maken, zoals bijvoorbeeld een aanbidding, ook al blijven daar dan niet te lang. Hè? Ga op zoek hoe dat je kinderen kan dichter bij Jezus brengen. Ik denk vaak aan priester Poppe, die veel gedaan heeft daarvoor. Eucharistische kruistochten. Ik denk aan die jongen die nu toch zalig verklaard is, Carlo Acutis, die zo sterk aangetrokken was door Jezus in de Eucharistie. We mogen bij Jezus thuiskomen, naar Hem luisteren in zijn woord, ons aan Hem voeden, want Hij geeft ook catechese aan ons natuurlijk. Laten we Hem geloven als Hij dan zegt dat Hij het levend brood is, dat Hij uit de hemel is gekomen, om ons te voeden, om ons samen te brengen in zijn lichaam. En laten we dan ook toe uit de kelk drinken, het bloed van Jezus, want Hij heeft alles voltooid, ons verlost uit onze zonden, vergeving, verzoening, mogelijk gemaakt. En we kunnen één worden met elkaar via Hem. Wat een mysterie toch, hè? Magnifiek, hè? We gaan u bidden. Jezus, Jij bent ons levend brood
en we komen naar je toe om ons in jou te laten opnemen. Wij in jou en jij in ons. Wij willen je overal meedragen in ons leven. Al onze ontmoetingen met jou beleven, zoals Maria heeft gedaan. Help ons in je Heilige Geest en samen met Maria te groeien in die ingetogenheid, waardoor alles zo intens heilig kan worden. Jij helpt ons alles met nieuwe ogen te zien. Ja, dat zijn dan jouw ogen, die vol medelijden zagen hoe al die mensen honger hadden, dorst, naar zin van hun leven. Je gaf brood, maar je gaf vooral jezelf. Jezus, wij aanbidden jou in de Heilige Eucharistie. We verlangen met heel ons hart jou in ons te dragen. Je te laten doen wat jij verlangt voor ons en onze medemensen. Jezus, ook als we heel alleen zijn, thuis in onze kamer of zelfs al in ons bed, dat is alles rustig en mogen we samen met Maria onze dag overlopen en die innige verbondenheid met jou proberen vast te houden. Om eerlijk na te gaan waar we jou aanwezig zagen en hoe we jou hebben uitgedragen of jou hebben herkend in de mensen die troost nodig hadden. We weten hoe je geleden hebt, hoe je geweend hebt over Jeruzalem, hoe je zelfs ongeduldig werd soms omdat men niet in jou geloofde. Wij zijn vaak ook in hetzelfde geval en vraag je, help ons met jou doorheen alle mogelijke ontgoochelingen, tegenspraak, verwerping, lijden en om dat allemaal vol te houden door jou te kunnen ontvangen. Het zou ideaal zijn als we elke dag met jou dat innig samen zijn zouden kunnen meemaken. Zoals die massa mensen die van heinde en ver kwam om naar jou te luisteren, met jou aan tafel ging. Dank je, Jezus, want je geneest ons hart. Je vervult het met zoveel liefde en verbondenheid die ons eeuwig leven schenkt. Maria, we willen trouw blijven aan Jezus. Toon ons hoe dat verlangen van Hem naar ons en ons antwoord op Hem een prachtig wederkerig geschenk kan zijn. Je bent onze moeder. Neem ons mee in deze mooie aanbiddingshouding. Je bent onze lieve vrouw van de Heilige Eucharistie. Smeek voor ons tot de Heilige Geest, opdat we één mogen worden met Jezus, tot in de kleinste dingen van ons dagelijks leven. Zie mij hier zitten, Jezus. Ik kan alleen kijken naar de Heilige Hostie en geloven dat je daar echt aanwezig bent. Niet alleen bij mij, maar bij iedere aanwezige in de kerk. Maar ook wereldwijd in alle kerken waar mensen biddend aanwezig zijn in de Heilige Eucharistie. Ik word er duizelig van daarbij stil te staan. Ik kreeg een kleine hostie en hier ben je aanwezig in een heel grote hostie. Maar ik snap dat ik niet minder gekregen heb, daarnet in de Heilige Communie. Je was er helemaal aanwezig. En nu diep in mij. Ja, ik geloof het. Het maakt me stil en dankbaar dat je daaraan gedacht hebt ons dit geschenk te geven. Al heb je daarvoor je leven moeten geven. Maar nooit meer hoef ik me alleen te voelen, nooit meer uitgesloten, want jij hernieuwt mijn opname telkens en telkens weer. Dank je, Jezus, want ik besef heel goed dat ik vaak aan je voorbij leef, helemaal opga in dagdagelijkse dingen, zonder er jou ook maar één seconde bij te betrekken. Jezus, ik wil je in alles wat ik meemaak dicht bij mij en in mij bewaren. Ik geloof dat dat ook mogelijk is. Jij beleeft het zo naar mij toe, maar dat wil ik ook. Ik ben hier, Jezus, een en al aandacht, hè, en blij.
Want het doet zo'n deugd dat jij van mij een levende hostie maakt. Een wandelende monstrans, een tempeltje voor jou. Amen. We gaan afsluiten met het mooie lied. Jezus, levend brood en eeuwig leven. Ik heb dat gevonden op YouTube. Maakt misschien deel uit van een cd. Wil je Jezus kennen? Dank u voor uw aandacht.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten we samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden. En dit doen wij voor al jullie intenties, beste luisteraars. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw

lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Beste luisteraars, bidden wij nog driemaal het Jezusgebed met een vers uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 12, vers 27. En wat de doden betreft, hebt ge in het boek van Mozes niet gelezen, waar het gaat over de braamstruik, hoe God tot hem zei: Ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. Heer Jezus Christus, Zoon van God, Gij die geen God zijt van doden, maar van levenden, ontferm U over ons. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans van barmhartigheid gebeden. Moge Christus ons blijven begeleiden deze dag.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag, op deze 10e juni, vieren we het feest van iemand toch wel belangrijk, zeker in ons land. We vieren vandaag het feest van de zalige priester Poppe. Zo dadelijk gaan we luisteren naar een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met priester Edward Janssens. Hij is de rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe. Wij staan stil bij wie priester Poppe was. Daarna lezen we nog een brief die het levensverloop, het levensverhaal van priester Poppe overloopt. En we starten met een lied. Door zoveel lieve kleine. Deze tekst wordt toegeschreven aan de zalige priester Edward Poppe. Een traditioneel lied, beste luisteraars. Als u het kent, zing gerust mee.

0: En beste luisteraars van Radio Maria, op 10 juni vieren we het feest van de zalige priester Poppe. En daar gaan we het vandaag over hebben in deze uitzending van Elke Dag Telt. En daarom heb ik de rector van het heiligdom van priester Poppe aan de lijn. Welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, Marianne.
0: Ja, ik kan u misschien eventjes nog eens voorstellen aan de luisteraars die u misschien nog niet kennen.
1: Wel, mijn naam is Edward Janssens, priester van het bisdom Gent. En sinds 11 jaar ben ik rector van het heiligdom van de zalige priester Poppe te Moerzeke. Daarvoor heb ik verschillende andere functies in het bisdom Gent bekleed. Meestal in parochies en in de opleiding. En de bisschop heeft mij dus gevraagd om de plaats bij priester Poppe in te nemen. Wat ik met groot plezier doe, waar ik graag ben op ingegaan. En waar ik denk ik dat ik toch nog een beetje goed werk kan verrichten.
0: En kende u priester Poppe voordat u daar benoemd werd? Kende u hem al goed?
1: Ik kende priester Poppe uiteraard behoorlijk, omdat ik afkomstig ben van Temse. En priester Poppe geboren is in Temse. In de mijn geboortestreek leeft de figuur van Poppe toch wel goed. En via de scholen en via ook het seminarie dat we daar kregen, zijn we toch wel een beetje op de hoogte gebracht van het leven van priester Poppe. Wij kenden ook nog in mijn jeugd kleine zaken zoals Eucharistische kruistocht en de regelmatige bedevaart naar Moerzeke. Dat waren vaste ingrediënten op het programma van schooluitstappen.
0: Mm-hmm. Zijn er zaken waarvan u zegt van oh, dat wist ik niet van priester Poppe, dat heb ik ontdekt tijdens mijn periode daar, alleen nog steeds als rector?
1: Wat ik het meest heb ontdekt in die periode is dat priester Poppe een volksheilige is. Er komen de meest diverse personen naar die grafkapel. We hebben een intentieboek en daarin komen mensen van alle slag, van alle soorten, hun noden inschrijven. Het is echt een figuur van het gewone volk van Vlaanderen. Mensen komen dus van alle hoeken van Vlaanderen om zijn voorspraak in te roepen, om een nood uit te spreken, om gewoon zijn kapel te bezoeken, die ze mooi vinden, de gelegenheid van een fietstocht, of weet ik veel. Die man is een heilige van het volk. Dat is geen groot figuur in de kerkgeschiedenis van de wereldkerk, als ik het zo mag uitdrukken. Maar hier in Vlaanderen is dat een volksfiguur. Die is geliefd door de gewone man, de gewone vrouw, die naar zijn kapel komen om hun zorgen en hun noden uit te spreken bij het graf van deze zalige priester.
0: En denkt u dat zijn leven nog steeds vandaag een voorbeeld, een inspiratiebron kan zijn voor ons?
1: Ja, dat denk ik uiteraard wel. Hij is natuurlijk lang geleden geboren. Hè. Voor vele mensen onder ons is dat de voorhistorie. Geboren in 1890 en gestorven in 1924. Dat is ook al meer dan 100 jaar geleden. Priester gewijd in 1916, in een totaal andere tijd. Ook in een tijd waarin er grote uitdagingen waren. Bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, die hier heel ons land overhoop heeft gehaald. Die gezorgd heeft voor een tweespalt

0: betere bescherming, een beter pensioen en al die zaken. Een leven zinvol maken, hun arbeid opwaarderen. Priester Poppe heeft daar een kleine bijdrage toe geleverd. Hij was een man van het gewone volk, een zoon van een bakker, uit Temse dus. En hij heeft zich altijd geïdentificeerd met het gewone volk. Ik ben een kind van een werkman, zei hij graag. Mijn vader is bakker, een werkman, en ik ben een kind van een werkman. En die sociale inslag, een aspect dat vaak vergeten is in de agiografie rond priester Poppe, maar die sociale inslag en die identificatie met het gewone volk, dat heeft hem ook geliefd gemaakt. In Temse en in de omgeving en in Vlaanderen. Hij was een geleerde man. Hij had een universitair diploma, een doctoraat in de filosofie, behaald met grootste onderscheiding. Dus het was absoluut geen dommerik, maar die affiniteit met het gewone volk, die affiniteit met de gewone man, dat was een stuk van zijn leven. En dat is iets wat hij de dag van vandaag ook nog kan leren. De kerk moet bij het volk staan. De kerk moet bij de gewone mensen staan. De kerk moet staan aan de plaats waar, op de plaats waar degenen die uitgesloten zijn, wiens leven niet in orde is. En al die zaken. Dat was de wereld van priester Poppe. En dat is een boodschap die hij ook uitdraagt de dag van vandaag voor de kerk, die bij de gewone kleine mens van vandaag moet staan.
1: Ja, en ik heb gelezen in de preek van de heilige paus Johannes Paulus II op zondag 3 oktober 1999, toen Edward Poppe werd zalig verklaard, dat hij zei dat hij eigenlijk ook een voorbeeld is voor de priesters in ons land. En hij zei ook, ik nodig priesters uit om altijd de Eucharistie centraal te stellen in hun leven en hun ambt, zoals de zalige priester Poppe deed. Herkent u priester Poppe daarin?
0: Uiteraard. Kunt priester Poppe en de Eucharistie niet van elkaar scheiden. Dat was de grootste bron van vreugde in zijn leven. Hij heeft meermaals gezegd, een dag zonder Eucharistie is een dag zonder zon. Daar bedoelt hij mee, die Eucharistie was voor hem een dagelijkse bron van vreugde, van sterkte, van de genade. En hij wist wat hij zei, want toen hij ziek was, kon hij soms weken of maanden de Eucharistie niet vieren, omdat hij te zwak was, te ziek was. En hij verlangde sterk naar die Eucharistie. Hoezeer heb ik verlangd om deze maaltijd met u te gebruiken, zei Jezus op het laatste avondmaal. En dat verlangen naar die Eucharistie, dat heeft priester Poppe echt beleefd. Hij verlangde de Heer te ontmoeten in die Eucharistie. Desiderio desideravi. Hoezeer heb ik verlangd om die maaltijd met u te vieren, zei Jezus. Poppe maakte er ook daarvan. Hoezeer heb ik verlangd om met u te zijn en dat gij komt in mij. Voor Poppe was dat alles. Dat was de bron van zijn leven, de kracht en de genade van elke dag. Priesters uiteraard, wiens grote specificiteit het is de Eucharistie te vieren, zouden aan het voorbeeld van priester Poppe veel kunnen hebben om op een goede en een diepe manier dagelijks de Eucharistie te vieren. Het draagt bij tot de heiliging van de priesters. En priester Poppe zei graag, een priester die niet heilig is, dient tot niets en is bovendien nefast voor de wereld. Je kunt geen boodschap, geen actuelere boodschap hebben naar de priesters toe van vandaag en naar de wereld van vandaag. Met alles wat er gebeurd is, een priester die niet heilig is, is nefast voor de wereld. Dus Poppe is een groot voorbeeld van een eucharistische vroomheid voor de priester en ook voor het streven naar heiligheid voor de priester. Dat moet een drijfveer zijn

0: leven van elke priester. Zonder dat is zijn leven niet op het goede spoor. Streven naar de heiligheid wil uiteraard niet zeggen dat je elke dag perfect moet zijn, maar dat je elke dag opnieuw de stola op je schouders legt, het schaap op je schouders legt en vooruit verder gaat, opnieuw met nieuwe moed, en dat je zelf overwint, dat je inspant om naar je kudde te gaan, om je geestelijk leven op peil te houden, om de bronnen van de genade aan te spreken. Dat is heiligheid. Elke dag opnieuw vooruit gaan. En dat heeft priester Poppe ook beleefd, vooral in de periode dat hij ziek was. Een zieke mens durft zich al iets laten gaan, maar hij vond juist in die ziekte de kracht om te zeggen, ik ga verder, ik doe verder, ik laat mij niet gaan. Dat daartoe was, is priester Poppe voor vele mensen, en bijzonder voor de priesters, een groot voorbeeld.
1: Ja, en ik wil zeker ook vragen, we zijn hier bij Radio Maria, als priester Poppe ook een grote liefde had voor onze lieve vrouw.
0: Ja, dat was een tweede adem voor hem. Naast de Eucharistie was onze lieve vrouw een tweede adem van zijn leven. Vooral omdat hij de spiritualiteit van de heilige beter Grignion de Montfort had ontdekt in zijn studietijd in Leuven. Hij had eerst dat boekje De Ware Godsvrucht aan de kant gelegd, omdat hij er niet in kwam, omdat hij het niet goed vond. Hij heeft het herlezen en herlezen, en dan heeft hij zich volledig gegeven. Ik ben geheel de uwe, totus tuus, ik ben heel van u, Maria, want gij brengt mij bij Jezus. Gij moet in mij leven zoals Jezus leefde in u. En dat is een diepe spiritualiteit geweest van Poppe. Dat bracht hij tot uitdrukking door zijn mariale bedevaarten naar Oostelijke Lourdes, maar ook naar Lourdes, Frankrijk. Dat was een van de grootste genaden van zijn leven. Hij is 3 keer naar Lourdes, Frankrijk kunnen gaan. En daar heeft hij enorm veel genade gekregen aan de grot in Lourdes. Het was voor hem zeer belangrijk, maar vooral Maria aanspreken in uw dagelijks gebed, dat was voor hem nog belangrijker. Hij begon geen enkel meditatie, hij begon geen enkel gebed zonder eerst Maria aan te spreken. Maria is de bemiddelaarster, de middelares van genaden. Hij zei van alle genaden. De kerk heeft dat een beetje gecorrigeerd door te zeggen, Maria is de middelares van genade. Poppe leefde daar echt van. De genade moet komen door de bemiddeling van Maria. Hoe kan uw moeder u iets weigeren? Maria is onze hemelse moeder. Vraag dus de genade, ga naar haar, en zij zal de genade van de Heer Jezus voor u bemiddelen. Elk gebed, voor elke Eucharistie, voor elk breviergebed, voor elke meditatie richtte hij zich tot Maria, de middelares van genade, om aan haar te vragen, bemiddel voor mij die genade van de Heer Jezus.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, in deze uitzending waar we het hebben over een bijzonder iemand, de zalige priester Poppe. We hebben zojuist kunnen luisteren naar een gesprek met priester Edward Janssens, rector van het heiligdom van priester Poppe. Een interview die we een tijdje geleden hebben gehad met hem. Maar we gaan nog verder ingaan over het leven van de zalige priester Poppe. Dat doen we dankzij een brief, een spirituele brief, geschreven, beste luisteraars, door de abdij Saint-Joseph de Clerval, die geestelijke brieven met levens van zaligen en heiligen uitschrijven en rondsturen overal ter wereld. Deze brief gaat dus over de zalige priester Poppe, wiens feest we vandaag vieren.
1: Heeft u nooit gezien in welk een lichtkrans heilige priesters zijn gehuld en hoe die alles om hen heen verlicht? En de ommekeer die in zoveel harten wordt teweeggebracht door de stille prediking van hun heilig leven. Hoeveel navolgers trekken ze mee in hun gevolg in de begeestering van hun priesterideaal? Moge Jezus ons de genade verlenen in contact te treden met zo een priester. De schrijver van deze regels, de eerwaarde Edward Poppe, die leefde van 1890 tot 1924, die paus Johannes Paulus II op 3 oktober 1999 heeft zalig verklaard, had er geen vermoeden van dat deze woorden ooit op zijn eigen verhaal betrekking zouden hebben. Edward Poppe werd geboren op 18 december 1890 in een door en door katholiek Vlaams gezin. Zijn vader Désiré en zijn moeder Josefa wonen in een bescheiden huis in de kleine stad Temse, dichtbij Gent, België. Désiré is bakker van beroep en werkt hard om in het levensonderhoud van de zijnen te voorzien. In periode van beproeving is hij gewoon te zeggen: we moeten altijd blij zijn met Gods wil. Josefa zorgt voor haar huisgezin met liefde en tegelijkertijd met ijzeren discipline. Ze woont elke dag de mis bij, voor zover het haar mogelijk is, want het gezin breidt zich rap uit. 11 kinderen komen vreugde brengen in de huiselijke haard. 3 sterven er op jonge leeftijd. De 2 jongens worden priester. 5 meisjes worden religieuzen en 1 blijft thuis bij haar moeder. Een schalks en koppig kind. Reeds in zijn vroege jaren legt Eduard een even blijmoedig als roerig naturel aan de dag. Maar hij is geen gemakkelijk kind. Hij zet alles op zijn kop, op gevaar af veel te breken en zichzelf te bezeren. Schalks en koppig als hij is, kan hij zijn zusters nooit meer rust laten. Ze nemen weer wraak wanneer ze hem betrappen als hij zich voor de spiegel staat te kammen, door met genoegen zijn kapsel weer in de war te brengen. Eduard gaat graag naar school, maar blijft niettemin het liefste thuis, waar hij zich vrijer kan uitleven. Zoals zoveel kinderen is Eduard een lekkerbek en doet hij regelmatig een aanval op de heerlijkheden van de bakkerij, waarin hij groot komt. Hij is bij dit alles echter recht door zee en blij van gemoed. Op 12-jarige leeftijd doet hij zijn eerste communie en ontvangt er vervolgens het vormsel. Dan wordt Eduard onder de weldoende invloed van de sacramenten ernstiger. De grappen en plagerijen worden zeldzamer. In de lente van 1904 spreekt vader Poppe met Eduard over de uitbreidingsplannen van zijn zaak. Hij zou hem graag in de leer zien gaan bij een banketbakker. Eduard zwijgt aanvankelijk in alle talen, maar hij heeft besloten priester te worden. Hij antwoordt tenslotte zijn vader dat hij geen bakker wil worden. En enige tijd later spreekt een priester tegenover meneer en mevrouw Poppe een gunstig oordeel uit over de roeping van Eduard. Meneer Poppe zegt tegen zijn echtgenote: ik verkies wat God wil. Laten we trouwens niet zelfzuchtig zijn. God heeft ons onze kinderen niet gegeven voor onszelf. En zodoende gaat de jongen in de herfst naar het kleine seminarie van Sint-Niklaas Waas. Op 10 januari 1907 sterft meneer Poppe van uitputting. Eduard is 16 en overweegt voor een tijd af te zien van zijn studies en de bakkerij voor zijn rekening te nemen. Maar zijn moeder zegt: papa heeft me voor hij stierf laten beloven dat ik jou je studie zou laten afmaken. Ik wil mij aan mijn belofte houden. In september 1910 wordt Eduard opgeroepen voor de militaire dienst in de compagnie van de universiteit, waar hij aan zijn studie filosofie kan beginnen. In de kazerne verneemt men weldra dat hij priester wenst te worden, wat een menige spottende en tartende opmerkingen oplevert. De botheid en liederlijkheid van zijn metgezellen kan hij niet verdragen. Een hel, zal hij later zeggen. Bovendien kan hij door de week de mis niet bijwonen en niet de communie gaan. Dat is voor hem een zware ontbering. Het aan de lijve ervaren van wat het is als militair door het leven te gaan verschaft hem daarentegen meer inzicht in de ellende van de mens. Dat zal hem nuttig zijn wanneer hij in 1922 de zorg voor de seminaristen en de dienstplichtige religieuzen wordt toevertrouwd. Na een paar maanden vindt hij zijn innerlijke rust terug en put uit de Eucharistie, die hij weer mag ontvangen. De kracht om van de beproevingen een gelegenheid te maken, zich een apostel van Christus te tonen. Hij begrijpt nu het leven en de moeilijkheden van de soldaten beter en stelt zich ten dienste van de hele gemeenschap. Hij constateert hoezeer de harde koppen behoefte aan vriendschap hebben. Dankzij zijn vriendelijkheid, zijn hulpvaardigheid en zijn goede humeur slaagt hij erin de harten te openen en de zielen naar het geestelijk leven te geleiden. Op een dag ontdekt hij het leven van de heilige Theresia van Lisieux. Dat boek, zal hij later schrijven, heeft me meer genoegen en profijt verschaft dan welk ander filosofisch werk dan ook. Ik heb er dingen van geleerd die ik in jaren van studie niet ontdekt zou hebben. Wat hij zo aardig vindt bij de jonge Carmelites is haar manier van contemplatie, die zo mooi overeenstemt met zijn voorliefde. Een zeer eenvoudig, vertrouwd en praktisch gebed, waarin alle gebeurtenissen en bezigheden in het leven harmonieus hun plaats krijgen en zelf het leven worden dat alles heiligt. Aldus verdwijnt het conflict tussen gebed en werk. Dankzij de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort ontdekt hij Maria's moederlijke glimlach. Maar het schijnt dat de lievelingsheilige van de eerwaarde poppen, heilige Franciscus van Assisi, is, vanwege zijn liefde voor het kruis van Jezus. Een goed geleide seminarist. Eenmaal uit de militaire dienst trekt Eduard op 13 mei 1912 met een intense vreugde weer de soutane aan in het seminarie van Leuven. Hij waardeert de instructies van de overste. Volgens het goddelijke heilsplan moeten onze daden gevoed worden door het gebed. Het innerlijk leven is de bron van het apostolaat. Geloof niet in de slogan: de priester heiligt zichzelf door de anderen te heiligen. Dat is niet waar. De juiste formulering is: zichzelf heiligen om de anderen te heiligen. Maar zijn heiligingsideaal deelt hij niet met al zijn confraters. Op een dag hoort hij iemand zeggen: uw geestdrift is iets van jonge seminaristen. Ze beginnen allemaal alsof de vurigheid eeuwig duurt. Na 10 jaar priesterschap dooft de realiteit deze illusie volledig. Door dit soort van overwegingen wordt Eduard diep getroubleerd. Aan zijn zuster Eugénie, die religieuze is geworden, schrijft hij: is het waar dat de vurigheid slechts in het begin van een priesterleven of kloosterleven bestaat, wanneer men nog ongewis is van de moeilijkheden? Is het waar dat ik op een dag een priester word als elke andere, die iedere bovennatuurlijke kracht verloren heeft? Ik kan en vooral wil het niet geloven. Ik sterf nog liever dan dat ik God maar half dien. Maar de ontmoedigende overwegingen die hem ten gehore zijn gekomen, hebben Eduard onzeker gemaakt en aan het twijfelen gebracht. Is het ideaal van heiligheid een hersenschim? Bidden valt hem zwaar. Hij wordt overmand door dorheid, zelfs wanneer hij de heilige maagd inroept. In zijn leven ontwaart hij nog slechts zelfzucht, lafheid, ijdele sentimentaliteit, tot in het gebed toe. Hoe kan ik geloven dat God zo'n laaghartig wezen lief heeft? En hij had nog wel beweerd dat hij een heilige zou worden. Door een juiste ingeving spreekt hij over deze gedachten met zijn geestelijke leidsman, die hem antwoordt, zegt vaak, Heer, ik geloof, maar helpt u mij alstublieft. Raakt u vooral niet ontmoedigd, aanschouwt het kruisbeeld, u zult daarin de blijde vrede vinden van het offer. Edward volgt deze waardevolle raadgevingen op en langzaam maar zeker, onder de barmhartige invloed van Maria, trekt de dichte mist die hem omringde op. In de contemplatie van het kruisbeeld ervaart hij intens de behoefte in het lijden van Christus te delen en krijgt een vermoeden van de mysterieuze relatie tussen lijden en liefhebben. In september 1913 begint hij zijn studie theologie aan het seminarie van Gent. De Eerste Wereldoorlog breekt uit en op 1 augustus 1914 wordt Edward Poppe gemobiliseerd als verpleegkundige. De vierde is hij in Namen waar de strijd volop woedt. De 25e trekt het Belgisch leger zich terug naar het zuiden. En uitgeput van vermoeidheid wordt Edward half dood in een ziekenwagen gedeponeerd. In het dorp Bourlers ontfermt pastoor Castellin zich tot december over hem. Deze priester heeft een grenzeloos vertrouwen in de heilige Jozef. Edward zal meemaken wat het is. Op een dag voeren de Duitsers een dozijn jonge mannen weg uit het dorp. En Edward vraagt de heilige Jozef hen diezelfde dag nog te bevrijden. Een paar uur later keren ze weer naar huis, met uitzondering van een Fransman. Edward hernieuwt zijn bede aan de heilige Jozef en ook deze keer wordt hij verhoord. Vanaf die dag zijn Maria en Jozef onscheidbaar in het hart van de eerwaarde Poppe. Pastoor Castellin maakt hem ook bekend met het arm en voorbeeldig leven van de zalige priester Chevrier. Na heel wat omzwervingen verkrijgt hij, dankzij kardinaal Mercier, een dispensatie van zijn militaire verplichtingen en keert terug naar het seminarie in april 1915.
0: En we gaan zo dadelijk verder lezen uit die brief met het levensverhaal van priester Poppe, maar eerst onderbreken we even voor wat muziek.

0: En we staan in deze uitzending van Elke Dag Telt, beste luisteraars, stil bij het leven van de zalige priester Poppe. Laten we verder luisteren naar zijn levensverhaal.
1: Eduard wordt priester gewijd op 1 mei 1916. Intens doorvoeld en in diep gebed verzonken, biedt hij zich aan het eucharistisch hart van Jezus aan als slachtoffer met hem voor de zondaars. We lezen verder uit de geestelijke brief over de zalige Eduard Poppe. Op zoek naar verloren lammeren. Op 16 juni wordt hij benoemd tot kapelaan in de heilige Colette van Gent parochie. In een arbeiderswijk. Het is een nog jonge en niet erg bloeiende parochie. De goede christenen zijn er schaars en de godsdienstige praktijk is zeer verwaarloosd. De pastoor heeft aan zijn loopbaan in het leger een zekere starheid overgehouden. Onder zijn ruwe bolster verbergt hij echter een edelmoedig hart en een grote goedheid. Eduard zal hem altijd als een vader lief hebben. Het mooie zomerweer stelt Eduard in staat zijn apostolaat op straat te beginnen. Hij is vriendelijk, hij geeft prentjes aan de kinderen, begroet 's avonds de arbeiders aan de uitgang van de fabrieken. Ze zullen me goed leren kennen. Ze moeten ook voelen dat ik hen lief heb, denkt hij. En langzaam, maar zeker, komen de gesprekken op gang, komt hij de huizen binnen, in het bijzonder in de armoedigste. Zijn hart breekt bij de aanblik van de ellende van die arme lieden. De oorlog heeft tragische situaties geschapen. Hij opent zijn beurs en geeft al wat hij kan missen. Voor zover en voor zoveel bewijs van welwillendheid verdwijnt de anticlericale vooringenomenheid van de armen. Hij kan over Christus vertellen en de oude christelijke wortels nieuw leven inblazen. Hij is gelukkig, vol hoop en ook vol van vurigheid. Maar het kruis van de verlossing zal priester Poppe vaak bezoeken. Op een dag zegt de pastoor tegen hem: ik zie niet graag dat u met die mensen omgaat. U bent te jong om uzelf zo bloot te stellen en daarbij is het zinloos. U bedriegt uzelf en verliest uw tijd. Bewaar uw krachten voor de zorg voor de trouwe zielen. Eduard zal echter de zieken en de stervenden mogen bezoeken. Daar zal hij wonderen verrichten. De beslissing van zijn pastoor, waaraan hij zich onderwerpt, vindt hij wel verschrikkelijk. Menselijk gesproken, schrijft hij, is het ontmoedigend voor een priesterhart. O mijn God, helpt u mij toch, schrijft priester Poppe. De Eucharistie, de zon van zijn leven. Om de kracht te vinden die hij nodig heeft, brengt Eduard veel tijd door voor het tabernakel. Soms verzucht hij: o Jezus, de mensen houden zo weinig van u. Laten wij twee tenminste van elkaar houden. Aan de vooravond van Allerheiligen, na een zware dag van biecht horen, treft een vriend hem aan bij het Allerheiligste. Eduard, wat doet ge daar? O, ik doe niets. Ik houd onze lieve Heer gewoon gezelschap. Ik ben te moe om met hem te praten, maar ik rust uit bij hem. Sinds hij in de parochie is, heeft de jonge priester de zorg voor het jongenspatronaat toebedeeld gekregen. Zijn doel is de kinderen in de vakanties bezig te houden. Aan het einde van het schooljaar gaat hij naar de school van de Broeders van Liefde en richt zich tot de leerlingen. Het is weer vakantie, jullie zullen je zeker vermaken en dat is ook goed. Maar vergeet onze lieve Heer niet. Hij is zo goed en houdt van jullie in de vakantie net als in de schooltijd. Laat hem zien dat jullie een hart bezitten. Iedere ochtend in de mis van 7 uur en 's avonds in het lof. Ik zal eens zien wie van jullie zo dapper is en voor hen zal er een tombola worden gehouden. Zelfde toespraak die volgt op de school van de zusters. De volgende dag beantwoorden 30 kinderen de oproep. Sorry. Vervolgens, in de dagen daarna, 50, 100, 200. De eerwaarde geeft een kleine instructie, verlucht met verhalen en vermakelijke invallen. En daarna geeft hij hun een korte aanroeping, die ze overdag vaak moeten herhalen. Om tumult te voorkomen, roept hij de drukste kinderen bij elkaar en stelt ze aan als de verantwoordelijken voor de handhaving van de orde. Met de bedoeling de kinderen te heiligen door de eucharistie, vat hij het plan op van een eucharistische kruistocht die een stichting moet worden van kinderen die Jezus lief hebben en zich willen heiligen door elkaar onderling steun te betonen en overal het goede voorbeeld te geven. Op de bijeenkomsten van de erwaarde eucharistische kruistocht, die hij opricht met toestemming van zijn pastoor, geeft Eduard uit van het principe... van het principe dat men aan kinderen geen half evangelie moet prediken, zoals sommigen doen uit vrees hen te ontmoedigen, maar het evangelie in zijn geheel, de christelijke volheid en volmaaktheid. Daarvoor kan ieder rekenen op de genade die wij, vooral in de eucharistie, ontvangen. In juni 1917 verenigt de eucharistische kruistocht voor de kindercommunie reeds 90 leden. Afgekort is dat EK. De vroomheid leeft weer op in de parochie. Eduard is dol van vreugde. Op het feest van het Heilig Hart doen 21 kinderen van 5 en 6 jaar hun eerste communie. Zij zijn afkomstig uit arme gezinnen en de moeders huilen van vreugde. Aan het einde van de maand juli is Eduard uitgeput van het onvermoeibaar doorwerken aan het eind van zijn krachten. Een maand lang wordt hem volledige rust voorgeschreven. En die neemt hij bij de Zusters van Liefde van Melle. Als hij weer terug is, hervat hij zijn gebruikelijke bezigheden. Maar zijn pastoor, die bezorgd is om zijn gezondheid, ontlast hem van de bijeenkomsten van de eucharistische kruistocht voor de kindercommunie, van het patronaatswerk en van de catechismusles. Eduard gehoorzaamt, diep bedroefd. Zonder hem brokkelen zijn werken geleidelijk meer en meer af. Later schrijft hij lijden en gehoorzamen. Staat de dienaar boven zijn meester? We zijn intelligent, we weten plannen te smeden, onze werken te organiseren, zijn vooruitziend en weten initiatieven te nemen en we branden zelfs van ijver. Maar Jezus was intelligenter en ijveriger, vooruitziender en verstandiger dan wij. Zijn ijver was een verslindend vuur. Hij wist veel beter dan wij zijn leven te regelen. En toch gehoorzaamde Jezus aan Jozef en Maria. Hij laat het laatste woord over aan het gezag. 30 jaar lang erkent en onderwijst hij de waarde van het gezag. De prijs van de gehoorzaamheid gaat iedere schatting te boven wanneer we bedenken dat Jezus, die zich daaraan onderwerpt, God is. Zijn hele leven, zijn kinder- en jongelingsjaren, zijn zending en zijn dood, een dood aan het kruis, was een grote daad van gehoorzaamheid. In een laatste hoofdstuk van deze brief van de abdij van Saint-Joseph de Clerval aangaande de zalige Eduard Poppe komt nu een laatste hoofdstuk, de apostel van Maria. Op 1 januari 24 doet zich een nieuwe hartaanval voor, die na een rustige periode op 3 februari wordt gevolgd door een ernstige terugval. In een brief aan zijn priestervrienden onthulde hij zijn hartsgeheim. Maria zal u overdekken met haar schaduw en u blijft kalm en vol vertrouwen. Ze gaat met u op weg en leidt u via geheime kortere wegen. Het lijden zal u niet bespaard worden, maar zij zal maken dat u er naar hongert, als naar een onontbeerlijke spijze. O Maria, o Maria. Haar naam zal op uw lippen liggen als honing en balsem. Maria, Maria, Ave Maria. Wie kan dit weerstaan? Zeg mij, wie zal er nou verloren gaan met het Ave Maria? Geleidelijk aan begrijpt Eduard dat zijn opdracht op aarde ten einde is gekomen. Dat Jezus en wil terughalen uit deze wereld en dat hij moet sterven. Zijn leven moet offeren voor zijn lammeren, zoals de graankorrel die ter aarde wordt geworpen en veel vrucht zal dragen. Van dat moment af bereidt hij zich in alle rust voor op het verheven getuigenis van de volmaakte aanvaarde dood en vraagt aan de religieuze die hem verzorgt vaak voor hem deze woorden te herhalen. Ik weet niet of de goede God tevreden is over mij. Ik geef me aan hem over. O, hoe zoet is het op het allerlaatste ogenblik aan niets te denken, nog aan zijn zonden, nog aan zijn deugden, maar slechts aan de barmhartigheid. Dat is echt de dood van de kleine slachtoffers van de liefde. Zo zijn zijn laatste dagen de illustratie van de geschreven spreuken uit de beginperiode van zijn apostolaat. Broeders, wij hebben slechts een leven dat voorbij gaat. Wij zijn reizigers en het is dwaasheid op deze aarde zijn onderkomen en zijn rust te willen zoeken. In de lente komen nog talloze mensen hem opzoeken, ondanks zijn zwakke gezondheid. Hij moet vaak heel lang zijn beurt afwachten, maar in zijn opbeurend onthaal wordt men nooit teleurgesteld. Op 10 juni wordt hij in de ochtenduren geveld door een laatste beroerte. Hij ontvangt het heilige oliesel en daarna werpen zijn half geloken ogen een laatste blik op het beeld van het heilig hart. Zijn handen openen zich als voor een laatste offerande en hij geeft zijn geest aan God op de leeftijd van 33 jaar. Mogen wij dit gebed onthouden dat is ontsproten aan zijn priesterhart. Gedenk uw lijden, Jezus. Gedenk uw liefde en de onschuld van de kleinen. Zend ons uw priesters.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 27, vers 11. Wijs mij, Heer, uw weg. Leid mij op het pad dat niet afwijkt. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk, op deze woensdag in de 10e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710. Bladzijde 710. Gevolgd door de psalmen. Die u vindt op bladzijde 942. Bladzijde 942. En de korte schriftlezing daarop volgens onderaan bladzijde 945. Bladzijde 945. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan, die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward, maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij regeert in eeuwigheid. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Bij God alleen kan ik rusten. Van Hem alleen komt mijn heil. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, nooit laat Hij mij los. Hoe lang overvalt Gij uw medemens nog? En werpt Gij samen hem neer? Als waart Ge een wijkende muur, een stenen omheining die instort. Zij trachten mij neer te halen. Zij zinnen alleen op bedrog. Hun mond spreekt een zegenbede. Vervloeking schuilt in hun hart. Bij God alleen moet ik rusten. Van Hem komt al wat ik hoop. Slechts Hij is mijn rots en mijn redding. Mijn burcht, Hij laat mij niet los. Bij God ligt mijn heil en mijn eer. Mijn sterkte is God en mijn toevlucht. Blijf altijd op Hem vertrouwen, mijn volk, stort uw hart bij Hem uit. Hij is onze enige toevlucht. Een ademtocht slechts zijn de mensen. Bedriegelijk zijn ze en vals. Zij gaan omhoog op de weegschaal. Zij wegen minder dan lucht. Op afpersing moet ge niet bouwen. Niet pochen op diefstal en roof. Al wordt uw vermogen steeds groter, hecht er uw hart niet aan. Dit is het wat God heeft gesproken. Twee woorden heb ik gehoord. Bij God is de macht, bij de Heer is genade. Hij geeft aan een ieder naar hij verdient. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laten wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de openbaring van de heerlijkheid van onze Heiland. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. God zij ons genadig en zegene ons. Hij laat zijn aanschijn over ons lichten, opdat men op aarde uw wegen mag kennen, in alle landen uw heil. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. Laat alle naties van vreugde juichen, omdat gij de volken rechtvaardig regeert en alles op aarde bestuurt. Geef dat de volken u eren, o God, dat alle volken u eren. De aarde gaf ons haar vruchten, de zegen van onze God. God geve ons zo zijn zegen, dat heel de aarde hem vreest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat uw aanschijn over ons lichten, God, en zegen ons. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Wilt God de Vader blijmoedig danken omdat hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht? Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door hem en voor hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan. Om in alles de hoogste te zijn, hij alleen. Want in hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door hem het heelal met zich te verzoenen, om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen, door hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem. Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Allen moeten zich in de omgang met elkaar laten leiden door nederigheid, want God weerstaat de hoovaardigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Houd u dan klein onder de sterke hand van God. Hij zal u te zijner tijd omhoog heffen. Schuif dan uw zorgen op hem af, want hij heeft zorg voor u. Bewaar ons, Heer,

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keuze viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot een lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen. Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals hij de vaderen heeft beloofd, voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, toon de kracht van uw arm. Drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen. Broeders en zusters, laten wij met blijdschap voor God treden, want hij vindt vreugde in de weldaden die hij zijn volk bewijst. Bidden wij tot hem vol vertrouwen. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Eeuwige God, voor wie 1000 jaren zijn als de dag van gisteren die al voorbij is. Laat ons niet vergeten dat ons leven is als een bloem die 's morgens ontluikt, maar 's avonds verwelkt. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Schenk uw volk het manna, zodat het geen honger heeft, en het levend water, zodat het in eeuwigheid geen dorst lijdt. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Laat allen die in u geloven het oog gericht houden op het hemelse en laat hun arbeid en rust bijdragen tot uw eer. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Schenk vruchtbaarheid aan de aarde, zegen al wat groeit en geef overvloedige oogsten. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Bescherm ons tegen alle gevaren en laat uw rijke zegen rusten op de plaats waar wij wonen. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Mogen de gestorvenen uw heerlijkheid zien, maak ons eenmaal deelgenoot van hun geluk. Heer, schenk ons genade en vrede in overvloed. Laten wij dan tot God onze Vader bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, uw naam is heilig en uw barmhartigheid wordt geprezen van geslacht tot geslacht. Aanvaard het gebed van uw volk en geef dat wij u zonder ophouden met onze lofzang eren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: En beste luisteraars, hartelijk welkom in onze Rots in de Branding. En ik stel voor in deze uitzending enkele markante berichten te gooien uit de katholieke media. Ook levensgetuigenissen die kunnen helpen om ook ons leven steeds naar de Heer te richten of te heroriënteren, om al zo meer en meer te beantwoorden aan zijn plan met onze levensweg. En een eerste artikel gaat terug naar de 19e eeuw. Bij Catharina Maria Drexel. Geboren in Philadelphia in 1858 en overleden in Bucks County in de staat Pennsylvania in 1955. Zij was de dochter van een zeer rijke bankier, Francis Drexel. Ze verloor haar moeder, Hannah, 5 weken na haar geboorte. Maar vader Francis was ondanks de rijkdom gekend als zeer filantropisch, met een onzelfzuchtige, menslievende ingesteldheid. Vader Francis overleed toen Catharina 27 jaar was. En hij liet aan zijn 3 dochters een zeer groot fortuin achter. Het omvatte een goede, in die tijd, $15 miljoen. Een jaar voor zijn dood, in 1884, tijdens een reis door Amerika, was Catharina reeds getuige geweest van de benarde situatie en de armoede van de Indianen. Zo bezocht ze ook Europa en had zelfs in 1887 een audiëntie bij paus Leo XIII. Catharina en haar 2 zussen vroegen de paus om missionarissen te sturen naar de Indianen. Maar in plaats daarvan suggereerde de paus dat Catharina zelf missionaris moest worden. En uiteindelijk, 2 jaar later, trad ze binnen bij de Sisters of Mercy, waar ze op 2 februari 1891 haar geloften aflegde en zich ten volle inzette voor het verbeteren van de situatie van de Indianen en de Afro-Amerikanen in het westen en zuidwesten van de Verenigde Staten. Na bespreking met bisschop O'Connor, haar geestelijk adviseur, besefte zij op 30-jarige leeftijd dat zij geroepen was een nieuwe communiteit te stichten. Het moest een echte missieorde worden. En al gauw richtte ze, met de hulp van haar kapitaal, haar eigen congregatie op, de Zusters van het Gezegende Sacrament. Zo kwam er een kostschool in Santa Fe, New Mexico, en met de jaren rezen er een 60-tal missieposten en scholen uit de grond, vooral voor de Indianen in 16 verschillende Amerikaanse staten. De bekendste is de Xavier University in New Orleans, het eerste katholieke instituut voor hoger onderwijs dat openstond voor Afro-Amerikanen. Ze zetten zich tevens in voor de missionering van het katholieke geloof onder de Navajos-Indianen. Zo financierde ze in 1910 honderden exemplaren van de Navajo English Catechism of Christian Doctrine. Catharina Maria Drexel overleed op 3 maart 1955 op 96-jarige leeftijd in het moederhuis van de orde, waar ze ook begraven ligt. Het proces voor zaligverklaring startte reeds in 1966 en na een miraculeuze genezing op haar voorspraak bekomen, werd ze door paus Johannes Paulus II in 1988 zalig verklaard en na een tweede onverklaarbare genezing door dezelfde paus heilig verklaard op 1 oktober 2000. Catharina had uiteindelijk een huwelijksaanzoek kunnen aannemen en de rest van haar leven op haar lauweren kunnen rusten en genieten van een echt rijkemansleventje. Maar deze jonge vrouw voelde zich geroepen tot het contemplatieve, maar ook actieve leven. Zelfs de pers in die tijd was erdoor geroerd, met als kop in een krant in Philadelphia: Juffrouw Drexel treedt een katholiek klooster binnen en geeft $7 miljoen op. Bij de heiligverklaring werden 4 kenmerken van haar leven benadrukt. Ten eerste de liefde voor de Eucharistie en een diep besef van de eenheid van alle volkeren. 2. Moed en initiatief bij het aanpakken van sociale ongelijkheid onder de minderjarigen. En dit 100 jaar voordat een dergelijke bezorgdheid de publieke belangstelling echt wekte in de Verenigde Staten. Een derde puntje, haar geloof in kwaliteitsonderwijs voor iedereen en de inspanningen om dit te bereiken. En een vierde kenmerk, onbaatzuchtige dienstverlening, inclusief de schenking van haar erfenis voor de slachtoffers van onrecht.

0: En dat was de Franse familie Lefebvre, die een talentenzangwedstrijd won op de Franse televisie. Voor een volgend merkwaardig bericht gaan we op bezoek bij de Amerikaanse actrice Dolores Hicks, of ook genaamd Dolores Hart. Zij werd geboren in 1938 in Chicago en leeft trouwens nog vandaag de dag. Ze was het enigste kind van Bert en Harriet Hicks. Toen Dolores 2 jaar oud was, scheidden haar ouders. Haar ouders waren amper 17 en 16 jaar oud toen ze huwden. Van haar 2 jaar tot 11 jaar woonde ze afwisselend in Los Angeles bij haar moeder en in Chicago bij haar grootouders. Haar vader, een beetje uitziend als Clark Gable-type, kreeg kleine filmrollen in Hollywood vanaf 1942. En zo bezocht Dolores vaak de filmstudio's. Nadien schreef ze hoe ze zich voelde als een echt Hollywoodkind en hoe ze absoluut zo een leven verlangde. Tussen haakjes, de oom van de vader is zanger Mario Lanzo en haar peettante is een dochter van acteur Gary Cooper. In Chicago, bij haar grootouders, werd ze naar een katholieke school gestuurd. Maar helemaal niet uit religieuze motieven, maar omdat deze school het dichtst bij huis was. En ze schreef later: mijn grootouders wilden niet dat ik overreden zou worden door een tram. Grootvader zat in de wereld van filmtheater als projectionist of filmoperator en nam haar regelmatig mee. En zo vertelt ze tijdens het draaien van de film: ik keek naar de films, maar zonder geluid, om het dutje van mijn grootvader in de cabine niet te verstoren. En het was dan mijn taak om hem aan het eind van elke filmrol wakker te maken. Maar deze katholieke school had toch een invloed op haar. En ze besloot zich te laten dopen, op 10-jarige leeftijd, op 4 oktober 1948. En als voorbeeld nam ze de heilige Theresia van Lisieux. Maar ondertussen, de droom om actrice te worden in Hollywood bleef bestaan. En haar droom kwam dichterbij als haar moeder hertrouwde en haar voogdij overnam. En daarom verhuisde ze op 11-jarige leeftijd definitief naar Los Angeles. In december 1956 speelde ze in een toneelstuk Jeanne d'Arc. Een van de organisatoren stuurde foto's van haar en uitnodigingen naar verschillende filmstudio-producenten. En zo volgde een eerste auditie bij Paramount-producer Hal Wallis, later gevolgd door een tweede auditie, waarna ze een kleine rol bekwam in een film met Elvis Presley. Deze test was zo overtuigend dat er een contract volgde in 1957. Ze was 19 jaar oud. Hal Wallis stelde haar voor haar naam te veranderen in Dolores Hart. En dan volgden 2 filmen met Elvis Presley. Loving You in 1957, waar ze de eer verwierf om het eerste meisje te zijn dat Elvis op het scherm zal kussen. En een tweede film, King Creole, het jaar daarop, door velen beschouwd als de beste film van Elvis. En we gaan even luisteren naar een kort stukje uit Loving You, waar Elvis onder de naam Dake aan Dolores onder de naam Susan haar zijn liefde verklaart.
1: Susan, I drove you home because, Well, what I wanted to be with you. And not only here, but I want you with us on the road, wherever we go.
2: They don't need me. And you don't need me. You're going to the top, Deke, and you're going alone.
1: I've been alone all my life. I need somebody.

0: En dat was het happy end van de film. Ook speelde Dolores Hart een toneelstuk op Broadway. Maar deze optredens putten haar uit. En een vriend raadde haar aan te gaan rusten in de abdij van Regina Laudis in Connecticut. En sinds 1959 ging ze er 2 keer per jaar naartoe. Ze voelde er zich zo goed. In 1960 kwam de film uit Where the Boys Are. Het werd de grootste hit van 1961 en werd beschouwd als een klassieker op het gebied van de tienerkomedie. En we gaan terug een stukje beluisteren uit de trailer van de film met Dolores Hart en acteur George Hamilton.
1: Where are you going?
2: The scream jumps for joy.
3: No girl is when it comes to love. What she thinks is love. How do you know the difference? Do you love me, Ryder?
4: I think so.
3: I love you, Ryder.
4: I hope so.
5: Unless you love me the way I love you.
4: I love you, Matt.
0: In oktober 1960 draaide ze de film Franciscus van Assisi bij 20th Century Fox. Ze speelde er de heilige Clara. Deze film werd opgenomen in Assisi. Maar voordat het filmen startte, ontmoette ze paus Johannes 23. En zij stelde zich voor: ik ben Dolores Hart, de actrice die Clara zal spelen in de film. Maar Johannes 23 antwoordde haar: jij bent Clara. Dolores reageerde terstond: nee, ik ben de actrice die Clara zal spelen. En paus Johannes 23 hernam toen: jij bent Clara. En we gaan luisteren naar een stukje uit deze film over het leven van Franciscus van Assisi. Clara, dus gespeeld door Dolores, staat voor Franciscus en legt de 3 beloften af van gehoorzaamheid, armoede en kuisheid, waarna ze wordt ingekleed.

0: What do you ask?
1: I ask to be accepted as a bride of the Lord in the monastic life.
0: Will you be able to observe the rule and the way of living it dictates? And take the three vows of obedience, poverty, and chastity?
1: With the help of God, I hope to.
2: In 1961 speelde Dolores in de film Sail a Crooked Ship bij Columbia Pictures. Zij krijgt dan de bijnaam de toekomstige Grace Kelly vanwege haar gelijkenis met de actrice. Haar laatste film was Come Fly With Me, een romantische komedie opgenomen in 1962. Maar vanaf datzelfde jaar vonden de mensen om haar heen haar veel in gedachten. Veel afwezig. Ze had een relatie met Donald Robinson, een makelaar uit Los Angeles. In oktober maakten ze huwelijksplannen. Maar Donald voelde bij haar veel twijfeling. En hij stelde een onofficiële verlovingsperiode voor van 6 maanden. Maar de Los Angeles Herald Express kwam het toch te weten en de mediamachine sloeg in gang. Paramount Studios kondigde de bruiloft aan voor 23 februari 1963 en publiceerde een foto van de twee verloofden. Ook een trouwjurk was reeds in bestelling en ontwerp. Donald Robinson had zelfs reeds een huis gekocht, waarvoor Dolores alle interieurdecoratie zelf mocht uitkiezen. Maar diep in haar heerste een dilemma tussen dit toekomstige leven en een mogelijke religieuze roeping. In januari 1963 was er een verlovingsfeestje. Donald Robinson vroeg haar toen, na het feest, maar hou jij echt van me, Dolores? Je was afwezig vanavond. Je gedrag is niet normaal. En hij zelf stelde haar dan voor naar de abdij van Regina Laudis in Connecticut te gaan, in de hoop meer duidelijkheid te bekomen over haar toekomstig leven. En ze boekte nog dezelfde avond haar vliegticket en verbleef 1 week in de abdij. Bij haar terugkeer was ze overtuigd dat God haar riep. Op 13 juni 1963, op 24-jarige leeftijd, trad ze dan ook binnen in deze abdij van Regina Laudis. Een diep bedroefde Donald Robinson zou nooit trouwen en zou haar zijn hele leven 2 keer per jaar bezoeken, met Pasen en Kerstmis. Donald stierf op 29 november 2011. Dolores nam de naam aan van zuster Judith en is sinds 2001 zelfs de priorin van het klooster. Sinds 1997 leidt ze aan een perifere neuropathie, een aandoening die de zenuwen in het lichaam aantasten met veel pijnen. In 2006 keerde ze toch voor het eerst terug naar Hollywood, sinds ze het klooster was binnengegaan, om een geldinzamelingsbanket bij te wonen voor onderzoek naar deze perifere neuropathieziekte. En ze bezocht Hollywood nogmaals in februari 2012, omdat een documentaire over haar leven, genaamd God is the Bigger Elvis, een Academy Award had gewonnen. We gaan even luisteren naar een stukje uit het begin van deze documentaire. Ze vertelt welke toevaltreffers ze had dat Hollywood haar koos. Ik vraag me vaak af waarom de Heer me zo een kans gaf om auditie te doen voor Elvis Presley. Er stonden er zoveel van ons in de rij die dag. En ik kan nog niet geloven dat ik die rol kreeg. Ik heb ook nooit het gevoel gehad dat ik Hollywood verliet. Ik heb nooit het gevoel gehad dat ik iets verliet wat me gegeven was. En ze vervolgt: de abdij was als een genade van God die mijn leven binnenkwam op een manier die totaal onverwacht was. En God was het voertuig. Hij, God, was de grotere Elvis.

Ik stel voor om nog een ander stukje te beluisteren uit deze documentaire waarin haar verloofde Donald Robinson getuigt. In hetzelfde jaar, 2011, van de opnames overleed hij. Hij vertelt hoe hij stilaan begreep waarom zij naar het klooster kwam. Ik denk niet dat het haar roeping was moeder en echtgenote te zijn. Ze speelde film met andere mensen en dan noemt hij een aantal namen op. Ze kwam erachter dat dat geen goede beveiliging was. De abdij was haar zekerheid. Zij wilde met God getrouwd zijn. Het is nu haar manier van leven dat ze in de abdij is. En ik hou nog van haar. Ik kom al 47 jaar naar de abdij. Ik denk dat dat wel iets zegt. En in de documentaire zien we hen samen hand in hand in de kloostertuin.

0: eventually I understood why she came here. I don't think that Dolores' vocation was to be a mother and a wife. She co-starred with people like Montgomery Clift, Robert Ryan, Myrna Loy, Anna Mignani. But I think she found out that was not her security. The Abbey was her security. She wanted to be married to God.
1: Can you take off your glasses a minute?
0: Why?
1: Just so I can see you.
0: It's now a way of life that she's in the Abbey. And I love her. I've come to the Abbey for 47 years. I think that says something.
2: U vindt de ganse documentaire op YouTube. U tikt in God is the bigger Elvis. In mei 2013 verscheen haar autobiografie, The Year of the Heart. Beste luisteraars, toch een mooie getuigenis en vooral hoe Gods wegen echt ondoorgrondelijk kunnen zijn met soms zeer merkwaardige bochten. Zij was een gevestigde ster met een salaris in die tijd van een $3000 per week. Ze was rijk, beroemd met een mooie, luxueuze toekomst. Ze werkte met Elvis Presley, maar ook met Marlon Brando, Alfred Hitchcock en vele anderen. Een positie waarin slechts 1 op de 1000 inslagen. Maar eigenlijk zijn er ook enkele lichtpunten in haar leven. Zoals het leren kennen van deze abdij. Zoals de ontmoeting met Johannes 23. Maar ze getuigt toch ook dat ze het gebedsleven altijd heeft onderhouden. Ondanks haar vele activiteiten in Hollywood. Voor het filmen ging ze vaak om 6 uur 's ochtends naar de mis. En trok ze zich regelmatig terug in een rustgevende plek om haar batterijen op te laden en te kunnen ademen te midden van deze wervelwind van de schijnwerpers. En dat was het klooster van de Benedictinessen van Connecticut, waar ze 84 jaar oud vandaag nog woont. En we verlaten dit verhaal, wat dacht u, met een gospel van Elvis Presley, waarom niet? O mijn Heer, met u zie ik geen problemen en er zal vrede zijn in de vallei.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, wat dacht u van een volgend merkwaardig bericht? En daarvoor gaan we deze keer ook op bezoek in een klooster, gelegen nabij de noordelijke Spaanse provincie Burgos. Deze nog jonge gemeenschap draagt de naam Jesu Communio. Even kort haar ontstaan. In 1984 trad de 18-jarige Maria José toe tot de gemeenschap van de Clarissen te Lerma, ten zuiden van Burgos, onder de naam van zuster Veronica. Door een bijzonder charisma trok zij vele nieuwe roepingen naar het klooster, wat uiteindelijk leidde tot de oprichting van deze nieuwe, contemplatieve gemeenschap Jesu Communio. Het werd officieel erkend op 8 december 2010 in het aartsbisdom Burgos. Het apostolaat is voornamelijk gericht op de evangelisatie van de jongeren en het contemplatieve leven. Een grote plechtigheid vond dan plaats op 12 februari 2011 in de kathedraal van Burgos, waarbij de 186 overwegend jonge zusters officieel werden opgenomen in de nieuwe gemeenschap. En tussen de vele zusters vinden we 5 bijzondere zusters. De zusters Jordaan, Francesca, Amada, Ruth Maria en Nazareth. En het bericht vat als volgt aan. Opgegroeid, ja, in hetzelfde gezin, ieder strevend om een eigen leven op te bouwen, maar om elkaar dan terug te vinden in het klooster. Dat is het verhaal van 5 Spaanse zussen die het religieuze leven hebben omarmd in eenzelfde communiteit. De 5 gezussen, en dus ook zusters, komen uit een groot gezin van 7 kinderen. En de eerste die zich aansloot bij deze jonge Spaanse gemeenschap was de toen 23-jarige Jordaan in 2007. Het jaar daarop volgden haar zussen Francesca en Amada de Jesus, 2 maanden later gevolgd door hun oudere zus Ruth Maria, en Nazareth sloot zich dan 6 maanden later aan. Bij Jordaan was het de broze gezondheid van haar broer die zij vaak naar het ziekenhuis begeleidde, welke een diepe indruk op haar maakte. In het midden van dit lijden van mijn broer vroeg ik mezelf af, getuigt ze, maar waar is God? En ik had een diep verdriet dat ik niet kon uitdrukken. Aan de buitenkant leek ik vol vreugde, maar van binnen was mijn hart als dood. En ik geloof dat deze pijn mijn verlangen manifesteerde om door God bemind te worden. Terugdenkend aan deze ongewone situatie vertrouwt zuster Amada de Jesus ons toe. Wij wisten niet dat de Heilige Geest in ieder van ons deze dorst wekte. God heeft zijn plan en Hij kent de juiste plaats en tijd voor iedere mens. En al zo gaandeweg ontdekten de gezussen dat zij zich allen aangetrokken voelden tot het Godgewijde leven en dan nog in dezelfde gemeenschap. Jullie horen even zuster Amada de Jesus.
2: Yo desde pequeña, pues el Señor también me regaló una relación súper sencilla con él, en la que en un momento, pues supe que me quería para sí, o sea que yo era suya y a mí eso, es que solo pensarlo me llenaba de alegría.
1: Ze verklaart hoe de Heer haar, toen ze nog klein was, mij een super eenvoudige relatie schonk en wou zeggen dat ik hem toebehoor. Ik wist toen dat hij mij voor zichzelf wilde, dat ik de zijne was en alleen al de gedachte eraan vervulde me met vreugde. Maar ze vertelt ook dat ze het moeilijk had, omdat een roeping een verzaking is om echtgenote en moeder te worden. En ik stond voor hem en vroeg hem: vraag me toch niet om daar afstand van te doen.
2: A la vez que esto, lo que pasó es que el señor me condujo a estudiar magisterio de educación especial y allí conocí pues todo un mundo de pues de sufrimiento real, ¿no?
1: Tegelijkertijd gebeurde het dat de Heer me leidde om les te geven in het bijzonder onderwijs. En daar ontmoette ik een hele wereld van echt lijden. En ze vertelt verder: en plotseling leidde de Heer me naar mensen met een handicap. En dat bracht in mij het beste naar boven. Ik studeerde, maar dacht ook na over wat hierbij van toepassing zou komen in mijn leven. Want uiteindelijk is het volle leven de schenking van jezelf. We zijn gemaakt om lief te hebben en bemind te worden. En Hij, Jezus, is de bron van deze liefde. Hij is degene die jou heeft gemaakt.
2: Es algo que pasa desapercibido, pero que está ocurriendo, ¿no? Que todos tenemos experiencia, que Cristo a través de la vida contemplativa hace como pues eso que va sanando tu corazón, nacen nuevas esperanzas, ¿no?
1: En het antwoord was het contemplatieve leven van de zusters opgedragen aan de Heer. Het is iets onopgemerkt, maar we hebben de ervaring dat Christus door dit leven iets doet. Ja, je hart geneest waarbij nieuwe hoop wordt geboren. De toewijding aan de Heer is een onvergelijkbaar geschenk, legt zuster Amada de Jesus verder uit. Na 13 jaar contemplatief leven blijf ik hier in de eerste plaats uit liefde voor Hem en voel ik de liefde waarmee Hij mij bemint echt bevrijdend. In een ander interview vertelde ze: het was voor iedereen een grote verrassing toen onze lieve Heer ons 5 gezussen in 2 jaar tijd naar deze gemeenschap riep. In feite spraken wij niet eens met elkaar over religieuze roeping. Wij wisten niet van deze dorst die de Heilige Geest in ons opwekte. God heeft zijn plannen en weet voor elk de juiste tijd en de juiste plaats. En zo heeft elk van de zussen een eigen reis gemaakt in hun leven en kunnen ze elk getuigen van een unieke geschiedenis. Elk getuigt van de hoop waarvoor de roep van Christus hen heeft geopend. En we gaan afsluiten met een mooi passend lied: Ik zal je volgen, gezongen door deze zusters van de gemeenschap Jesu Communio. En hun website is jesu.com.

0: En beste luisteraars, er is nog wat tijd over, dus waarom geen laatste bijzondere gebeurtenis? En daarvoor gaan we naar de Filipijnen, op bezoek bij drie broers. Jesse, Chestoni en Gerson Avenido. We zijn de 8 september 2021, de dag van het feest van de geboorte van de maagd Maria, en bevinden ons in de stad Cagayan de Oro, de hoofdstad van de Filipijnse provincie Misamis Oriental, deel van het Northern Mindanao, een van de 17 regio's van de Filipijnen. Het was een ongekende gebeurtenis die plaatsvond in de kathedraal. Drie broers werden op dezelfde dag en in dezelfde congregatie tot priester gewijd. Het gaat om de congregatie van de heilige stigmata van onze Heer Jezus Christus, een oorspronkelijk Italiaanse orde. En de viering werd voorgezeten door bisschop José Capantan. Het maakte diepe indruk op de bisschop en de gelovigen. Tijdens de homilie vertelde monseigneur Capantan hoe het verhaal van de broers de aandacht van de media heeft getrokken. En hij sprak: er zijn verschillende commentaren van lof en dankzegging voor deze unieke en wonderbaarlijke gebeurtenis waarvan we vandaag getuigen waren. En in feite is dit ook de eerste keer dat ik drie broers tot priester mag wijden. Dit is echt een geschenk van de Heer, nu we 500 jaar christendom vieren. We danken God boven alles, die de bron is van deze roeping en dit ambt. Natuurlijk danken we mama Maria, wiens verjaardag we vandaag vieren. En u hoort even de aartsbisschop in zijn homilie tijdens de wijdingsplechtigheid.
1: We are amazed of the ordination of the three Avenido brothers, Jesse James, Jesse Tony and Gerson Ray, today. In fact, I think it has caught the attention of some media outlets. And there are really several comments of praise and thanksgiving for this unique and wonderful event that we witnessed today. And in fact, this is also my first time to ordain three brothers to the priesthood. Indeed, this is really a gift from the Lord. As we celebrate 500 years of Christianity, the Lord has gifted us with the gift of priesthood. So, daghang kayong salamat sa Ginoo. We thank God above all, who is the source of this vocation and ministry. Of course, we also thank God, thank Mama Mary, whose birthday we celebrate today.
0: De ouders, Gallardo en Barbara Avenido, verklaarden: het is een zegen om een priester in de familie te hebben, maar drie, dat is buitengewoon. Hun vader is landbouwer en veiligheidsagent, en hun moeder doet aan kinderopvang. De broers komen uit een zeer bescheiden milieu, maar het heeft hen nooit aan liefde ontbroken. De drie broers hebben nog drie andere broers en een zus. Hoewel ze samen werden gewijd, bewandelden ze elk een aparte levensweg. De oudste, Jesse, 30 jaar, trad de gemeenschap binnen in 2008. 2 jaar later volgden Chestoni en Gerson. Jesse wilde aanvankelijk politieman of ingenieur worden en was zelfs ingeschreven voor een ingenieursopleiding, voordat hij naar het klooster vertrok. Broer Chestoni had plannen om leraar te worden, terwijl de jongste broer, Gerson, ervan droomde dokter te worden. Wij hebben deze roeping niet toevallig of gedwongen gekozen, maar uit volledige vrije wil, verklaarde pater Jesse Avenido. En hij vervolgde: we komen niet uit een rijke familie, maar we zijn rijk in onze liefde voor de Heer en zijn kerk.

0: Vrienden, luisteraars, we zijn aan het einde van deze uitzending met bijzondere gebeurtenissen. Gods wegen zijn wonderbaar en brengen veel vruchten voor als we openstaan voor zijn weg. Voor het slotlied hoort u nog een van de drie broers die op het einde van de plechtigheid iedereen bedankte en vooral om gebed vroeg, om sterkte, om dit leven trouw te kunnen volbrengen. Beste vrienden, sluiten we vurig in ons gebed de roepingen in voor het Godgewijde leven, maar vooral ook, en zeker in deze tijd, opdat de geroepen Godgewijden mogen volhouden in een trouw aan Gods roep, wat vandaag de dag zeker geen evidentie is. Hartelijk dank voor het luisteren.
1: But we know that we are not alone in this journey. So with all humility and kindness, we ask for your prayers. Ngaunta, kaming tulo, bagong mga pari, pari nga manggihuna-hunaon og mapaambiton, dili ulipon sa kalibutanong bahandi og butang, dili mamahimong nawong og kwarta. So please, pray for us and all the servants of the church. Your fervent prayers will be our strength to live this life faithfully. Amen. Daghang salamat.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand, van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde Zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
6: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
8: nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
8: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
9: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
9: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
9: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
9: Amen.

Welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit de profeet Habakuk. Gebed van de profeet Habakuk als een klaaglied. Heer, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend. Maar toon uw mededogen als het tumult losbarst. God komt uit Teman, de heilige komt uit de bergen van Paran. Zijn heerlijkheid straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand waarin zijn kracht verborgen is. Voor hem uitgaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen. Hij gaat rond, zoals in vroeger tijden. Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midjam klapperen. Heer, uw woede is tegen rivieren. Is tegen de rivieren uw woede ontbrand in uw toren tegen de zee dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegewagens? U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel zoeven de pijlen. Met stromen van water splijt u de aarde. De bergen zien u en beven van angst, een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem, ze strekt haar handen omhoog. Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, trekken zon en maan zich terug. Grimmig schrijdt u voort over de aarde, volken vertrapt u in toorn. Om uw eigen volk te redden, trekt u uit. U komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wetteloze slaat u stuk. U legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken. Het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. U rijdt over de zee met uw paarden door het schuim van grote wateren. Ik hoorde dit alles en ik beefde van binnen. Ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten. Ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil. De dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinde. Hij laat mij over de bergen gaan. Voor de koorleider bij snarenspel. Dit is het woord van de Heer.

Zussen en broers, met Jezus die de psalmen bad, is het goed dat wij ook bidden met de gebeden uit het Bijbelse gebedenboek dat het psalmboek is. Maar er staan ook hier en daar elders in de Bijbel nog psalmen die niet in het boek van de psalmen zijn opgenomen. Zoals het gebed waarmee het boek van de profeet Habakkuk afsluit en dat we zojuist gehoord hebben. Dit gebed begint en eindigt met aanduidingen die we vaak vinden als opschrift bij de psalmen in het psalmboek. Bijvoorbeeld dat dit lied gezongen dient te worden als een klaaglied bij snarenspel. Deze psalm van Habakkuk bestaat uit drie delen. Het begint met een smeekgebed waarin de profeet bidt dat God zijn plan zou uitvoeren, maar bij alle verschrikkelijke dingen toch zijn barmhartigheid niet zou vergeten. Habakkuk leefde in de tijd dat de ballingschap er zat aan te komen, met de verwoesting van de tempel en de stad. Wij kunnen zijn gebed meebidden in deze tijd, waarin velen van onze zussen en broers de verschrikkingen van de oorlog moeten doorstaan. De profeet herinnert zich Gods barmhartigheid uit het verleden. Wij mogen vertrouwen op God op basis van de hele heilsgeschiedenis. Ondanks alle doorstaande leed heeft God nooit opgehouden zich barmhartig te tonen. Het tweede langste deel beschrijft een visioen waarin God zich toont in kracht en zijn volk bevrijdt. Dit gebeurt met beelden die we terugvinden in andere psalmen en met verwijzingen naar de bevrijdende doortocht door de Rietzee. God als krijger, maar ook als de schitterende zon, de bergen die beven van angst, maar de Heer die op zijn wagen over de zee rijdt, als in de tijd wanneer hij zijn volk uit Egypte heeft bevrijd. Maar dan begint het derde deel met de reactie van schrik die de profeet overvalt als hij beseft dat er geen oogst meer zal zijn en geen vee meer, dus dat hongersnood wacht. Het is ook de schrik die onze generatie gevangen houdt bij al het nieuws van herbewapening en voorbereiding op nog meer oorlog dan er al gaande is. Maar tegelijk wacht de profeet op de dag van het onheil, de dag dat u, Heer, optrekt tegen het volk dat ons aanviel. Dus de dag van redding door de ondergang van de vijand. In heel deze onzekere situatie bidt de profeet: toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. Want, zegt hij, God de Heer is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten snel als hinden. In plaats van de knikkende knieën van de profeet die van schrik op zijn benen stond te trillen, geeft God hem nu voeten als van een hinde die probleemloos over de bergrotsen springt. Met Jezus mogen wij vertrouwen op de God die Jezus uit de dood van het kruis heeft gered.

Heer, op deze vooravond van het feest van de apostel Barnabas, die met Paulus naar alle volkeren is getrokken om te getuigen van uw evangelie, vragen wij, leer ons ook te getuigen van uw evangelie door heel onze manier van leven.

Heer, in deze tijd van geweld vragen wij dat uw evangelie van vrede mag overwinnen in deze wereld. Bekeer degene die geloven in geweld. Laten we bidden.

Heer, wij bidden voor alle slachtoffers van geweld, van oorlog, van hongersnood en armoede, van ziekte. Wees Gij bij hen en maak ons gevoelig voor het leed van de anderen.

0: Heer, leer ons bidden.
1: Vader, in de hemelsheid, uw naam wordt gereinigd, uw rijk komt, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons hier ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad.
0: Heer, Vader van alle mensen die het hart kent van uw kinderen. Verhoor onze gebeden en geef dat uw kerk door de kracht van de Heilige Geest altijd groeit in trouw en liefde voor uw Zoon Jezus. U die Petrus geroepen hebt om te midden van de mensen uw huis te bouwen op de rots. U die Barnabas en Paulus hebt gekozen om uw woord door te geven aan alle mensen. Maak ons door hun voorspraak in de wereld tot getuigen van uw liefde en barmhartigheid door Christus onze Heer.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

0: ist unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I...
5: Look, Sid, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom, beste luisteraars, in het ontspannend filmprogramma van Radio Maria. Vandaag gaan we een leuke animatiefilm bespreken, namelijk De avonturen van Kuifje, het geheim van de eenhoorn. De animatiefilm, die op 22 oktober 2011 in wereldpremière ging in Brussel, is geregisseerd door Steven Spielberg. Het is gebaseerd op enkele albums uit de stripreeks Kuifje, in het Frans ook gekend als Tintin, van de Belgische striptekenaar Hergé, namelijk De krab met de gulden scharen, Het geheim van de eenhoorn en De schat van Scharlaken-Rakam. Diverse verhaallijnen uit deze drie verhalen zijn samengevoegd tot een nieuw geheel met een deels eigen plot. Het is echt een leuke, gezellige animatiefilm voor jong en oud. En ik stel voor dat we nu even gaan luisteren naar een stukje muziek uit de film, maar misschien even wat vertellen over de componist. De soundtrack van de film is gecomponeerd door John Towner Williams, een Amerikaanse componist, geboren in New York op 8 februari 1932. Hij is een van de bekendste naoorlogse filmcomponisten. John Williams schreef de muziek ook van de bekende films Star Wars, Superman, Indiana Jones, Jurassic Park, Children's List, Home Alone en zo verder. Maar nu tijd voor muziek, gecomponeerd dus door John Williams. En de titel van dit muziekstuk is Escape from the Karaboudjan.

0: En dan vertellen we nu het verhaal van de film.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Een jonge man is op een rommelmarkt in Brussel aan het rondwandelen met zijn hondje. Een tekenaar tekent zijn gezicht en zegt dat hij hem herkent.
1: Hey, nou klaar, monsieur. Je gezicht komt me bekend voor. Heb ik u eerder getekend?
2: Af en toe, ja.
1: Ah, mais oui, u stond al in de gazette. Bent u journalist?
2: Ik ben reporter. Geduld, Bobby. Het duurt niet lang meer.
0: We zien ondertussen een zakkenroller aan het werk. Bobby, het hondje van de man, gaat de dief achterna. Bobby komt dan eindelijk terug naar zijn meester, al blaffend. Plots ziet de jonge man de schaalmodel van een oude oorlogsschip staan. Hij is erg onder de indruk. Het is de Eenhoorn, een Frans oorlogsschip uit de 17e eeuw.
2: Weer op kattenjacht. Bobby, moet je zien.

0: master. Dubbel dek, 50 kanonnen. Oh, is het geen juweeltje.
1: Een heel uniek exemplaar is dit. Nalatenschap van een kapitein.
0: De Eenhoorn.
1: De Eenhoorn. Een machtig oorlogsschip. Heel oud is dit. Uit de 16e eeuw.
0: 17e, schat ik.
1: Lodewijk de 13e.
0: De 14e.
1: Dat zei ik ook, de 14e. Machtigste schip dat ooit over de zeven zeeën voer. Zoiets vind je nooit meer, maat. Het kost maar 50.
0: Ik geef u 40.
1: Verkocht.
2: En de reporter, Kuifje genaamd, koopt het schip. Maar plots komt er een man aangelopen. Hij wil de boot overkopen van Kuifje. Ik betaal je het dubbele. Maar Kuifje wil niet verkopen. En dan zegt de man het volgende.
3: Ik wil je gewoon helpen. Je beseft het misschien niet, maar je loopt gevaar en niet zo'n klein beetje.
4: Wat voor gevaar?
3: Ik waarschuw je. Doe die boot weg en maak je uit de voeten. Deze mensen spelen het hard.
4: Welke mensen?
2: Prachtig. En dan spreekt een man, een tweede man, Kuifje en de man van de rommelmarkt aan. Ook hij wil de boot kopen. Maar Kuifje die is vastberaden om het schip te houden. Zeker nu hij hoort dat er iets aan de hand is.
4: Het spijt me. Ik heb het tegen die andere heer al gezegd.
1: Een Amerikaan. Een en al brillantine, dat haar.
4: Het is niet te koop.
5: Laat me dan een beroep doen op uw menslievendheid. Ik werd pas eigenaar van kasteel Molensloot. En dit schip, zoals u wellicht wel weet, hoorde ooit bij dat kasteel.
4: Van de overleden kapitein.
5: De familie kreeg het financieel zwaar. Verloren alles. Sindsdien is het of ze worden achtervolgd door het ongeluk. Ik heb het over generaties van drankmisbruik en irrationeel gedrag.
4: Het spijt me. Maar zoals ik daarnet al zei, het is niet te koop. Prettige dag nog.
5: Die jonge man, hoe heet hij?
1: Hey, iedereen kent hem. Er is Kuifje.
2: En Kuifje gaat naar huis. En als hij thuis is, zegt hij...
4: Wat is er toch met dat schip? Waarom trekt het zoveel aandacht? Welke geheimen verberg jij?
2: De jonge man gaat op zoek naar zijn vergrootglas om het schip te onderzoeken. Maar langs het raam komt er een kat binnengeslopen. Wanneer Bobby de kat ziet, begint hij meteen te blaffen en hij gaat erachterna.
4: Nee, Bobby! Kijk nu toch eens. Stoute hond. Het is kapot. Er is iets gebeurd op dit schip. En ik ken de juiste plek waar we het antwoord kunnen vinden. Kom mee, Bobby.
2: Kuifje vertrekt dan samen met Bobby naar de bibliotheek. Als hij naar buiten wandelt, zien we iemand die hen aan de overkant van de straat in de gaten houdt. Ondertussen is het 's avonds. Kuifje die is nog steeds in de bibliotheek, maar hij heeft informatie gevonden over dat schip.
4: Ik heb het! Ridder François had ook van kasteel Molensloot. Laatste kapitein van de noodlottige Eenhoorn. Het schip ligt het anker in Santo Domingo in 1698... voor een van de meest rampzalige reizen uit de maritieme geschiedenis. Bestemming werd nooit bereikt. Aangevallen door piraten. Alle bemanningsleden kwamen om, uitgezonderd één man. Ridder Haddock werd gered, maar thuisgekomen was ervan overtuigd dat zijn naam vervloekt was. Op het manifest van de Eenhoorn was er sprake van een cargo van rum en tabak voor Europa, maar... Er werd lang beweerd dat het schip een geheime vracht vervoerde. Oh. Wat had dat schip aan boord, Bobby? Historici hebben vergeefs getracht te achterhalen wat er op die fatale reis gebeurd is. Maar ridder Haddock's laatste woorden... Alleen een ware Haddock zal het geheim van de Eenhoorn ontrafelen.
2: Kuifje merkt dat er iemand hem in de gaten houdt. Het is de man die het schip van hem wou overkopen. De eerste man op de rommelmarkt. En hij gaat snel naar huis. Hij is ervan overtuigd dat hij het schip van dichter moet bekijken. Maar wanneer hij thuis komt, is het schip verdwenen. Natuurlijk is het weg, zegt hij. Hoe stom kon ik nu zijn? En de reporter, die al vele mysteries heeft kunnen ontrafelen, vertrekt weer. Hij gaat naar het kasteel van Molensloot. Daar woont de man die het schip wou overkopen op de rommelmarkt. Maar wanneer hij op het domein toekomt, is de toegangspoort afgesloten. Kuifje klimt over de omheining. Wanneer hij dichter bij het kasteel komt, wordt hij plots verrast door een waakhond. Maar gelukkig komt Bobby ertussen en lijkt de waakhond zeer blij om met een ander hondje te kunnen spelen. En ondertussen breekt Kuifje een raam van het kasteel en geraakt hij zo binnen. Maar wat Kuifje niet weet, is dat er iemand in het kasteel is. En die persoon volgt hem. Kuifje gaat een kamer binnen en ziet zijn schip. En net nadat hij luidop zegt, ik denk dat we de dief gevonden hebben, hoort hij geluid achter hem. Hij draait zich om en boem, hij wordt neergeslagen. Wanneer hij bijkomt, staat de eigenaar van het kasteel naast hem. En dat is de man die het schip wou overkopen op de rommelmarkt. En een bediende is er ook bij en die houdt het schip vast. De eigenaar van het kasteel Molensloot noemt Zacharien. En hij zegt...
6: Oh, welkom in kasteel Molensloot. Ik zie dat u zichzelf binnenliet.
7: Ik kwam terughalen wat van mij is.
6: Het spijt me, maar ik kan niet goed volgen.
7: Oh, ik denk het wel. Dit schip werd daarnet uit mijn appartement gestolen.
6: Ik vrees dat u zich vergist, meneer Kuifje.
7: Het is geen vergissing, het is van mij.
6: Bent u zeker?
7: Maar natuurlijk. Ik kwam thuis, zette het op een kastje en toen zat Bobby een kat achterna en stoot het omver en het... viel. Dit is mijn schip niet.
6: Nee, inderdaad.
7: Het spijt me. Het lijkt hetzelfde.
6: Wel, schijn kan bedriegen.
7: Ja, inderdaad. Maar ik begrijp het niet. Waarom maakt de ridder had ook twee identiek dezelfde schepen? En u hebt er al één. Waarom wilt u er dan nog één? Wat maakt dit schip zo bijzonder dat iemand het steelt?
6: Goeie hemel. Waarom al die vragen?
7: Dat is mijn job. Er zit misschien een verhaal in. Ik ben reporter.
5: Het is geen groot mysterie. Ridder François Haddock was een dronkenlap en een nietsnut. Gedoemd om te mislukken. En hij droeg die mislukking over op zijn zonen.
7: Dus het is waar. De naam Haddock is vervloekt.
6: Wat hebt u nog meer ontdekt?
7: Wat valt er te ontdekken?
6: Dat hangt er vanaf wat u zoekt.
7: Ik zoek antwoorden, meneer Zacharien.
6: U zoekt op de verkeerde plek. Het is laat. U gaat maar beter naar huis.
2: Wanneer Kuifje naar buiten wordt geleid door de bediende, Nestor genaamd, zegt deze... Wat jammer dat u de grote mast van het schip heeft gebroken. Hopelijk heeft u alle stukken teruggevonden. En hij sluit de deur. Kuifje gaat naar huis en hij denkt na, wat probeerde Nestor hem te vertellen? Wanneer Kuifje thuiskomt, merkt hij dat de deur van zijn appartement open is. Hij gaat naar binnen en ziet dat alles overhoop is gehaald.
7: Sapristi! Wat is er, Bobby?
2: Bobby die gaat meteen naar de kast waar het schip op stond voordat het gestolen werd. Hij blaft en probeert onder de kast te geraken. Kuifje gaat meteen kijken waarom Bobby nu toch zo blaft. Wat, Bobby, wat heb je gevonden? En hij trekt de kast van de muur weg en kijkt. Er ligt een klein, smal metalen hoesje op de grond. Een Kuifje juicht. Dat is het! Dat was in de mast van het schip. En in het hoesje vindt hij een klein papiertje, een perkament.
7: Drie gebroeders vereind. Drie eenhoorns in konvooi. In de middag zal varend zullen spreken. Want van het licht komt het licht. En zal het kruis van een adelaar schitteren. Wat zijn die tekens? Een soort geheim schrift of een code? Het houdt geen steek. Maar het verklaart waarom ze de flat overhoop haalden. Ze zochten dit, maar ze vonden het niet. En dus komen ze terug.
2: Plots wordt er aan de deur gebeld. Er is iemand voor Kuifje. Een vrouw, die op de benedenverdieping woont, doet de deur half open. Het slot staat al vast. Kuifje komt rustig en heel stilletjes naar beneden. En vertelt aan de vrouw dat het in orde is. Maar achter zijn rug heeft hij wel een pistool. De man die aan de deur staat kennen we. Hij was de eerste persoon die het schip wou overkopen van Kuifje op de rommelmarkt.
3: Hey Knul, ben jij het? Doe open.
7: Wat wilt u?
3: Luister, het is Menes. Hij zal terugkomen. Ik weet dat hij die schepen wou, maar ik had nooit gedacht dat hij er iemand voor zou vermoorden.
7: Wie? Over wie hebt u het?
3: Ik kom je vertellen dat je leven in gevaar is.
7: Geef antwoord, wie?

0: onze deur werd een man neergeschoten.
1: Niet opnieuw.
0: Bel een ziekenwagen.
2: Hey, Bobby.

0: Hoort u mij? Hoort u?
1: De man die neergeschoten is noemt Barnabas Dos, een topagent van Interpol. Agenten Janssen en Janssen doen het onderzoek. Kuifje ziet dat Barnabas een aanwijzing heeft genoteerd. Karabutjan. En hij vraagt aan Janssen en Janssens als ze weten wat dat is. Lijkt een van de twee detectieven te weten waarover het gaat, maar raakt afgeleid door promoties dat in de krant staan. Janssen en Janssens vertrekken. Kuifje die gaat met hen naar buiten. Maar dan begint Bobby te blaffen tegen een man die juist langs loopt. Kuifje snapt niet wat er aan de hand is, maar plots hoort hij Janssen en Janssens roepen om de hoek van de straat. Wanneer hij ze wil gaan helpen, botst hij tegen een voorbijganger aan. Maar dan roept Janssens plots: "Hou hem tegen, het is de zakkenroller!" Kuifje zijn portefeuille is net gestolen. O nee, denkt hij. Hij probeert achter de man te gaan, maar door het te gevaarlijk verkeer lukt het hem niet. Hij gaat naar Janssen en Janssens en hij zegt:
0: "U moet mijn portefeuille vinden. Het is heel belangrijk, ik moet hem hebben."
2: "Geen paniek, laat dat maar over aan de professionals."
0: "Het perkament zijn we kwijt, maar het verhaal hebben we nog. Karabutjan. Een Armeens woord, dat is al een aanwijzing. Wat bedoelde Barnabas Dawes ermee dat ons leven in gevaar was?"
3: "Meneer Kuif, je..."
0: "Ja?"
3: "Een levering voor u."
0: "Maar ik heb niets besteld."
3: "Wel, dat is omdat jij de levering bent." "Snel, snel, in de wagen! Los jij niet op de cover! Hij biedt me! Snel!"
1: Kuifje is dus nu ontvoerd. Hij wordt vastgehouden op een boot genaamd de Karabutjan.

0: En na deze muzikale onderbreking met prachtige filmmuziek gaan we verder met het verhaal van de film Kuifje. De jonge reporter is dus ontvoerd en wordt vastgehouden op een boot genaamd de Karabujan. Terwijl hij langzaamaan terug bij bewustzijn komt, zijn er twee mannen hem aan het fouilleren. Ze zoeken het perkament. En wie komt er plots naar hem toe? Zacharin. Hij zit hierachter.
1: Baas, hier is het niet.
2: Niet hier, waar is het dan wel?
3: Waar is wat?
4: Oh, ik ben je spelletjes beu.
2: Het perkament van de eenhoorn. Een stuk papier zoals dit.
3: Je bedoelt het gedicht?
4: Ja.
3: Het gedicht in oud schrift?
4: Ja.
3: Het zat in een kokertje?
4: Ja.
3: Verstopt in de mast?
4: Ja.
3: Ik heb het niet.
2: Jij kent de waarde van dat perkament. Waarom had je het er anders uitgehaald?
3: Twee schepen. Twee perkamenten, twee stukken van de puzzel. Eén heb je al. Je hebt de ander ook nodig, maar dat is het niet. Er is nog iets.
4: Ik zal het vinden. Met of zonder je hulp. Je moet jezelf eens afvragen hoe nuttig je bent voor mij.
2: We krijgen het er wel uit.
1: Ai, ai, baas.
0: Bobby, die is op het schip geraakt en probeert Kuifje te helpen ontsnappen. Ondertussen, op het dek, geeft Zacharin orders aan de mannen.
2: Oh, ik weet dat hij ligt. Hij moet dat perkament hebben. De vraag is wat hij ermee gedaan heeft.
1: We hebben hem helemaal gefouilleerd, baas.
5: Ik wil dat jullie terug naar beneden gaan en hem doen praten.
2: Breek alle botten in zijn lijf als het nodig is.
6: Oh, dat is smerig.
5: Jullie kennen de regels, jullie weten wat er op het spel staat, dus doe het!
0: Maar Kuifje is bevrijd. Hij heeft de deur, van waar hij vastzit, geblokkeerd en hij kan gelukkig in een kajuit verstoppen. Maar dan blijkt het plots het kajuit van de kapitein te zijn. En na een speciale ontmoeting, waarbij de kapitein Kuifje eerst beschuldigt van het omkopen van zijn bemanning en het kapen van zijn schip, begrijpt de kapitein dat Kuifje daar niets mee te maken heeft. Nu willen ze beide ontsnappen.
3: Ik ben Kuifje trouwens.
7: Haddock, Archibald Haddock. Er is een reddingsroep op het dek. Volg me.
3: Wacht eens even. Zei u Haddock?
4: Hoe kon je hen laten ontsnappen? Vind hen. Vind hen allebei.
3: Geen zorgen, ze gaan eraan, baas.
4: Nee. De jongen mag dood. Haddock niet.
1: Allee, hij is maar een oude zatlap. We hadden hem al lang moeten afmaken.
4: Denk jij soms dat ik toevallig koos voor Haddock's schip, Haddock's bemanning, Haddock's achterbakse stuurman? Niets is toevallig.
0: Kuifje en Haddock proberen te vluchten. Ondertussen stelt Kuifje vragen aan Haddock.
8: We moeten bij een deur zien te geraken op het eind van deze gang. Dat wordt moeilijk.
9: Bent u toevallig familie van de Haddocks van Kasteel Molenslot?
8: Van waar die vraag?
9: Oh, ik werk aan een verhaal. Over een schipbreuk nabij de kust van Santo Domingo. Een oorlogsschip. 3 masten. 50 kanonnen.
8: Wat weet je over de eenhoorn?
9: Niet veel. Daarom vraag ik het u.
8: Het geheim van dat schip is enkel gekend door mijn familie. Het werd overgeleverd van generatie op generatie. Mijn grootvader zelf heeft mij op zijn sterfbed het verhaal
9: verteld. En?
8: Kwijt.
9: Wat bedoelt u kwijt?
8: Ik was zo overstuurd toen hij zijn kaars liet dat ik mijn verdriet weg moest drinken. Toen ik weer wakker werd, was ik het kwijt. Compleet vergeten.
9: Alles?
8: Tot het laatste woord.
9: Hebt u nog andere familie? Misschien weten zij het.
8: Ridder François had 3 zonen. Bij 2 van hen is de bloedlijn gestopt. Ik ben de laatste der Haddocks.
9: Zijn u nu net 3 zonen?
10: We gaan zoeken.
0: En na zeer spannende momenten kunnen ze dan toch ontsnappen. Dankzij een reddingssloep. Tijdens de ontsnapping is Kuifje veel te weten gekomen. Het schip is op weg naar Bagar in Marokko. En Kuifje probeert alles uit te leggen aan kapitein Haddock.
3: We moeten in Bagar zijn voor Zacharin.
8: Weet het. Waarom?
3: Hij heeft de 3e scheepsmaquette.
8: Hoe weet jij dat?
3: De sheik verzamelt oude schepen. Oh. En dit is de trofee van zijn collectie.
8: 1000 bommen en granaten. Dat is de eenhoorn.
3: Kapitein,
9: Ziet u de vervorming rond het schip?
6: Ah, ai.
9: Het betekent dat mensen later bewaard in een kist van kogelvrij glas in zijn paleis.
6: En Sacharin is van plan het te stelen.
9: Ja, hij heeft een geheim wapen. De Milanese nachtegaal, maar dat is niet genoeg om het raadsel op te lossen. En dus heeft Sacharin u nodig. Daarom hield hij u gevangen. Hij heeft u nodig om iets voor hem te herinneren.
6: Ik kan niet volgen.
9: Ik las het in een boek. Enkel een ware Haddock kan het geheim van de eenhoorn ontrafelen.
0: Ondertussen zijn we terug in België. Janssen en Janssens, politieagenten, zijn op zoek naar de zakkenroller. Ze zijn onderweg naar een oudere man van wie ze de portefeuille hebben teruggevonden. De twee politieagenten, die niet al te slim zijn, denken dat de man een slachtoffer is van de zakkenroller. Wanneer ze bij de man binnengaan en honderden portefeuilles kunnen terugvinden, mooi opgeruimd en in alfabetische volgorde in de kast, denken ze nog steeds dat hij een slachtoffer is.
10: Portefeuilles. Ik kan niet meer staan aan die heerlijke kleine dingetjes. Het is maar een onschuldige gewoonte eigenlijk.
11: Nee, maar Janssen, moet je zien. Zijn naam is ook Janssen.
12: Nou, wat een vermakelijk toeval.
11: Nee, Janssen, dit is Janssen met één S, zoals in Assise.
12: Nee, het is Janssen met dubbele S, zoals in assistent.
11: Hoe durf je met deze?
10: Een groene die ik uit de zak wist te ritsen van een zakkenroller die zelf aan het zakkenrollen was.
12: En deze, er is een dubbele S in assistent.
11: Ik ben niet je assistent, jij bent de mijne.
10: Nee, ruik eens, heren. Nee, jij hebt het fout.
11: Hoe durf je? Ik zag jou eerst. Ik zag jou niet. Wel eens? Niet eens. Wel eens? Niet. Wel niet.
10: Luister, ik kan het niet meer tegen. Oh, ik ga rustig met u mee. Neem maar.
11: Wat doet u?
10: Neem maar. Neem ze allemaal.
11: Stop ermee. Beheers jezelf toch, man. Dat kunnen we toch niet doen. Zie maar uit als dieven. Potverdikke Janssen. Dit komt me bekend voor. Nee, toch? Toch wel? Kuifje.
0: Janssen en Janssens hebben de portefeuille van Kuifje teruggevonden. Ondertussen zijn Kuifje en Haddock nog steeds in hun sloep op de midden van de zee. Plots horen ze een vliegtuig en het komt naar hen toe. Terwijl kapitein Haddock denkt dat ze gered zijn, denkt Kuifje dat ze in gevaar zijn. En dat laatste klopt, want plots begint het vliegtuig op hen te schieten. Kuifje heeft nog net één kogel in zijn geweer. Hij kan dus maar een keer terugschieten, maar gelukkig schiet hij raak. Het watervliegtuig moet stoppen. Terwijl de mannen het vliegtuig proberen te repareren, kan Kuifje ze overmeesteren en gaat hij samen met kapitein Haddock aan boord. En voor het eerst in zijn leven gaat Kuifje een vliegtuig besturen.
9: Eens even kijken.
13: Ja, je weet toch wat je doet, hè, Kuifje?
14: Min of meer.
13: Oh, wat is het, min of meer?
14: Geen paniek! Ik heb ooit eens een piloot geïnterviewd.
0: En het lukt, ze vliegen. Maar dan moeten ze door een zware storm. En na een tijd moeten ze een noodlanding maken. En dat loopt slecht af. De twee piloten die samenwerken met Sacharin zijn kunnen ontsnappen. Het vliegtuig is neergestort. Maar gelukkig hebben Kuifje, kapitein Haddock en de hond Bobby het overleefd. Ze zijn in de woestijn neergestort. En plots kan kapitein Haddock zich het verhaal van het schip, de eenhoorn, herinneren, die zijn vader op zijn sterfbed aan hem heeft verteld.
9: De eenhoorn?
15: Is het niet prachtig?
9: Ja! Schitterend. En kapitein, wat ziet u nog?
6: Een gunstige bries in de zeilen. Kijk hoeveel vaart ze maakt.
13: Amper een dag weg uit Santo Domingo. Het ruim boordevol rum en de fijnste tabak en de harten van de matrozen verlangend naar huis.
6: De bloedvlag.
13: Het bloed stolt in de aderen van elke kapitein die deze vlag ziet. Want er wacht hem een gevecht op leven of dood. Maar ridder François is een Haddock. En Haddocks vluchten niet.
0: Kapitein Haddock vertelt het verhaal van zijn voorouders. Het gevecht tussen twee boten gaat er erg aan toe.
13: En toen zag hij hem. Als een fantoom herrees hij uit de dood.
9: Wie? Kapitein, wie zag hij?
15: Huh? Ze is weg.
9: Wat bedoelt u weg? Wat gebeurde er toen?
0: En dan kan de kapitein zich even niets meer herinneren. Ondertussen is het nacht. Kapitein Haddock en Kuifje zijn in slaap gevallen. Door de dorst en uitputting. Bobby ziet plots licht en hij blaft. Er zijn soldaten en ze brengen hen naar hun basis. Als het weer dag is, bedankt Kuifje de luitenant en vraagt naar kapitein Haddock.
16: Luitenant Delcourt, welkom in Fort Afga.
9: Dank u, luitenant. U hebt ons leven gered. Weet u waar mijn vriend is?
16: Ja, hij is er slecht aan toe, vrees ik. Hij moet nog herstellen van acute dehydratatie. Hij hallucineert. We brengen hem een bezoekje.
17: Ah, Haddock, je bent wakker. Goed. Er is bezoek voor jou.
9: Kapitein?
18: Hallo! Ik denk dat je je vergist.
9: Kapitein, het is Kuifje. Ons vliegtuig stortte neer in de woestijn. Weet u nog?
18: Vliegtuig? Nee, ik ben een man van de marine. Ik vlieg niet als die dicht moet.
19: Hij verwart me met iemand anders.
18: Wat is deze merkwaardige vloeistof? Het heeft geen boeket. Het is volledig transparant.
16: Wel, dat is water.
18: Oh, wat gaan ze ook allemaal uitvinden?
16: We vermoeden een hersenschudding. Zonneslag. Delirium.
0: De kapitein vertelt het verhaal van zijn voorvader. De hevige gevechten en de keuzes van zijn voorvader.
18: Ik herinner me alles weer. Alles wat grootvader me vertelde. De eenhoorn werd geënterd. En de piraten waren heer en meester op het schip.
9: Gaf de bemanning zich over?
18: Grootvader zei dat Scharlaken Rackham ridder François een hond van de koning noemde. Een piratenjager die gezonden was om hun buit terug te vorderen.
20: Waarom mijn tijd verdoen aan rum, tabak, suiker en dadels, terwijl jij een veel waardevoller cargo aan boord hebt? Waar is het?
18: Je zou me eerst moeten doden.
20: Niet eerst, nee. Ik begin met je bemanning.
18: Om zijn bemanning te redden, noemde hij de plek van de geheime vracht. 4 kwintalen goud, juwelen en andere schatten.
20: Zijn mannen! Nee, Rackham! Nee!
0: En hij vertelt verder.
18: Ridder François wist dat hij gedoemd was. Dat hij zou hangen aan de hoogste scheepsmast. Maar ze zagen iets over het hoofd. Ridder François was een Haddock. En een Haddock houdt altijd een plannetje achter de hand. En dan begeeft hij zich naar de kerk van het schip, waar ze het kruid en de kanonskogels bewaren.

0: Ezelhond! Ons in de lucht laten vliegen.
1: Kom aan, potvis! Ik maak je af!
2: Deze keer niet! Kapitein Haddock gaat verder.
0: Hoe kon ik zo blind zijn?
3: Waar hebt u het over?
0: Dit gaat niet alleen over de perkamenten of over de schat die met het schip in zee zonk. Het gaat om mij. Hij wil mij hebben.
4: Dat jij en je naam voorgoed vervloekt wezen, Haddock.
0: Hij wil wraak nemen. Draai je om en kijk me aan.
5: Snel, kuifje.
3: Wat?
5: We hebben niet veel.

Ik vervloek jou! Ik vervloek jouw naam! En al jouw nakomelingen! Wij zien elkaar weer, Adolf, in een andere

0: niet voorbij. Dat was het einde niet.
1: Ik begrijp het niet. Wie wil u dood?
0: Sacharin.
1: Sacharin? Waarom?
0: Hij is Scharlaken Rackham's afstammeling. Hij wil het afmaken.
1: Daarom deed hij het.
0: Wat dan?
1: Zijn schip laten zinken. Ridder François liet de schat naar de zeebodem zinken. Hij was nog liever vervloekt dan dat hij die aan Rackham gaf.
0: En dat was hij.
1: Maar daar liet hij het niet bij.
0: Nee.
1: Dus hij schreef 3 aanwijzingen verpakt als een rijmpje die een geheim verbergen. Maar alleen een ware had ook aan het geheim ontrafelen.
0: Welk geheim?
1: De locatie van een van de grootste gezonken schatten uit de geschiedenis.
0: Het wrak van de eenhoorn. Hij wil het stelen. Het 3e perkament. 1000 miljoen bommen en granaten. Ik zweer. Als laatste der Haddocks dat ik de schat zal vinden voor hij ze vindt.
1: Op naar Bagaar.
0: Naar Bagaar.

0: Kuifje en kapitein Haddock zijn toegekomen in de stad Bagar. Kuifje ziet dat het schip met Zacharin, de Karaboutjan, reeds is toegekomen. De reporter en zijn nieuwe vriend wandelen in de stad, op zoek naar de mannen van Zacharin, tot ze plots merken dat ze gevolgd worden. En ze leiden hen in de val.
1: Niet omkijken, maar we worden gevolgd.
2: Ja, inderdaad.
3: Ja, wat willen jullie? Waarom volgen jullie ons?
4: Ja. Wie is jullie opdrachtgever?
3: Martijn, stop, stop! Janser en Jans,
5: niet zo luid.
3: We zijn vermomd.
1: Wat zie ik? Kregen jullie mijn bericht van op het schip?
3: Jawel, dat is een beetje een lang verhaal.
6: In het kort, we klisten de dief, vonden je portefeuille en namen het vliegtuig naar Bagar.
7: Ja, die zakkenroller heeft zijn laatste zak gerold.
6: Hier, geen zorgen. Het geld zit er nog in.
1: Het is niet het geld waar ik me zorgen over maak. Het is gelijk spel. Nu nog de andere twee perkamenten. De Milanese nachtegaal. Is dat zijn geheime wapen?
8: Wauw!
0: De geheime wapen van Zacharin blijkt een zangeres te zijn. Niemand begrijpt het. Hoe kan dat nu? De zangeres, de Castafiore, gaat zingen bij een belangrijke gast die blijkbaar ook het derde schip bezit waar de laatste aanwijzing zich in bevindt. De Castafiore begint te zingen, maar al snel kan de kapitein er niet tegen en ook Bobby niet. De kapitein gaat weg. Maar iets verder, in de tuin van het kasteel waar ze zijn, komt hij enkele van zijn matrozen tegen, die ondertussen voor Zacharin werken. Ze slaan hem neer en stelen het perkament. Plots zingt de Castafiore zo hoog dat al het glas breekt. Al het glas. Ook het glas dat het schaalmodel van een oude oorlogsschip, waar ze naar op zoek zijn, breekt. Zacharin ziet alles van op afstand gebeuren. En hij laat weten aan de emir, Omar Ben Salat, de man die de eigenaar is van het derde schaalmodel van het schip, dat Kuifje en Haddock hier zijn om hem te bestelen. En Omar geeft meteen de orde om hen vast te zetten. Ondertussen vliegt er een getrainde vogel naar het schip dat nu blootgesteld staat. De vogel breekt de mast, neemt het perkament en vliegt weg. Bobby probeert de vogel nog te stoppen, maar het lukt niet. Zacharin vertrekt samen met zijn mannen zo spoedig mogelijk terug naar het schip. Maar Kuifje en Haddock laten zich niet zomaar doen. Ze springen op een brommer samen met Bobby en gaan Zacharin achterna. Na een wilde rit door de stad heeft Kuifje de perkamenten vast, maar ook de vogel, de valk, van hun tegenstander. Hij ziet dat de perkamenten overlappen. Het is een cijfercombinatie. Maar plots roept Zacharin hem. Ze hebben Bobby en kapitein Haddock.
1: De perkamenten overlappen. Ze vormen verborgen getallen. Waar staan ze voor?
9: Zou het niet doen als ik jou was? Laat de valk gaan! Wat is je meerwaard? Die perkamenten of Haddock's leven?
10: Luister niet naar hem. Hier kom je nooit meer weg, jij zure bosterpot.
9: Ik zal hem doden.
10: Maak je geen zorgen om mij. Echt niet.
9: Laat de valk nu gaan of deze man sterft.
1: Nee, wacht.
10: Hulpbewoner koolhydraat. Ectoplasma van een ploertige papomslag.
9: Misschien was ik niet duidelijk genoeg. Op je gezondheid.
10: Hallo.

0: Kuifje is achter Haddock en Bobby gesprongen om hen te redden.
1: Niemand steelt mijn schip.
2: Dat hebben ze al gedaan.
1: Wel, niemand steelt mijn schip twee keer. Oh, we zullen ze een lesje leren. Oké, dan, wat is het plan?
2: Er is geen plan.
1: Natuurlijk wel, je hebt altijd een plan.
2: Deze keer niet. Sacharin heeft de perkamenten, die leiden hem naar de schat. En dat kan gelijk waar zijn. We zien hem nooit meer. Het is voorbij.
1: Jij was toch een optimist?
2: Nee, dat ben ik niet. Ik ben een realist.
1: Het is gewoon een ander woord voor slappeling.
2: Noem me maar hoe u wil. We hebben gefaald. We zijn mislukt.
1: Mislukt? Er zijn genoeg anderen die zullen bestempelen als een mislukkeling. Een dwaas. Een dweil. Een hopeloze dronkaard. Maar zeg het nooit over jezelf. Zo geef je het verkeerde signaal. Dat is wat mensen oppikken. Begrijp je dat? Als je om iets geeft, dan vecht je ervoor. Stoot je op een muur, dan knok je erdoor. Ik zal je eens iets vertellen over mislukken, Kuifje. Geef je er nooit aan over.
2: Wat zei je nu net?
0: Plots begrijpt Kuifje het.
2: Natuurlijk! Kapitein! Ik zond een radiobericht vanaf de Carabujan. Ik weet op welke radiofrequentie ze zitten.
1: En wat zijn we daarmee?
2: We moeten die informatie bezorgen aan Interpol. Zij traceren het signaal en weten welke koers ze varen.
1: Daar komt Interpol aan.
3: Kuifje!
2: En als ze een haven aandoen, weten wij het meteen.
1: Dan kunnen wij er zijn voor hen.
0: En Kuifje, kapitein Haddock, Jansen en Janssens en ook hondje Bobby gaan achter Sacharin aan. En dat brengt hen allemaal terug in Brussel.
2: Het houdt nog altijd geen steek. Huh? Hij heeft de sleutel tot de schat van de eenhoorn die ergens op de oceaanbodem ligt. Maar ik kwam naar huis. Waarom?
0: Haddock en Sacharin vechten tegen elkaar door middel van grote kranen. Dit allemaal in de haven, terwijl de politie staat te wachten op hen. Maar ook de politie, Kuifje en Bobby worden achtervolgd door de mannen van Sacharin. En in een laatste duel, het ultieme duel, vechten Haddock en Sacharin tegen elkaar.
4: De legende zegt, enkel een Haddock kan het geheim van de eenhoorn ontrafelen. Maar het was een Rakan die de job afmaakte.
5: Nu verlies je weer, Haddock.
4: Ja hoor, neem nog maar een slok. Dat is het enige wat jou nog rest. Alles wat jou rechtmatig toekwam, is nu van mij. Inclusief het schip. Die 1000 bommen. Niemand steelt mijn schip.

0: Jij bent erbij, duivel. Jij staat onder arrest.
1: Sterker nog, onder arrest.
2: En Zacharin wordt gevangen genomen door Janssen en Janssens. Kuifje, kapitein Haddock en Bobby gaan op zoek naar de schat. Maar op dit moment zijn ze niet in zee, maar wel op het vasteland aan het zoeken. En plots komen ze uit bij...
3: Kasteel Molensloot.
4: Die coördinaten leiden hierheen. Verstopt de ridder François dan hier? De schat zong toch samen met het schip?
3: Meester Haddock, meneer Kuifje, ik verwachtte u al. Welkom in kasteel Molensloot.
5: Moet je dit hier zien? Alles lijkt toch hetzelfde als toen ik nog een kleine jongen was.
3: Ze staan me toe te zeggen dat ik verheugd ben om dit landgoed opnieuw door een Haddock beheerd te weten.
5: Ik moet je teleurstellen, Nestor. Deze plek kan ik mij niet veroorloven.
4: Wel, kapitein. U kent het huis. Waar beginnen we?
5: Is de kelder hier nog? Nee, dit is het niet. Ik bedoel die andere kelder.
3: Het spijt me, meneer.
5: Moet hij het huis kwijtraken?
4: Is al het kruis van de Adelaar schitteren.
5: Wel, ik zie het kruis, maar waar is de Adelaar?
4: Johannes de Evangelist. Altijd afgebeeld met een adelaar. Men noemt hem de Adelaar van Patmos. Hij is de Adelaar.
5: Daar is het, schatten.
6: Het zijn scharlakenrakamsbommen.

0: En ze hebben dus de schat gevonden. Maar Kuifje ziet nog een aanwijzing. Een kaart met daarop de coördinaten van waar het schip is gezonken.
1: Oh, je zou denken dat er na alle trammeland en tirelier meer zou zijn.
2: Meer van wat?
1: Van Rackham's schat. Volgens jouw verhalen plunderde hij de helft van Zuid-Amerika.
2: Ik dacht gewoon.
1: Ach, laat maar zitten. Het is ruim voldoende. Het leven is iets raars, hè? Mm-hmm. Wel, jij hebt je verhaal om in de krant te zetten. Eind goed, al goed.
2: Dit is het einde niet. Ridder François verborg nog een aanwijzing in de globe.
1: Ja, wat dan?
2: 400 quintalen goud. Ergens op de bodem van de zee. Hoe zit het met uw dorst naar avontuur, kapitein?

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, dit was het filmprogramma met de film Kuifje, het geheim van de eenhoorn. Een animatiefilm van 2011, geregisseerd door Steven Spielberg. En dan sluiten we deze uitzending af met nog wat muziek uit de film, geschreven door John Williams. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door de schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag vereist, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan vandaag verder met het dagboek van Johannes de 23e. Afgewisseld met wat muziek uit de kinderscène van Schumann. Vrijdagavond, 24 augustus. Het is maar al te waar wat het boek De Navolging van Christus zegt. Dat er namelijk bepaalde momenten zijn waarin, of men wil of niet, het minder edele deel van de mens de overhand krijgt over het andere deel. En dit overheerst. Dit is hetgeen mij vandaag, na de middag, overkomen is. Hoezeer ik mijn hoofd ook brak om mij met vrucht op de studie toe te leggen, er was geen mogelijkheid hier enig resultaat uit te putten. Ik was er met mijn hersens niet bij. Alles verveelde mij. Prediking en lectuur, in één woord, alles. Wat moet ik daartegen doen? Toch zij God geprezen. Wij zijn altijd in zijn handen, in voor- en tegenspoed. Het was een goede gelegenheid om een overdreven begeerte tot studeren en vooruit te komen, te vernederen. In ieder geval heeft de goede Jezus mij altijd bijgestaan, ook al opende ik een boek om het onmiddellijk weer dicht te doen en mij op een ander te storten. Dan heb ik tenminste toch niet helemaal niets gedaan en heb ik de duivel voor de gek gehouden. Godzijdank. Dat moeilijke rozenkransgebed is echter ook vanavond niet zo goed gegaan. En toch geloof ik niet dat ik het met opzet doe. Telkens als ik het bemerk, probeer ik mijn gedachten te concentreren. O, Moeder Maria, doe gij ook iets voor mij, want gij ziet hoe weinig ervan terechtkomt als ik het alleen moet doen. Zaterdag 25 augustus. Mijn altaarbezoek was een zwijgend, verstrooid bezoek. Het rozenkransgebed was bijna even zo. En toch wil ik de grote heilige navolgen. En ben ik niet eens in staat de christenplichten naar behoren te vervullen. O Jezus, mijn hoop en mijn toevlucht zijt gij. Zondagavond, 26 augustus. De zondag is de dag des Heren. Deze zou derhalve een grotere inkeer in alles vereisen. Daarentegen is het, helaas, heel anders gelopen. Wee mij, moet nu mijn voornemen van woensdag aangaande de ingetogenheid zo vlug verdwijnen? O goede Jezus, geef mij de kracht omdat dit in de toekomst niet meer gebeurt. O heilige Alexander, aan wie deze dag gewijd is, schenk mij uw kracht, uw gloed, uw heldhaftigheid bij het doen van het goede. Dinsdag, 28 augustus. Gisteravond heb ik er niet aan gedacht het resultaat van mijn gewetensonderzoek op te schrijven. Wat betreft de dag van vandaag zou ik veel dingen kunnen opmerken. Bijvoorbeeld dat ik het altaarbezoek met uitvluchten heb uitgesteld, op gevaar af dit slechts ten halve en niet al te goed te doen, alhoewel dit iets is dat Jezus krenkt en mijzelf ook weinig eer verschaft. En dan, vriend lief, pas eens wat meer op je woorden, want hierdoor heeft de eigenliefde vrij spel. Vooral wanneer je met de seminaristen tezamen bent. Of het nu zaken van weinig gewicht of belangrijke zaken betreft, de eigenliefde komt altijd om een hoekje kijken. En na het gesprek blijf ik altijd onbevredigd. En mijn zoete Jezus zegt in mijn binnenste dat het hem helemaal niet behaagt. En tenslotte moet ik aan mijn schietgebeden denken. Dit zijn de pijlen van de liefde die het hart van Jezus treffen, van waaruit mij dan de christelijke liefde toestroomt.
Ach, hoe weinig lijk ik nog op mijn voorbeeld, de heilige Franciscus van Sales. En toch, o Jezus, en gij zijt er getuige van, voel ik de bitterheid nog steeds ver van de liefde verwijderd te zijn. Toch heb ik er iedere keer dat ik dit bemerk, berouw over en vind ik het verschrikkelijk. Maar iedere keer wanneer ik u nader treed, lijkt het mij toe dat ik de innige wens koester uw nederig en ootmoed inderdaad na te volgen. O zoete Jezus, help mij dan en laat niet af mij uw stem die altijd zacht is, ook al vermaand zij, te doen horen. Laat mij uw stem horen. En overigens is iedere hartenklop voor u, o mijn Jezus. En het lijkt mij toe dat ik dit wel mag bekennen. Ik gevoel in mijn hart geen wrok tegen wie dan ook. Bescherm mij dus. En het overige zal wel in orde komen. Ere zijn Jezus, Maria en Jozef. Woensdagavond 29 augustus. Over het algemeen gaat het niet slecht. Maar het is waar dat aan de dagen zonder communie iets ontbreekt. In deze novene voor het feest van Maria geboorte zal ik er speciaal op letten mijn snoepzucht te onderdrukken. Aangezien het nu de tijd van het fruit is en ik vaak de gelegenheid heb hiervan te veel te eten. Bovendien is er vanavond iets voorgevallen dat mijn kalmte heeft verstoord. En hoewel op zichzelf onbetekenend, heeft het toch een diepe en pijnlijke indruk op mij gemaakt. Mijn moeder voelde zich een beetje beledigd door een paar woorden die, om de waarheid te zeggen, wel met een grotere zachtheid uitgesproken hadden kunnen worden. Ik had me iets laten ontvallen over haar nieuwsgierigheid. Zij werd erg boos en sprak mij aan op een manier die ik nooit verwacht zou hebben van haar, die ik na de dingen des hemels bemin met de grootste liefde waartoe mijn hart in staat is. Toen ik tegen mij hoorde zeggen dat ik altijd onbeleefd, onhebbelijk en ongemanierd tegen haar ben, terwijl ik echt meen dat ik kan beweren dat ik dit geenszins ben, heeft mij dit erg pijn gedaan. Als zij bedroefd was om mij, was ik het des te meer bij het zien van haar verdriet. En laten we het maar zeggen, van haar zwakheid. Toen ik mijn moeder na zoveel tederheid van mijn kant nog eens hoorde zeggen dat ik haar niet kon uitstaan en nog andere dingen die ik niet de moed heb te herhalen, was dat te veel voor het hart van een zoon die de diepste natuurlijke gevoelens koestert. Het was een diepe smart die mij met bitterheid heeft vervuld en die de innerlijke, tere snaren van het hart heeft getroffen. Ik kon niet anders dan huilen. O moeder, als u eens wist hoezeer ik u lief heb en hoe graag ik u tevreden wil zien, dan zou uw vreugde geen grenzen kennen. En gij, mijn Jezus, wil dit ware offer dat ik u breng en voor uw hart neerleg aannemen en geef mij altijd grotere ootmoed en zachtheid, terwijl ik toch het benodigde overwicht bewaar. En schenk mijn goede, arme moeder grotere kracht. Troosteres van de bedroefde, sta ons bij.

Zaterdagavond, 1 september. Woensdagavond bevond ik mij te Bergamo. Gisteravond was ik moe. Doodop van de reis, te voet van Bergamo naar Sotto il Monte, die werkelijk zeer vermoeiend was. Vermoeid ook wegens de plechtigheid van de wijding van de klokken te Carvico en alles wat daarmee in verband stond. En dat is dan de reden van de twee hiaten in mijn dagboek. Ik wil het nu in mijn aantekeningen over mijzelf in die dagen hebben. En dan moet ik, behalve dat beetje onoplettendheid bij de godsdienstoefeningen, veroorzaakt door de verandering van levenswijze en het onderbreken van de sleur van mijn leven thuis, twee bijzonderheden opmerken, waarvan de eerste speciaal betrekking heeft op de 30ste en 31ste augustus. En dit is dat ik mij soms laat verleiden om in gesprekken met eerwaarde priesters een beetje de jonge geleerden in politieke wetenschappen uit te hangen, terwijl ik te pas en te onpas over alle mogelijke feiten spreek en mij hier meer mee bezighoud dan het een seminarist in mijn stadium past. Het is waar dat ik iedere keer als ik het merk hierover spijt heb. Maar waarom schenk ik er van tevoren geen aandacht aan? Ik moet in het bijzonder bij deze dingen, die mij een beetje moeilijk liggen, mijn ijver terzijde stellen, want die heeft hier werkelijk geen enkel nut. En ik moet eraan denken, alles heeft zijn tijd. Dat is goed als ik priester zou zijn, maar nu moet ik zoveel mogelijk lezen en er voordeel uit trekken om mij te vormen volgens zeer gezonde en duidelijke richtlijnen. Overigens moet ik toeluisteren en mij, wat die zaken betreft, als het ware van de dom houden, speciaal als het gaat om gesprekken met de pastoor of de kapelaan. Want deze gesprekken gaan toch iets dieper. Hoe zou de heilige Franciscus van Sales zich in een dergelijk geval gedragen? Zondagavond 2 september. De andere aangelegenheid waarover ik gisteravond iets wilde zeggen was dat ik tekortschiet in de versterving van mijn snoepzucht, die soms toch wel te ver gaat. Laten we dus deze mooie gelegenheid om Maria te eren, speciaal tijdens de novene voor haar geboorte, niet voorbij laten gaan. Men mag datgene nemen wat passend is, maar niet meer. En tenslotte moet ik het gebrek aan schietgebeden opmerken, die, geloof ik, van het grootste belang zijn voor de geestelijke groei. O Jezus en Maria, bescherm mij, zodat ik nooit van u vervreemd. Maandagavond 3 september. Inkeer en versterving. O Jezus, Jezus, gij ziet mijn wens u werkelijk van ganser harte en met mijn hele wezen te beminnen. Dinsdagavond, 4 september. Alles gaat tamelijk goed, Godzijdank. Vandaag is het de feestdag van de heilige Gregorius de Grote, een van de meest roemrijke personen van de kerk, een van de mooiste parels in de reeks van pauzen. Ten overstaan van deze verheven gestalte voel ik mijn liefde, mijn enthousiasme voor de paus, de grote Leo de XIII, die men in deze dagen opnieuw de meest onaangename, kwaadaardige en duivelse verwijten doet, weer opleven. Wij beleven een droeve tijd. Laten wij bidden. Laten wij bidden voor onze paus Leo.

Donderdagavond, 6 september. Het was vandaag een zware dag, waarin ik alles heb moeten doen wat mijn goede Heer gewild heeft. Hij heeft mij een vreselijke hoofdpijn toebedeeld en derhalve moest ik, hoezeer mijn andere ik hiertegen in opstand kwam, de studie opgeven en ook mijn toespraak over het Heilig Hart die ik af zal maken wanneer het Jezus behaagt. Het zal een goede straf zijn voor mijn grenzeloze begeerte om nu eindelijk eens iets te verrichten. Wat mijn berusting betreft, geloof ik niet dat het hier slecht mee staat. Godzijdank. Ik ben bereid om alles voor mijn Jezus te verdragen, wegens zijn goedheid en zijn hart dat mij zo bemint. Datgene wat echter in deze dagen mijn aandacht tegenhoudt en wat geen kleine tekortkoming is, daar het hier gaat om een novene van de Heilige Maagd, is die slordige, ja soms verstrooide manier om een gebeden te zeggen. O mijn Jezus, welk een geduld moet u bezitten wanneer u mij op deze wijze om genade hoort vragen. Mijn beste, wat voor manieren zijn dat? Wat zullen de engelen zeggen die alles opmerken? Wat zouden de mensen zeggen als ik in een dergelijke taal tot hen sprak? Dus moet ik ook hierin kalmte betrachten. De gebeden mogen gerust weinig in getal zijn, maar ze moeten rustig gebeden worden. Minstens zo kalm als wanneer ik zou praten als ik met anderen in gesprek was. Omdat ik dit wat makkelijker zal bereiken, zal ik bovenal acht slaan op de innerlijke aandacht. Het is nog altijd hetzelfde. Wat je doet, doe het goed. En morgen, de laatste dag van de novene, eerherstel voor het gehele verleden. Ter ere van Maria zal ik helemaal geen fruit eten. O Maria, wees mij genadig. Vrijdagavond, 7 september. Over het algemeen gaat het niet slecht. Ook de versterving van de dingen die de tong strelen, heb ik ter ere van Maria nauwgezet onderhouden. Ik voel mij echter steeds ontevreden en heftig misnoegd als ik mijzelf beschouw zoals ik ben, in vergelijking met degene die ik kan zijn. En als ik zie hoe de heilige Johannes Bergmans en de heilige Franciscus van Sales waren op mijn leeftijd. O Heer, u ziet mijn hart met mijn wensen. Morgen is het de dag die gewijd is aan de geboorte van de Heilige Maagd. Dus ingetogenheid, gebed en voor het overige heilige vreugde. We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1901-1903, op het seminarie te Rome. 1901, afzondering. 28 april 1901, te Rome. Derde zondag na Pasen. Dit is de afzondering die ik houd sedert ik mij in Rome bevind. Hoe het met mij is? Ik mag waarlijk niet klagen over de genade van Jezus. Onuitsprekelijke vertroostingen, ogenblikken van geluk, waarvan de invloed zich over het algemeen ook over al het andere uitstrekt. Wat mij echter betreft, moet ik bekennen dat ik in het geheel niet veranderd ben. Ik ben bezield met een hevig verlangen om alles werkelijk enigszins goed te doen en de Heer, zoals het betaamt, lief te hebben en van een verlangen, wellicht een weinig overdreven, maar niet altijd van eigenliefde ontbloot, om te studeren,
om veel te leren, om een schat van kennis te vergaren, ten einde langs deze weg, die heden ten dage een van de voornaamste is geworden, zielen te winnen voor Christus. In werkelijkheid echter ontbreekt mij nog veel. En voor alles de juiste nauwgezetheid om de meditatie naar behoren te verrichten. De rozenkrans te bidden en de vruchten te plukken van het algemeen en bijzonder gewetensonderzoek, ten einde elke dag meer vorderingen te maken in de onthechting, in de verbondenheid met God en in de beoefening van de ware deugd. Ik kan gerust zeggen dat het mij hier in Rome werkelijk aan niets ontbreekt. Als ik wil, ontbreekt mij zelfs de gelegenheid niet om het een en ander te verwerken te krijgen dat niet zo aangenaam is voor mijn eigen liefde en om kleine verstervingen te doen. Het is dus nodig dat ik mij met nieuwe moed beziel en dat ik orde op al mijn zaken stel. En dus zal ik van nu af aan speciaal letten op de volgende punten. Voor alles zal ik mij dwingen om altijd met de grootste ijver en met vrucht en met praktische voornemens voor iedere dag de meditatie te houden en daarbij tevens een speciaal onderwerp kiezen voor mijn gewetensonderzoek. Overdag moet ik meer schietgebeden bidden, vooral op school en bij de studie. Verder zal ik in de aanstaande meimaand de Heilige Maagd bijzonder vereren door het bidden van de Heilige Rozenkrans. Ik moet nooit onmiddellijk voor en nog minder gedurende de godsdienstoefeningen aan de studie denken. Met bijzondere ijver en nederigheid moet ik het Allerheiligste Sacrament bezoeken. En bovenal moet ik oppassen om bij de wandeling, in het bijzonder wanneer ik door bepaalde wijken loop, mijn blikken niet te laten ronddwalen. Ik moet nooit nalaten om na de wandeling, onmiddellijk voor de avondstudie, het bijzondere gewetensonderzoek te houden, dat gericht moet zijn op de keuze van mijn woorden en op mijn eigen liefde. Ten slotte moet ik een grote geestes- en zielenrust, een grote innerlijke concentratie en een grote regelmaat zien te bewaren. O goede heilige Jozef, wiens machtige bescherming ons vandaag door de kerk wordt voorgehouden, aan u wijd ik nogmaals mijn gehele wezen. Aan u draag ik mijn voornemens op. Mogen ik deze door uw voorspraak kunnen nakomen. In het bijzonder vraag ik door u de genade om aandachtig te kunnen bidden en een innerlijk leven te mogen leiden, zoals ik dat in u bewonder. Sta mij dit toe, bid ik u, en ik zal voortgaan u te beminnen en maken dat de anderen u ook lief hebben, opdat alle deel kunnen hebben aan de verheven gunsten van uw roemrijke bescherming. Amen. Heilige Jozef, laat mij mijn leven leiden in onschuld en laat het altijd veilig zijn door uw bescherming.

We beginnen een nieuw hoofdstuk, 1902. Het is een 12-punten hoofdstuk met als titel Jezus, Maria, Jozef. Bij de retraite na de Babylonische gevangenschap van 10 tot 20 december van het jaar 1902 met pater Francesco Pitocchi. 1. Wie ben ik? Hoe luidt mijn naam? Wat zijn mijn titels? Niets ben ik. Ik ben een knecht en dat is alles. Niets behoort mij toe, zelfs niet het leven. God is mijn meester, de absolute meester bij leven en dood. Wat hebben mijn ouders, mijn familieleden en de machtigen van de wereld nog over mij te zeggen? Mijn enige en ware meester is God. Ik leef slechts om aan de bevelen van God te gehoorzamen. Ik kan geen hand, geen vinger, geen oog bewegen. Ik kan niet voor of achteruit zien buiten de wil van God om. Ik sta rechtop voor hem. Onbeweeglijk als een nietig soldaatje in de houding voor zijn meerdere. Bereid tot alles, zelfs om mij in het vuur te werpen. Dit

die zijn loon niet waard is. Wee mij. En toch heb ik het gedaan. Welke schande. Hierover moet ik mij diep schamen. Zoveel trots en aanmatiging. En ik weet niet eens wat dienen is. O Heer, mijn God, ik erken uw recht over mij. Vergeef mij mijn trouweloosheid. Dikwijls houden mijn slechte neigingen mij af van uw goddelijke dienst. Nu niet meer. Ik bind mij de handen en de voeten. Ik sta hier voor u als Xaverius. Zie mij aan, o Heer. Ik ben uw dienstknecht. Geef mij inzicht en ik zal uw geboden leren kennen. 2. En de Heer, mijn meester, heeft mij zijn bevelen gegeven. Hem te kennen, te beminnen, te dienen voor heel mijn leven. Welk een gelukzalig dienen, welk een glorie, welk een zeer hoge eer. Ik ben de page van de koning die hem altijd vergezelt. Ik ben tot zijn dienst toegelaten en na enkele dagen ben ik... En na enkele dagen ben ik, die hem had moeten gehoorzamen, ook zonder daartoe te worden opgeroepen, deelachtig geworden aan zijn hemelse glorie. Alle schepselen van de aarde, de gaven van de natuur, dat alles heeft hij mij ter beschikking gesteld, omdat ik mij er uitsluitend van bedienen, om mij tot hem te verheffen en om hem te beminnen. Dat is de reden van hun bestaan. Vandaar dat, wanneer ik mij voor mijn eigen genoegen van deze schepselen bedien, ik de orde van de voorzienigheid verstoor en de wonderbaarlijke harmonie van het heelal verbreek en mij tegen God verzet. Wat een slechte dienstknecht. Voor zover zij mij tot God voeren, moeten de schepselen mij dienen. Voor zover zij mij van hem verwijderen, moet ik hen ontwijken. Dit is de gulden regel, het grote en fundamentele criterium dat op alle voorkomende gevallen van toepassing is. Wanneer bij het gebruik maken van deze schepselen zich de wil van God openbaart, dan is er verder niets tegenin te brengen. De gezondheid is mij dierbaar, maar daar word ik opeens ziek. God zendt mij deze ziekte, wel nu, dan zij ook de ziekte gezegend. Hierop berust de beoefening van de heilige gelijkmoedigheid die de heilige gevormd heeft. O, kon ik mij deze gemoedsrust maar verwerven, deze geestesrust in voor- en tegenspoed, die mij het leven aangenamer en opgewekter zou maken, ook te midden van de beproevingen. Arm of rijk, geëerd of geminacht, arme pastoor uit de bergen of bisschop van een uitgebreid diocese. Dat moet allemaal hetzelfde zijn, mits ik maar op die manier de wil van mijn meester en mijn plicht als getrouwe dienstknecht doe en mijzelf red. Ja, zelfs als er een voorkeur mogelijk is, dan moet de armoede gesteld worden boven de rijkdom, de minachting boven de eer, de meest nederige bezigheden boven de schitterende ambten. Ik zou wel een speciale studie willen beginnen. Mijn superieuren staan mij dit niet toe. Nu, dan doe ik het niet en opgewekt ga ik verder. Ik zou graag met Pasen subdiaken gewijd willen worden. De superieuren willen er niets van weten. Dan wacht ik er maar mee en ik blijf er even opgewekt onder. Ik zou willen dat men mij met rust liet. Mijn superieuren willen mij echter een baantje geven waarvan ik veronderstel dat het mij zal ontmoedigen, maar dat in ieder geval mijn eigen liefde kwetst. Het kost mij heel veel om te gehoorzamen. Welnu.

Des te beter. Ik zal gehoorzamen. Laten wij maar moed vatten en opgewekt zijn in de Heer. Dit is de medicijn die alle ongeduld kalmeert, de ontberingen minder laat voelen en ons van vreugde doet juichen, ook te midden van de bitterheden van het leven. 3. Voor de opstandige engelen vloeide er geen druppel van Jezus bloed. En het ging hier slechts om een gedachtezonde. En het was de eerste zonde. Maar aan mij, die zo dikwijls val, staan alle vruchten van het lijden ten dienste. Niet eenmaal, maar telkens weer. En nog steeds wacht God op mij. Wat een wonder van barmhartigheid. En hoe beschamend is dat voor mij. Genoeg, o Heer, het zal niet meer gebeuren. Vanaf heden wil ik u met uw hulp altijd en op ieder moment zoeken. En ik zal de plaats innemen van de gevallen engelen en u prijzen en verheerlijken in eeuwigheid. De engelen zijn als bliksemstralen in de hel gevallen, ten gevolge van één enkele hoogmoedige gedachte. En ik dan, die vol hoogmoed ben? Hoe weinig zou het mijn God kosten mij al mijn geestesgaven, mijn geheugen, mijn verstand te doen verliezen of mij met de een of andere ziekte aan bed gekluisterd te houden? Dus, kalm aan. Minder aanmatiging, minder zelfoverschatting en meer nederigheid. 4. Wat zijn mijn rijkdommen, mijn eigendommen, mijn bezit? Ongehoorzaamheid, daden van hoogmoed, verwaarlozing van mijn plichten, weinig controle van mijn gevoelens, grote onoplettendheid, eigenliefde in gedachten, woord en daad, zonde en nog een zonde. Dat is hetgene waardoor ik mij onderscheid. En ondanks al deze slechte eigenschappen wil ik toch nog de eerste zijn, naam maken, uitblinken en mezelf in de hoogte steken. En ik vind van mezelf dat ik een flinke jongeman ben, een goed seminarist. En verder gaan mijn gedachten niet eens. Het is het toppunt van onachtzaamheid, van onverstand, voor iemand die meent dat hij nadenkt.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 283 en wij lezen samen het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 2, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 1 tot en met 4. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, zo zijn wij aangekomen aan de tweede dag van de laatste tijdsperiode uit het Oude Testament, Maccabeese opstand, waar de Judeërs die in Juda en Jeruzalem wonen, in opstand komen tegen de Griekse overheersing. De grootmacht is echter niet langer. De Assyriërs, de Babyloniërs of Perzië, maar is nu Griekenland. Of althans Griekse afstammelingen van Alexander de Grote. Vandaag lezen wij in het eerste boek Maccabeën over het begin van de opstand. Maar eerst bidden wij samen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

Het eerste boek, Maccabeën, hoofdstuk 2. Matathias en zijn zonen. In die tijd trok Matathias, een zoon van Johannes en kleinzoon van Simeon, een priester uit het geslacht van Jojarib, weg uit Jeruzalem en vestigde zich in Modein. Hij had 5 zonen. Johannes, bijgenaamd Gaddi, Simeon, die Tassi genoemd werd, Judas, die de Maccabeer genoemd werd, Eleazar, die Avaran genoemd werd, en Jonathan, die Affus genoemd werd. Bij het zien van de godslasterlijke dingen die in Juda en met name in Jeruzalem gebeurden, riep hij uit: "Wee mij! Ben ik geboren om getuige te zijn van de vernietiging van mijn volk en de verwoesting van de heilige stad? Moet ik machteloos toezien hoe de stad aan de vijanden is uitgeleverd en de tempel in de macht van vreemdelingen is? Jeruzalems tempel is als een man zonder aanzien. Zijn prachtig vaatwerk is als buit weggevoerd. Jeruzalems kleine kinderen zijn omgebracht op haar pleinen. Haar jonge mannen zijn door het zwaard van de vijand gedood. Is er een volk dat geen deel van haar koninkrijk heeft gekregen en dat zich niet aan haar bezit verrijkt heeft? Al haar sieraden zijn haar afgenomen. Van vrije vrouw is zij slavin geworden. Kijk eens hoe ons heiligdom, ons pronkjuweel, onze roem verlaten ligt, want de naties hebben het ontwijd. Waartoe leven we nog?" Matathias en zijn zonen scheurden hun kleren stuk, hulden zich in zakken en gaven zich over aan bittere weeklachten. Het begin van verzet. Op zekere dag kwamen de koninklijke beambten die de bevolking tot het afvallen van de wet moesten dwingen in de stad Modein, om er offers op te dragen. Veel Israëlieten gingen naar hen toe, maar Matathias en zijn zonen hielden zich afzijdig. De koninklijke beambten richtten zich daarom tot Matathias met deze woorden: "U bent een man van gezag in deze stad. U geniet eer en aanzien en hebt de steun van zonen en broers. Treed dus als eerste naar voren om het bevel van de koning te volbrengen. Alle naties hebben er reeds gevolg aan gegeven. En ook de Judeërs, met name diegenen die nog in Jeruzalem wonen. Doe wat de koning vraagt. Dan zullen u en uw zonen worden opgenomen onder de vrienden van de koning. Dan zullen u en uw zonen geëerd worden met goud, zilver en allerlei andere geschenken." Hierop antwoordde Matathias met luide stem: "Al gehoorzamen alle naties in het rijk aan de koning, al valt iedereen van de godsdienst van zijn voorvaderen af, om zich naar zijn bevelen te voegen. Ik, mijn zonen en mijn broers blijven trouw aan het voorvaderlijk verbond. Moge God ons ervoor behoeden te leren naar geboden te verloochenen. Wij geven geen gehoor aan het bevel van de koning en wij zullen in geen enkel opzicht afwijken van hetgeen onze godsdienst ons gebiedt." Nauwelijks had hij dat gezegd, of voor hun aller ogen trad een Judeër naar voren, om volgens het bevel van de koning op het afgodenaltaar van Modein te offeren. Toen Matathias dat zag, ontbrandde hij in hevige woede, en hij trilde van verontwaardiging. Hij gaf de vrije loop aan zijn rechtmatige woede, sprong naar voren en sneed de Judeër op het afgodsaltaar de keel af. Daarna doodde hij ook de koninklijke beambte,
die gekomen was om het volk tot offeren te dwingen, en vernielde het afgodsaltaar. Zo toonde hij zijn ijver voor de leer, evenals Pinechas dat gedaan had met betrekking tot Zimri, de zoon van Salom. Matathias trok door de stad en riep met luide stem: iedereen die zijn ijver voor de leer wil tonen en het opneemt voor het verbond, volg mij. Hij zelf en zijn zonen lieten haven en goed in de stad achter en vluchten het gebergte in. Zelfverdediging op de Sabbat. In die tijd waren velen die rechtvaardig en volgens de leer wilden leven, uitgeweken naar de woestijn. En daar hadden ze zich gevestigd met hun zonen, hun vrouwen en hun vee. De toestand was voor hen ondraaglijk geworden. Toen werd aan de koninklijke beambten en het garnizoen dat in Jeruzalem in de Davidstad lag, gemeld dat lieden die zich van het bevel van de koning niets hadden aangetrokken, naar de schuilplaatsen in de woestijn waren uitgeweken. Zij achtervolgden hen met een groot leger. Zij troffen hen en sloegen hun kamp tegenover hen op. Op de Sabbat ging het leger tot de aanval over, al roepend: nu is het genoeg, kom tevoorschijn en doe wat de koning beveelt, dan zullen jullie in leven blijven. Maar zij antwoordden: wij komen niet tevoorschijn. Wij zijn niet van plan om op bevel van de koning de Sabbat te schenden. Onmiddellijk ging men tot de aanval over. Maar zij verweerden zich niet, slingerden geen stenen naar hen en sloten de toegang tot hun schuilplaats zelfs niet af. Zij zeiden: wij willen allen in onschuld de dood ingaan. Hemel en aarde zijn onze getuigen dat jullie ons wederrechtelijk doden. Het leger viel hen op de Sabbat aan en ongeveer 1000 personen, mannen, vrouwen en kinderen, vonden met hun vee de dood. Toen Matathias en zijn vrienden dit vernamen, rouwden ze over hen. Daarop zeiden ze tegen elkaar: als wij allemaal doen zoals onze broeders en niet voor het behoud van ons leven en onze gerechtigheid strijden tegen de naties, zullen ze ons al heel gauw van de aarde verdelgd hebben. Nog diezelfde dag namen ze dit besluit: als men ons op de Sabbat aanvalt, zullen wij ons verdedigen om niet te sterven zoals onze broeders, die in hun eigen schuilplaatsen zijn omgekomen. In die tijd sloot de partij van de Chassideeën zich bij hen aan. Het waren strijdvaardige Israëlieten die met hart en ziel voor de leer opkwamen. Ook al degenen die ten gevolge van de ellendige toestand de vlucht namen, kwamen hun gelederen versterken. Zij vormden nu een leger en in hun razernij sloegen ze de zondaars neer. In hun woede degenen die zich om de leer niet bekommerden. De overigen wisten zich te redden door naar de naties te vluchten. Matathias en zijn vrienden trokken door het land, vernielden de afgodsaltaren, lieten onbesneden kinderen die ze in het gebied van Israël aantroffen, desnoods met geweld besnijden en verjoegen de overmoedigen. Onder hun leiding kwam het verzet op gang. Zij redden de leer uit de greep van de naties en hun koningen en gunden de zondaars geen triomf. Dood van Matathias. Toen de laatste dagen van Matathias gekomen waren, zei hij tegen zijn zonen: nu versterkt zich de overmoed en de verachting, maar ook is er ellende en hevige woede. Geef nu, mijn zonen, jullie leven voor het verbond van onze voorvaderen, om jullie ijver voor de leer te tonen.
Denk aan hetgeen onze voorvaderen generatie na generatie hebben gedaan. Dan zullen ook jullie grote roem en een onsterfelijke naam verwerven. Is Abrahams trouw niet gebleken toen hij beproefd werd? En rekende God hem dat niet als gerechtigheid aan? Jozef hield zich aan het gebod, ook toen hij in het nauw gebracht werd. En hij werd heer van Egypte. Pinegas, onze vader, heeft zijn ijver getoond en daarom ontving hij het priesterschap voor eeuwig. Jozua vervulde zijn opdracht en daarom werd hij rechter over Israël. Caleb heeft getuigd voor het verzamelde volk en daarom kreeg hij bezit in het land. Vanwege zijn vergevingsgezindheid verkreeg David voor altijd de koningstroon. Elia heeft zijn ijver getoond voor de leer, en daarom werd hij opgenomen in de hemel. Hanania, Azaria en Misael hadden vertrouwen, en daarom zijn ze van de vlammen gered. Daniel werd vanwege zijn onschuld gered uit de muil van de leeuwen. Zo kunnen jullie nagaan, van generatie op generatie, dat iedereen die op hem vertrouwt, niet bezwijkt. Wees dus niet bang voor het dreigen van de zondaar. Zijn glorie is mest en wormen. Vandaag verheven, morgen onvindbaar. Teruggekeerd tot zijn eigen stof. Zijn plannen zijn voorbij. Kinderen, wees moedig en sterk voor de leer. Want daardoor zullen jullie glorie verwerven. Ik weet dat jullie broer Simeon een goede raadsman is. Luister steeds naar hem. Hij zal jullie vader zijn. Judas de Maccabeer is van jongs af een dappere krijger geweest. Hij zal jullie legeraanvoerder zijn en de oorlog van het volk leiden. Jullie moeten al degenen die de leer onderhouden rondom jullie verzamelen. Dan kunnen jullie ons volk wreken en de naties vergelden. Houd je aan de voorschriften van de leer. Na zijn zonen gezegend te hebben, werd Matathias met zijn voorvaderen verenigd. Hij stierf in het 146ste jaar en werd begraven in het familiegraf in Modein. Heel Israël treurde in diepe rouw over hem. Wijsheid van Jezus Sirach, hoofdstuk 4. Gedrag tegenover misdeelden. Mijn kind, neem van de hulpbehoevende niet weg wat hij nodig heeft om te leven, en laat hunkerende ogen niet wachten. Doe de hongerige geen pijn, en verbitter geen mens die in nood is. Maak een verbitterd hart niet radeloos, en laat de vrager niet op het gevraagde wachten. Wees niet weigerachtig tegenover een smekeling in nood, en wend je gezicht niet af van de bedelaar. Wend je blik niet af van degene die vraagt, en geef niemand reden om je te vervloeken. Want als hij je vervloekt in de bitterheid van zijn gemoed, zal zijn maker zijn gebed verhoren. Maak je bemind in de gemeente en buig je hoofd voor de hooggeplaatste. Neig je oor naar de bedelaar en sta hem vriendelijk en zachtmoedig te woord. Bevrijd de onderdrukte uit de handen van de onderdrukker en wees niet kleinmoedig als je recht spreekt. Wees als een vader voor de wezen en neem bij hun moeder de plaats van haar man in. Dan zul je als een zoon van de Allerhoogste zijn en door hem bemind worden, meer dan door je moeder. De wijsheid is een zegen. De wijsheid voedt haar zonen op
en zij zocht voor degenen die haar zoeken. Wie haar lief heeft, heeft het leven lief. En wie haar vroeg zoeken, worden met vreugde vervuld. Degene die haar verwerft, zal roem als erfdeel krijgen. En waar zij binnenkomt, geeft de Heer zijn zegen. Degenen die haar huldigen, dienen de Heilige. En degenen die haar beminnen, worden door de Heer bemind. Wie naar haar luistert, zal recht spreken over de volken. En wie haar is toegedaan, zal zich veilig voelen in zijn woning. Als je op haar vertrouwt, krijg je haar als erfdeel. En zullen je nakomelingen haar blijvend bezitten. In het begin bewandelt zij kronkelwegen met jou. Zij jaagt je vrees en angst aan. Zij toetst je met haar opvoeding, totdat zij je gezindheid vertrouwt. En zij stelt je op de proef met haar bevelen. Daarna wendt zij zich rechtstreeks tot jou en maakt zij je blij en openbaart zij je haar geheimen. Als je afdwaalt, laat ze je los en levert je over aan je ondergang. Echte en valse schaamte. Wacht je tijd af en pas op voor het kwaad en zorg ervoor dat je over jezelf niet beschaamd hoeft te zijn. Want er is een schaamte die tot zonde leidt en er is een schaamte die een prachtig sieraad is. Wees niet overmoedig tot je eigen schade en veroorzaak niet je eigen val. Laat een woord niet onuitgesproken wanneer het ogenblik erom vraagt, want wijsheid uit zich door het woord en in het spreken van je tong komt aan de dag wat je hebt geleerd. Verzet je niet tegen de waarheid en wees je bewust van je onwetendheid. Schaam je er niet voor je zonden te bekennen. Probeer een stromende rivier niet tegen te houden. Geef niet toe aan een dwaas en kijk een machthebber niet naar de ogen. Tot de dood toe moet je voor de waarheid vechten. Dan zal God de Heer voor jou vechten. Wees niet brutaal met je tong en tegelijk lui en traag in je daden. Wees in je huis niet als een leeuw en wees geen ingebeelde zot tegenover je slaven. Laat je hand niet geopend zijn om te krijgen en dichtgeknepen als ze moet geven. Hoofdstuk 5. Gevaren van het bezit. Vertrouw niet op je bezittingen en zeg niet: ik kan mij er wel mee redden. Laat je niet meeslepen door je eigen zin en je kracht om te wandelen volgens de begeerten van je hart. Zeg niet: wie zal mij commanderen? Weet wel, de Heer bestraft dat zwaar. Zeg niet: ik heb gezondigd, maar is mij nu iets overkomen? Weet wel, de Heer is toegevend. Over de verzoening moet je niet zo luchthartig zijn, dat je zonde op zonde gaat stapelen. Je moet ook niet zeggen: zijn medelijden is groot. Hij zal mij mijn vele zonden wel vergeven. Net wel, er is bij hem zowel medelijden als toorn, en op de zondaars werkt hij zijn kwaadheid uit. Blijf niet wachten met je terugkeer tot de Heer, en stel die niet uit van dag tot dag, want de toorn van de Heer komt plotseling los, en in het uur van de bestraffing ga je te gronde. Vertrouw niet op oneerlijk verkregen bezit, want het helpt je niet op de dag van de rampspoed.
het juiste gebruik van de tong. Je moet niet wannen bij iedere wind en niet op ieder pad lopen. Dat doet de zondaar, de man met twee tongen. Sta vast in je overtuiging en blijf bij je woord. Wees er vlug bij om te luisteren en bedenk je lang voordat je antwoord geeft. Antwoord je naaste als je iets weet, zo niet, leg dan je hand op je mond. Van spreken komt zowel eer als schande en de tong brengt de mens ten val. Zorg dat je niet een roddelaar genoemd wordt. En spreek geen kwaad met je tong, want schande treft de valsaard. En een vernietigend vonnis wacht de man die met twee tongen spreekt. Bega geen misstap, groot of klein. Hoofdstuk 6. En word van vriend niet tot vijand, want het erfdeel van een slechte naam is schande en laster. Die komen over de zondaar, de man met twee tongen. Beheers je hartstocht. Laat je niet overheersen door je hartstocht, want hij wordt als een stier die je kracht afgraast. Je loof wegvreet, je vruchten afrukt en je achterlaat als een dorre boom. Kwade hartstocht wordt de ondergang voor wie eraan lijdt en levert hem over aan het leedvermaak van zijn vijanden. Over de vriendschap. Vriendelijke taal maakt overal vrienden en een hoffelijke tong krijgt overal een welwillend antwoord. Laat velen met jou in vrede leven, maar laat slechts één op de duizend je raadsman zijn. Als je iemand tot je vriend wilt maken, stel hem dan eerst op de proef en vertrouw hem niet te snel. Menig één is je vriend zolang het hem goed uitkomt, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. Menig één is je vriend, maar wordt je vijand en brengt tot je schande de ruzie op straat. Menig één is je vriend en zit met je aan tafel, maar hij blijft niet trouw op de dag van de tegenslag. In goede tijden staat hij aan je kant en gaat hij vertrouwelijk met je bedienden om. Maar gaat het slecht met je, dan keert hij zich tegen je en laat hij zich niet meer bij je zien. Houd vijanden op afstand en wees op je hoede voor je vrienden. Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur. Wie hem vindt, heeft een schat gevonden. Een trouwe vriend is niet te betalen. Het heeft een waarde waar niets tegen opweegt. Een trouwe vriend is als een levenskruid. Wie de Heer vrezen, zullen het vinden. Wie de Heer vreest, houdt zijn vriendschap ongekreukt. Want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste. De wijsheid is een zegen. Mijn kind, aanvaard van jongs af de opvoeding van degenen die je opvoeden. Dan zul je met grijze haren nog wijsheid vinden. Zoals iemand die ploegt en die zaait, moet je de wijsheid benaderen. En je moet weten te wachten op haar goede vruchten. Want het werken aan haar kost je maar even moeite. En al spoedig zul je van haar vruchten eten. Hoe hard de wijsheid voor wie niets geleerd hebben. De onverstandige houdt het bij haar niet uit. Als een steen die je zwaar op de proef stelt, zo drukt zij op jou. En het duurt niet lang of je werpt haar van je af. Want de wijsheid is wat haar naam zegt. Ze is maar voor weinigen weggelegd.
Luister, mijn kind, aanvaard mijn inzicht en wijs mijn raad niet af. Steek je voeten in haar boeien en je nek in haar ketenen. Zet je schouders ronder en neem haar op. En laat haar banden je niet te zwaar wegen. Ga met heel je ziel op haar af en volg haar wegen met al je kracht. Spoor haar op en zoek haar. Dan zul je haar ontdekken. En als je haar gegrepen hebt, laat haar dan niet meer los. Ten slotte zul je rust bij haar vinden en zal zij voor jou tot vreugde worden. Dan worden voor jou haar boeien een machtige bescherming en haar ketenen een prachtige versiering. Met goud is zij dan versierd en haar banden zijn purperen snoeren. Als een prachtige versiering doe je haar om en als een vreugdekrans zet je haar op je hoofd. Als je maar wilt, mijn kind, zul je leren. En als je je geeft met hart en ziel, zul je een verstandig mens worden. Als je graag luistert, krijg je iets te horen. En als je je oren neigt, word je wijs. Zoek het gezelschap van ouderen en luister trouw naar hun wijsheid. Luister vooral naar ieder godsdienstig betoog en laat je geen wijze spreuken ontgaan. Als je een verstandig mens vindt, ga hem dan al vroeg in de ochtend bezoeken en laat je voet de drempels van zijn deuren afslijten. Blijf met je gedachten bij de voorschriften van de Heer en overweeg voortdurend zijn geboden. Dan zal hij je hart sterken en wordt je de wijsheid gegeven waarnaar je verlangt. Spreuken hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 4. Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom en aanzien is beter dan zilver en goud. Rijken en armen ontmoeten elkaar. De Heer heeft hen allemaal gemaakt. De verstandige ziet het onheil en verbergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en worden gestraft. Het loon van bescheidenheid en vrees voor de Heer is rijkdom en glorie en leven.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 283. En we hebben zo net het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 2, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 4 tot en met 6 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 1 tot en met 4 gelezen. Dan sluiten wij af met een citaat van de heilige Cyprianus. De heilige schrift komt ons tegemoet en waarschuwt ons, zeggende: wees dus niet bang voor het dreigen van de zondaar. Zijn glorie is mest en wormen. Vandaag verheven, morgen onvindbaar. Teruggekeerd tot zijn eigen stof. Zijn plannen zijn voorbij. Eerste boek Maccabeën, hoofdstuk 2, versen 62 en 63. Verheffing, zelfingenomenheid en arrogante, hoogmoedige grootspraak ontspringen niet aan de leer van Christus, die nederigheid onderwijst, maar aan de geest van de antichrist, die de Heer door zijn profeet berispt, zeggende: want gij hebt in uw hart gezegd: ik zal opstijgen ten hemel, ik zal mijn troon plaatsen boven de sterren van God, ik zal zetelen op een hoge berg, boven de hoge bergen in het noorden, ik zal opstijgen boven de wolken, ik zal gelijk zijn aan de Allerhoogste. Zo, beste luisteraars, sluiten wij ook dag 283 van ons leesjaar af. Morgen op dag 284 is het tijd voor het eerste boek Maccabeën hoofdstuk 3, Wijsheid van Jezus Sirach hoofdstukken 7 tot en met 9 en Spreuken hoofdstuk 22 versen 5 tot en met 8. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de blijde mysteries. Eerst de blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven. Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Maria sprak: wonderbaar is wat hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is hij tot in lengte van dagen, voor ieder die hem erkent. Behoeftigen schenkt hij overvloed, maar rijken gaan heen met ledige handen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. In de omgeving bevonden zich herders in het open veld. En plotseling stond een engel des Heren voor hen. De engel sprak: Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stal van David.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. Simeon nam het kind in zijn handen en verkondigde Gods lof. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd dat gij hebt bereid voor alle volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Jozef.
2: Bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael.
2: Bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Leviticus, hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 59. De Heer sprak tot Mozes en Aaron: heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en het gaat lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aaron of bij een van zijn zonen brengen. De priester onderzoekt de zieke plek op de huid. Is het haar daarop wit geworden en ligt de plek zichtbaar dieper dan de rest van de huid, dan is het een huidziekte. Als de priester dit heeft vastgesteld, moet hij die persoon onrein verklaren. Betreft het enkel een lichte witte vlek op de huid, die niet zichtbaar dieper ligt dan de rest, en zijn de haren niet wit geworden, dan moet de priester de zieke 7 dagen afzonderen. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de zieke plek op de huid niet veranderd is en niet groter is geworden, dan moet de priester hem opnieuw 7 dagen afzonderen. Blijkt na deze 7 dagen bij een nieuw onderzoek dat de plek op de huid dof is geworden en zich niet heeft uitgebreid, dan verklaart de priester hem rein. Hij had gewoon uitslag. Na het wassen van zijn kleren is hij rein. Neemt de plek op de huid, nadat de zieke bij de priester geweest is om gereinigd te worden, toch nog in omvang toe, dan moet hij opnieuw voor de priester verschijnen. Als deze de uitbreiding van de uitslag inderdaad vaststelt, moet hij hem onrein verklaren. Dan is het huidziekte. Heeft iemand huidziekte, dan moet men hem bij de priester brengen. Constateert deze op de huid een wit gezwel met wit haar erop, terwijl er nog wild vlees in groeit, dan is het een huidziekte in een vergevorderd stadium. De priester moet hem onmiddellijk onrein verklaren. Hij hoeft hem niet eerst af te zonderen, hij is al onrein. Heeft de huidziekte het hele lichaam aangetast, zodat de zieke er van het hoofd tot de voeten mee bedekt is, dan moet de priester een nauwkeurig onderzoek instellen. Blijkt dan dat de ziekte inderdaad het hele lichaam heeft aangetast, dan moet hij de zieke rein verklaren. Omdat hij helemaal wit is geworden, is hij rein. Maar zo gauw er wit vlees te zien is, is hij onrein. Constateert de priester wild vlees, dan moet hij hem onrein verklaren, want wild vlees is onrein. Het is huidziekte. Wordt het wild vlees weer wit, dan moet de zieke naar de priester gaan. Stelt deze vast dat de plek inderdaad wit is geworden, dan verklaart hij de zieke weer rein en is hij rein. Heeft iemand een zweer gehad die genezen is, maar op de plaats van de zweer is een wit gezwel of een bleekrode vlek ontstaan, dan moet hij dat laten zien aan de priester. Stelt de priester vast dat de plek zichtbaar dieper ligt dan de huid en dat het haar erop wit is geworden, dan moet hij die persoon onrein verklaren. Het is huidziekte die op de plek van de zweer is ontstaan. Stelt de priester vast dat het haar niet wit is, dat de vlek niet dieper ligt dan de huid en dof begint te worden, dan moet de priester hem 7 dagen afzonderen. Breidt de vlek op de huid zich uit, dan moet de priester hem onrein verklaren. Het is een zieke plek. Is de vlek daarentegen niet veranderd en heeft ze zich niet uitgebreid, dan is het gewoon een litteken van die zweer en moet de priester hem rein verklaren. Houdt iemand na genezing van een brandwond een bleekrode of witte vlek op zijn huid en stelt de priester vast dat het haar op de vlek wit is geworden en dat de plek zichtbaar dieper ligt dan de huid, dan is het huidziekte die op de plek van de brandwond is ontstaan. De priester moet hem onrein verklaren, het is een huidziekte. Blijkt bij het onderzoek dat het haar op die plek niet wit is en dat deze niet dieper ligt dan de huid en dof begint te worden, dan moet hij hem 7 dagen afzonderen. Stelt de priester na 7 dagen vast dat de plek op de huid inderdaad groter is geworden, dan moet hij hem onrein verklaren. Het is een huidziekte. Is de plek daarentegen niet veranderd, heeft ze zich niet uitgebreid en is ze dof geworden, dan is het gewoon een zwelling als gevolg van de brandwond. De priester moet hem rein verklaren. Het is een litteken van de brandwond. Heeft een man of een vrouw een zieke plek op het hoofd of in de baard en ziet de priester bij het onderzoek dat deze zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid en dat het haar erop dun en geel is, dan moet hij die persoon onrein verklaren. Het is schurft, een huidziekte van hoofd of baard. Wanneer de priester bij het onderzoek van de schurft constateert dat de zieke plek niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid en dat het haar erop niet zwart is, dan moet hij de zieke 7 dagen afzonderen. Stelt de priester na 7 dagen bij een nieuw onderzoek vast dat de schurft zich niet heeft uitgebreid, dat de haren niet geel zijn geworden en dat de zieke plek niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid, dan moet de zieke zich scheren, behalve op de zieke plek. Daarna moet de priester degene die schurft heeft weer 7 dagen afzonderen. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de schurft zich niet heeft uitgebreid en niet zichtbaar dieper ligt dan de rest van de huid, dan moet de priester hem rein verklaren. Na zijn kleren te hebben gewassen, is hij rein. Neemt de schurft, nadat de zieke rein is verklaard, toch nog in omvang toe en stelt de priester dit vast, dan hoeft hij niet eens te letten op geel haar, die persoon is onrein. Blijkt hem dat de plek niet veranderd is en dat er zwart haar op groeit, dan is de kwaal genezen en is die persoon rein. De priester moet hem rein verklaren. Heeft een man of een vrouw vlekken op de huid, witte vlekken wel te verstaan, dan moet de priester die onderzoeken. Blijken de vlekken op de huid dof wit te zijn, dan is het gewoon uitslag die de huid heeft aangetast. Die persoon is rein. Als een man zijn hoofdhaar verliest, dan is hij gewoon kaalhoofdig. Hij is rein. Verliest hij zijn haar voor op het hoofd, dan is hij halfkaal. Hij is rein. Komt er op het kale voor- of achterhoofd van die man een bleekrode vlek, dan heeft hij een huidziekte op de kruin of voor op het hoofd. Stelt de priester bij het onderzoek vast dat er voor op het hoofd of op de kruin een bleekrood gezwel is dat eruit ziet als een huidziekte, zoals die elders op het lichaam voorkomt, dan is hij door huidziekte aangetast. Hij is onrein. De priester moet hem onrein verklaren. Hij heeft een zieke plek op zijn hoofd. Iemand die aan huidziekte leidt, moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen. Hij moet zijn baard bedekken en roepen, onrein, onrein. Zolang de ziekte duurt, is hij onrein. Hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven. Komen er plekken op een kledingstuk van wol of linnen, op weef- of vlechtwerk van linnen of wol, op leer of op iets dat van leer gemaakt is, en zijn die plekken op het kledingstuk, op het leer, op het weef- of vlechtwerk of op een of ander leren voorwerp groen of rood, dan is het uitslag. Het moet aan de priester worden getoond. Na het onderzoek van de plek moet deze het besmette voorwerp 7 dagen apart houden. Blijkt na 7 dagen bij het onderzoek dat de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op het leren gebruiksvoorwerp groter is geworden, dan is het kwaadaardige uitslag. Het voorwerp is onrein. Het kledingstuk, het weef- of vlechtwerk van wol of linnen of de leren voorwerpen waarop de vlek zit, moet hij verbranden. Het is kwaadaardige uitslag. Het moet worden verbrand. Ziet de priester echter bij het onderzoek dat de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op de leren voorwerpen niet groter is geworden, dan moet hij het besmette voorwerp laten wassen en het opnieuw 7 dagen apart houden. Stelt de priester na het wassen vast dat de plek niet van kleur is veranderd en niet groter is geworden, dan is het voorwerp onrein. Het moet worden verbrand. Hier geldt hetzelfde als bij de kale plek op de kruin of voor op het hoofd. Stelt de priester echter vast dat de plek na het wassen dof geworden is, dan moet hij die plek uit het kledingstuk, het leer of het weef- of vlechtwerk verwijderen. Komt de plek op het kledingstuk, het weef- of vlechtwerk of op het leren voorwerp toch weer tevoorschijn, dan woekert het voort. Het bewuste voorwerp moet worden verbrand. Komt na het wassen de plek op het kledingstuk, op het weef- of vlechtwerk of op een leren voorwerp niet meer terug, dan moet men het nog eens wassen. Daarna is het rein. Dit is de wet die bepaalt hoe men plekken in wol of linnen kleren, in weef- of vlechtwerk en in leren voorwerpen rein of onrein moet verklaren.

Leviticus, hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 57. De Heer sprak tot Mozes: als iemand die een huidziekte heeft rein verklaard kan worden, gelden de volgende regels. Men moet hem bij de priester brengen. Deze gaat het kamp uit en stelt een onderzoek in. Blijkt dan dat de leider van zijn ziekte is genezen, dan laat de priester voor degene die gereinigd wil worden twee levende, reine vogels halen en cederhout, karmozijn en hyssop. De priester slacht een van de vogels boven een aardenschaal gevuld met bronwater. De nog levende vogel dompelt hij tezamen met het cederhout, de karmozijn en de hyssop in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is. Daarna besprenkelt hij degene die van zijn ziekte gereinigd wil worden 7 maal en reinigt hem zo. De nog levende vogel laat hij wegvliegen. Degene die gereinigd wil worden moet zijn kleren wassen, zijn haar afscheren en een bad nemen. Dan is hij rein. Hij kan terugkomen naar het kamp, maar hij mag de eerste 7 dagen nog niet in zijn tent komen. Na die 7 dagen moet hij al zijn haren van hoofd, baard en wenkbrauwen afscheren. Daarna moet hij zijn kleren wassen en een bad nemen. Dan is hij weer rein. Op de 8e dag moet hij 2 schapen zonder gebrek meebrengen, een lam van nog geen jaar en zonder gebrek, 3 tinden Isaron bloem met olie aangemaakt voor een meeloffer en een log olie. De priester die de reiniging voltrekt, brengt degene die gereinigd wil worden met zijn gave voor de Heer bij de ingang van de tent van samenkomst. Hij offert het ene schaap met de log olie als schuldoffer en staande voor de Heer zondert hij beide af als gewijd aandeel van de priesters. Hij slacht het dier in het heiligdom, op de plek waar men ook het zondeoffer en het brandoffer slacht. Want het schuldoffer is, evenals het zondeoffer, voor de priester. Het is hoogheilig. De priester doet dan bij degene die gereinigd wil worden, wat bloed van het offerdier op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet. Hij giet wat olie in de palm van zijn linkerhand, doopt er een vinger van zijn rechterhand in en sprenkelt 7 maal olie voor de Heer. Van de rest van de olie, die de priester nog in zijn linkerhand heeft, strijkt hij bij degene die gereinigd wil worden iets op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet over het bloed van het schuldoffer heen. De olie die de priester dan nog op zijn hand heeft, smeert hij op het hoofd van degene die gereinigd wil worden. Zo voltrekt hij aan hem de verzoeningsrieten voor de Heer. Daarna draagt de priester het zondeoffer op en voltrekt de verzoeningsrieten aan degene die van zijn onreinheid gereinigd wil worden. Ten slotte slacht hij het brandoffer en draagt dit samen met het meeloffer op het altaar op. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten en wordt hij weer rein. Is de man zo arm dat hij dit alles niet kan betalen, dan kan hij volstaan met een schaap voor een schuldoffer dat als gewijd deel wordt afgezonderd om de verzoeningsrieten voor hem te voltrekken. Een Isaron bloem met olie aangemaakt voor een meeloffer, een log olie en 2 tortels of duiven, wat hij zich kan veroorloven, voor een zondeoffer en een brandoffer. Op de 8e dag van de reiniging brengt hij dit alles naar de priester, bij de ingang van de tent van samenkomst, voor de Heer. Staande voor de Heer zondert de priester het schaap voor het schuldoffer en de log olie af als gewijd aandeel voor de priesters. Dan slacht hij het schaap voor het schuldoffer en doet bij degene die gereinigd wil worden wat bloed op de rechter oorlel, de rechter duim en de grote teen van zijn rechtervoet. De priester giet wat

olie in de palm van zijn linkerhand en sprenkelt deze met zijn rechterwijsvinger 7 maal voor de Heer. Van de olie die hij nog op zijn hand heeft, doet hij bij degene die gereinigd wil worden iets op de rechteroorlel, de rechterduim en de grote teen van zijn rechtervoet, over het bloed van het schuldoffer heen. De olie die de priester dan nog op zijn hand heeft, smeert hij op het hoofd van degene die gereinigd wil worden. Zo voltrekt hij aan hem de verzoeningsrieten voor de Heer. Dan draagt hij een van de tortels of duiven, naar gelang hij zich kan veroorloven, als zondeoffer op. De andere als brandoffer, tezamen met een meeloffer. Zo voltrekt de priester aan hem die gereinigd wil worden, de verzoeningsrieten voor de Heer. Dit is de wet voor hen die aan huidziekte lijden en die de gewone kosten van de reiniging niet kunnen betalen. De Heer sprak tot Mozes en Aaron: Wanneer u in Kanaan aangekomen bent, het land dat ik u in bezit geef, en ik veroorzaak daar uitslag aan een huis, dan moet de eigenaar het aan de priester melden en zeggen: Ik heb in mijn huis een zieke plek geconstateerd. Voordat de priester de plek komt onderzoeken, geeft hij het bevel om het huis te ontruimen, zodat niets in het huis onrein wordt. Pas dan gaat hij het huis in om het te onderzoeken. Blijkt hem bij dat onderzoek dat de muren inderdaad zijn aangetast en dat er groene of rode plekken op zitten die zichtbaar dieper liggen dan de rest van de muur, dan gaat de priester het huis uit en sluit hij de deur voor 7 dagen. Na die 7 dagen komt hij terug. Als blijkt dat de plekken op de muren van het huis groter zijn geworden, dan haalt men er op zijn bevel de aangetaste stenen uit en werpt die buiten de stad op een onreine plaats. Hij laat alle binnenmuren van het huis afkrabben en het afgekrabde pleisterwerk buiten de stad storten op een onreine plaats. Daarna vervangt men de oude stenen door nieuwe en het huis wordt opnieuw bepleisterd. Komen de plekken, nadat de stenen uit het huis zijn verwijderd en de muren zijn afgekrabd en opnieuw bepleisterd, toch weer tevoorschijn, en stelt de priester bij het onderzoek vast dat deze groter zijn geworden, dan heerst er in het huis kwaadaardige uitslag. Het is onrein. Het huis moet worden afgebroken. De stenen, het houtwerk en al het puin moeten buiten de stad naar een onreine plaats gebracht worden. Iedereen die zo'n huis binnengaat, gedurende de tijd dat de priester het gesloten heeft, is tot de avond onrein. Wie erin slaapt of eet, moet zijn kleren wassen. Stelt de priester bij het onderzoek vast dat de plekken, nadat het huis opnieuw bepleisterd is, niet groter zijn geworden, dan verklaart hij het huis rein. De zieke plekken zijn genezen. Om het huis van zondesmet te reinigen, neemt hij 2 vogels, cederhout, karmozijn en hyssop. De ene vogel slacht hij boven een aardeschaal met bronwater. Dan neemt hij het cederhout, de hyssop, de karmozijn en de nog levende vogel, doopt ze in het bloed van de vogel die boven het bronwater geslacht is en besprenkelt het huis 7 maal. Zo reinigt hij het huis van zondesmet door het bloed van de vogel, het bronwater, de levende vogel, het cederhout, de hyssop en de karmozijn. De levende vogel laat hij dan buiten de stad wegvliegen. Zo voltrekt hij aan het huis de verzoeningsritten. Het is weer rein. Dit is de wet op alle soorten van huidziekte, op schurft, op de zieke plekken, aan kleren of huis, op gezwellen, uitslag en vlekken. Zij geeft aan wanneer iets onrein is of rein. Dit is de wet op de huidziekte.

Leviticus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die gestorven waren toen ze de Heer naderden, sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen uw broer Aaron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark. Dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd. Dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt, neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij twee bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene is voor de Heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer valt, wordt door Aaron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt levend voor de Heer geplaatst om er de verzoeningsrieten aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aaron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de Heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handen vol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de Heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult, anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprenkelt hij 7 maal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel. Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprenkelt het voor en op het verzoendeksel, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrieten, voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst, die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aaron de tent van samenkomst binnengaat, om in het heiligdom de verzoeningsrieten te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrieten voor zichzelf, voor zijn familie en voor heel de gemeenschap van Israël voltrokken heeft, komt hij weer naar buiten om de verzoeningsrieten te voltrekken aan het altaar dat voor de Heer staat. Hij strijkt het bloed van de stier en de bok op de 4 horens van het altaar. Dan sprenkelt hij er met zijn wijsvinger 7 maal bloed op. Zo zuivert hij het altaar van de onreinheden van de Israëlieten en heiligt het. Als Aaron de verzoeningsrieten van het heiligdom, van de tent van samenkomst en het altaar voltooid heeft, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en bekent over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. In de woestijn wordt de bok losgelaten. Vervolgens gaat Aaron de tent van samenkomst binnen, ontdoet zich van de linnen gewaden die hij bij het betreden van het heiligdom had aangetrokken en legt ze daar neer. Daarna neemt hij op een heilige plaats een bad, trekt zijn eigen kleren weer aan en gaat naar buiten om het brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk, om zo voor zichzelf en het volk de verzoeningsrieten te voltrekken. Het vet van het zondeoffer laat hij op het altaar in rook opgaan. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Als met het bloed van de stier en van de bok van het zondeoffer in het heiligdom de verzoeningsrieten is voltrokken, moeten de dieren buiten het kamp worden gebracht. De huid, het vlees en de darmen moet men verbranden. Degene die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Het is een blijvend voorschrift dat u op de 10e dag van de 7e maand moet vasten en dat u geen arbeid verricht. Dat geldt voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont. Want op die dag zal men voor u de verzoeningsrieten voltrekken om u te reinigen van al uw zonden. Zo zult u weer rein zijn voor de Heer.
U moet dus grote sabbat houden en vasten. Dat is een blijvend voorschrift. De priester die men door zalving gewijd heeft en die zijn vader in het ambt opvolgt, voltrekt de verzoeningsrieten en doet daarvoor de heilige linnen gewaden aan. Hij is het die de verzoeningsrieten voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom, voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk. Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsrieten te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten. Men deed het zoals de Heer het Mozes bevolen had.

Leviticus, hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 34. Na de dood van de twee zonen van Aaron, die gestorven waren toen ze de Heer naderden, sprak de Heer tot Mozes: Zeg tegen uw broer Aaron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark. Dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd. Dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt, neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij twee bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de twee bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene is voor de Heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer valt, wordt door Aaron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt levend voor de Heer geplaatst om er de verzoeningsrieten aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aaron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de Heer een wierookschaal vol gloeiende kolen en twee handen vol fijne, geurige wierook en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de Heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult, anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprinkelt hij zevenmaal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel. Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprinkelt het voor en op het verzoendeksel, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrieten, voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst, die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aaron de tent van samenkomst binnengaat, om in het heiligdom de verzoeningsrieten te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrieten voor zichzelf, voor zijn familie en voor heel de gemeenschap van Israël voltrokken heeft, komt hij weer naar buiten om de verzoeningsrieten te voltrekken aan het altaar dat voor de Heer staat. Hij strijkt het bloed van de stier en de bok op de vier horens van het altaar. Dan sprenkelt hij er met zijn wijsvinger zevenmaal bloed op. Zo zuivert hij het altaar van de onreinheden van de Israëlieten en heiligt het. Als Aaron de verzoeningsrieten van het heiligdom, van de tent van samenkomst en het altaar voltooid heeft, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en bekent over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. In de woestijn wordt de bok losgelaten. Vervolgens gaat Aaron de tent van samenkomst binnen, ontdoet zich van de linnen gewaden die hij bij het betreden van het heiligdom had aangetrokken en legt ze daar neer. Daarna neemt hij op een heilige plaats een bad, trekt zijn eigen kleren weer aan en gaat naar buiten om de brandoffer op te dragen voor zichzelf en voor het volk, om zo voor zichzelf en het volk de verzoeningsrieten te voltrekken. Het vet van het zondeoffer laat hij op het altaar in rook opgaan. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Als met het bloed van de stier en van de bok van het zondeoffer in het heiligdom de verzoeningsrieten is voltrokken, moeten de dieren buiten het kamp worden gebracht. De huid, het vlees en de darmen moet men verbranden. Degene die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Het is een blijvend voorschrift dat u op de tiende dag van de zevende maand moet vasten en dat u geen arbeid verricht. Dat geldt voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont. Want op die dag zal men voor u de verzoeningsrieten voltrekken om u te reinigen van al uw zonden. Zo zult u weer rein zijn voor de Heer.
U moet dus grote sabbat houden en vasten. Dat is een blijvend voorschrift. De priester die men door zalving gewijd heeft en die zijn vader in het ambt opvolgt, voltrekt de verzoeningsrieten en doet daarvoor de heilige linnen gewaden aan. Hij is het die de verzoeningsrieten voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom, voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk. Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsrieten te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten. Men deed het zoals de Heer het Mozes bevolen had.

Leviticus, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten: Dit beveelt de Heer. Wanneer een Israëliet in of buiten het kamp een rund, een schaap of een geit slacht en het dier niet naar de ingang van de tent van samenkomst brengt om het voor de verblijfplaats van de Heer als offergave aan hem aan te bieden, wordt hem dat als bloedschuld aangerekend. Hij heeft bloed vergoten, hij wordt uit zijn volk verwijderd. De Israëlieten mogen hun slachtoffers niet opdragen op elke willekeurige plek. Zij moeten de offerdieren bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van samenkomst, om ze daar als slachtoffers aan de Heer op te dragen. De priester sprenkelt het bloed bij de ingang van de tent van samenkomst op het altaar en laat het in rook opgaan als een geurige gave die de Heer behaagt. Zij mogen niet langer slachtoffers opdragen aan de saters die zij ontuchtig achterna lopen. Dit is een blijvend voorschrift voor hen door al uw generaties heen. U moet tegen hen zeggen: Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, een brandoffer of een slachtoffer opdraagt en het niet bij de ingang van de tent van samenkomst brengt om het aan de Heer aan te bieden, dan wordt hij uit zijn volk verwijderd. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, bloed nuttigt, treed ik persoonlijk tegen hem op en verwijder ik hem uit zijn volk. Want de levenskracht van mens en dier zit in het bloed. Ik sta u alleen toe om het te gebruiken op het altaar, om de verzoeningsrieten te voltrekken, want door de levenskracht bewerkt het bloed verzoening. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: Niemand van u mag bloed nuttigen, ook niet de vreemdeling die bij u woont. Als iemand, een Israëliet of een vreemdeling die bij u woont, op de jacht wild of gevogelte vangt, dat mag gegeten worden, dan moet hij het bloed eruit laten lopen en met zand bedekken. Want de levenskracht van mens en dier is zijn bloed. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd: Nuttig nooit bloed van mens of dier, want de levenskracht van mens en dier zit in zijn bloed. Ieder die het nuttigt, wordt uit zijn volk verwijderd. Iedereen, geboren Israëliet of vreemdeling, die eet van een dier dat doodgegaan of verscheurd is, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Hij is tot de avond onrein, dan wordt hij weer rein. Wast hij zijn kleren niet en neemt hij geen bad, dan zal hij ervoor boeten.

Leviticus, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 30. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de Israëlieten: Ik ben de Heer uw God. Leef niet naar de gebruiken van Egypte waar u gewoond hebt, noch naar die van Kanaan waar ik u heen breng. Richt uw leven niet in volgens hun gewoonten, maar houd u aan mijn wetten en richt uw leven naar mijn voorschriften. Ik ben de Heer, uw God. Onderhoud mijn voorschriften en wetten. De mens die ze volbrengt, vindt daardoor het leven. Ik ben de Heer. Niemand van u mag een bloedverwant naderen om zijn schaamte te ontbloten. De schaamte van uw vader en de schaamte van uw moeder mag u niet ontbloten. Omdat zij uw moeder is, mag u haar schaamte niet ontbloten. Ook de schaamte van een andere vrouw van uw vader mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw vader. De schaamte van uw zuster, een dochter van uw vader of van uw moeder, in uw familie of daarbuiten geboren, mag u niet ontbloten. De schaamte van een dochter van uw zoon of dochter mag u niet ontbloten. Het is immers uw eigen schaamte. De schaamte van de dochter van een andere vrouw van uw vader, door uw vader verwekt, mag u niet ontbloten. Omdat zij uw zuster is, mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de zuster van uw vader mag u niet ontbloten. Zij is de naaste bloedverwant van uw vader. De schaamte van een zuster van uw moeder mag u niet ontbloten. Zij is een bloedverwant van uw moeder. De schaamte van een broer van uw vader mag u niet ontbloten en zijn vrouw mag u niet benaderen. Zij is uw tante. De schaamte van uw schoondochter mag u niet ontbloten. Omdat zij de vrouw van uw zoon is, mag u haar schaamte niet ontbloten. De schaamte van de vrouw van uw broer mag u niet ontbloten. Het is de schaamte van uw broer. De schaamte van een vrouw en die van haar dochter mag u niet beide ontbloten. Ook de dochter van een zoon of dochter van die vrouw mag u niet huwen. Omdat zij bloedverwanten zijn, mag u haar schaamte niet ontbloten. Dat is een schande. U mag niet trouwen met een zuster van uw vrouw. Wanneer u de schaamte van de een ontbloot terwijl de ander nog leeft, geeft dat jaloezie. U mag niet naderen tot een vrouw die menstrueert en onrein is. U mag geen gemeenschap hebben met een vrouw van uw naaste. Dan verontreinigt u uzelf. U mag niet toestaan dat een van uw nakomelingen geofferd wordt aan de Moloch. U mag de naam van uw God niet ontwijden. Ik ben de Heer. Met een man mag u geen omgang hebben zoals met een vrouw. Dat is een gruwel. Met geen enkel dier mag u geslachtsgemeenschap hebben en u zo verontreinigen. Ook een vrouw mag zich niet inlaten met een dier. Dat is een schanddaad. Verontreinig u dus niet door dergelijke dingen, want de volken die ik voor u verdrijf, hebben zich daardoor verontreinigd. Zo is het land onrein geworden. Ik heb het geteisterd vanwege zijn misdaad, zodat het zijn bewoners uitspuwde. Maar u moet mijn voorschriften en wetten onderhouden en geen van deze gruweldaden bedrijven, noch de geboren Israëliet, noch de vreemdeling die bij u woont. Want al die gruweldaden hebben de mensen die voor u in dit land woonden bedreven, zodat het land er onrein van werd. Zorg dus dat u het land niet opnieuw verontreinigt, anders spuwt het ook u uit, zoals het de volken voor u heeft uitgespuwd. Iedereen die dergelijke gruweldaden bedrijft, moet uit zijn volk worden verwijderd. Houd u aan wat ik u voorschrijf en laat u niet in met die afschuwelijke gebruiken die voor u in zwang waren. Verontreinig u daardoor niet. Ik ben de Heer, uw God.

Leviticus, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 37. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen heel de gemeenschap van de Israëlieten: Wees heilig, want ik, de Heer, uw God, ben heilig. Ieder van u moet eerbied hebben voor zijn moeder en vader en moet mijn sabbatdagen onderhouden. Ik ben de Heer, uw God. Laat u niet in met afgoden en maak geen metalen beelden. Ik ben de Heer, uw God. Wanneer u aan de Heer een slachtoffer opdraagt, doe het dan zo dat hij behagen in u vindt. Dat offer moet op de dag zelf of op de dag daarna gegeten worden. Wat er op de derde dag nog over is, moet worden verbrand. Op de derde dag mag men er niet meer van eten. Het is besmet en komt de offeraar niet ten goede. Wie ervan eet, zal ervoor boeten. Wat de Heer gewijd was, heeft hij ontwijd. Hij wordt uit zijn volk verwijderd. Als u de oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien en wat is blijven liggen, niet bijeenrapen. U mag in uw wijngaard geen nalezing houden en de afgevallen druiven niet bijeenrapen. Dat alles is bestemd voor de arme en de vreemdeling. Ik ben de Heer, uw God. U mag elkaar niet bestelen, niet beliegen en niet bedriegen. U mag mijn naam niet gebruiken voor mijn eed, want dan ontwijdt u de naam van uw God. Ik ben de Heer. U mag uw naaste niet uitbuiten en hem in niets tekort doen. Wat een dagloner verdient, mag u niet vasthouden tot de volgende ochtend. U mag een dove niet vervloeken en een blinde niets in de weg leggen waarover hij struikelen kan. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig bij het recht spreken. Begunstig de armen niet en zie de rijken niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over uw volksgenoten. Strooi geen lasterpraat rond over elkaar en sta uw naaste niet naar het leven. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend tegen uw broeder. Wijs elkaar terecht, dan maakt u zich niet schuldig aan de zonde van een ander. Neem geen wraak op een volksgenoot en koester geen wrok tegen hem. U zult uw naaste lief hebben zoals uzelf. Ik ben de Heer. Onderhoud mijn wetten. U mag geen dieren van verschillende soort kruisen. U mag op uw akker geen twee gewassen zaaien. U mag geen kleren dragen van twee soorten stof. Heeft iemand gemeenschap met een vrouw en het is een slavin die voor een andere man bestemd is, terwijl er voor haar nog geen losgeld is betaald en zij nog niet vrijgelaten is, dan moet er schadevergoeding worden gegeven. Ze hoeven niet ter dood worden gebracht. Zij was immers nog niet vrijgelaten. De man moet als schuldoffer voor de Heer een ram naar de ingang van de tent van samenkomst brengen. Met deze ram moet de priester voor de Heer aan hem de verzoeningsrieten voltrekken vanwege de zonde die hij heeft bedreven. Dan wordt deze daad hem vergeven. Als u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u van de vruchtbomen afblijven. 3 jaar moet u ervan afblijven. Zij mogen niet worden gegeten. In het 4e jaar zijn alle vruchten bestemd voor een dankfeest ter ere van de Heer. Pas in het 5e jaar mag u de vruchten eten. Dan zullen de bomen steeds meer vrucht opbrengen. Ik ben de Heer uw God. Iets waar het bloed nog in zit, mag u niet eten. U mag u niet inlaten met waarzeggerij of dodenbezwering. U mag aan uw hoofdhaar geen ronde rand knippen en de rand van uw baard niet wegnemen. U mag uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben de Heer. Onteer uw dochter niet door van haar een publieke vrouw te maken, anders wordt het land ontuchtig en wemelt het van schanddaden. U moet mijn sabbatdagen onderhouden en eerbied hebben voor mijn heiligdom. Ik ben de Heer. U mag geen contact zoeken met de geesten van gestorvenen en geen orakels ondervragen. Daardoor zou u zich verontreinigen. Ik ben de Heer uw God. U moet opstaan voor een grijsaard en eerbied hebben voor een bejaarde. U moet ontzag hebben voor uw God. Ik ben de Heer. Wanneer er vreemdelingen in uw land wonen, mag u die niet slecht behandelen. Vreemdelingen die bij u wonen hebben dezelfde rechten als een geboren Israëliet. U moet hen beminnen als uzelf,
want u bent zelf vreemdeling geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God. Wees niet partijdig in de rechtspraak en niet oneerlijk met lengtematen, gewichten of inhoudsmaten. U moet een zuivere weegschaal gebruiken, juiste gewichten en juiste maten voor koren en olie. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte leidde. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Ik ben de Heer.

Leviticus. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 27. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: iedere Israëliet of vreemdeling in Israël die een van zijn kinderen ter beschikking stelt van de Moloch, moet sterven. Het volk van het land moet hem stenigen. Ik treed persoonlijk op tegen zo iemand en verwijder hem uit zijn volk. Door een van zijn kinderen ter beschikking te stellen van de Moloch, heeft hij mijn heiligdom verontreinigd en mijn heilige naam ontwijd. Mocht het volk van het land zijn ogen sluiten voor het feit dat die man een van zijn kinderen ter beschikking heeft gesteld van de Moloch, en mocht het hem niet ter dood brengen, dan keer ik mij tegen hem en tegen zijn geslacht. Ik zal hem en alle anderen die ontuchtig de Moloch nalopen uit hun volk verwijderen. Tegen degene die contact zoekt met geesten en die orakels raadpleegt en deze ontuchtig achterna loopt, treed ik persoonlijk op en verwijder hem uit zijn volk. Zorg dat u heilig bent. Wees heilig, want ik ben de Heer uw God. Onderhoud mijn wetten. Ik ben de Heer, degene die u heiligt. Ieder die zijn vader en zijn moeder vervloekt, moet ter dood worden gebracht. Hij heeft zijn vader en zijn moeder vervloekt. Hij heeft zijn dood aan zichzelf te wijten. Hij die overspel pleegt met de vrouw van een ander, met de vrouw van zijn naaste, moet ter dood worden gebracht. Hij zelf en de vrouw met wie hij overspel heeft gepleegd. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw van zijn vader, ontbloot hij de schaamte van zijn vader. Beiden moeten ter dood worden gebracht. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man gemeenschap heeft met zijn schoondochter, moeten beiden ter dood gebracht worden. Zij hebben een schanddaad begaan. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten. Als een man met een andere man omgang heeft zoals met een vrouw, begaan beiden een afschuwelijke daad. Zij moeten ter dood worden gebracht.

moeder en zij zien elkaar schaamte, dan is dit een schande. Voor de ogen van hun volksgenoten moeten zij verwijderd worden. Hij heeft de schaamte van zijn zuster ontbloot. Hij moet voor zijn misdaad boeten. Als een man gemeenschap heeft met een vrouw tijdens de menstruatie en haar schaamte de bron van haar bloeding ontbloot en zij stemt daarmee in, dan moeten beiden uit hun volk worden verwijderd. De schaamte van een zuster van uw vader of uw moeder mag u niet ontbloten. Wie zoiets doet, heeft zijn eigen bloedverwant ontbloot. Hij moet voor zijn misdaad boeten. Een man die gemeenschap heeft met zijn tante ontbloot de schaamte van zijn oom. Zij moeten voor hun zonde boeten en zullen kinderloos sterven. Als een man met de vrouw van zijn broer trouwt, is dat een schande. Hij heeft de schaamte van zijn broer ontbloot. Zij zullen kinderloos blijven. Onderhoud en volbreng al mijn wetten en voorschriften. Dan zal het land waar ik u heen breng om er te wonen, u niet uitspuwen. Leef niet naar de gebruiken van de volken die ik voor u verjaag. Omdat ze dergelijke dingen deden, walgde ik van hen. Toen sprak ik tot u. U zult hun land in bezit nemen. Ik geef het u in bezit, een land dat overvloeit van melk en honing. Ik ben de Heer uw God. Ik heb u van de andere volken onderscheiden. Maak dan onderscheid tussen reine en onreine landdieren, tussen reine en onreine vogels. Besmet u niet met die landdieren, vogels en kruipende dieren die ik onrein heb verklaard en als zodanig heb aangewezen. Wees heilig voor mij, want ik, de Heer, ben heilig. Ik heb u van de andere volken onderscheiden om mij toe te behoren. Mannen of vrouwen in wie de geest van een dode is, of die aan waarzeggerij doen, moeten ter dood worden gebracht. Zij moeten worden gestenigd. Zij hebben hun dood aan zichzelf te wijten.

Leviticus, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen de priesters, de zonen van Aaron, een priester mag zich niet verontreinigen aan het lijk van een volksgenoot, tenzij het gaat om een naaste bloedverwant, zijn vader, zijn moeder, zijn zoon, zijn dochter, zijn broer. Hij mag zich ook verontreinigen aan een ongehuwde zuster die hem nog nastaat, omdat zij niet met een man geweest is. Maar zodra zij gehuwd is, mag hij zich niet aan haar verontreinigen en zich niet ontwijden. Zij mogen op hun hoofd geen kale plek maken, de rand van hun baard niet afscheren en hun lichaam niet kerven. Zij moeten heilig zijn voor hun God en mogen zijn naam niet ontwijden. Zij dragen de offers van de Heer op, de spijs van hun God, zij zijn heilig. Zij mogen niet huwen met een publieke vrouw, met een vrouw die oneerd is, of met een vrouw die door haar man verstoten is, want de priester is heilig voor zijn God. U moet hem dan ook als heilig beschouwen, want hij draagt de spijs van uw God op. Hij moet heilig voor u zijn, want ik, de Heer, die u heiligt, ben heilig. De dochter van een priester die zich door ontucht onteert, onteert haar vader. Zij moet worden verbrand. De priester, die de hoogste is onder de zijnen, op wiens hoofd de zalvingsolie is uitgegoten en die gewijd is om de gewaden te dragen, mag zijn hoofdhaar niet los laten hangen en zijn kleren niet scheuren. Hij mag niet bij een lijk komen en zich daardoor verontreinigen, zelfs niet als het zijn vader of moeder is. Hij mag zich niet verwijderen uit het heiligdom van zijn God en het niet ontwijden, want hij is door de zalving met olie aan zijn God gewijd. Ik ben de Heer. De vrouw die hij huwt, moet maagd zijn. Hij mag geen weduwe huwen, geen verstoten vrouw, geen onteerde vrouw en geen publieke vrouw. Hij mag alleen trouwen met een maagd uit zijn volk. Dan ontwijdt hij zijn nakomelingen niet. Ik ben de Heer die hem heiligt. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron, als iemand van uw nakomelingen een gebrek heeft, dan mag hij niet optreden om de spijs van zijn God op te dragen. Dat geldt door al uw generaties heen. Iemand met een gebrek mag niet als priester optreden. Een blinde niet, een kreupele niet, evenmin iemand met een geschonden of misvormde neus, of iemand die zijn been of arm heeft gebroken. Ook iemand met een bochel niet, een dwerg niet, evenmin iemand met een vlek op het oog, met een of andere huidziekte of iemand die gecastreerd is. Iemand van de nakomelingen van de priester Aaron, die een van die gebreken heeft, mag niet optreden om de offergave van de Heer op te dragen. Vanwege zijn gebrek mag hij niet optreden om de spijs van zijn God te offeren. Hij mag wel de spijs van zijn God eten, het heilige zowel als het hoogheilige. Maar vanwege zijn gebrek mag hij niet achter het voorhangsel komen en het altaar niet naderen. Hij mag mijn heiligdom niet ontwijden, want ik ben de Heer die hen heiligt. Mozes bracht dit over aan Aaron en zijn zonen en aan alle Israëlieten.

Leviticus. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 33. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron en zijn zonen: Waar het gaat om de heilige gaven van de Israëlieten, moeten zij de grootste zorgvuldigheid in acht nemen en mogen zij mijn heilige naam niet ontwijden. Want aan mij hebben zij die gaven gewijd. Ik ben de Heer. Zeg hun: Voor al uw generaties geldt dat als iemand van uw nakomelingen onrein is en toch nadert tot de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer wijden, die persoon van mij verwijderd moet worden. Ik ben de Heer. Als iemand van Aarons nakomelingen een huidziekte heeft of aan een druiper lijdt, mag hij niet eten van de heilige gaven vooraleer hij weer rein is. Dat geldt ook voor degene die iets aanraakt dat door contact met een lijk onrein is geworden. Voor degene die een zaaduitstorting heeft, die in aanraking komt met kruipend gedierte dat onrein maakt, of met een mens die onrein maakt, of voor degene die op een of andere manier onrein is geworden. Hij is tot de avond onrein en mag niet van de heilige gaven eten voordat hij een bad heeft genomen. Na zonsondergang is hij weer rein. Dan mag hij weer eten van de heilige gaven, want daar moet hij van leven. Een dier dat dood is gegaan of verscheurd is, mag hij niet eten, anders wordt hij onrein. Ik ben de Heer. De priesters moeten doen wat ik hun voorschrijf en op dit punt niet zondigen, want als zij het heilige ontwijden, zou dat hun dood zijn. Ik ben de Heer die hen heiligt. Geen onbevoegde mag van de gewijde gaven eten. Iemand die bij een priester inwoont of werkt, evenmin. De slaven die een priester met zijn eigen geld heeft gekocht of die in huis geboren zijn, mogen ervan eten. De dochter van een priester, die met een niet-priester is getrouwd, mag niet eten van de heilige gaven die opgedragen worden. Is zij weduwe geworden of door haar man verstoten, heeft zij geen kinderen en is zij terug in het ouderlijk huis, zoals in haar jeugd, dan mag zij eten van wat haar vader eet. Een onbevoegde mag dat niet. Iemand die door onoplettendheid van de heilige gaven eet, moet deze vermeerderd met een vijfde aan de priester vergoeden. De priesters mogen de heilige gaven die de Israëlieten aan de Heer opdragen niet laten ontwijden. Zij zouden er de oorzaak van zijn dat de Israëlieten, door het eten van de gaven die een priester toekomen, schuld op zich laden en tot boete verplicht zijn. Ik ben de Heer die hen heiligt. De Heer sprak tot Mozes: Zeg tegen Aaron en zijn zonen en tegen alle Israëlieten: Als een Israëliet of een vreemdeling in Israël een gelofteoffer of een vrije gave als brandoffer aan de Heer wil aanbieden, moet hij daarvoor een mannelijk dier nemen zonder gebrek, een rund, een schaap of een geit. Dan schept de Heer behagen in hem. Dieren met een gebrek mag u niet aanbieden, dan schept de Heer geen behagen in u. Ook als iemand ter vervulling van een gelofte of als vrije gave een rund of een stuk kleinvee aan de Heer opdraagt als slachtoffer, moet het, om aanvaard te worden, een gaaf dier zijn, zonder gebrek. Is een dier blind, kreupel of verminkt, heeft het zweren, uitslag of huidziekte, dan mag u het de Heer niet offeren. Zulke dieren mag u niet op het altaar brengen als offergaven voor de Heer. Een rund of een schaap dat misvormd is, mag u wel als vrije gave aanbieden, maar als gelofteoffer wordt het niet aanvaard. Een dier dat door kneuzen, verbrijzelen, afrukken of snijden gecastreerd is, mag u de Heer niet aanbieden. Een dergelijk dier offert men niet in uw land, en u mag het ook niet van een vreemdeling aannemen om het aan te bieden als spijs voor uw God. Zij zijn geschonden en hebben een gebrek, zij worden niet aanvaard. De Heer sprak tot Mozes: Het jong van een rund, een schaap of een geit moet de eerste 7 dagen na de geboorte bij het moederdier blijven. Pas vanaf de 8e dag wordt het door de Heer als offergave aanvaard. Maar u mag een rund of een schaap niet slachten op dezelfde dag als een jong van dat dier. Biedt u de Heer een slachtoffer aan uit dankbaarheid, doe het dan zo dat het aanvaard wordt. Het moet op de dag zelf worden gegeten en u mag er niets van overlaten tot de volgende dag. Ik ben de Heer. U moet mijn geboden stipt onderhouden. Ik ben de Heer. Mijn heilige naam mag u niet ontwijden. Ik wil mijn heiligheid door de Israëlieten erkend zien. Ik ben de Heer die u heiligt.
Ik heb u uit Egypte geleid om uw God te zijn. Ik ben de

Als ik u ontmoet, mijn God, in de zachte stilte. U bent hier, dat is genoeg. U bent genoeg.

Leviticus, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 24. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de feesten ter ere van de Heer, die u voor mij tot heilige dagen moet uitroepen, zijn de volgende. 6 dagen wordt er gewerkt, maar de 7e dag is een sabbat, een heilige dag. U mag dan niet werken. Het is een sabbat ter ere van de Heer, waar u ook woont. Dit zijn de feesten voor de Heer, de heilige dagen, die u op de gestelde tijd moet vieren. De 14e dag van de eerste maand, tegen zonsondergang, is het Pasen, ter ere van de Heer. De 15e dag van die maand is het feest van de ongezuurde broden, ter ere van de Heer. Dan moet u 7 dagen ongezuurd brood eten. De eerste dag is een heilige dag, u mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u de Heer offers aanbieden. De 7e dag is een heilige dag, dan mag u niet werken. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: wanneer u in het land komt dat ik u schenk en er de oogst binnenhaalt, moet u de eerste schoof naar de priester brengen. Staande voor de Heer zondert hij deze af als aandeel voor de priester. Dan schept de Heer behagen in u. Dit moet de dag na de sabbat gebeuren. Op de dag dat de schoof op deze wijze wordt aangeboden, moet u een gaaf lam van nog geen jaar als brandoffer aan de Heer opdragen. Daarbij hoort een meeloffer van 2 isaron bloem, aangemaakt met olie als geurige gave die de Heer behaagt, en een plengoffer van 1/4 hin wijn. Tot de dag dat u dit offer aan uw God hebt opgedragen, mag u geen brood eten en geen graankorrels, gepoft of niet gepoft. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Vanaf de dag na de sabbat, waarop u de schoof hebt gebracht die voor de priester bestemd is, moet u 7 sabbatten tellen. En de dag na de 7e sabbat, op de 50e dag, moet u aan de Heer vers graan offeren. Van de plaats waar u woont, moet u als bijdrage 2 broden meebrengen van 2 isaron bloem, met zuurdeeg gebakken, om die als eerstelingen aan de Heer aan te bieden. Bij dit brood moet u 7 gave lammeren van nog geen jaar, een stier en 2 rammen aan de Heer opdragen, met bijbehorende meeloffers en plengoffers, als een geurige gave die de Heer behaagt. Als zondeoffer moet u 1 bok en als slachtoffer 2 lammeren van nog geen jaar opdragen. Met het brood van het nieuwe graan zondert de priester voor de Heer de beide lammeren af. Zij zijn aan de Heer gewijd en bestemd voor de priester. Dezelfde dag moet u vieren als een heilige dag. U mag dan niet werken. Dat is een blijvende wet, waar u ook woont, door al uw generaties heen. Wanneer u uw oogst van het land haalt, mag u uw akker niet tot de rand afmaaien, en wat is blijven liggen, mag u niet bijeenrapen. Dat is bestemd voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer uw God. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: de eerste dag van de 7e maand is een sabbat, een heilige dag die gevierd wordt met trompetgeschal. U mag dan niet werken en u moet een offer opdragen aan de Heer. De Heer sprak tot Mozes: de 10e dag van de 7e maand is de dag van verzoening. Het is een heilige dag. U moet dan vasten en een offer opdragen aan de Heer. U mag op die dag niet werken. Het is de dag van verzoening, waarop de verzoeningsrite voor u voltrokken wordt bij de Heer, uw God. Wie niet vast, wordt uit zijn volk verwijderd. En wie op die dag werkt, neem ik weg uit zijn volk en verdelg hem. U mag niet werken. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen, waar u ook woont. Het is sabbat voor u en u moet vasten. Vanaf de avond van de 9e dag van die maand tot de volgende avond moet u sabbat houden. De Heer sprak tot Mozes: zeg tegen de Israëlieten: op de 15e dag van de 7e maand begint het loofhuttenfeest, ter ere van de Heer, dat 7 dagen duurt. De eerste dag is een heilige dag, u mag dan niet werken. 7 dagen achtereen moet u offers opdragen aan de Heer. De 8e dag is een heilige dag, ook dan moet u offers opdragen aan de Heer. Dat is het slotfeest, u mag dan niet werken. Dat zijn de feesten ter ere van de Heer, die u als heilige dagen moet vieren en waarop u hem offers moet brengen. Brandoffers, meeloffers, slachtoffers en plengoffers, naar gelang de verschillende dagen.
Daarbij zijn de sabbatdagen ter ere van de Heer en de gaven die u hem als gelofteoffers of als vrije gaven aanbiedt, niet meegerekend. Op de 15e dag van de 7e maand, als de oogst van het land is gehaald, moet u 7 dagen het feest van de Heer vieren. De 1e en de 8e dag zijn rustdagen. Haal op de 1e dag citrusvruchten, palmtakken, twijgen van loofbomen en wilgetakken bijeen en wees vol vreugde voor de Heer uw God 7 dagen lang. Ieder jaar moet u 7 dagen feest vieren voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. In de 7e maand moet u dat feest vieren. 7 dagen achtereen moet u in loofhutten wonen. Iedere geboren Israëliet moet in een loofhut wonen. Dan zullen de komende generaties weten dat ik de Israëlieten in loofhutten heb laten wonen toen ik hen uit Egypte leidde. Ik ben de Heer uw God. Zo maakte Mozes de feestdagen van de Heer aan de Israëlieten bekend.

Leviticus, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 23. De Heer sprak tot Mozes: geef de Israëlieten de opdracht om zuivere, gestoten olijfolie te brengen voor de verlichting, om de luchter altijd brandend te houden. Aaron moet deze in de tent van samenkomst, voor het voorhangsel waarachter de verbondsakte ligt, van de avond tot de ochtend altijd brandend houden voor de Heer. Dat is een blijvende wet door al uw generaties heen. Hij moet de lampen plaatsen op de luchter van zuiver goud, om ononderbroken voor de Heer te branden. Van bloem moet u 12 broden bakken, elk van 2 isaron. Die moet u in 2 rijen van 6 voor de Heer op de tafel van zuiver goud leggen. Bij elke rij moet u zuivere wierook doen. Zo wordt het brood een heilig teken, een offergave voor de Heer. Elke sabbat opnieuw moet men ze voor de Heer neerleggen. Voor de Israëlieten is dat een altijd durend verbond. De broden zijn voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten ze eten op een heilige plaats, want ze zijn hoogheilig. Dat is hun blijvend deel van de offergave voor de Heer. Een zeker iemand, de zoon van een Israëlitische moeder en een Egyptische vader, mengde zich eens onder de Israëlieten. In het kamp raakte hij slaags met een Israëliet. Toen de zoon van de Israëlitische vrouw begon te vloeken en de naam verwenste, bracht men hem bij Mozes. Zijn moeder heette Selomiet. Zij was een dochter van Dibri uit de stam Dan. Hij werd gevangen gezet in afwachting van de beslissing van de Heer. En de Heer sprak tot Mozes: breng de man die mij verwenst heeft buiten het kamp. Allen die het gehoord hebben, moeten hun hand op zijn hoofd leggen. Daarna moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tegen de Israëlieten moet u zeggen: ieder die zijn God verwenst zal daarvoor boeten. Wie de naam van de Heer vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem stenigen. Zowel de geboren Israëliet als de vreemdeling die de naam heeft vervloekt, moet ter dood gebracht worden. Ieder die een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. En wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Een leven voor een leven. Wie een volksgenoot letsel toebrengt, moet zelf ondergaan wat hij de ander aandeed. Een wond voor een wond, een oog voor een oog, een tand voor een tand. Het letsel dat hij de ander toebracht, moet hij zelf ondergaan. Wie een dier doodslaat, moet het vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. Hetzelfde recht geldt voor de vreemdeling en voor de geboren Israëliet. Ik ben de Heer uw God. Nadat Mozes dit had medegedeeld, brachten de Israëlieten de man die de vloek had uitgesproken buiten het kamp en stenigden hem. De Israëlieten deden wat de Heer aan Mozes had bevolen.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Leviticus, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 55. De Heer sprak tot Mozes op de Sinaï: Zeg tegen de Israëlieten, wanneer u in het land komt dat ik u schenk, moet het land Sabbat houden ter ere van de Heer. 6 jaar kunt u uw akkers inzaaien, 6 jaar uw wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen, maar in het 7e jaar zal het Sabbat zijn voor het land. Dan mag u geen akkers zaaien, geen wijngaarden snoeien, de nagroei van het vorige gewas niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Het land zal een heel jaar Sabbat houden. Wat het land tijdens de Sabbat uit zichzelf voortbrengt, zal voldoende zijn om uw slaaf en slavin, de dagloners en de buitenlanders die bij u wonen, te voeden. Ook uw vee en de andere dieren in uw land zullen daarvan kunnen eten. Na verloop van 7 sabbatjaren, 7 keer 7 jaar, tezamen 49 jaar, moet u op de dag van verzoening, de 10e dag van de 7e maand, de bazuin luid laten klinken. In heel uw land moet u de bazuin laten schallen. Dat 50ste jaar moet een heilig jaar zijn. Dan moet u in het land afkondigen dat alle bewoners hun slaven vrij laten. Het moet een jubeljaar voor u zijn. Iedereen wordt hersteld in zijn vroeger bezit en keert terug naar zijn familie. Het 50ste jaar zal een jubeljaar voor u zijn. Dan mag u niet zaaien, de nagroei niet oogsten en de druiven van uw ongesnoeide wijngaard niet plukken. Want het is een jubeljaar. Dat moet heilig zijn. Alleen wat het land uit zichzelf voortbrengt, mag u eten. In het jubeljaar zal iedereen in zijn vroeger bezit worden hersteld. Wanneer u een stuk grond verkoopt aan een volksgenoot of grond van hem koopt, mag u elkaar niet benadelen. Koopt u grond van een volksgenoot, dan moet u bij het vaststellen van de prijs rekening houden met het aantal jaren sinds het laatste jubeljaar. En hij moet de verkoopsprijs berekenen naar het aantal jaren dat hij nog oogst opbrengt. De prijs zal hoger zijn als er nog veel jaren komen en lager als er weinig jaren moeten verstrijken, want hij verkoopt u een aantal oogstjaren. Benadeel uw volksgenoot niet en heb eerbied voor uw God. Ik ben de Heer uw God. Volbreng mijn geboden en onderhoud mijn wetten. Dan zult u ongestoord in uw land wonen. Het land zal rijke vrucht opbrengen, zodat u volop te eten hebt. Ongestoord zult u er wonen. En denkt u soms, wat moeten wij in het 7e jaar eten als we niet zaaien en geen oogst binnenhalen? Wees er dan van verzekerd dat ik u in het 6e jaar zo zal zegenen dat de oogst voor 3 jaar genoeg zal zijn. Als u het 8e jaar zaait, zult u nog steeds eten van de oude oogst. En u zult daar nog van eten als u de oogst van het 9e jaar binnenhaalt. Verkoop van land mag de terugkoop niet uitsluiten, want het land behoort aan mij. U bent er vreemdelingen en gasten. Op al het land dat u bezit, moet u een recht van terugkoop toestaan. Raakt uw broeder in moeilijkheden, zodat hij een deel van zijn bezit moet verkopen, dan moet zijn naaste verwant het bezit dat zijn broeder verkocht heeft terugkopen. Heeft hij niemand die het voor hem terugkoopt, maar gaat het hem zo goed dat hij zelf weer in staat is het bezit terug te kopen, dan moet hij het aantal jaren sinds de verkoop in mindering brengen op de verkoopsprijs en het verschil terugbetalen aan de man aan wie hij het bezit verkocht had. Dan krijgt hij zijn grond weer terug. Is hij niet in staat om het terug te kopen, dan blijft het verkochte tot het jubeljaar in het bezit van de koper. Maar in het jubeljaar komt het vrij, dan wordt hij in zijn bezit hersteld.